0: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet in zijn eerdere reactie op onbehandelde aangiftes. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Kamer. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Na de tweede excuses waren de meeste oppositiepartijen tevreden en werd een PVV-motie van wantrouwen alleen nog door Forum voor Democratie gesteund. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen het gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandeling en aanranding in Delft is een man van 19 opgepakt en die blijft langer vastzitten. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. En ook is thuiswerken of later beginnen geen optie daar. Omdat er zo weinig ruimte is om flexibel te werken, komt stress sneller voor. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook 's nachts jouw zender. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Dan nog het weer. De ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

0: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

Vind je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: vanaf 6 uur op Radio en TV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige, warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: leden.
1: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio,

0: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Almeerder hoeft niet de gevangenis in, ondanks het bezit van vuurwapens, munitie en zwaar vuurwerk. En drones mogen eind november dichter bij Lelystad Airport vliegen. Meer nieuws het komende uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 6 uur.
3: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Eerder deze week gebruikte Trump harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wiel heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wiel het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. En met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten gaan geven. Waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. En in de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessure kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken. En werd het 1-2 tegen Servië. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden.
4: Geen files op dit moment, op deze vroege vrijdagochtend. Wel twee flitsers die zijn gemeld. Staat er eentje op de N302, de Lasserweg in Lelystad. In beide richtingen bij hectometerpaal 89,5. En ook op de N305 word je op je snelheid gecontroleerd. De Waterlandseweg in Almere. En dat is bij hectometerpaal 43,3.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
8: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk. Kijk op werkcentrumflevoland.nl.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen, fijn dat je erbij bent op deze vroege vrijdagochtend, de 25e september. Weekend staat voor de deur, altijd lekker natuurlijk. Maar Roy, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
4: We hebben natuurlijk nog wel wat nieuwszaken te behandelen.
9: Zeker.
4: Mudmasters, hè, begint vandaag, het hele weekend, lekker in de modder rollen.
9: Ja, mijn zenuwen zijn al begonnen.
4: Ja, jij doet mee.
9: Ik doe morgen mee,
4: nou, ik zeg nu al respect.
9: Dankjewel.
4: Ja.
9: Ik heb het vorig jaar voor het eerst gedaan. Mm-hmm. En het is wel, een week later vond ik nog overal modder in, bij mijn oren, overal. Het is echt vies.
4: Oh, jij doucht gewoon niet na afloop.
9: Jawel.
4: Oh.
9: Jawel, maar het is echt bizar. Nee, het is wel heel leuk hoor. Yeah. Maar het is wel pittig. Ja,
4: dat wil ik wel geloven. En dat onderdeel, hè, dat je op zo'n plankje staat en dat je in één keer naar beneden klapt, dat blijft erin, hè?
9: Dood.
4: Ja, ik zou en alleen al daarom zou ik, ja, dat is heel flauw misschien, zou ik niet mee durven doen.
9: Nee?
4: Nee, daar kijk ik echt tegenop.
9: Ja, dat deed ik ook en dat doe ik nu weer.
4: Ja, snap ik wel, ja.
9: Ach ja. Ja. Ah, het is maar water en modder.
4: Ja, jij bent wel mega sportief, dus het gaat helemaal goed komen. Dus daar gaan we het over hebben in Flevoland is wakker. En het Uitfestival staat voor de deur, dat is in Almere. Almere Centrum. Ja. Ja. Want ja, er zijn natuurlijk heel veel culturele voorstellingen waar je naartoe kunt. En daar moet het publiek een beetje warm voor worden gemaakt.
1: En daar horen we zo meteen meer over in Flevoland is Wakker.

0: Carly Rae Jepsen was dat met het prachtige Call Me Maybe. Het is 6:08. Goedemorgen.
1: Modder, water en ijskoude hindernissen. In Biddinghuizen begint vandaag Mud Masters. Duizenden deelnemers gaan dit weekend het parcours op.
0: De afgelopen dagen is er hard gewerkt om alles voor te bereiden. Wij namen met oprichter Andees Kortshow een kijkje achter de schermen.
2: Voorbereidingen gaan eigenlijk hartstikke goed. We liggen voor op schema. We hebben ondertussen een kleine 15 jaar ervaring. Dus hier en daar hebben we wel wat routine. Goede mensen, goede leveranciers, goed team. Dus dat helpt allemaal wel. Alleen het moet wel allemaal precies op tijd voor één weekend allemaal gebeuren. Dus dan zou je toch zien dat er altijd dingen kunnen misgaan. Transporten die niet aankomen, et cetera. Dus vaak moet er altijd wel even rekening worden gehouden met wat verrassingen.
3: Zijn er ook veel nieuwe dingen die mensen kunnen verwachten deze editie?
2: We hebben wel een aantal zaken verbeterd. We proberen echt elk jaar te verbeteren. Dat zijn wat minder zichtbare dingen misschien. Hè. Dus we hebben nu het start-finishgebied wat compacter en gezelliger gemaakt. De start dichter bij het festivalterrein, waardoor je nog meer energie op één plek krijgt. Maar we hebben bijvoorbeeld ook met name op het meest uitdagende deel van het parcours, het 16 kilometer parcours. Ja, daar geven we de deelnemers wat extra uitdaging met tweetal nieuwe, wat meer uitdagende hindernissen.
3: Ja, we staan nu bij de Submarine, een van de onderdelen waar mensen aankomend weekend lekker doorheen kunnen gaan. Hier ligt al veel modder. Is dat nou lastig om dat allemaal gewoon goed te krijgen als het weer misschien niet helemaal mee zit?
2: Ja, zeker. We zijn altijd goed voorbereid. Ook als het nu heel mooi zonnig weer is. Dus we hebben met graafmachines, waterpompen, watertoevoer, hebben we een heel plan voor gemaakt. En dan ligt het er nu heel mooi bij. En dat gaan we het hele weekend zo houden.
3: Ja, je voelt meteen al een beetje de koude lucht. Want wat ligt hier nu?
2: Ja, dit is dus echt Flevolands, of eigenlijk Urker ijs. We hebben verschillende ijsleveranciers vergeleken. Maar deze partij uit Urk, dat is echt top. Dus het is een primeurtje voor dit jaar.
3: Wat verwacht je van komende editie? Wat hoop je vooral op de komende dagen?
2: Ja, ik hoop er eigenlijk voor. Ik hoop erop dat, ik noem het maar de ouderwetse Mudmasters sfeer. Je ziet allemaal mensen die elkaar niet kennen in het startvak samenstaan. En dan op het parcours helpen mensen elkaar. Er wordt gelachen. Ontstaat een hele positieve energie. En ik hoop dat verwacht het eigenlijk ook wel, dat het dit weekend weer gaat gebeuren.
1: Nou, laten we dat hopen inderdaad. Andees Kortshow, oprichter van Mudmasters. Vandaag is de aftrap in Biddinghuizen. En ook morgen en overmorgen duiken duizenden deelnemers de modder en het water in. En wij zijn erbij. Wij zenden dat natuurlijk live uit.
0: Ja.
1: Jij gaat meedoen?
0: Ja, ik ga meedoen morgen.
1: En ook nog presenteren?
0: En ook nog presenteren de dag erna. Ja, dus ik ben heel benieuwd.
1: Wordt een intensief weekend voor jou?
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Ik ben vooral ook heel benieuwd hoe je er zondag dan bij zit.
0: Ja, ik zag net dat Urker ijs. En toen dacht ik, Ik weet nog, er is nog een foto van mij gemaakt toen ik in dat ijsbad zat. Ik zou hem je zo even laten zien.
1: Ja.
0: Nou, dat is echt niet smakelijk.
1: Het is dit is niet voorop zijn.
0: Nee, dat hou ik even voor jou.
1: Mensen thuis ook even laten zien.
0: Nou, misschien zo meteen.
1: Oh, okay.
0: Ja, misschien.

0: Alex Warm was dat met zijn prachtige Fever Dream.
1: Gaan we naar het weer met Wouter van Bennebeek. Ja, na een behoorlijk frisse nacht, Wouter, wordt het vanmiddag best warm of niet?
2: Goedemorgen. De dag begon inderdaad fris, met op sommige plaatsen temperaturen ruim onder de 10 graden. Maar inmiddels is die temperatuur al langzaam aan het oplopen. En vanmiddag met flink wat zonneschijn wordt het maximaal zo'n 20 of 21 graden. Nou, daarbij veel zon dus. In de loop van de middag verschijnt er vanuit het westen ook wel wat dunne sluierbewolking. Maar op de meeste plaatsen is het gewoon zonnig. Er staat ook maar weinig wind uit het zuiden, een windkracht 2 of 3. Nou, ook dit weekend ziet er mooi uit, al is er wel wat meer bewolking. Vooral morgenmiddag en morgenavond zal dat het geval zijn. Dan heeft de zon het vaak toch wel moeilijk en de temperatuur doet ook een stapje terug. Met morgenmiddag zo'n 19 graden en zondag wordt het ongeveer 20 graden. Nou, in de nieuwe week dan volgt een nieuwe portie warme lucht. En dinsdag en woensdag kan de temperatuur oplopen tot ruim 25 graden.
1: Ongelooflijk lekker hoor. Dankjewel Wouter. Over een uur een uitgebreider weerbericht.

0: feest nog vaker.
1: Vorige week waren de streamers en toen waren Snelle en Maan. Was het trouwens niet bij, maar Snelle wel. En dit nummer hoorde je natuurlijk ook. De streamers, ja, ik vind het altijd wel een leuk iets, Jolien. Gewoon dat je al die artiesten bij elkaar hebt.
2: Ja, zeker.
1: Voor een aantrekkelijke prijs. En dan heb je gewoon alleen maar leuke muziek een middag lang. Je hoort dus in ieder geval Snelle en Maan met Blijven Slapen.
2: Ja, dit weekend staat Almere Centrum in het teken van het Uitfestival. Het is de start van het culturele seizoen. En dat betekent muziek, theater, dans en kunst.
1: We praten erover met centrummanager. Met de centrummanager, dat is Loes Jonge. Loes, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, verwacht u... Ja, vertel.
3: Ja, ik hoor centrummanager. Het is maar een naampje. Het is niet helemaal correct, maar dat geeft niet.
1: Oké. Nou, dan laten we het hebben over het Uitfestival dan. Verwachten jullie veel mensen dit weekend?
3: Eigenlijk wel. Ten eerste zit het weer enorm mee. Het Uitfestival is natuurlijk altijd even een gokje of dat in eind september of dat lekker weertje wordt. Mm-hmm. Maar dat wordt prachtig. En normaal gesproken, ook bij niet zo mooi weer, dan zitten we al dik over de 100.000 bezoekers. Dus wij zien met veel plezier het weekend tegemoet.
2: Ja, dat snap ik. Ja, dat is ook geluk hebben natuurlijk met het weer. Dat Uitfestival is natuurlijk bedoeld om mensen warm te maken. Hè? Vooral die verschillende voorstellingen en optredens die er weer aankomen in het nieuwe culturele seizoen. Maar ja, hoe weet je nou of dat lukt? Hè? Of mensen dus naar aanleiding van dat Uitfestival ook bij thuiskomst denken van, hey, ik ga meteen maar even boeken.
3: Ja, dat weten we niet. Maar het is ook een middel om onder andere van alle cultuur die al in Almere is, gewoon zich te laten zien. We hebben het ook over koren, we hebben het over orkesten, we hebben het over artiesten uit Almere, bandjes uit Almere. Dat. Dus het is niet per se alleen voorstellingen in de kunstlinie, ja, of op elders. Die zijn er ook bij uiteraard. Maar in dit geval is het ook een tonen van hetgene wat je doet. Wie je bent. En dan daar kunnen mensen ook heel enthousiast over.
1: Het is eigenlijk ook een soort hobby shoppen of zoiets. Hè? Dat je een beetje kan kijken van, oh, dit biedt Almere ook. Misschien kan ik daar ook wel bij me aansluiten.
3: Ja, nou eigenlijk wel, ja. Want er zijn natuurlijk enorm veel cultuurvormen. In de zin van theater, zang, koren, orkesten, bandjes. Je kan alles bedenken. Waar mensen misschien nog niet bij stil stonden dat het er was. En als je dan toevallig op straat iets hoort, dan kan je best enthousiast over worden natuurlijk.
1: Ja. Je hebt net al wat genoemd en wat er allemaal te doen is komend weekend. Waar kijkt u zelf naar uit?
3: Waar kijk ik zelf naar uit? Eigenlijk gewoon de complete vrolijkheid van het hele centrum. Want overal waar je loopt, iedere hoek van de straat, ga je wat tegenkomen. Muziekje. Er is op zondag speciaal een heel kidsplein. Dat voor de kids ook leuke activiteiten zijn. We hebben een hele spannende, leuke slotact eigenlijk. Die is voor de kunstlinie en dat is Circus Fabuloka. Die doen een circusact met een heftruck met een aantal circusartiesten. Dat is wel een leuke afsluiting, denk ik. En verder is er ook in de kunstlinie van alles te doen. Eigenlijk heb je een heel programma nodig om te kijken van waar ga ik heen en op welk terrasje ga ik zitten om mij de hele dag lekker te laten vermaken.
2: Genoeg te beleven voor jong en oud dus.
3: Zeker. Ja.
2: Loes Jonge, dankjewel.
3: Graag gedaan.

0: Sexies met Nightrunners met Jackie Wilson Sett.
1: Dan wat bericht uit binnen- en buitenland. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. Die mannschaft kwam na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl spits Brian Brobby geblesseerd op de grond lag. Daarna waren er genoeg kansen op de gelijkmaker. Twee Nederlandse doelpunten werden afgekeurd. Het duurde uiteindelijk tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo. Een prachtige voorzet van debutant Ruben van Bommel kon benutten voor de gelijkmaker. Aanvoerder Virgil van Dijk kijkt tevreden terug op het gelijkspel.
2: Ik denk met Vlagen heel goed gespeeld. Sommige momenten, wanneer we het risico nemen met druk zetten, zijn we soms wat kwetsbaar. Maar ja, dat is ook iets waar we nog wel beter in kunnen. Maar na 3 dagen werken, denk ik dat het een prima pot is geweest.
1: Zondagavond speelt Oranje opnieuw in de Nations League. In Belgrado is Servië dan de tegenstander.
0: Minister Van Wiel heeft na stevige druk van de oppositie toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na het bericht van de Algemene Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wiel het over een vertekenend beeld. En volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Van Wiel moest daarna flink door het stof.
3: Het is klip en klaar dat hij zich misleid heeft gevoeld, dat hij zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses. En ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
0: De PVV die wilde Van Wiel wegsturen en diende een motie van wantrouwen in. Maar na de tweede excuses van de minister werd die alleen nog gesteund door Forum voor Democratie.
1: Premier Jetten heeft op de algemene vergadering van de VN hard uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump, die het internationaal strafhof in Den Haag het liefst ziet verdwijnen. Jetten reageerde in New York ongekend fel.
4: I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
1: En dat levert hem dus applaus op. De VS heeft het strafhof, dat onder meer mogelijke oorlogsdaden van Amerikaanse militairen in Afghanistan onderzoekt, nooit erkend. Trump noemde het eerder deze week een anti-Amerikaans tribunaal dat schenkprocessen voert. Een boevenbende, hè, zei hij.
0: Ja, klopt, ja. Inderdaad. Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.
5: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
6: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
5: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
7: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
5: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
8: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op de werf staat. Die heb ik getekend.
5: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Een 35-jarige man uit Almere hoeft niet de gevangenis in voor het bezit van meerdere vuurwapens, munitie en zwaar vuurwerk. De rechtbank in Lelystad legt hem wel de maximale taakstraf van 240 uur op. De politie vond onder zijn bed onder meer 3 pistolen, een hagelgeweer en 116 patronen. In zijn schuur lag zwaar vuurwerk. De man verzamelde de wapens jarenlang als hobby. Hij krijgt geen zelfstraf omdat hij niet ieder is veroordeeld en de kans op herhaling laag is. Wel moet hij zich 2 jaar melden bij de reclassering. Gaat hij in die periode opnieuw de fout in, dan moet hij alsnog 1 jaar naar de gevangenis. Drones mogen eind november dichter bij Lelystad Airport vliegen. Nu geldt in het verlengde van de start- en landingsbaan nog een verbod binnen 15 kilometer van het vliegveld. Daardoor mag in bijna heel Zeewolde niet gevlogen worden met de drone. Die afstand wordt teruggebracht naar 5 kilometer. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is dat veilig genoeg. Vliegtuigen vliegen na 5 kilometer al hoger dan de maximale vlieghoogte van drones, namelijk 120 meter. Webwinkel Bol gaat voorlopig niet bouwen bij Flevokusthaven in Lelystad. De bouw daar begint waarschijnlijk pas na 2028. Eerst richt Bol zich op de bouw van een nieuw distributiecentrum van 60.000 vierkante meter bij Lelystad Airport. Dinsdag is daar de eerste paal de grond in gegaan. De kavel van 26 hectare bij Flevokust blijft wel in handen van Bol. Wanneer dat daar wordt gebouwd, dat hangt volgens het bedrijf onder meer af van de ontwikkelingen in het bedrijf. Partijen in de gemeenteraad van Dronten betreuren het dat inwoners hun overgebleven vuurwerk niet in een eigen gemeente kunnen inleveren. Sinds dit jaar geldt er een vuurwerkverbod. Inleveren kan gratis, maar alleen bij punten in Almere en Lelystad. Volgens burgemeester Gebbe zijn extra inleverpunten te duur en te ingewikkeld vanwege de strenge veiligheidseisen die erbij horen. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
10: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand, onder meer toen ze op de fiets zaten. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. Gakpo scoorde in blessuretijd de gelijkmaker.
11: Goedemorgen, er staat een zonnige vrijdag op het programma in Flevoland. Op veel plaatsen wordt het 20 graden vanmiddag. Op de warmste plekken in het zuiden van de provincie zelfs lokaal 21 graden. Daarbij staat maar weinig wind, een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. Nou, ook het weekend ziet er aangenaam uit, al zien we met name zaterdag wel veel meer bewolking overtrekken. En plaatselijk zou daaruit ook een spat regen kunnen vallen, maar de meeste plekken houden het gewoon droog. Temperaturen zaterdag rond 19 graden en zondagmiddag worden 20 of 21 graden. Na het weekend draait de wind naar het zuiden en komt er veel warmere lucht onze kant op. En dan kan het dinsdag en woensdag regionaal wel zo'n 25 graden worden.
1: En in Flevoland is wakker blikken we zometeen vooruit op de wedstrijd van Almere City vanavond tegen Dordrecht.
12: Goedemorgen, Flevoland is wakker.
13: I can still see.

0: Blijft een mooie plaat van Douwe Bob, Note to Self.
1: Gaan we naar de sport. Almere City speelt vanavond uit tegen FC Dordrecht. Na de winst tegen Heracles zit de sfeer er goed in bij de ploeg.
0: Trainer Anoush Dastgir wil die positieve lijn voortzetten.
2: Vaak als het heel slecht gaat, dan worden dingen besproken. Maar juist ook op momenten dat dingen goed gaan, moet je het bespreekbaar maken. Dat we koersvast blijven. Dat we zelf de dingen doen die we de afgelopen weken gedaan hebben. En dat we nu niet moeten gaan denken, we spelen tegen tegenstander die in de ranking laag staat. Dus we moeten andere dingen gaan doen. Of we moeten ons eigen wedstrijd gaan spelen in een wedstrijd. Dus dat heb ik zeker vandaag bespreekbaar gemaakt. En ik heb alle vertrouwen in dat we geen misstap gaan maken.
3: Zijn er jongens morgen niet bij of jongens die niet kunnen starten?
2: Nou, aantal zijn nog niet klaar om bij te zijn. Ferdy Druijf, Emmanuel van de Blaak, Tijano. Dat zijn wel jongens die nog niet klaar zijn om bij te zijn. En er zijn wat twijfelgevallen om te kijken of ze morgen wel of niet bij kunnen zijn.
3: Ga je veel anders doen dan vorige week?
2: Nee, kijk, je gaat niet veel anders doen. Maar ik ga me wel aanpassen waar nodig. En of dat is op de manier van hoe we willen aanvallen. Want iedere tegenstander laat ergens anders weer ruimtes liggen. Dus dat analyseer je en je probeert dat jezelf ergens aan te passen. Maar veel anders? Nee, dat niet.
3: Met nog 3 wedstrijden te gaan in de eerste periode staan de Almere's 2 punten achter koploper Heracles. Hoewel de trainer ook naar het gehele seizoen kijkt, is de eerste periode wel een gespreksonderwerp geweest.
2: Ja, kijk, je kijkt wel wedstrijd tot wedstrijd. Maar ik moet zeggen dat we vandaag dat wel hebben benoemd. Hè? Want ook die eerste periode is belangrijk. Kijk, we hebben het niet in onze eigen hand, maar je jaagt er wel op. En dat speelt wel in de ploeg, dat kan ik niet ontkennen.
3: Je kunt morgen even bovenaan komen, Anoush.
2: Ja, voor een nachtje kan je even bovenaan komen, klopt.
3: Ah, dat is toch lekker?
2: Ja, zeker. Zeker is dat lekker. Voor het gevoel, maar ook om de druk op te voeren richting de andere tegenstanders.
1: Verslaggever Luc Grovenstein in gesprek met de trainer van Almere City.

0: De Dijk met Laaiend Vuur. Zometeen, wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. Wat zit erin, Jolien?
1: Nou, de toekomst van de publieke omroep, daar gaat nogal wat veranderen. Mm. Dus ja, daar gaan wij ook wat van merken.
0: Ja, want wij zijn het ook, hè?
1: Ja, zo is het zeker. Ja.
0: Hoor je dus straks na Madonna met haar True Blue bij Flevoland is wakker.

0: Madonna was dat met True Blue. Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie.
1: Ja, want misschien hebben we toch wel heel veel mensen naar die wedstrijd van het Nederlands elftal zitten kijken. Mm. Heb jij er nog iets van meegekregen?
0: Nee, ik ben best wel vroeg eigenlijk gewoon naar bed gegaan.
1: Oh, lekker.
0: Ja,
1: maar, goed van jou.
0: Heb jij gekeken?
1: Ja, klein stukje. En ik vond echt wel een ander elftal.
0: Ja?
1: Ik vond, ja, echt inzet, beleving. Vond echt leuk.
0: Ik,
1: ja.
0: Ik denk dat Xabi is onze redder in nood ook, denk ik.
1: Ja, denk het wel een beetje. Nieuwsuur, mocht je dat gemist hebben. Daar ging het over moeilijkheden bij een inreisverbod. De afgelopen 10 jaar bestempelde de Immigratie- en Naturalisatiedienst zo'n 70 mensen als gevaar voor de nationale veiligheid. Nou, bij die mensen kan het Nederlanderschap worden afgenomen en daarna volgt dan een inreisverbod. Het is de bedoeling dat ze Nederland verlaten. Volgens burgemeester Marcouch van Arnhem komt daar in de praktijk maar weinig van terecht.
2: De maatregel werkt eigenlijk alleen op het moment dat je iemand de nationaliteit afpakt en eigenlijk de volgende dag of dezelfde dag nog het land uitzetten. En dat het land uitzetten, dat gebeurt niet. Omdat de landen van herkomst niet meewerken. Of omdat dat überhaupt niet kan.
1: Ja, wat werkt dan wel? Nou, Marcouch pleit voor actief handelen.
2: Je weet hoeveel je er op dit moment in de gevangenis hebt zitten en hoeveel er over een tijdje uitkomen. Dus je zou kunnen zeggen, begin vroeg met het voorbereiden van die maatregelen. En dus ook met het regelen van die uitzetting. Dus ga niet pas beginnen op het moment dat iemand met een blauwe zak op straat staat. Het regelt dus ook met die landen dat ze deze mensen terugnemen. En als ze ze niet terugnemen, moet je nadenken of deze maatregel wel de maatregel is die je moet nemen, gelet op de risico's die het met zich meebrengt op het moment dat je iemand het land niet uitzet.
0: In Zembla was aandacht voor ontwikkelingssamenwerking. In 2025 zette de Amerikaanse president Trump het mes in de ontwikkelingsorganisatie USAID. Daarmee werd bijna alle hulp aan buitenlandse NGO's stopgezet. Gabriella Weiman is operationeel directeur van Save the Children. Volgens haar had het besluit van Trump grote gevolgen.
3: Als Save the Children zitten we in 100 verschillende landen. Wij hebben vorig jaar 105 miljoen kinderen geholpen. Wij moesten in al die 100 landen programma's binnenlopen, scholen binnenlopen, klinieken binnenlopen. En moesten onze mensen gaan zeggen tegen die kinderen, je mag morgen niet meer terugkomen. Die kinderen liggen in onze ziekenhuizen, in onze klinieken, in onze programma's. Daar zijn wij verantwoordelijk voor. Die kinderen gaan dood.
0: Elon Musk kreeg destijds de vrije hand bij DOGE. Dat is het departement voor efficiëntere Amerikaanse overheid. Musk had grote plannen, vertelt hoogleraar ontwikkelingssamenwerking Dirk-Jan Koch.
4: Hij ging laten zien dat zijn manier van werken super effectief en efficiënt was. Zijn businesslike manier van werken. En dat zou hij gaan toepassen op de overheid. Maar je kan misschien wel snijden in fabrieken en autofabrieken. Maar daarmee gaan niet meteen mensen dood. Maar als je snijdt in aidsmedicatie gaan er wel meteen mensen dood.
1: In Renze ging het over de toekomst van de Nederlandse publieke omroep. Naast bezuinigingen die op de planning staan, zullen de 13 omroepen in 4 organisaties opgaan en dus moeten samenwerken. Minister Letschert vertelt hoe de plannen voor de publieke omroep eruit zien.
5: Wat we gaan doen, we gaan dus van een open stelsel waar je dus ook steeds nieuwe omroepen na 5 jaar erbij kunt krijgen, maken we nu een gesloten stelsel met 4 omroephuizen en NOS als 5e.
1: Ja, en hoe gaat dat dan in de praktijk werken?
5: Die 4 omroephuizen krijgen collectief de verantwoordelijkheid om met elkaar dat programmeeraanbod te maken. Mm-hmm. En ook af te stemmen. Dat wordt aan de voorkant getoetst door externe partijen en dat wordt aan de achterkant na 5 jaar weer getoetst. Als dan zou blijken aan de voorkant al dat heel veel geluiden, bijvoorbeeld van rechtsconservatief, niet in dat programmeeraanbod een plek hebben gekregen, dan gaat daar dus een negatief oordeel komen en hebben ze een probleem.
6: Wie velt
5: dat
6: oordeel?
5: Dat gaat liggen bij de Raad voor Cultuur en bij het Commissariaat voor de Media.
1: Over de ingewikkelde organisatiestructuur van de NPO is altijd veel te doen, maar, zegt Letschert, een andere discussie is belangrijker.
5: Hoe zorgen we dat de Nederlandse content die we met elkaar maken, dat die zichtbaar en vindbaar is voor onze kijkers, hoe ze ook kijken, wanneer ze kijken, live of later willen terugkrijgen. Ja. En dat die digitaliseringsstrategie die daarbij hoort, gewoon echt veel sneller gaat.
7: Dus een kleinere NPO.
5: Ja, maar er is dus nou zitten ze met z'n 11 plus NPO-bestuur. Dadelijk zitten ze met 4 plus NOS en 1 bestuurder van de NPO.
1: En dat was gisteravond op tv.
8: Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt?

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op de werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Dit is Flevoland.
5: Vaak moet er altijd wel even rekening worden gehouden met wat verrassingen.
4: Ook dit is Flevoland.
6: Ik heb alle vertrouwen in dat we geen misstap gaan maken.
4: En dit is ook Flevoland.
5: Ja, is een primeurtje voor dit jaar.
4: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
7: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
8: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.

0: KNRM.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op KNRM.nl.
2: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: Almeerder hoeft niet de gevangenis in, ondanks het bezit van vuurwapens, munitie en zwaar vuurwerk. En drones mogen eind november dichter bij Lelystad Airport vliegen. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
5: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505. Nu het nieuws van 7 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Tweede Kamer dat dat zeker niet de bedoeling was.
7: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses en ik beloof daarin voor de toekomst wetenschap.
6: Meerdere partijen overwogen steun voor een motie van wantrouwen. Na Van Wils excuses steunde alleen PVV en FVD die. Bij zijn eerste toespraak bij de Verenigde Naties heeft premier Jette een lans gebroken voor het in Nederland gevestigde internationaal strafhof. Deze week heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw uitgehaald naar het strafhof dat volgens hem schijnprocessen houdt. Jette zei, zonder Trump te noemen, handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen. Na die zin volgde applaus uit de zaal. Ruim 300 mensen, waaronder veel studenten, hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Oranje heeft gelijk gespeeld bij het debuut van bondscoach Xavi tegen Duitsland in de Nations League. In de blessuretijd zorgde Gakpo voor de 1-1.
8: Nou, nog één keer in Nederland. Van Bommel. Doe het. Van Bommel. Gakpo! Ja! 1-1! En een heerlijke gelijkmaker voor Oranje.
6: Griekenland heeft de koppositie in de pool gepakt doordat ze met 1-2 wonnen van Servië. Het weer zonnig en warm bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Als je nou denkt, goh, ik heb dit weekend niks te doen, nou dan kan je in Biddinghuizen lekker uitleven, want het is weer Mudmasters natuurlijk.
10: Ja, dus je kunt door de modder, door de kou, je kan natuurlijk ook gewoon gaan kijken als supporter. Dat kan trouwens ook.
9: Dat kan ook, want dan kun je al die mensen gaan aanmoedigen. Die hebben dat volgens mij ook hard nodig, want jij zei net van ja, je hebt ook keuzes soms qua parcours.
10: Ja.
9: Want je hebt vorig jaar meegedaan, je gaat dit jaar weer meedoen.
10: Ja.
9: Het is dan een tijgeren?
10: Ja, wat je kan doen is je hebt zo eentje dat je moet tijgeren en dan krijg je allemaal stroomdraadjes waar je dan tegenaan komt en dan hoor je ook al die mensen zeggen dat is wel grappig. Dus ik zou zeker als supporter daar gaan kijken.
9: Ja, ja.
10: Maar als je dat nou niet durft, dan kun je ook tijgeren zonder die stroom. Dus je hebt ook nog wel zonder de stroom. Dus je hebt nog wel de keuze.
9: Ja, nou ik zou het wel weten.
10: Ja.
9: Jij ook,
10: met
9: hè?
10: Stroom, toch?
9: Nee, zeker niet. Nee, of zou ik mezelf dat aandoen? Sowieso dat hele Mudmasters. Nee, dat laat ik lekker aan me voorbij gaan. Maar het is wel een ontzettend leuk evenement. Nou, dat staat dus voor dit weekend op de planning. En we gaan het verder nog over hebben.
10: We gaan het ook nog hebben over het uitfestival in Almere. Want dat is ook komend weekend. Dus daar hoor je zo meteen meer over.
11: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
12: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
13: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
11: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
13: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
14: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
15: Beste bestuurder.
0: Het is nu oogsttijd in Flevoland, dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
15: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
16: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
19: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
20: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
21: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
22: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
23: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Talking. Van Harry Styles.
1: Zo is het.
0: Ja, precies.
1: Het is 7:08. Modder, water en ijskoude hindernissen. In Biddinghuizen begint vandaag Mudmasters. Duizenden deelnemers gaan dit weekend het parcours op.
0: De afgelopen dagen is er hard gewerkt om alles voor te bereiden. En wij namen met oprichter Andees Kortshow een kijkje achter de schermen.
2: Voorbereidingen gaan eigenlijk hartstikke goed. We liggen voor op schema. We hebben ondertussen een kleine 15 jaar ervaring. Dus hier en daar hebben we wel wat routine. Goede mensen, goede leveranciers, goed team. Dus dat helpt allemaal wel. Alleen ja, het moet wel allemaal precies op tijd voor één weekend allemaal gebeuren. Dus dan zou je toch zien dat er altijd dingen kunnen misgaan. Transporten die niet aankomen, et cetera. Dus vaak moet er altijd wel even rekening worden gehouden met wat verrassingen.
3: Zijn er ook veel nieuwe dingen die mensen kunnen verwachten deze editie?
2: We hebben wel een aantal zaken verbeterd. We proberen echt elk jaar te verbeteren. Dat zijn wat minder zichtbare dingen misschien. Hè. Dus we hebben nu het start-finish-gebied wat compacter en gezelliger gemaakt. De start dichter bij het festivalterrein, waardoor je nog meer energie op één plek krijgt. Maar we hebben bijvoorbeeld ook met name op het meest uitdagende deel van het parcours, het 16 kilometer parcours. Ja, daar geven we de deelnemers wat extra uitdaging met tweetal nieuwe, wat meer uitdagende hindernissen.
3: Ja, we staan nu bij de Submarine, een van de onderdelen waar mensen aankomend weekend lekker doorheen kunnen gaan. Hier ligt al veel modder. Is dat nou lastig om dat allemaal gewoon goed te krijgen als het weer misschien niet helemaal mee zit?
2: Ja, zeker. We zijn altijd goed voorbereid. Ook als het nu heel mooi zonnig weer is. Dus we hebben met graafmachines, waterpompen, watertoevoer, hebben we een heel plan voor gemaakt. En ligt het er nu heel mooi bij. En dat gaan we het hele weekend zo houden.
3: Ja, je voelt meteen al een beetje de koude lucht. Want wat ligt hier nu?
2: Ja, dit is dus echt Flevolands, of eigenlijk Urker ijs. En dat kunnen we morgen in de Brain Freeze hindernis gebruiken. We hebben verschillende ijsleveranciers vergeleken, maar deze partij uit Urk, dat is echt top. Dus het is een primeurtje voor dit jaar.
3: Wat verwacht je van komende editie? Wat hoop je vooral op de komende dagen?
2: Ja, ik hoop er eigenlijk voor. Ik hoop erop dat, ik noem het maar de ouderwetse Mudmasters sfeer. Je ziet allemaal mensen die elkaar niet kennen in het startvak samen staan en dan op het parcours helpen mensen elkaar. Er wordt gelachen. Ontstaat een hele positieve energie. En ik hoop en verwacht het eigenlijk ook wel, dat het dit weekend weer gaat gebeuren.
1: Ja, superleuk met z'n allen. Andees Kortshow, oprichter van Mudmasters. Vandaag is de aftrap in Biddinghuizen. Ook morgen en overmorgen duiken duizenden deelnemers de modder en het water in. En wij doen daar live verslag van. En ik hoor net van Roy, je hebt ook de marathonafstand van Mudmasters.
0: 42 kilometer.
1: Ongelooflijk.

0: Ella Langley met het prachtige Choosing Texas. Die volgens mij Mariah Carey heeft ingehaald. Hè, met, als het gaat om de Billboard Top 100.
1: Geloof het wel, ja.
0: Ja, volgens mij wel. Dat is knap, want Mariah Carey komt elk jaar weer terug met haar nummer All I Want For Christmas Is You. Nou, misschien komt Ella Langley ook elk jaar wel weer terug.
1: Zullen we die dan zo meteen nog even draaien? All I Want For Christmas.
0: Nou, onze...
1: Weet je, we laten het aan Floris over.
0: Ja, dat inderdaad. Hij mag kiezen. Inderdaad.
1: Floris Lafever, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Wat vind jij ervan? Zullen we hem draaien straks? All I Want For Christmas.
2: Ik vind het wel een heel gezellig nummertje, moet ik zeggen.
0: Ja, maar het is wel echt...
1: Doen.
0: Ja, echt?
1: Ja, natuurlijk. Ja.
2: Okay. En het is ook fris buiten, dus misschien past het er wel bij.
1: Nou ja, Floris, het was echt koud vannacht.
2: Ja, het was afgelopen nacht behoorlijk fris. In het oosten van het land heeft het zelfs gevroren aan de grond. Dat is niet gebeurd in onze provincie. Maar momenteel liggen de temperaturen overal nog dicht bij de 5 graden. Maar dat gaat wel veranderen als de zon opkomt. Want we krijgen een schitterende middag met heel veel zonneschijn. Momenteel trekt er nog wel een plukje met sluierbewolking over Flevoland heen. Maar in de middag is het eigenlijk zonovergoten en wolkeloos. En onder invloed van een matige wind uit het zuiden wordt het behoorlijk warm vanmiddag met 20 à 21 graden. Dus dat klinkt best goed.
1: Oh, lekker. Kunnen we het terras al op?
2: Ja, dat kunnen we zeker. En dat kunnen we in het weekend en de dagen daarna ook. Want het blijft morgen ook behoorlijk warm. Met een graad of 18 of 19. Wel moeten we morgen rekening houden met wat meer bewolking in het weerbeeld. De zon heeft het morgen echt een stuk lastiger dan vandaag. En misschien valt er her en der morgenmiddag ook een beetje lichte regen of motregen. Maar op zondag verwacht ik meer zonneschijn terug in het weerbeeld te zien van Flevoland. En kan het ook weer wat warmer worden met 22 of 23 graden.
1: Ongelooflijk. En daarna wordt het nog warmer?
2: Ja, we krijgen echt te maken met een behoorlijk mooie en warme nazomerperiode vooral. Op maandag is het al behoorlijk warm met 24 of 25 graden. En als de wind verder naar het zuiden tot zuidoosten gaat draaien, ja, dan stijgt de temperatuur verder. Met de hoogste waarde op de dinsdag en woensdag, dan wordt het zelfs 27 of 28 graden in het zuiden van onze provincie. En daarbij is er flink wat ruimte voor de zon, enkele wolkenvelden. En tot en met woensdag is het waarschijnlijk op de meeste plaatsen gewoon droog.
1: Dan gaan er wel records verbroken worden, of niet, Floris?
2: Dat denk ik wel. Ja, want de records staan niet zo heel scherp. En sowieso is het natuurlijk heel bijzonder dat het aan het eind van de septembermaand zomers warm wordt in Nederland. Maar er zijn zelfs een aantal berekeningen die naar tropische temperaturen gaan voor het zuiden van het land. Ja, en als dat gebeurt, dan zal dat wel heel uitzonderlijk zijn natuurlijk.
1: Dankjewel, Floris.
2: Tot straks.
1: Moet je luisteren, daar komt hij hoor. Zometeen. All I Want For Christmas,
2: heel
1: voor
2: goed.
1: Jou. Hey Floris, dankjewel.
0: Hoi, hoi. Tot later. Dankjewel, Floris.
1: Ja, dit weekend staat Almere Centrum in het teken van het Uitfestival. Het is de start van het culturele seizoen. En dat betekent muziek, theater, dans en kunst.
0: We praten erover met centrummanager. Dat is Loes Jonge. Loes, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, verwacht u... Ja, vertel.
3: Ja, ik hoor centrummanager. Het is maar een naampje. Het is niet helemaal correct, maar dat geeft niet.
0: Oké. Okay. Nou, dan laten we het hebben over het Uitfestival dan. Verwachten jullie veel mensen dit weekend?
3: Eigenlijk wel. Ten eerste zit het weer enorm mee. Het Uitfestival is natuurlijk altijd even een gokje of dat in eind september of dat lekker weertje wordt. Mm-hmm. Maar dat wordt prachtig. En normaal gesproken, ook bij niet zo mooi weer, dan zitten we al dik over de 100.000 bezoekers. Dus wij zien met veel plezier het weekend tegemoet.
1: Ja, dat snap ik. Ja, dat is ook geluk hebben natuurlijk met het weer. Dat Uitfestival is natuurlijk bedoeld om mensen warm te maken. Hè? Vooral die verschillende voorstellingen en optredens die er weer aankomen in het nieuwe culturele seizoen. Maar ja, hoe weet je nou of dat lukt? Hè? Of mensen dus naar aanleiding van dat Uitfestival ook bij thuiskomst denken van, hey, ik ga meteen maar even boeken.
3: Ja, dat weten we niet. Maar het is ook een middel om onder andere van alle cultuur die al in Almere is, gewoon zich te laten zien. We hebben het ook over koren, we hebben het over orkesten, we hebben het over artiesten uit Almere, bandjes uit Almere. Dat. Dus het is niet per se alleen voorstellingen in de kunstlinie, ja, of elders. Die zijn er ook bij uiteraard. Maar in dit geval is het ook een tonen van hetgene wat je doet. Wie je bent. En dan daar kunnen mensen ook heel enthousiast over.
0: Het is eigenlijk ook een soort hobby shoppen of zoiets. Hè? Dat je een beetje kan kijken van, oh, dit biedt Almere ook. Misschien kan ik daar ook wel bij me aansluiten.
3: Ja, nou eigenlijk wel. Ja, want er zijn natuurlijk enorm veel cultuurvormen. In de zin van theater, zang, koren, orkesten, bandjes. Je kan alles bedenken. Waar mensen misschien nog niet bij stilstonden dat het er was. En als je dan toevallig op straat iets hoort, dan kan je best enthousiast over worden natuurlijk.
0: Ja. Je hebt net al wat genoemd en wat er allemaal te doen is komend weekend. Waar kijkt u zelf naar uit?
3: Waar kijk ik zelf naar uit? Eigenlijk gewoon de complete vrolijkheid van het hele centrum. Want overal waar je loopt, iedere hoek van de straat, ga je wat tegenkomen. Muziekje. Er is op zondag is er speciaal een heel kidsplein. Dat voor de kids ook leuke activiteiten zijn. We hebben een hele spannende, leuke slotact eigenlijk. Die is op de kunst, voor de kunstlinie en dat is Circus Fabuloca. Die doen een circusact met een heftruck met een aantal circusartiesten. Dat is wel een leuke afsluiting, denk ik. En verder is er ook in de kunstlinie van alles te doen. Eigenlijk heb je een heel programma nodig om te kijken van waar ga ik heen en op welk terrasje ga ik zitten om mij de hele dag lekker te laten vermaken.
1: Genoeg te beleven voor jong en oud dus.
3: Zeker. Ja.
1: Loes Jonge, dankjewel.
3: Graag gedaan.
0: Loes Jonge was dat dus evenementenorganisator. Ja, en dan?
1: Hij is aangekondigd. Hij en dan komt hij hoor.
0: Ja, dan moet hij ook hè.
1: Voor weerman Floris Laveewerk. Ik moet ook wel een beetje lachen.
0: Terwijl het volgende week 27 graden is.
1: Ja.

0: In het kader van de pepernoten zijn al in de winkel. Ja, de eerste Sinterklaasfilms zijn al in de bioscoop te zien.
1: Ja, ik was gisteren even bij de bakker. Gewoon voor een halfje volkoren. Maar daar lag alles inderdaad. Ja, de chocoladeletters, de pepernoten.
0: En weet je wat het erg is tegenwoordig? Je moet het nu ook al in huis halen. Want wil je tegen de tijd dat de feestdagen ook zijn het nog hebben, dan is het ook niet meer te kopen.
1: Ja, precies. Dat klopt.
0: Dus, ja. Dus in het kader van die gedachte hebben we maar even kerstmuziek gedraaid. All I Want for Christmas, Mariah Carey hoorde je.
1: Gaan we naar wat berichten van buiten deze provincie. Het Nederlands elftal heeft de eerste wedstrijd onder leiding van bondscoach Xavi gelijk gespeeld tegen Duitsland. In de Johan Cruijff Arena in Amsterdam werd het 1-1. Nederland speelde goed, maar kwam wel op achterstand. En het duurde tot bijna het einde van de wedstrijd voordat Cody Gakpo op schitterende wijze de gelijkmaker scoorde. De supporters in het stadion zagen een prachtige wedstrijd en zijn optimistisch over de toekomst van Oranje, hoorde Hart van Nederland.
2: Ja, ben tevreden. Eerste start, toch?
3: Ja, ja.
4: Heel veel vertrouwen. Ik hou echt van Xavi en Nandes. Dat is niet normaal.
5: We gaan ervoor.
6: Europees kampioen gaan worden. Daar geloof ik echt in.
0: Een hele nuchtere mening hoor ik ook.
1: Heerlijk, hè? Eén wedstrijd gespeeld. Ja. We worden Europees kampioen. Ja. Ik hoop het, ik hoop het. Ik het zag er inderdaad wel een stuk beter uit. Veel meer beleving, veel meer inzet. Dus nou ja, dat is toch het begin. Zondag speelt Oranje opnieuw in de Nations League in en tegen Servië.
0: Minister Van Wiel die heeft na stevige druk van de oppositie toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. En dat hij ook onvolledig was geweest. De excuses komen na het bericht van de Algemene Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wiel het over een vertekenend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Van Wiel moest daarna flink door het stof.
7: Het is klip en klaar dat hij zich misleid heeft gevoeld, dat hij zich op het verkeerde been heeft gezet en daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses en ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
0: De PVV wilde Van Wiel wegsturen en diende een motie van wantrouwen in. Maar na de tweede excuses van de minister werd hij alleen nog gesteund door Forum voor Democratie.
1: Premier Jette heeft op de algemene vergadering van de VN hard uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump, die het internationaal strafhof in Den Haag het liefst ziet verdwijnen. Jette reageerde in New York ongekend fel.
8: I believe there can be only one response to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
1: Leveren hem dus applaus op. De VS heeft het strafhof, dat onder meer mogelijke oorlogsdaden van Amerikaanse militairen in Afghanistan onderzoekt, nooit erkend. Trump noemde het eerder deze week een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. En dat waren wat zaken uit binnen- en buitenland.
9: Een mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht. Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
10: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
11: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
12: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
10: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
11: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
13: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
14: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
16: Vergeet je niet in te smeren.
15: Want jij vliegt

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Dit is Flevoland met het regionieuws.
3: Een 35-jarige man uit Almere hoeft niet de gevangenis in voor het bezit van meerdere vuurwapens, munitie en zwaar vuurwerk. De rechtbank in Lelystad legt hem wel de maximale taakstraf van 240 uur op. De politie vond onder zijn bed onder meer 3 pistolen, een hagelgeweer en 116 patronen. In zijn schuur lag zwaar vuurwerk. De man verzamelde de wapens jarenlang als hobby. Hij krijgt geen zelfstraf omdat hij niet eerder is veroordeeld en de kans op herhaling laag is. Wel moet hij zich 2 jaar melden bij de reclassering. Gaat hij in die periode opnieuw de fout in, dan moet hij alsnog 1 jaar naar de gevangenis. De waterpolitie heeft maandag 2 mannen opgepakt die illegaal op paling aan het vissen waren op het Ketelmeer. Ze vielen op omdat ze zonder verlichting voeren. Toen agenten aan boord kwamen, vonden ze 2 zakken met zo'n 80 kilo levende paling. De 2 mannen worden strafrechtelijk vervolgd en de paling is weer vrijgelaten in het water. Drones mogen eind november dichter bij Lelystad Airport vliegen. Nu geldt in het verlengde van de start- en landingsbaan nog een verbod binnen 15 kilometer van het vliegveld. Daardoor mag in bijna heel Zeewolde niet gevlogen worden met de drone. Die afstand wordt teruggebracht naar 5 kilometer. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is dat veilig genoeg. Vliegtuigen vliegen na 5 kilometer hoger dan de maximale vlieghoogte van drones, namelijk 120 meter. Webwinkel Bol gaat voorlopig niet bouwen bij Flevokusthaven in Lelystad. De bouw daar begint waarschijnlijk pas na 2028. Eerst richt Bol zich op de bouw van een nieuw distributiecentrum van 60.000 vierkante meter bij Lelystad Airport. Dinsdag is daar de eerste paal de grond in gegaan. De kavel van 26 hectare bij Flevokust blijft wel in handen van Bol. Wanneer daar wordt gebouwd hangt volgens het bedrijf onder meer af van de ontwikkelingen binnen het bedrijf. Partijen in de gemeenteraad van Dronten betreuren dat inwoners hun overgebleven vuurwerk niet in eigen gemeente kunnen inleveren. Sinds dit jaar geldt een vuurwerkverbod. Inleveren kan gratis, maar alleen bij punten in Almere en Lelystad. Volgens burgemeester Gebbe zijn extra inleverpunten te duur en ook te ingewikkeld vanwege de strenge veiligheidseisen die eraan zitten. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Daarna volgde applaus uit de zaal. In het Gelderse dorp Kesteren is een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. De ME greep in, 7 mensen zijn aangehouden. En rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van zanger Ed Sheeran.
5: Goedemorgen, het weer in Flevoland. We beginnen deze vrijdag behoorlijk fris met temperaturen ruim onder de 10 graden. Met veel zonneschijn warmt het aardoppervlak snel op en vanmiddag hebben we dan maxima tussen de 20 en 22 graden. Daarbij blijft het zonovergoten met nauwelijks bewolking aan de horizon. Hierbij waait er een meest matige wind uit een zuidelijke richting die hele warme luchtsoort aanvoert. Ook vanavond kunnen we nog genieten van heldere perioden. Pas in de loop van de nacht neemt de bewolking toe vanuit het westen en stijgt de kans op een enkele lichte bui.
6: Zometeen gaan we vooruitblikken op voetbal, want Almere City die mag aantreden. Tegen wie? Hoor je zometeen.
7: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Marmalade was dat met de Loving Things.
1: Almere City speelt vanavond uit tegen FC Dordrecht. Na de winst tegen Heracles zit de sfeer er goed in bij de ploeg.
0: Trainer Anoush Dastgir die wil de positieve lijn voortzetten.
2: Vaak als het heel slecht gaat, dan worden dingen besproken. Maar juist ook op momenten dat dingen goed gaan, moet je het bespreekbaar maken. Dat we koersvast blijven, dat we zelf de dingen doen die we de afgelopen weken gedaan hebben. En dat we nu niet moeten gaan denken, we spelen tegen tegenstander die in de ranking laag staat. Dus we moeten andere dingen gaan doen. Of we moeten onze eigen wedstrijd gaan spelen in een wedstrijd. Dus dat heb ik zeker vandaag bespreekbaar gemaakt. En ik heb alle vertrouwen in dat we geen misstap gaan maken.
3: Zijn er jongens morgen niet bij of jongens die niet kunnen starten?
2: Nou, aantal zijn nog niet klaar om bij te zijn. Ferdy Druijf, Emmanuel van der Blaak, Tijano. Dat zijn wel jongens die nog niet klaar zijn om bij te zijn. En er zijn wel wat twijfelgevallen om te kijken of ze morgen wel of niet bij kunnen zijn.
3: Ga je veel anders doen dan vorige week?
2: Nee, kijk, je gaat niet veel anders doen. Maar ik ga me wel aanpassen waar nodig. En of dat is op de manier van hoe we willen aanvallen. Want iedere tegenstander laat ergens anders weer ruimtes liggen. Dus dat analyseer je en je probeert dat jezelf ergens aan te passen. Maar veel anders? Nee, dat niet.
3: Met nog 3 wedstrijden te gaan in de eerste periode staan de Almere's 2 punten achter koploper Heracles. Hoewel de trainer ook naar het gehele seizoen kijkt, is de eerste periode wel een gespreksonderwerp geweest.
2: Ja, kijk, je kijkt wel wedstrijd tot wedstrijd. Maar ik moet zeggen dat we vandaag dat wel hebben benoemd. Hè? Want ook die eerste periode is belangrijk. Kijk, wij hebben het niet in onze eigen hand, maar je jaagt er wel op. En dat speelt wel in de ploeg, dat kan ik niet ontkennen.
3: Je kunt morgen van even bovenaan komen, Anoush.
2: Ja, voor een nachtje kan je even bovenaan komen, klopt.
3: Ah, dat is toch lekker?
2: Ja, zeker. Zeker is dat lekker. Voor het gevoel, maar ook om de druk op te voeren richting de andere tegenstanders.
1: Verslaggever Luc Grovenstein in gesprek met de trainer van Almere City.
0: Ja, nou ja, dat is natuurlijk mooi als ze even een dagje bovenaan komen te staan.
1: Natuurlijk. Ja, dat is altijd leuk.
0: Shannon Sparber ga je nu horen met Great Expectation.

0: Hoe zit het eigenlijk met nog gaan met Freek?
1: Ja, goede vraag. Dat weet ik niet. Ik heb er eigenlijk niet zoveel over gehoord.
0: Nee.
1: Nee, ik lees nu net wel dat ze een beetje hinten op wat nieuwe muziek. Dus misschien dat er nog wat nieuwe muziek uit gaat komen.
0: Ben benieuwd.
1: Ja, maar ja, hoe het met hem gaat. Ja, volgens mij wel goed. Ja. Naar omstandigheden.
0: Ja, geloof ik ook wel.
1: Denk ik dan.
0: Nou, gelukkig.
1: Nou, inderdaad, heel mooi. Je hoorde ze met Onderweg naar Later. Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie.
0: Ja, in Nieuwsuur ging het over moeilijkheden bij een inreisverbod. De afgelopen 10 jaar bestempelde de Immigratie- en Naturalisatiedienst zo'n 70 mensen als gevaar voor de nationale veiligheid. Nou, bij die mensen kan het Nederlanderschap worden afgenomen. Daarna volgt dan een inreisverbod. Het is de bedoeling dat ze Nederland verlaten. Volgens burgemeester Marcouch van Arnhem komt daar in de praktijk maar heel weinig van terecht.
2: De maatregel werkt eigenlijk alleen op het moment dat je iemand de nationaliteit afpakt en eigenlijk de volgende dag of dezelfde dag nog het land uitzet. En dat het land uitzetten, dat gebeurt niet. Omdat de landen van herkomst niet meewerken. Of omdat dat überhaupt niet kan.
0: Maar ja, wat moet je dan wel doen? Nou, Marcouch die pleit voor actief handelen.
2: Je weet hoeveel je er op dit moment in de gevangenis hebt zitten en hoeveel er over een tijdje uitkomen. Dus je zou kunnen zeggen, begin vroeg met het voorbereiden van die maatregelen en dus ook met het regelen van die uitzetting. Dus ga niet pas beginnen op het moment dat iemand met een blauwe zak op straat staat. Regel dus ook met die landen dat ze deze mensen terugnemen. En als ze ze niet terugnemen, moet je nadenken of deze maatregel wel de maatregel is die je moet nemen, gelet op de risico's die het met zich meebrengt op het moment dat je iemand het land niet uitzet.
1: In Zembla aandacht voor ontwikkelingssamenwerking. In 2025 zette de Amerikaanse president Trump het mes in ontwikkelingsorganisatie USAID. Daarmee werd bijna alle hulp aan buitenlandse NGO's stopgezet. Gabriella Weiman is operationeel directeur van Save the Children. Volgens haar had het besluit van Trump grote gevolgen.
3: Als Save the Children zitten we in 100 verschillende landen. Wij hebben vorig jaar 105 miljoen kinderen geholpen. Wij moesten in al die 100 landen programma's binnenlopen, scholen binnenlopen, klinieken binnenlopen. En moesten onze mensen gaan zeggen tegen die kinderen, je mag morgen niet meer terugkomen. Die kinderen liggen in onze ziekenhuizen, in onze klinieken, in onze programma's. Daar zijn wij verantwoordelijk voor. Die kinderen gaan dood.
1: Elon Musk kreeg destijds de vrije hand bij Deutsch. Dat is het departement voor een efficiëntere Amerikaanse overheid. En Musk had grote plannen, vertelt hoogleraar ontwikkelingssamenwerking Dirk-Jan Koch.
4: Hij ging laten zien dat zijn manier van werken super effectief en efficiënt was. Zijn businesslike manier van werken. En dat zou hij gaan toepassen op de overheid. Maar je kan misschien wel snijden in fabrieken en autofabrieken. Maar daarmee gaan niet meteen mensen dood. Maar als je snijdt in aids-medicatie gaan er wel meteen mensen dood.
0: Gaan we nog even naar Renze. Daar ging het over de toekomst van de Nederlandse publieke omroep. Naast bezuinigingen die op de planning staan, zullen de 13 omroepen in 4 organisaties opgaan. En ja, dan moet er dus samengewerkt worden. Minister Letschert vertelt hoe de plannen voor de publieke omroep eruit zien.
5: Wat we gaan doen, we gaan dus van een open stelsel, waar je dus ook steeds nieuwe omroepen na 5 jaar erbij kunt krijgen, maken we nu een gesloten stelsel met 4 omroephuizen en NOS als 5e.
0: Hoe werkt dat dan in de praktijk?
5: Die 4 omroephuizen krijgen collectief de verantwoordelijkheid om met elkaar dat programmeeraanbod te maken. Mm-hmm. En ook af te stemmen. Dat wordt aan de voorkant getoetst door externe partijen. En dat wordt aan de achterkant na 5 jaar weer getoetst. Als dan zou blijken aan de voorkant al dat heel veel geluiden, bijvoorbeeld van rechtsconservatief, niet in dat programmeeraanbod een plek hebben gekregen, dan gaat daar dus een negatief oordeel komen.
6: Wie
5: en hebben ze een probleem.
6: Wie veld
5: dat gaat liggen bij de Raad voor Cultuur en bij het Commissariaat voor de Media.
0: Maar ze zullen het ook niet altijd eens zijn, denk ik.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Nee, dat wordt
0: ook af en toe nog een robbertje vechten.
1: Ja.
0: Over de ingewikkelde organisatiestructuur van de NPO is altijd veel te doen. Maar, zegt Letschert, een andere discussie is belangrijker.
5: Hoe zorgen we dat de Nederlandse content die we met elkaar maken, dat die zichtbaar en vindbaar is voor onze kijkers? Hoe ze ook kijken, wanneer ze kijken, live of later willen terugkrijgen. Ja. En dat die digitaliseringsstrategie die daarbij hoort, gewoon echt veel sneller gaat.
6: Dus een kleinere NPO.
5: Ja, maar er is dus nou zitten ze met z'n 11 plus NPO-bestuur. Dadelijk zitten ze met 4 plus NOS en 1 bestuurder van de NPO.
0: En dat was gisteravond op de tv.

0: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Dit is Flevoland.
3: Vaak moeten we altijd wel even rekening worden gehouden met wat verrassingen.
2: Ook dit is Flevoland.
4: Ik heb alle vertrouwen in dat we geen misstap gaan maken.
2: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, is een primeurtje voor dit jaar.
2: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
7: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de stichting Flevo Penningen, Okkersen en Schopadvocaten en ASF Fischer BV.
6: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Almeerder hoeft niet de gevangenis in, ondanks het bezit van vuurwapens, munitie...

0: zwaar vuurwerk. En drones mogen eind november dichter bij Lelystad Airport vliegen. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jette heeft in zijn toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Hij noemde Trump niet bij naam toen hij opkwam voor het ICC.
3: And I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
2: Deze week liet Trump zich opnieuw negatief uit over het strafhof. Justitieminister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie rond middernacht toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig is geweest. De excuses komen na het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangifte van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Na zijn excuses steunde alleen de PVV en FVD een motie van wantrouwen tegen hem. Ruim 300 studenten hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat.
4: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen en samen om in actie te komen.
2: De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Het weer, een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Goedemorgen, fijn dat je erbij bent bij Flevoland is wakker op deze vrijdag de 25e september. Zometeen gaan we het hebben over Mudmasters, begint vandaag en ook het hele weekend. Modder, ijs, stroomstoten zelfs. Ja, het hoort er allemaal bij schijnbaar.
6: Het hoort er allemaal bij, het doet allemaal voor de lol.
5: Ja, het schijnt.
6: Het schijnt, ja.
5: Inderdaad. Jij gaat ook meedoen.
6: Ik ga ook meedoen, ja. Ja, ik heb wel zo'n thermokleding heb ik al klaar liggen. Want het wordt, is wel koud hoor, in dat water.
5: Oh, toch wel, want het wordt best mooi weer natuurlijk dit weekend.
6: Ja. Ja.
5: Oh, maar je hebt het wel nodig.
6: Ja, ik twijfel dus een beetje.
5: Oh, je twijfelt.
6: Ja, maar ik ga het denk toch doen, want ik denk dat ik dan geen spijt heb zodra ik in het water zit, dat ik dan denk, oh, nou,
5: ja,
6: toch,
5: precies.
6: Toch lekker warm.
5: Ja.
6: En verder ook nog in Flevoland is wakker. Ja, Almere City die speelt vanavond uit tegen FC Dordrecht.
7: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
8: Goedemorgen.
7: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf en is dus een uitlener.
8: Echt waar, joh?
7: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
9: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
10: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
11: Start je dag zonder barst.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Ja.
2: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Bruno Mars is op zoek naar een schat in zijn nummer Treasure. En je hoorde hem bij Flevoland is wakker.
1: Ja, ik zit in één keer te denken. Dat Mudmas is eigenlijk ja, een vorm van schat zoeken.
0: Ja, eigenlijk
1: door
0: wel.
1: De modder
0: ja,
1: je
0: wel.
1: Bewegen. Maar ja, je moet er wel voor betalen. Je vindt, het is niet zo dat je echt een schat vindt natuurlijk.
0: Nee, het is een schat kopen. Maar wat ik altijd heel vervelend vind bij... Je hebt altijd van die modderbulten waar je dan overheen moet.
1: Ja.
0: En dan denk je, oh, je bent die bult overgekomen. Maar ze hebben dan in die poelen die daartussen zitten, hè, die modderpoelen... poeltjes, hebben ze ook nog extra gaten gegraven.
1: Oh, er zit een kuil in?
0: Ja, dus je denkt dat je gewoon lekker dan door die poel kan lopen. Maar dan heb je in één keer zo dat je in één keer inzakt. Zo, en dan zit je onder water.
1: Oh, jakkes. Ja. Oh, maar het gaat altijd goed? Zijn geen mensen die enkels verzwikken of zo?
0: Nou, ik kan me voorstellen dat er wel mensen zijn die hun enkels verzwikken.
1: Oh, jakkes. Nou ja, goed. Ja. Ja, je hebt het al in de gaten, dat Mudmasters. Vandaag dan begint dat. Het is ook het hele weekend dat mensen daar terecht kunnen. En dat zijn er ook best veel, hè?
0: Ja, duizenden deelnemers die gaan dit weekend het parcours op. En de afgelopen dagen is er hard gewerkt om dat allemaal voor te bereiden. En wij namen met oprichter Andees Kortshow een kijkje achter de schermen.
2: Voorbereidingen gaan eigenlijk hartstikke goed. We liggen voor op schema. We hebben ondertussen een kleine 15 jaar ervaring. Dus hier en daar hebben we wel wat routine. Goede mensen, goede leveranciers, goed team. Dus dat helpt allemaal wel. Alleen ja, het moet wel allemaal precies op tijd voor één weekend allemaal gebeuren. Dus dan zou je toch zien dat er altijd dingen kunnen misgaan. Transporten die niet aankomen, et cetera. Dus vaak moet er altijd wel even rekening worden gehouden met wat verrassingen.
3: Zijn er ook veel nieuwe dingen die mensen kunnen verwachten deze editie?
2: We hebben wel een aantal zaken verbeterd. We proberen echt elk jaar te verbeteren. Dat zijn wat minder zichtbare dingen misschien. Hè. Dus we hebben nu het start-finishgebied wat compacter en gezelliger gemaakt. De start dichter bij het festivalterrein, waardoor je nog meer energie op één plek krijgt. Maar we hebben bijvoorbeeld ook met name op het meest uitdagende deel van het parcours, het 16 kilometer parcours. Ja, daar geven we de deelnemers wat extra uitdaging met tweetal nieuwe, wat meer uitdagende hindernissen.
3: Ja, we staan nu bij de Submarine, een van de onderdelen waar mensen aankomend weekend lekker doorheen kunnen gaan. Hier ligt al veel modder. Is dat nou lastig om dat allemaal gewoon goed te krijgen als het weer misschien niet helemaal mee zit?
2: Ja, zeker. We zijn altijd goed voorbereid. Ook als het nu heel mooi zonnig weer is. Dus we hebben met graafmachines, waterpompen, watertoevoer, hebben we een heel plan voor gemaakt. En ligt het er nu heel mooi bij. En dat gaan we het hele weekend zo houden.
3: Ja, je voelt meteen al een beetje de koude lucht. Want wat ligt hier nu?
2: Ja, dit is dus echt Flevolands, of eigenlijk Urker ijs. En dat kunnen we morgen in de Brain Freeze hindernis gebruiken. We hebben verschillende ijsleveranciers vergeleken. Maar deze partij uit Urk, dat is echt top. Dus het is een primeurtje voor dit jaar.
3: Wat verwacht je van komende editie? Wat hoop je vooral op de komende dagen?
2: Ja, ik hoop er eigenlijk voor. Ik hoop erop dat, ik noem het maar de ouderwetse Mudmasters sfeer. Je ziet allemaal mensen die elkaar niet kennen in het startvak samenstaan. En dan op het parcours helpen mensen elkaar. Er wordt gelachen. Ontstaat hele positieve energie. En ik hoop en verwacht het eigenlijk ook wel, dat het dit weekend weer gaat gebeuren.
1: Ja, zeker met het fantastisch mooie weer dat eraan zit te komen. Andees Kortshow, oprichter van Mudmasters. Vandaag is de aftrap in Biddinghuizen. En morgen en overmorgen dan duiken al die deelnemers dus de modder en het water in. En je begrijpt het, hè? Wij doen daar verslag van. Dit is Somber, My Body Isn't Ready.

0: Het favoriete nummer van onze weerman, Floris Lafeber, toch?
1: Ja, een heerlijk nummertje moet ik zeggen op deze vrijdagochtend.
2: Ja, ja. We hebben die andere favoriet ook al voor je gedraaid. All I Want for Christmas.
1: Toen was ik schijnbaar uitgelogd.
2: Ja, toen was jij misschien eventjes... Nou, was je al van de zon aan het genieten? Of,
1: Ja, een beetje naar buiten aan het kijken. Want we hadden echt te maken met een prachtige zonsopkomst. En sowieso volgt er een schitterende nazomerdag vandaag in heel de provincie. Wel na een behoorlijk frisse start. Want momenteel ligt de temperatuur nog ruim onder de 10 graden. Met veel zonneschijn daarbij stijgt de temperatuur vanmiddag wel naar een aangename en warme 20 of 21 graden. Bij een meest matige wind uit een zuidelijke richting. En het weerbeeld blijft eigenlijk zonovergoten.
2: Ja, want wat gaat er aankomen, Floris?
1: Ja, we krijgen echt een hele mooie nazomerperiode. Met name na het weekend is dat het geval. En ook sowieso verlopen de avonden heel aangenaam in provincie Flevoland. Ook vanavond een aangename temperatuur van 16 of 17 graden rond zonsondergang. En daarbij is het in eerste instantie nog helder weer. Maar in de loop van de nacht neemt de bewolking toe vanuit het westen en kan er zelfs een spatje lichte regen of motregen vallen. Ja. Het is ook een stuk minder koud dan afgelopen nacht met minima tussen de 10 en 11 graden.
2: Ja, je zei het al, na het weekend wordt het nog warmer, hè?
1: Ja, het wordt veel warmer. Zelfs op dinsdag en woensdag temperaturen van zomerse waarde richting de 25 graden. Maar in het weekend is het toch wel een beetje tegenvallend, hoor, denk ik. Oh. Morgen flink wat wolkenvelden in het weerbeeld. Misschien een spatje lichte regen of motregen. Af en toe wat ruimte voor de zon. En omdat de wind morgen naar het noorden gaat draaien, ligt de temperatuur ook een stukje lager dan vandaag, met 18 of 19 graden. Zondag is het dan weer wat warmer, flink wat ruimte voor de zon, een graadje of 22. De wind draait weer naar een zuidelijke richting. En dat betekent ook de dagen daarna aanvoer van hele warme lucht vanuit Centraal-Europa. Dinsdag en woensdag worden waarschijnlijk de warmste dagen, met zomerse temperaturen van 25 graden of nog wat meer. En dat is toch wel bijzonder voor de tijd van het jaar.
2: Ja, zeker, want dat is ook geen nazomer meer. Dat is gewoon volop zomer in de herfst.
1: Ja, dat is gewoon volop zomer, hoor. Want misschien zal het zelfs... Nou, tropisch warm worden, dat vind ik eigenlijk best wel optimistisch. Maar er zijn wel een aantal modellen die zelfs gaan voor 28 of 29 graden in het zuiden van het land. En dat is toch wel zomers te noemen.
2: Ja, dat kun je stellen. Floris, dankjewel, hè.
1: Graag gedaan. Fijne dag nog, hè.
2: Ja, jij ook. Gaan we door met sportzaken, want Almere City speelt vanavond uit tegen FC Dordrecht. Na de winst tegen Heracles zit de sfeer er goed in bij de ploeg.
0: Trainer Anoush Dastgir wil die positieve lijn voortzetten.
3: Vaak als het heel slecht gaat, dan worden dingen besproken. Maar juist ook op momenten dat dingen goed gaan, moet je het bespreekbaar maken. Dat we koersvast blijven, dat we zelf de dingen doen die we de afgelopen weken gedaan hebben. En dat we nu niet moeten gaan denken, we spelen tegen tegenstander die in de ranking laag staat. Dus we moeten andere dingen gaan doen. Of we moeten onze eigen wedstrijd gaan spelen in een wedstrijd. Dus dat heb ik zeker vandaag bespreekbaar gemaakt. En ik heb alle vertrouwen in dat we geen misstap gaan maken.
4: Zijn er jongens morgen niet bij of jongens die niet kunnen starten?
3: Nou, aantal zijn nog niet klaar om bij te zijn. Ferdy Druijf, Emmanuel van der Blaak, Tijano. Nou, dat zijn wel jongens die nog niet klaar zijn om bij te zijn. En er zijn wat twijfelgevallen om te kijken of ze morgen wel of niet bij kunnen zijn.
4: Ga je veel anders doen dan vorige week?
3: Nee, kijk, je gaat niet veel anders doen. Maar ik ga me wel aanpassen waar nodig. En of dat is op de manier van hoe we willen aanvallen. Want iedere tegenstander laat ergens anders weer ruimtes liggen. Dus dat analyseer je en je probeert dat jezelf ergens aan te passen. Maar veel anders? Nee, dat niet.
4: Met nog 3 wedstrijden te gaan in de eerste periode staan de Almere's 2 punten achter koploper Heracles. Hoewel de trainer ook naar het gehele seizoen kijkt, is de eerste periode wel een gespreksonderwerp geweest.
3: Ja, kijk, je kijkt wel wedstrijd tot wedstrijd. Maar ik moet zeggen dat we vandaag dat wel hebben benoemd. Hè? Want ook die eerste periode is belangrijk. Kijk, we hebben het niet in onze eigen hand, maar je jaagt er wel op. En dat speelt wel in de ploeg, dat kan ik niet ontkennen.
4: Je kunt morgen even bovenaan komen, Anoush.
3: Ja, voor een nachtje kan je even bovenaan komen, klopt.
4: Ah, dat is toch lekker?
3: Ja, zeker. Zeker is dat lekker. Voor het gevoel, maar ook om de druk op te voeren richting de andere tegenstanders.
2: Verslaggever Luc Grovenstein in gesprek met de trainer van Almere City. Zometeen wat zaken van buiten deze provincie. Maar eerst Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye.

0: Nou, we zeggen het toch tegen Gloria Gaynor. Never can say goodbye bij Flevoland is wakker. Dan wat berichten buiten de provincie.
1: Ja, zeker. Stond er nou een Nederlands elftal op de grasmat of niet? Natuurlijk de eerste wedstrijd onder leiding van de nieuwe bondscoach Xavi. Nou, er werd in ieder geval gelijk gespeeld tegen Duitsland. In de Johan Cruijff Arena in Amsterdam werd het 1-1. Nederland speelde goed, kwam wel op achterstand. En het duurde tot bijna het einde van de wedstrijd voordat Cody Gakpo op schitterende wijze de gelijkmaker scoorde. De supporters in het stadion zagen een prachtige wedstrijd en zijn optimistisch over de toekomst van Oranje. Hoor de Hart van Nederland.
2: Ja, zijn tevreden. Eerste start, toch?
3: Ja.
4: Heel veel vertrouwen. Ik hou echt van Xavi Hernandez. Dat is niet normaal.
5: We gaan ervoor.
6: Europees kampioen gaan worden. Daar geloof ik echt in.
1: Ja, heerlijk, op basis van 1 wedstrijd. Nou ja, goed. Ach, optimistisch mag je natuurlijk altijd zijn. Dat is alleen maar goed. Zondag speelt Oranje opnieuw in de Nations League in en tegen Servië.
0: En ook die gaan we winnen. Althans, we wonnen nu niet. Maar als ik het aan de fans ligt, ja, gaan we winnen.
1: Maar ik vond ook echt wel, ik heb niet heel die wedstrijd gekeken natuurlijk. Dat zou een beetje te laat worden. Maar ik vond wel, er stond wel een ander Oranje. Er was meer inzet, meer beleving. Ja.
0: Ik denk dat we een soort wake-up call hebben gekregen misschien wel.
1: Ja, ja, het zou zomaar kunnen.
0: We gaan het ook zondag weer zien. Dan over minister Van Wiel. Die heeft na stevige druk van de oppositie toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. En dat hij ook onvolledig was geweest. De excuses komen na het bericht van de Algemene Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wiel het over een vertekenend beeld. En volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Van Wiel moest daarna flink door het stof.
7: Het is klip en klaar dat hij zich misleid heeft gevoeld. Dat hij zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses. En ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
0: De PVV wilde Van Wiel wegsturen en diende een motie van wantrouwen in. Maar na de tweede excuses van de minister werd die alleen nog gesteund door Forum voor Democratie. Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.

0: je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio. Vanavond bij
1: mij. Oomkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
2: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
3: Hans, waar liggen de regenjassen?
4: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
5: Allsafe geeft ruimte.
6: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
6: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
8: Steen, eeuwen oud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Dit is Flevoland met het regionieuws.
14: De waterpolitie heeft 2 mannen opgepakt die illegaal op paling aan het vissen waren op het Ketelmeer. Ze vielen op omdat ze zonder verlichting voeren. Toen agenten aan boord kwamen, vonden ze 2 zakken met zo'n 80 kilo levende paling. De 2 mannen worden strafrechtelijk vervolgd. De paling is weer vrijgelaten in het water. Bijna 500 mensen uit Emmeloord hebben een petitie ondertekend tegen een leegstaand horecapand aan de Griend. De vroegere cafetaria en pizzeria staat sinds 2016 leeg. Omwonenden klagen over overlast, vandalisme en onveiligheid. Ze willen meer politietoezicht en maatregelen tegen de langdurige leegstand. De petitie is aangeboden aan de burgemeester. Partijen in de gemeenteraad van Dronten betreuren dat inwoners hun overgebleven vuurwerk niet in de eigen gemeente kunnen inleveren. Sinds dit jaar geldt er een vuurwerkverbod. Inleveren kan gratis, maar alleen bij punten in Almere en Lelystad. Volgens burgemeester Gebben zijn extra inleverpunten te duur en te ingewikkeld vanwege de strenge veiligheidseisen. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
15: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bijna de helft van de mensen ervoer vorig jaar sociale overlast. Met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jetten heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen, zei Jetten. Daarna kreeg hij applaus. In het Gelderse dorp Kesteren is een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. De ME greep in, 7 mensen zijn aangehouden.
16: Goedemorgen, het weer in Flevoland. We beginnen deze vrijdag behoorlijk fris met temperaturen ruim onder de 10 graden. Met veel zonneschijn warmt het aardoppervlak snel op en vanmiddag hebben we dan maxima tussen de 20 en 22 graden. Daarbij blijft het zonovergoten met nauwelijks bewolking aan de horizon. Hierbij waait er een meest matige wind uit een zuidelijke richting die die hele warme luchtsoort aanvoert. Ook vanavond kunnen we nog genieten van heldere perioden Pas in de loop van de nacht neemt de bewolking toe vanuit het westen en stijgt de kans op een enkele lichte bui.
17: Dan eens even kijken hoe het op de weg is. Geen files of vertragingen. Ik heb één flitser voor je, die staat op de N307. Dat is de Hanseweg in Dronten bij hectometerpaal 105,9. Heb je ook een flitser gezien, kun je hem doorgeven via de app van Flitsmeister. Zometeen in het gesprek praten we met wethouder Michel Bakelaar over de week tegen eenzaamheid. Wat doet Lelystad daar allemaal aan? Hoi zo.
18: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Bruce Hornsby was dat bij Flevoland is Wakker met The Way It Is.
1: Dit is Flevoland. Het gesprek. Vandaag met...
2: wethouder Michel Bakelaar van de gemeente Lelystad over de Week tegen Eenzaamheid. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, die Week tegen Eenzaamheid, ik heb naar de agenda gekeken van Lelystad. Die zit bomvol met activiteiten, samen eten, creatieve workshops, dansen, noem maar op. Maar hoe voorkom je nou dat die Week tegen Eenzaamheid... ja, vooral een feestje wordt voor mensen, voor inwoners... die de weg toch wel weten te vinden naar al die activiteiten?
3: Nou, dat is een hele goede vraag. En dat is natuurlijk de zoektocht die we met elkaar hebben. Maar dat is mooi dat we hier met het is ruim 110 partners in de stad. Hè, dus dat je die met elkaar samenwerken om te zorgen om ook al die mensen te benaderen. Iedereen heeft zo zijn eigen doelgroep. Dus we hebben vanuit kerken, we hebben vanuit welzijnspartijen, we hebben vanuit allemaal andere verenigingen, ook bijvoorbeeld SPOT, hè, dus die meer filmen met jongeren, scholen zijn aangesloten. Dus er zijn heel veel mensen aangesloten. En daarmee weet je een groot publiek te trekken. Dus dat maakt het wel mooi. Maar er zit wel een hele lastige doelgroep in. Die wat lastiger te benaderen is. En dat is een beetje de doelgroep zoals ik hier ook zit als 44-jarige met kleine kinderen. Probeer daar maar eens even tijd te creëren om mensen te ontmoeten in de stad.
0: Ja, want zijn daar ideeën over hoe jullie dat dan hoe ze die willen bereiken?
3: Ja, er zijn er zeker ideeën voor. En daarvoor is het ook mooi in Lelystad dat we ook een ideeënmarkt. En bij de ideeënmarkt is ook ooit een idee geopend van we willen socials live. Dus voor die middengroepen, dus 25, zelfs nog iets jonger, 25 tot, mag wel tot 50. Mm-hmm. Dat je gaat, die probeert te betrekken. En daar hebben ze nu een social live op 1 oktober. Die staat dan net niet in de kalender. Die valt er dan weer net buiten.
0: Een social live, wat is dat?
3: Ja, dat is een activiteit waarin deze doelgroep wordt aangesproken. Van 25 tot 50 even. Met allemaal workshops dat aansluit bij die doelgroep. Ja. En dat is bedacht niet door de gemeente, maar juist door al die partijen die in de coalitie zitten.
0: En wat voor workshops zijn dat dan?
3: Dat kunnen dansworkshops zijn. Ja, er zijn nog veel meer. Ik weet het inhoudelijk niet helemaal exact. Maar er zijn wel hele wat gewoon aansluit bij de doelgroep. En daarmee probeer je natuurlijk ook wat aan te trekken.
2: Ja, u zegt dat is een lastige doelgroep. Hè? Mensen met jonge kinderen. Die hebben natuurlijk hartstikke druk. Maar dat zou ook niet meteen dat ik denk van daar zit ook eenzaamheid.
3: Ja, die zitten dus wel.
2: Ja, ja.
3: Want we hebben een onderzoek laten doen vorig jaar. En dat doen we ieder jaar. Dat we kijken van hoe staat het met de eenzaamheid? Zijn die coalitiepartners zijn die ook bekend bij de inwoners? Dus daarin zien we ook dat ik noem het een middengroep. Dat die zich vaker eenzamer voelt dan de ouderen. Omdat, je zei het al, de ouderen weten misschien wat makkelijker te vinden. Maar deze doelgroep is net wat lastiger te vinden. Daar willen we wel wat op inzetten.
0: En vallen ze ook inderdaad normaal gesproken niet een beetje tussen wal en schip? Inderdaad, dat er niet genoeg oog ook is voor ze?
3: Ik denk wel dat er heel veel gezien wordt en heel veel oog is. Maar als ik gewoon kijk naar mijn eigen leven. Als je een drukke baan hebt. Je hebt ook gewoon bijvoorbeeld alleenstaande moeders. Of alleenstaande vaders.
0: Ja, want je kan het druk hebben met van alles nog wat. Hè? Met de kinderen, met het werk. En daaromheen kan je je nog steeds eenzaam voelen.
3: Ja, dat heeft ermee te maken dat je zo druk bent in het in je werkleven. Dat kan ook buiten de stad zijn. Je wilt het liefst dat het binnen de stad is, want dan bouw je ook een netwerk op. Maar als je heel veel mensen komen nu ook even... De stad wordt groter en daarin zie je ook dat heel veel mensen hier naartoe trekken. Toen ik hier voor de eerst naartoe kwam, moest je ook weer een netwerk opbouwen. En kan ook een voordeel zijn dat je op school mensen aanspreekt. Maar je moet het net durven en je moet het net aangaan. Dat zijn de dingen die mensen eigenlijk ook gewoon nodig hebben. En waar je ook de tijd moet vinden, de activiteit moet vinden die aansluit bij de mensen.
0: Maar dan zeg je dus, dan organiseren we dus workshops voor die doelgroep. Dat is natuurlijk dat is goed. Maar hoe bereik je dan die mensen dat ze daar wel naartoe komen? Dat is natuurlijk ook wel een stap die je dan moet zetten.
3: Dat is in ieder geval oproep aan die mensen. In ieder geval, geef je gewoon op als het kan. Daarnaast zijn niet alleen die workshops, er zijn nog andere activiteiten. We hebben bijvoorbeeld een partner MDF, die maatschappelijke dienstverlener Flevoland. Die hebben bijvoorbeeld activiteiten die heel erg lerend zijn. Dus hoe ga ik bijvoorbeeld om met pubers? Maar het mooie neveneffect is dat die mensen dan ook elkaar ontmoeten. En wat ik daaruit begreep is dat mensen ook elkaar daarna blijven ontmoeten. Dus dan heb je alleen die training, cursus gehad van hoe ga je om met pubers. Maar je had ook een netwerk over aan mensen die daar ook mee omgaan.
2: Toch lijkt het me lastig, hè? Want u zei al van, je hebt in Lelystad heel veel organisaties, meer dan 100 die hierbij betrokken zijn. Bestaat natuurlijk ook het gevaar dat die langs elkaar heen werken.
3: Ja, en daarvoor hebben we mooie bijeenkomsten. Dat zijn bijeenkomsten met elkaar. En die hebben ze ook in werkgroepen ingedeeld. Hè? Ook een beetje naar de doelgroepen. Van hoe gaan we om met jongeren? Wat kunnen we daarvoor doen? Is dat ze kijken van en die mensen komen met elkaar aan tafel ook om te delen welke activiteit heb ik individueel, maar wat gaan we ook samen doen? En natuurlijk kan het altijd beter, hè? Dat is altijd de wens, maar 110 is heel veel. Maar het is wel fijn dat je elkaar ontmoet en dat je weet van elkaar, dit doen we, of die gaan we samen doen.
2: juist. Ja. Ja. Nou, het lijkt het me heel lastig, of misschien wel onmogelijk, om te meten of eenzaamheid afneemt.
3: Ja, dat doe je door middel van een uitvraag. En daarin kan je zien of eenzaamheid minder beleefd wordt. Hè? Want het is natuurlijk ook echt een beleving die mensen hebben. Dus dat kan je wel onderzoeken op basis van vragen. Met een uitvraag van mensen in de stad.
0: Ja. Wat raakt u het persoonlijk het meeste als u het met inwoners over dit onderwerp praat, over eenzaamheid?
3: Nou, ik zie mensen ook soms wel gewoon in mijn privéleven. Hè. Dus voordat ik wethouder was, heb ik ook wel gewoon mensen gezien in de omgeving. En het raakt mij gewoon omdat mensen zich... je ziet de afstand ook. En wat het mooiste is als gewoon mensen, als je ziet van hoe kunnen we... mensen die, waar ik zag, ja, die zijn eenzaam. Dat voel je op een of andere manier. Je weet het niet, maar mensen durven het niet zomaar te zeggen. Maar vraag ze gewoon even uit eten. Dus we hebben ook gewoon een keer mensen met kerst gewoon gevraagd. Kom gewoon even bij ons gewoon langs. Of kom even regelmatig gewoon even mee eten. Want eten is natuurlijk best wel leuk en laagdrempelig. En dat is een klein gebaar, want één postje extra koken, voor mij is dat in ieder geval wel te doen. Is dat gewoon leuk om te doen en ook mensen daarbij te betrekken in de samenleving.
2: En wat zeggen ze dan?
3: Nou ja, ze zeggen niet, je hebt gewoon een gesprek over en je komt er ook achter hoe mensen in wat ze meemaken, waar ze tegenaan lopen. En dan kun je ook gewoon tips geven wat ze kunnen doen. Het belangrijkste is niet dat je zelf verantwoordelijk voelt voor de ander dat ze eenzaam zijn. Maar je kan wel zeggen, je kan iemand een duwtje in de rug geven of een stukje aandacht.
2: Wat vinden ze bijvoorbeeld lastig?
3: Ik denk het vooral het aangeven dat je eenzaam bent en ook over die drempel heen stappen. Wat je ziet is als mensen, en daarom is het ook heel fijn dat we dit doen, als je eenmaal eenzaam bent en op een gegeven moment komen mensen in een fase, dan zijn ze zo gewend aan eenzaamheid, dat is hun leefwereld. En dan is het heel lastig om ze daaruit te trekken. En dat zien we vooral ook wel hoe groter de stad wordt, hoe groter dat die problematiek vaak is.
0: Dat mensen andere mensen dan ook wegduwen.
3: Ja. Ja, en dan komen ze, en dan is het wel fijn dat wij allemaal partijen hebben, zoals Welzijn Lelystad of WMO-aanbieders, die achter die voordeur komen als mensen zorg nodig hebben. En dat ze ook zeggen, misschien kunnen ze net dat duwtje geven, maar hoe langer dat je in dat isolement als het ware zit, want dat is eenzaamheid, een soort sociaal isolement, des te lastiger het is om eruit te krijgen. En daarom is het fijn dat we deze week ook hebben om daar aandacht aan te geven.
0: Dus eigenlijk is het beter om dat te voorkomen, hè? Dat ze zo erg in dat isolement raken, dat het dus heel lastig wordt om ze er nog uit te trekken.
3: Ja.
0: Eenzaamheid, dat treft, u zei het net ook al, hè, ook jongeren. Wat hoort u van hen al, wat zij nodig hebben als het gaat om eenzaamheid?
3: Wat ik in ieder geval heb begrepen van jongeren, hè, want jongeren is, je denkt, die hebben het allemaal heel druk. Ik heb zelf nog geen puberkinderen of zo, maar je hoort social media, dat lijkt net of je heel veel vrienden hebt, maar daarin kan je heel eenzaam voelen.
0: Ja.
3: En daar is ook fijn dat in de coalitiepartners bijvoorbeeld ook Porteum zit en een aantal basisscholen, dus dat ze daar ook oog voor hebben. Maar blijkt dus wel dat jongeren makkelijker over eenzaamheid praten dan wij ouderen, om het zo te zeggen.
0: Ja, zij doen het zo op tafel.
3: Ja, ze gooit makkelijker op tafel dan de ouderen. Maar alsnog is het een groep wat natuurlijk op een andere manier benaderd moet worden. Dan zie je, recent mocht ik meidenlokalen openen. Dat helpt ook weer aan een netwerk, momentum van meiden die elkaar treffen.
0: Ja. Dat is een moment dat meiden inderdaad dingen samen kunnen doen. Hè, eigenlijk inderdaad een beetje de eenzaamheid te bestrijden. Maar ook gewoon een gezellige middag te hebben.
3: Ja, en ook gewoon serieuze dingen te delen. Hè? Ja, want het is heel fijn, denk ik, ook voor mij om daar zonder de dynamiek van jongens eromheen gewoon het goede gesprek te hebben.
2: Juist. Ja. De Week tegen Eenzaamheid, waar Lelystad dus heel actief in is met heel veel activiteiten.
3: Ja.
2: Dank, wethouder, voor dit gesprek.
3: Graag gedaan.
2: Wethouder Michel Bakelaar was dat.

0: Taylor Swift was dat met I Knew It, I Knew You. Dan wat je misschien hebt gemist gisteravond op radio en televisie.
1: Ja, in Nieuwsuur ging het over moeilijkheden bij een inreisverbod. De afgelopen 10 jaar bestempelde de Immigratie- en Naturalisatiedienst zo'n 70 mensen als gevaar voor de nationale veiligheid. Nou, bij die mensen kan het Nederlanderschap worden afgenomen en daarna volgt dan een inreisverbod. Het is de bedoeling dat ze Nederland verlaten, maar volgens burgemeester Markoes van Arnhem komt daar in de praktijk maar heel weinig van terecht.
2: De maatregel werkt eigenlijk alleen op het moment dat je iemand de nationaliteit afpakt en eigenlijk de volgende dag of dezelfde dag nog het land uitzet. En dat het land uitzetten, dat gebeurt niet, omdat de landen van herkomst niet meewerken of omdat dat überhaupt niet kan.
1: Ja, wat moet je dan doen? Nou, Markoes pleit voor actief handelen.
2: Je weet hoeveel je er op dit moment in de gevangenis hebt zitten en hoeveel er over een tijdje uitkomen. Dus je zou kunnen zeggen, begin vroeg met het voorbereiden van die maatregelen en dus ook met het regelen van die uitzetting. Dus ga niet pas beginnen op het moment dat iemand met een blauwe zak op straat staat. Regel dus ook met die landen dat ze deze mensen terugnemen. En als ze niet terugnemen, moet je nadenken of deze maatregel wel de maatregel is die je moet nemen, gelet op de risico's die het met zich meebrengt op het moment dat je iemand het land niet uitzet.
0: In Zembla aandacht voor ontwikkelingssamenwerking. In 2025 zette de Amerikaanse president Trump het mes in ontwikkelingsorganisatie USAID. Daarmee werd bijna alle hulp aan buitenlandse NGO's stopgezet. Gabrielle Weiman is operationeel directeur van Save the Children. En volgens haar had het besluit van Trump grote gevolgen.
3: Als Save the Children zitten we in 100 verschillende landen. Wij hebben vorig jaar 105 miljoen kinderen geholpen. Wij moesten in al die 100 landen moesten we programma's binnenlopen, scholen binnenlopen, klinieken binnenlopen. En moesten onze mensen gaan zeggen tegen die kinderen, je mag morgen niet meer terugkomen. Die kinderen liggen in onze ziekenhuizen, in onze klinieken, in onze programma's. Daar zijn wij verantwoordelijk voor. Die kinderen gaan dood.
0: Elon Musk kreeg destijds de vrije hand bij DOGE, het departement voor een efficiëntere Amerikaanse overheid. Musk had grote plannen, vertelt hoogleraar ontwikkelingssamenwerking Dirk-Jan Koch.
4: Hij ging laten zien dat zijn manier van werken super effectief en efficiënt was. Zijn businesslike manier van werken. Dat zou hij gaan toepassen op de overheid. Maar je kan misschien wel snijden in fabrieken en autofabrieken. Maar daarmee gaan niet meteen mensen dood. Maar als je snijdt in aidsmedicatie, gaan er wel meteen mensen dood.
0: Was dus gisteravond op tv. En tot zover was ook Flevoland is wakker
1: voor
0: deze week.
1: Ja, jij gaat nog lekker een uurtje door.
0: Ja,
1: Flevoland Muziekland.
0: Ja.
1: Nog meer kerstmuziek?
0: Denk het niet.
1: Nee, dat
0: is misschien. Ik heb nog niks van onze radiobaas gehoord, maar ik denk dat hij het niet helemaal leuk zou vinden.
1: Ah, die is op vakantie.
0: Voor één keer kan wel, hè?
1: Ja hoor.

0: Dit is Flevoland.
1: Vaak moet er altijd wel even rekening worden gehouden met wat verrassingen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik heb alle vertrouwen in dat we geen misstap gaan maken.
0: En dit is ook Flevoland.
1: Ja, is een primeurtje voor dit jaar.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
3: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
4: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Vrijdag 2 oktober.

0: oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Memo Reclame, Kalina Inc. en Fotostudio Wiert.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
2: De waterpolitie heeft twee mannen opgepakt die illegaal op paling aan het vissen waren op het Ketelmeer. En bijna 500 mensen uit Emmeloord hebben een petitie ondertekend tegen een leegstaand horecapand aan de Griend. Meer nieuws in de bulletin van 9:30.
3: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 9 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Mensen in steden hebben er vaker mee te maken dan mensen die niet in stedelijk gebied wonen. De ringweg A10 bij Amsterdam was vannacht afgesloten voor een bijzondere operatie. Een nieuw brugdeel van zo'n 24 meter werd daar op zijn plek gehesen. Een bijzondere klus voor de kapitein die met het deel vanuit Friesland naar Amsterdam voer.
5: Het is een hele grote vliegenmepper, zeggen wij. Hij vangt heel veel wind.
4: De plaatsing van het brugdeel is een nieuwe stap in de uitbreiding van de A10 Zuid. De A10 is sinds vanochtend weer open voor verkeer. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine is 1,5 cent duurder. En de adviesprijs is nu ruim €2,72, meldt United Consumers. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran lag de prijs voor benzine €0,5 lager. De eerste wedstrijd van Oranje onder bondscoach Xavi is in de blessuretijd geëindigd in een gelijkspel. In de Nations League werd het in Amsterdam 1-1 tegen Duitsland. Xavi ziet ondanks een nerveus begin genoeg aanknopingspunten.
6: We were a little bit nervous. The second half is the way that we want to play. We showed personality, ambition, desire. Good in intensity, ja, yeah, and personality to play football.
4: Het weer, zonnig en droog. In de middag wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel, Lieselot. Dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen, wel 2 flitsers gemeld. Onder andere op de N307 bij Dronten. Hectometerpaal 105,9. En in Emmeloord word je ook gecontroleerd op je snelheid op de N331... bij hectometerpaal 35,8. Zie jij nou een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app. De komende 2 uur de lekkerste muziek hier bij Omroep Flevoland tijdens Flevoland Muziekland. Met zometeen Sade en ook nog een plaat die in 1 dag geschreven is.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
12: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
13: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
15: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
8: Goedemorgen.

tonight. Train met Hazel Sister. En dit nummer is dus gewoon in een dag geschreven. Ja, dat is natuurlijk opvallend, want meestal doe je wel iets langer over het schrijfproces van een nummer. Maar dit nummer, wat heel pakkend was en wat ook echt een hit is geweest in 2010, is in één dag geschreven. En oorspronkelijk werd het ook geschreven op een mandoline. Maar op het laatste moment werd er dus gekozen voor dat vrolijke ukulele deuntje wat je dus nu hoort. En dat is wel een beetje de kenmerkende sound, denk ik wel, hè, van dit nummer. Je hoorde dus Trey met Hey Soul Sister en daarvoor Sade met Hang On To Your Love. Fijn dat je erbij bent bij Flevoland Muziekland. De komende 2 uur dus de lekkerste muziek. Waarin jij natuurlijk ook je aandeel hebt. Hè. Als jij een leuk verzoekje hebt. Een nummer wat ik echt voor je moet gaan draaien. Je kunt het doorgeven. Dat kan bellend naar 0320 28 50 50. Of je stuurt een appje. Dat kan ook. Via datzelfde nummer 0320 28 50 50. Het is natuurlijk bijna weekend. Het is vrijdag en vrijdag is altijd de tijd voor nieuwe muziek. Er komt altijd heel veel nieuwe muziek uit. En ik heb nieuwe muziek voor je van Raccoon. Die vieren namelijk komend jaar hun 30-jarig jubileum. En dat gaan ze doen met een jubileumconcert. En dat is dan zaterdag 2 oktober 2027. Vandaag begint de kaartverkoop daar ook van. En speciaal daarvoor hebben ze dus ook een nieuwe plaat uitgebracht. Een prachtige raccoonplaat die gewoon weer... Ja, het is gewoon weer wegzwijmelen. Dat is het. Het heet Dicht bij het vuur. En je gaat hem nu horen hier bij Flevoland Muziekland. Raccoon. Hey.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

The Wind Stars is on down the road. En daarvoor dus de nieuwe van Raccoon dichtbij het vuur. Je kunt weer meespelen met Kiek. Kiek die Kiekerief. Twee foto's waarvan op de tweede foto iets is veranderd of weggepikt. Nou, jouw de taak om te raden wat dat dan precies is. Foto's zijn te bekijken op onze Facebookpagina. Onze website omroepflevoland.nl/kiek. Of je zet even de tv aan, dan kun je ook gezellig meekijken. Er zijn er vandaag twee foto's van een van de 6 basisscholen in Almere die deelnamen aan de textielrace. En de scholen die moesten samen textiel inzamelen voor hergebruik, met als doel om kinderen bewuster om te laten gaan met kleding. En als ik je meeneem naar deze foto, dan zie je inderdaad dat allemaal kleding op de tafels liggen. Je ziet een naaimachine. Kinderen zijn aandachtig aan het luisteren naar wat er allemaal wordt verteld over dat textiel. Allemaal verschillende kleurtjes op tafel. Ik zie ook nog volgens mij een lijnpotje. Ja, vrij overzichtelijke foto. Zit het misschien in de kleding op de tafel? Of zit het misschien in de kinderen die er omheen aan het kijken zijn? Of de poster aan de achterkant? Wat is er veranderd of weggepikt op de tweede foto? Je mag het laten weten. Dat kan op twee manieren. Je kunt bellen 0320 28 50 50. Of je gaat naar onze website omroepflevoland.nl/kiek. Tot 11 uur kun je antwoord doorgeven.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
6: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
7: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
6: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: De waterpolitie heeft 2 mannen opgepakt die illegaal op paling aan het vissen waren op het Ketelmeer. Ze vielen op omdat ze zonder verlichting voeren. Toen agenten aan boord kwamen, vonden ze 2 zakken met zo'n 80 kilo levende paling. De 2 mannen worden strafrechtelijk vervolgd en de paling is weer vrijgelaten in het water. Bijna 500 mensen uit Emmeloord hebben een petitie ondertekend tegen een leegstaand horecapand aan de Grient. De vroegere cafetaria en pizzeria staat sinds 2016 leeg en omwonenden klagen over overlast, vandalisme en onveiligheid. Ze willen meer politietoezicht en maatregelen tegen de langdurige leegstand. De petitie is aangeboden aan de burgemeester. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
10: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt van ruim €2,72 per liter. Ruim 1,5 cent meer dan het oude record. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. In plaats daarvan moet het verbruik van een land bepalend zijn. Commerciële partijen zijn niet te porren voor het vullen van die opslagen vanwege de hoge gasprijs. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%.
11: Goedemorgen, het weer in Flevoland. We beginnen deze vrijdag behoorlijk fris met temperaturen ruim onder de 10 graden. Met veel zonneschijn warmt het aardoppervlak snel op en vanmiddag hebben we dan maxima tussen de 20 en 22 graden. Daarbij blijft het zonovergoten met nauwelijks bewolking aan de horizon. Hierbij waait er een meest matige wind uit een zuidelijke richting die hele warme luchtsoort aanvoert. Ook vanavond kunnen we nog genieten van heldere perioden. Pas in de loop van de nacht neemt de bewolking toe vanuit het westen en stijgt de kans op een enkele lichte bui.
9: Dankjewel Floris. Dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen. Bij de flitser gemeld op de N331 bij Emmeloord bij hectometerpaal 35,8. Heb jij een flitser gezien? Je kunt hem doorgeven in de Flitsmeister-app. En zometeen gaan we weer even terug in de tijd in Flevoland Muziekland. We gaan terug naar 25 september 1985.
10: Flevoland. Goedemorgen.

0: De Four Tops waren dat met Bernadette.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: de jaren 80. We gaan terug naar 25 september 1985. Ja, de prachtige jaren 80. Heel veel leuke muziek stond in die hitlijst. Ga ik zo over vertellen. Maar eerst, ja, wat voor dag was die 25 september? Zo'n 41 jaar geleden uit mijn hoofd. Ja, precies. Nou, het werd maximaal 19 graden. Dus eigenlijk prima herfstdag. Er was 2,5 uur zon ongeveer gemiddeld. En er was geen regen, dus dat is ook wel eens prettig om dat te hebben. Het was eigenlijk een vrij rustige herfstdag, kan ik wel zeggen. Wat stond er allemaal in de hitlijst van die dag? Nou, als wij eventjes gaan kijken naar helemaal bovenaan, dan zien we Madonna staan met Into the Groove. UB40 zien we. Ja, al die legendes van de muziek zie je dus in de jaren 80. Lijkt me wel leuk om op te groeien hoor, in de jaren 80 met al die goede muziek. Van Cool and the Gang bijvoorbeeld, Kate Bush, David Bowie, Eurythmics. Ja, ik noem ze allemaal. Gerard Joling zat er ook al bij hoor. Ticket to the Tropics stond op nummer 10 die week. Modern Talking, Cherry Lady. Ook Koos Alberts met Ik zal je nooit vergeten. En op nummer 17 vinden we ook Tina Turner met haar plaat We Don't Need Another Hero. En dan moet ik gelijk denken aan de videoclip van dat nummer. Want het heftige eigenlijk aan voor Tina Turner aan die videoclip is, zij droeg een Marion Kolder kostuum. Dat is zo'n kostuum die je dan draagt met allemaal ijzer erop. Hè, voor, die je vroeger gebruikte als je ging vechten. Ik heb even gekeken hoeveel die nou precies woog. 32 kilo heeft ze dus tijdens die videoclip op haar lichaam gehad. En daardoor kon ze ook maar moeilijk dansen. En dat zie je ook wel terug in de videoclip. Ik zal hem even voor je, als je de tv aan hebt staan, zou ik hem eventjes voor je draaien, de videoclip. In ieder geval, in de lijst dus van 25 september 1985. Tina Turner met We Don't Need Another Hero.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...

Hij heeft zich laten inspireren door zijn muzikale helden David Bowie en Harry Styles. En dat hoor je ook terug. Lenny Monsou was dat, de Nederlandse singer-songwriter met Wrecking Ball. Een prachtige plaat om te horen zo, denk ik zo. Zometeen heb ik nog de polderplaat voor je. Dat is Ruben Heijn deze week met Little Thoughts. Na The Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight.

0: Dit is Flevoland.
1: Vaak moet er altijd wel even rekening worden gehouden met wat verrassingen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik heb alle vertrouwen in dat we geen misstap gaan maken.
0: En dit is ook Flevoland.
1: Ja, is een primeurtje voor dit jaar.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
4: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
5: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van Stichting Flevo Penningen,
6: Flint Adviseurs en Accountants.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Bijna 500 mensen uit Emmeloord hebben een petitie ondertekend tegen een leegstaand horecapand aan de Griend. En de gemeente Almere doet toch weer mee aan de voorbereidingen voor het industrieterrein bij Lelystad Airport. Meer nieuws in de bulletin van 10:30.
8: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505. Nu het nieuws van 10 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat de energiebedrijven verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Nederland heeft grote gasopslagen in Norg en Grijpskerk, waar gas voor de winter in voorraad wordt gehouden. Die moeten gevuld worden, maar omdat de gasprijs nu hoog is, doen de energiebedrijven dat niet en gebeurt het door de overheid. Dat kost het Rijk inmiddels €1 miljard. Het kabinet wil liever alleen een zogenoemde strategische reservevoorraad betalen. Mocht er tekorten ontstaan, dan is het goedkoper om extra tankers met vloeibaar gas naar Nederland te halen. Er zijn zeker 41 mensen omgekomen toen een veerboot omsloeg op het Tanganyika-meer tussen Congo en Tanzania. 49 mensen zouden zijn gered. Een klein aantal mensen wordt nog vermist. Het gebeurde vlak voor de kust bij de stad Kalemie in Congo. Mogelijk was de boot te zwaar beladen.

0: De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren en drugsoverlast worden genoemd. De Merwedebrug op de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorinchem en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltweg wordt verwijderd en wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. De Merwedebrug ging in juli dicht voor al het vrachtverkeer, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Dat verbod blijft van kracht totdat de nieuwe Merwedebrug in 2031 klaar is. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden kan dan een bui vallen en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Dan de verkeersinformatie. De ANWB die zegt dat het op dit moment overal lekker doorrijdt. Doe dat niet te snel, want er wordt natuurlijk gecontroleerd op tolkosten. En er wordt ook geflitst, bijvoorbeeld op de N331 in Emmeloord in beide richtingen. Bij hectometerpaaltje 35,8. Ja, het is vrijdag, bijna weekend voor jou ook. En een heerlijk weekend staat er voor de deur, met lekkere temperaturen vandaag al op deze 25e september. Misschien wel jouw verjaardag. Daar zometeen meer over wie er vandaag allemaal nog meer jarig zijn. Onder andere een tsuker. Ja. Maar dan zou je zeggen, ik snap er helemaal niks van. Blijf luisteren, je hoort zometeen meer.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Goedemorgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
5: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
6: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
7: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
7: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
8: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
9: Dan ga je niet in te smeren.
8: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
10: Goedemorgen.
11: Flevoland Muziekland.
10: Arnoud Plekket.

Wat een gezelligheid van Marcus Schuitmaker, zeg. En Loesoe, en daarvoor Womack en Womack en de Teardrops. Ik zei het al vandaag, 25 september. Goedemorgen, jouw verjaardag. Van harte gefeliciteerd. Je bent samen jarig met de schaatser Suzanne Schulting. Suzanne wordt 29 jaar. Bouke is ook jarig, die wordt 45. En de Amerikaanse acteur Will Smith, die wordt 58 jaar. Verder is jarig vandaag Heather Locklear. Ah, Sammy Joe, weet je nog, vroeger uit de Amerikaanse serie. 65 jaar wordt Heather vandaag ook alweer. Verder is ook jarig Mark Hamill, de Amerikaanse acteur, die wordt 75 jaar. En Dirk Sterks, de Vlaams politicus, wordt 80 jaar. Michael Douglas, ja, die is ook jarig, zeg vandaag. Die wordt 82 jaar. En ik zei het al, Sugar is vandaag ook jarig. En dan zul je zeggen, Sugar? Nou, je moet eigenlijk zeggen, Sugar, Zucchero, Sugar, Fornaciari. Ja, dan hebben we de juiste naam. Althans, zijn echte naam is weer Adelmo Fornaciari. Nou, ik snap het ook niet helemaal meer. Wat ik wel weet, is dat Sugar Fornaciari vandaag 71 jaar is geworden. En als je denkt van, nou, laten we eens een mooie plaat van hem draaien, vind ik dit wel een van de mooiste. Dit is Scotty Celeste.

0: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
1: Dit is Flevoland.
2: Zo, en dan is het nu tijd voor een bakje koffie.
1: Jij bepaalt de muziek in Flevoland Muziekland. Welk nummer wil je weer eens horen op de radio? WhatsApp jouw favoriet naar de studio. 0320 28 50 50.

Kim Wilde in The Four Letter Word, oftewel Love. En daarvoor een jarige Chukudo voor Nachari en Corsi Celeste. De foto van Kiek, ja hoor, die is vandaag bij Textiel geweest. En ik hoorde het Roy het vorige uur ook al helemaal uitleggen, dus je hebt al een beetje met hem mee kunnen puzzelen. Kinderen die kijken naar textiel maken. Ja, hoe doe je dat nou eigenlijk? Een mooi kledingstuk naaien of vermaken of in elkaar zetten? Zelf je eigen kleding maken? Kan erg leuk zijn. Maar wat is nou het verschil? Ja, er liggen natuurlijk veel kleurtjes en kleertjes op tafel. Er staat ook zo'n kom met allerlei leuke dingetjes. De naaimachine natuurlijk. Misschien op de achtergrond dat daar iets anders is. Je hebt een meisje met een oorbel, maar dat is links en rechts ook hetzelfde. Er zit achter, op de achtergrond iets op de muur. Dat is ook hetzelfde. Nou, wat is het dan wel? Mocht jij het hebben gezien, Whybody zit bij de telefoon. En nou, die neemt jouw antwoord graag op. Zegt nog niet of het goed of fout is, maar je kan het wel doorgeven in ieder geval. En dat moet natuurlijk via het bekende telefoonnummer. Hè? 0320 28 50 50. En heb je ons ook iets te melden? Leuke plaat aanvragen voor op deze zonnige vrijdag? Dan kan dat natuurlijk ook. 0320 28 50 50.

0: Droom jij nog wel eens van die ene jeugdliefde? Of zou je hem of haar nog eens willen ontmoeten? Of ben je nieuwsgierig naar een familielid dat je nooit hebt gekend? Dan is het tijd om de speurneus op scherp te zetten.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek naar dat ene belangrijke stukje uit jouw verhaal.
2: Speelde gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Luister mee elke zondagmiddag van 12 tot 2. Adres Onbekend. Soms begint een ontmoeting met één simpele vraag.
3: Waar jij ook bent, Adres Onbekend.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
7: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
8: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
9: Download de app en start met vinden.
7: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
10: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
11: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
12: Begon jouw dag met ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
11: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
14: Dit is Flevoland met het regionieuws.
15: Het is 10:30. Goedemorgen. De gemeente Almere doet toch weer mee aan de voorbereidingen voor de tweede fase van Lelystad Airport Business Park. In 2019 trok de gemeente zich nog terug uit het project. Volgens het college is er in de regio behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen. Het gaat om een mogelijke uitbreiding van ongeveer 200 hectare. Almere doet voorlopig alleen mee aan de voorbereidingen. De komende 1,5 jaar wordt onderzocht of de uitbreiding haalbaar is. Bijna 500 mensen uit Emmeloord hebben een petitie ondertekend tegen een leegstaand horecapand aan de Grient. De vroegere cafetaria en pizzeria staat sinds 2016 leeg. Omwonenden klagen over overlast, vandalisme en onveiligheid. Ze willen meer politietoezicht en maatregelen tegen langdurige leegstand. De petitie is aangeboden aan de burgemeester. Tot zover kort een overzicht van het nieuws. Het andere nieuws lees je uitgebreid op onze website omroepflevoland.nl.
16: Goedemorgen, het weer in Flevoland. We beginnen deze vrijdag behoorlijk fris met temperaturen ruim onder de 10 graden. Met veel zonneschijn warmt het aardoppervlak snel op en vanmiddag hebben we dan maxima tussen de 20 en 22 graden. Daarbij blijft het zonovergoten met nauwelijks bewolking aan de horizon. Hierbij waait er een meest matige wind uit een zuidelijke richting die die hele warme luchtsoort aanvoert. Ook vanavond kunnen we nog genieten van heldere perioden. Pas in de loop van de nacht neemt de bewolking toe vanuit het westen en stijgt de kans op een enkele lichte bui.
15: Dan de verkeersinformatie. ANWB die meldt geen vertragingen. Geflitst wordt er wel op de N331 in Emmeloord. Bij hectometerpaaltje 35,8. En zometeen weer lekker ver terug in de tijd naar 1985. Welke muziek hoort daarbij? Je hoort het zometeen.
17: Flevoland.
18: Goedemorgen.
17: Flevoland Muziekland.
18: Arnoud Leket.

0: Ik zet het filmpje nog even te bekijken van Shakira. Waar we helemaal mooie momenten zitten. Nou, die goal van Gakpo, die mag er van gisteravond, die mag er zeker wel bij ook, hè? Nou goed, daar gaan we het later nog wel over hebben. Shakira samen met de Burna Boy en de Go, go, go.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1985. Mikhail Gorbachev was toen leider van de Sovjet-Unie. En hij begon later met hervormingen die uiteindelijk grote gevolgen zouden hebben voor de Koude Oorlog. Microsoft bracht Windows 1.0 uit, een van de eerste versies van Windows. Live Aid vond plaats, was een enorm benefietconcert in Londen en Philadelphia voor hongersnood in Ethiopië. De Space Shuttle Discovery maakte zijn eerste vlucht en in Nederland was Ruud Lubbers minister-president. De Nederlandse economie kwam langzaam uit de economische crisis van de vroege jaren 80. Bekende films uit 85 waren Back to the Future, The Goonies, Rocky 4 en The Breakfast Club. Nintendo bracht de NES in Japan uit. En grote hits waren onder andere Take On Me van A-ha en We Are The World. Ja, die Koude Oorlog die was nog volop bezig, maar Amerika en Rusland die begonnen opnieuw belangrijke gesprekken over kernwapens. En in Colombia vond de vulkaanramp van Nevado del Ruiz plaats, waarbij meer dan 20.000 mensen omkwamen. Dat waren een aantal feitjes en gegevens uit het jaar 85. En waar luisterden we naar op de radio? Nou, in de hitparade stond een man die net niet won.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1985 met Gerard Joning.

Een van de grote hits van de Police. Ook uit de 80e jaren. En de da-da-da-da. En daarvoor Ticket to the Tropics. Dikke nummer 1 hit werd het uiteindelijk voor Gerard Joling. Nog eventjes kijken naar de foto van Kiek. Ja, die is vandaag geweest bij het textiel maken. We zien de kinderen op de foto daar die Kiek heeft gemaakt. Ik zal hem je ook eventjes laten zien, in plaats van dat je naar mij zit te kijken. Ik zeg er verder niks over. Ik hoor jou al denken. Ja. We zien de kinderen kijken bij de naaimachine. En de mevrouw die het allemaal uitlegt en zo. Wat is het nou eigenlijk? Wat doet het? Hoe moet je het doen? Wat is het makkelijkste om te doen? En hoe mooi kan je het maken? Je eigen kleding. Wat is er verschillend aan op deze foto tussen links en rechts? We zien kleren liggen en we zien wat dingen op tafel. Maar we zien ook op de achtergrond wat dingen aan de wand. Ik heb het nog niet gezien. Help me een klein beetje op weg. Bel 0320 28 50 50 en geef het antwoord dan eventjes door.

0: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Dit is Flevoland.
3: Vaak moet er altijd wel even rekening worden gehouden met wat verrassingen.
2: Ook dit is Flevoland.
4: Ik heb alle vertrouwen in dat we geen misstap gaan maken.
2: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, is een primeurtje voor dit jaar.
2: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Kornkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
6: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van Stichting Flevo Penningen, AV Facilities Nederland en Comsi.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Een jongen op een fatbike is vanochtend gewond geraakt bij een aanrijding met een trekker. De gemeente Almere doet toch weer mee aan de voorbereidingen voor de tweede fase van Lelystad Airport Business Park. En bijna 500 mensen uit Emmeloord hebben een petitie ondertekend tegen een leegstaand horecapand aan de Grient.
0: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 11 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelde voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen is niet onafhankelijk, zegt de rechtbank Noord-Nederland. Uit onderzoek van RTV Drenthe, RTV Noord en Follow the Money blijkt dat hij een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. Hij was directeur en aandeelhouder van het bedrijf dat daarvoor werd ingehuurd. En het eigen vermogen van de man steeg in 7 jaar tijd met €60 miljoen. De uitkomst van de zaak zou gevolgen kunnen hebben voor de verdere schadeafhandeling van de gaswinning. Italië gaat een maximum stellen aan het aantal kinderen in een klas dat beperkte kennis heeft van de Italiaanse taal. De conservatieve regering van premier Meloni zegt dat de maatregel integratie moet bevorderen. Tegenstanders waarschuwen dat leerlingen zo gedwongen worden om verder van huis naar school te gaan, zoals in wijken waar veel migranten wonen. Ook zou het maximum moeilijk te handhaven zijn. Daarnaast wordt het dragen van een islamitische gezichtssluier als een niqab of burka op Italiaanse scholen verboden. Hoofddoeken blijven wel toegestaan. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. De energiebedrijven zijn niet te porren voor het vullen daarvan, omdat gas op dit moment duur is. Daarom legt het Rijk nu €1 miljard bij. Het kabinet wil dat de energiebedrijven er verantwoordelijk voor worden en dat de overheid alleen betaalt voor een strategische reservevoorraad. De Merwedebrug in de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltlaag wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 graden.

0: 20 graden in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Het verkeer dan van de ANWB. Er zijn twee vertragingen op dit moment. De A6 Muiden-Emmeloord tussen Lelystad en Lelystad-Noord 5 minuten. En de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid 7 minuten vertraging. Er wordt geflitst op de N307 in Dronten in beide richtingen bij 105,7. En de N331 in Emmeloord in beide richtingen bij 35,8. Heb je nou nog een andere gezien? Kun je melden in de app van Flitsmeister.
2: Zometeen gaan we praten met Lucas Blankenstein van het Juridisch Loket. Dan gaan we het hebben over, kan je verhuurder je zomaar je huurcontract opzeggen? Ja of nee? We horen het zo.

0: Scout24. Download de app en start met vinden.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
8: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Lekker om zo de vrijdag herberg mee te beginnen. Simply Red en Money's Too Tight to Mention.
1: Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Mijn favoriete band.
0: Ja, Simply Red?
1: Ja, heb je dat helemaal speciaal voor mij gedraaid?
0: Heb ik speciaal voor jou gedraaid.
1: Kijk,
0: nou, geen idee van. Hoe lang ben je er al fan van dan? Of fan is een groot woord? Of?
1: Nou nee, ja, ik ben wel echt diehard fan.
0: Sinds, vanuit de 80 jaar al?
1: Nou ja, toen was ik, ik kom uit 82.
0: Ja.
1: Maar zolang als ik me kan herinneren ben ik wel fan van ze. En ging ik naar concerten van ze, ja.
0: Nou, wat is het beste liedje van Simply Red? Of Mick Hucknall, want hij heeft ook een solo carrière natuurlijk.
1: Oeh, ja, Holding Back the Years vind ik nog steeds heel mooi.
0: Oh, dat is wel heel mooi, ja.
1: Ja.
0: Nou, gaan we volgende week even een keertje draaien.
1: Leuk.
0: Ja?
1: Leuk.
0: Heb jij trouwens gisteravond genoten van het Nederlands elftal? Of zeg je volledig aan mij voorbij gegaan?
1: Was er voetbal?
0: Ja, dat zegt dan weer genoeg ook.
1: Jij wel?
0: Heb je ook het doelpunt van Cody Gakpo heb je gemist? En die fantastische voorzet van Bommel. Dat wordt nu al bestempeld als een van de mooiste goals van dit hele jaar.
1: Ik ga nu meteen terugkijken.
0: Zondag spelen ze weer, geloof ik. Okay. Of zaterdagmorgen tegen Servië in ieder geval. Dus.
1: Nou, ik zet het in mijn.
0: Dus ik hoef jou niks te vragen over Xavi.
1: Nee.
0: Spelwijze?
1: Nee.
0: 4-3-3, 4-3-2-1, 4... Labbega. Kansloos die dan weer.

0: zijn wel de hits, hè, waar we op zitten te wachten op deze vrijdagochtend.
1: Dat kun je wel zeggen, ja, wat een feest.
0: Ik zat jou heel erg geïnspireerd te kijken en zag ik jou kijken naar deze videoclip van Tinto de Verano.
1: Ik zag een lekkere tapasbar, ik krijg meteen honger.
0: Het was bijna net zo goed als Simply Red.
1: Beter.
0: Nee. Lucas Blankenstein van het Juridisch Loket, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: We gaan het over een onderwerp hebben. We hebben er wel eerder aandacht aan besteed, maar het is toch nog iets wat mensen steeds bezighoudt. Als je huurder bent, of je bent verhuurder, hoe liggen die rechten dan ten opzichte van elkaar? Weet je wel, je hoort veel die verhalen. Kan een verhuurder zomaar zeggen, nou, ik wil mijn huis terug, dus wegwezen?
2: Meestal niet. Nee, het was tot niet zo lang geleden nog mogelijk om een tijdelijk contract te sluiten.
0: Dan kon je zeggen van, je mag er een jaartje in, want ik ga een jaar op wereldreis, dus geniet ervan.
2: Ja, en dat is dan weer een hele specifieke situatie waar nog wel wat mogelijkheden in zijn.
0: Oh.
2: Maar een standaard of een bepaald tijdcontract, hè, je huurt van een bepaalde dag en je spreekt een einddatum af en dan moet de huurder eruit. Dat is eigenlijk niet meer mogelijk. Tenzij er echt een specifieke situatie van toepassing is.
0: Ja.
2: Dus veel contracten die zijn voor onbepaalde tijd gesloten.
0: Ja.
2: En dat betekent, als huurder heb je huurbescherming. En dat betekent dat je of zelf moet instemmen met het einde van de huur, of de verhuurder moet toestemming vragen aan de rechter.
0: Dus als een verhuurder nou de huur opzegt, dan hoef je niet automatisch te vertrekken?
2: Niet automatisch. Nee, het is natuurlijk altijd goed om even te checken, heeft hij wel een goede reden of niet. Maar ook zelfs als een verhuurder een geldige opzeggrond noemt, dus een opzeggrond die in de wet staat, en je bent als huurder niet mee eens, je kan protesteren en dan moet de verhuurder naar de rechter.
1: Maar kan een verhuurder dan nooit zijn huis terugkrijgen?
2: Het kan wel. Ja, er zijn in de wet een aantal opzeggronden genoemd. En op het moment dat een verhuurder die inroept en dat door de rechter laat toetsen, kan de rechter eind van de huur uitspreken. Veel voorkomend, bijvoorbeeld een huurachterstand. Als jij huur niet betaalt als huurder, ja, op een gegeven moment heb je een aantal kansen gehad en dan mag de verhuurder toch wel de huur gaan beëindigen.
0: Ja.
2: Ook als je even overlast veroorzaakt en er zijn waarschuwingen geweest. Nou, op een gegeven moment dan mag een huurder eruit worden gezet. Even kort door de bocht. Of bijvoorbeeld als een verhuurder heel dringend de woning zelf weer nodig heeft om een bepaalde reden.
0: Maar stel, een verhuurder zegt dat hij zelf dus die woning weer wil gaan bewonen. Is dat voldoende reden?
2: Nee, niet op zichzelf niet. Nee, dat is een opzeggrond en die noemen we dringend eigen gebruik. En de verhuurder moet wel bewijzen dat er sprake is van dringende omstandigheden waardoor hij de woning zelf weer nodig heeft. Maar ja, als dat voor een rechter komt, die maakt een afweging tussen de belangen van de huurder en de verhuurder. Dus de verhuurder die kan zeggen, ja, ik heb dringend die woning nodig, ik moet daar zelf weer wonen. Maar als huurder woon je er al, je hebt ook een dak boven je hoofd nodig en je hebt niet zomaar weer een andere woning gevonden.
0: Ja.
2: En dan vraag je eigenlijk de rechter om een afweging te maken wiens belangen wegen nou zwaarder.
1: Ja. Okay. En stel de verhuurder wil zijn woning verkopen. Hoe werkt dat dan?
2: Dat is geen reden voor het einde van de huur. Nee, we zeggen wel eens, koop breekt geen huur. Heel simpel gezegd betekent dat, als de woning wordt verkocht, dan wordt de nieuwe eigenaar de nieuwe verhuurder. De kernafspraak uit de huurovereenkomst, jouw recht om in die woning te blijven als huurder, dat blijft gewoon bestaan. De nieuwe verhuurder die zal het rekeningnummer moeten geven waarnaar de huur vanaf dat moment overgemaakt kan worden. Maar je mag in de woning blijven en die nieuwe verhuurder mag ook niet dan binnen 3 jaar een beroep doen op dat dringend eigen gebruik. Dus je mag niet de woning kopen en dan heel snel zeggen, ik wil er zelf in.
0: Ja.
2: Die moet daar een paar jaar mee wachten. Dus als huurder, ja, mag je gewoon zeggen, geef maar het contactgegevens en het rekeningnummer van de nieuwe verhuurder. Maar je mag verkopen, ik hoef er niet uit.
0: Ja, ja, het is iets wat heel veel speelt nu natuurlijk. Hè? Met name in de grote steden, waarin veel investeringen waren. Die huizen, die huisjesmelkers. Ja, die willen die panden nu allemaal kwijt. Want met box 3 en zo, dat gaat allemaal veranderen. Dus je ziet ontzettend veel huizen te koop staan nu.
2: Dat zien we heel veel in de praktijk. Ja, ja. Mensen komen ons met de vraag, ja, ik krijg een bericht van mijn verhuurder. Die wil de woning verkopen en hij zegt, ik moet eruit. Klopt dat wel?
0: Ja.
2: Nou, als je contract voor onbepaalde tijd, zoals ik zei, je hebt huurbescherming, dan klopt dat vaak niet. En dan kun je dus of met je verhuurder in gesprek, dat je onder bepaalde voorwaarden toch bereid bent om in te stemmen met het einde van de huur. Maar je kan ook zeggen, nou, ik zit goed waar ik zit.
0: En als nou die verhuurder zegt van, nou joh, ik gun je alle tijd en zo, maar over een jaar, dan moet je er eigenlijk wel uit. Want dan gaat er iets veranderen, zeg maar. Geldt dat? Hoeveel tijd moet daarvoor zitten?
2: Een opzegtermijn als het gaat om een geldige opzegging volgens de wet, dan heeft de verhuurder minimaal 3 maanden opzegtermijn. En het kan worden verlengd tot aan 6 maanden, afhankelijk van hoe lang je in de woning woont. Dus per jaar dat je er woont, komt er een maand bij, met een maximum van 6 maanden. Je mag altijd iets anders afspreken onderling. Als je de woning niet uit hoeft, maar je bent als huurder wel bereid te vertrekken, ja, dan mag je van alles afspreken. Dat is echt afhankelijk van waar je als partijen op uitkomen.
0: Als het maar in het contract staat dat er een bepaalde periode geldt voor op te zeggen. Dat moet je afspreken met elkaar natuurlijk.
2: Nou, voor een opzegging volgens de wet, dat is gewoon geregeld. Dat is minimaal 3 maanden, maximaal 6.
0: Oké. Okay.
2: Dus ja. Daar kan de verhuurder ook niet zomaar van afwijken.
0: Ja, dus dan kan er in principe wel af. Alleen hij moet er dan wel rekening mee houden dat er een bepaalde tijd overheen gaat.
2: Ja. Okay. En nogmaals, als je als huurder niet instemt met het einde van de huur, dan moet de verhuurder naar het recht om toestemming
0: te vragen. Er is dus huurbescherming.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, zometeen gaan we praten over wat kan je doen bij gebreken aan je huurwoning.

0: Het bekende van de show, dit.
1: Ja?
0: Jack and Jill. Dus komen er nog wel eens voorbij. Bezoeken door Ray Parker Jr. en The Radios.
1: Schimmel op de muren, lekkage of slechte ventilatie. Het zijn allemaal problemen waar je als huurder flink last van kan hebben. Maar ja, wie moet het oplossen en wat kun je nou doen als je huurder niet in actie komt? Lucas van het juridisch loket is hier en nog steeds. Wanneer is iets een gebrek?
2: Nou, een gebrek is eigenlijk alles waardoor je niet het volledige genot hebt van hetgene wat je huurt. Dat noemt al lekkages, slechte ventilatie, verwarmingen die niet werken. Het zijn allemaal voorbeelden die in de praktijk heel veel tegenkomen.
1: Mm-hmm.
2: Maar ja, alles wat ervoor zorgt dat jij niet het genot hebt van de woning die je huurt, dat zou een gebrek kunnen zijn.
1: Ja, en dan bel je verhuurder op, zeg je van de verwarming is stuk, en dan zegt hij ja, ik kom volgende week, en dan komt hij eigenlijk nooit. Dat is tenminste mijn ervaring geweest. Ja,
0: of hij zegt, nee, dat hoort niet bij mij. Dat moet je zelf oplossen, hoor.
1: Ja,
2: nou, de eerste tip is al niet bellen, maar mailen, whatsappen. Doe het alsjeblieft schriftelijk, zodat je ook een bewijs hebt dat het gemeld is bij de verhuurder. Nu is het wel zo, niet alles is de verantwoordelijkheid van de verhuurder. Kijk, grote dingen, groot onderhoud, alles wat je niet zelf kan doen en waar echt een specialist voor nodig is. Ja, daarvoor moet je toch echt bij de verhuurder zijn vaak. Kleine herstellingen noemen we dat dan. Dus het aandraaien van schroefjes, het vervangen van batterijtjes. Dat soort dingen, dat mag van de huurder verwacht worden dat je het zelf doet. Maar ja, op het moment dat een verhuurder het inderdaad bekend is met het probleem, je hebt het netjes schriftelijk gemeld, komt het helaas heel vaak voor dat ook dan er helemaal niets gebeurt.
1: Mm-hmm.
2: Ja, dat zien we in de praktijk heel vaak. En dan is het lastig als huurder. De verhuurder moet wel de tijd krijgen om het goed op te lossen. En als het een spoedsituatie is, dan is die tijd die je mag verwachten dat een verhuurder aan besteedt natuurlijk wat korter. Maar je moet in ieder geval de verhuurder wel 6 weken de tijd geven in de meeste situaties om het op te lossen. Of in ieder geval om afspraken te maken om dat gebrek op te lossen.
0: Ja. Maar stel nou, we hebben het de laatste tijd veel gehad hier bij woningen in Flevoland ook. Veel schimmel in woningen. Moet de verhuurder dat dan altijd oplossen?
2: Niet altijd. Nee, schimmel is een lastig onderwerp. Omdat het ook te maken heeft met, ja, wat doet een huurder zelf? Ventileert hij wel goed? Verwarmt hij wel goed? Maakt hij goed schoon in de woning? Er mag van jou als huurder wel verwacht worden dat je er zelf zoveel mogelijk aan doet om die schimmel weg te halen en te beperken. Maar als het gaat om een bouwkundig gebrek, waardoor die schimmel maar terug blijft komen, wat je ook doet, dan kan het wel de verantwoordelijkheid zijn van de verhuurder om het aan te pakken.
0: Ja, je hebt zelf alle gaatjes en kiertjes en alle andere ventilatie heb je dichtgestopt. Dan is het voor de huurder. Blijkt het een bouwtechnisch iets te zijn, dan is het voor de verhuurder.
2: Ja.
0: Okay.
2: En ook daar, hou alles bij. Meld het bij de verhuurder. Dat is heel belangrijk. Ja.
0: Hoe lang krijgt hij daarvoor om dat soort dingen op te lossen? Is daar een termijn voor?
2: Ja, dus in principe 6 weken de tijd. En voor huurders van een sociale huurwoning of van de middensectorwoning, die kunnen daarna naar de huurcommissie. En dan gaat de huurcommissie beoordelen wie er verantwoordelijk is.
0: Zegt die verhuurder, ja, ik heb alle timmermannen heb ik gebeld en alle loodgieters en zo. Maar ja, je weet hoe dat nu zit. 12, 13 weken, ik krijg niemand eerder.
2: Nee, dat zijn dan afspraken die je met de verhuurder kan maken natuurlijk. Kijk, doet een verhuurder echt zijn best? Ja, het komt helaas voor. Die kunnen ook niet alles zomaar oplossen. Maar 6 weken is in de praktijk wel een redelijke termijn dat er in ieder geval stappen gezet kunnen worden om dat probleem op te lossen. Dat het niet eenmaal perfect afgerond is binnen die 6 weken. Ja, dat zal vaak gebeuren. Maar je mag wel van de verhuurder verwachten dat de actie wordt ondernomen in die tijd.
1: Maar onderneemt hij helemaal geen actie, dan kun je dus naar de huurcommissie.
2: Ja.
1: En dan kun je uiteindelijk om huurverlaging vragen. Of hoe werkt dat?
2: Klopt. Ja, de huurcommissie die beoordeelt eigenlijk, is er een gebrek? En zo ja, wat is de ernst van dat gebrek? En dan kunnen ze dus een huurverlaging opleggen, evenredig aan de ernst van de klachten die je hebt. En die huurverlaging die blijft voortduren totdat het gebrek is opgelost. En dat zijn fixe huurverlagingen. Dat kan 40 tot 60, soms wel 80% zijn, afhankelijk van het probleem.
1: Ja.
2: En dat betekent dus dat je minder huur betaalt en die verhuurder minder inkomst heeft. Dus dat is eigenlijk een prik om toch maar dat probleem aan te gaan pakken.
0: Kan je hem ook niet in gebreken stellen of zo, officieel? En dan uiteindelijk nog met een dwangsom en zo, dat soort dingen?
2: Een dwangsom zou via de rechter moeten. Dat is ook een route die we wel adviseren. Met name voor huurders van de vrije sectorwoning. Die kunnen niet naar de huurcommissie.
0: Nee.
2: Ja, dan moet je naar de rechter. Maar ja, er zitten extra kosten bij. Je moet alles zelf bewijzen. Misschien heb je wel een advocaat nodig die natuurlijk een rekening zal sturen. Bij de huurcommissie, de bedragen zijn een stuk lager. En de huurcommissie doet het onderzoek. Jij hebt als huurder niet alles te bewijzen. Zij maken een rapport op van de situatie.
0: Okay. Even een klein stappenplannetje. Wat zou je dus huurders die problemen hebben adviseren?
2: Stap 1, alles schriftelijk melden. Maak foto's, maak video's, alle appjes, mailtjes, alles wat je stuurt naar een verhuurder, houd heel goed bij. Want je moet kunnen bewijzen dat jij het schriftelijk hebt gemeld. En je moet kunnen bewijzen wat het probleem is. Natuurlijk, dus hou alles goed bij.
0: Data, tijden, gegevens, ja. feiten. Ook als je belt, met ja. wie heb ik gesproken en tijdstip erbij zetten. Hè?
2: Vaak op een bevestiging dat
0: documenteren,
2: je
0: hebt gesproken.
2: Maar een mail is vaak het makkelijkste.
0: Ja.
2: En hou ook bij, bijvoorbeeld bij je schimmel, wat heb ik zelf al gedaan om het op te lossen?
0: Ja.
2: Zodat de eerste reactie, oh, maar ga zelf eerst maar... Hè?
0: Foto's maken ook.
2: Precies. Ja.
0: Ja, dat soort dingen. Hou
2: alles bij wat je doet.
0: Ja.
2: Dossier bijhouden, dat is het
0: grootste
2: tip die ik kan geven.
0: Helder allemaal. Dankjewel, Lucas Blankenstein van het Juridisch Loket. En tot de volgende keer.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Autotaalglas zit echt overal.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
9: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
10: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
11: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: Precies 2 minuten over 11:30. Goedemorgen. Een jongen op een fatbike is vanochtend gewond geraakt bij een aanrijding met een trekker. Volgens een 112-fotograaf reed de jongen achter een vrachtwagen de weg op en botste hij op een passerende trekker. Door een veiligheidsconstructie kwam die niet eronder terecht, maar werd hij wel van zijn fiets geslingerd. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De fatbike is flink beschadigd. De gemeente Urk is positief over de resultaten van het project Veilig Uitgaan, 2 jaar na de start. Dat bleek gisteravond tijdens een evaluatie met de gemeenteraad. Het veiligheidsgevoel onder jongeren is toegenomen en overlast in het horecagebied en op bedrijventerreinen is afgenomen. Jongeren komen nu vooral thuis samen in plaats van in jeugdhonken. En voor die honken gelden inmiddels strenge regels en vergunningen. In 2 jaar tijd deelde de gemeente 84 waarschuwingen uit en 1 keer een dwangsom. De gemeente Almere doet toch weer mee aan de voorbereidingen voor de tweede fase van Lelystad Airport Business Park. In 2019 trok de gemeente zich nog terug uit het project. Volgens het college is er in de regio behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen. Het gaat om een mogelijke uitbreiding van ongeveer 200 hectare. Almere doet voorlopig alleen mee aan de voorbereidingen. De komende 1,5 jaar wordt onderzocht of de uitbreiding haalbaar is. Tot zover een overzicht van het nieuws. Het andere nieuws lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
14: Goedemorgen, het weer in Flevoland. We beginnen deze vrijdag behoorlijk fris met temperaturen ruim onder de 10 graden. Met veel zonneschijn warmt het aardoppervlak snel op en vanmiddag hebben we dan maxima tussen de 20 en 22 graden. Daarbij blijft het zonovergoten met nauwelijks bewolking aan de horizon. Hierbij waait er een meest matige wind uit een zuidelijke richting die die hele warme luchtsoort aanvoert. Ook vanavond kunnen we nog genieten van heldere perioden. Pas in de loop van de nacht neemt de bewolking toe vanuit het westen en stijgt de kans op een enkele lichte bui.
15: Dankjewel Floris. Het verkeer van de ANWB, er zijn geen vertragingen. Er wordt wel geflitst op de N307 in Dronten in beide richtingen bij 105,7. De N331 in Emmeloord in beide richtingen bij 35,8. De N702, de Hoge Ring in Almere, is dat in beide richtingen bij 2,5. En aan de Pampusdreef in Almere wordt ook geflitst in beide richtingen. Heb je nou nog een andere gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister.
13: En zometeen gaan we weer mooie prijzen weggeven bij ons spelletje Kiek.
16: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Inclusief de kleine stapjes erbij. We deden een klein beetje mee met Waterloo. Toch?
1: Ja, je kan dat prima.
0: Ja, de step van Beb, dat lukt op zich nog wel. Hè. Links, rechts ook. Moet niet al te moeilijk geworden.
1: Nee, precies. Nee, de hakken tegen elkaar even aanklikken en dan, ja.
0: Ja, dat is...
1: Hè, voor de verandering.
0: Ja. Nadie Neleman uit Dronten, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Kun jij een beetje dansen?
2: Ik ben meer van de gabberstijl.
0: Oh, wat bakken. Leuk. Dat is ook dansen.
1: Zo.
2: Ja, op een andere manier.
0: Jawel, maar ik vind het moeilijk. Ik kan het niet.
1: Nee, ik ook niet.
0: Ik vind het wel leuk altijd om te zien.
2: Ja, zeker. Ja. Zeker.
1: Dus we moeten even een lekker hakkenplaatje opzetten zo meteen.
2: Altijd leuk.
0: Ah, en heet je man ook Piet?
2: Nee, dat dan weer niet. Oh.
0: Hebben jullie elkaar wel bij het hakken ontmoet?
2: Nee, in de Welkoop-outlet in Dronten.
0: Oh, echt? Oh,
1: nou, gewoon in de winkel?
0: Ja. Nou, hij was wel op zoek naar een kapmes om te hakken. Dat is, het zit wel een beetje in de buurt natuurlijk ook, hè?
2: Ja, ja zeker,
0: zeker. Maar kunnen jullie dan nu ook nog wel een beetje dansen, beetje hakken en zo? En, zijn er nog van die feestjes? Volgens mij wel, toch?
2: Oh, meer dan genoeg.
0: Ja, hè? Elk weekend is er wel ergens iets waar je helemaal los kan gaan.
2: Ja, maar we hebben inmiddels 2 mooie dochters, dus we kunnen niet zo heel vaak meer gaan.
0: Oh,
2: dus
0: hakken die ook een beetje door, of niet?
2: Ja. Elke dag weer.
1: Ja, hakt er ook wel in.
0: Ik wou dat zeggen, 2 dochters, die lusten wel wat natuurlijk ook.
1: Ja, inderdaad.
0: Oh, wat grappig ook. Nou, wat leuk zeg om dat te horen, Nadie.
2: Ja.
0: Ja, dus dansen lukt wel, maar wel bepaalde muziek.
2: Ja, zeker.
0: Hey, en wat doe je anders nog, buiten het hakken om?
2: In de gehandicaptenzorg werken.
0: Hmm, wat eervol is dat, hè?
2: Ja.
0: Ja, ik hoor een twijfel. Maar zwaar, wou je zeggen.
2: Ik vind het eervol dat jullie bij de radio werken. Dat zou ik niet kunnen.
0: Oh ja, nou wacht, daar heb je niet zo heel veel voor nodig. Ik bedoel, wij kunnen het.
2: Nou, dan. Iedereen zijn eigen ding.
0: Ja, zo zeg ik het ook.
1: Heb je het wel eens geprobeerd? Radio maken.
2: Nee, absoluut niet.
0: Zou je het willen?
2: Niet mijn ding. Nee, ook niet.
1: Ik hoorde al meteen de nee.
0: Jammer. Een nieuw collega erbij is ook altijd wel leuk.
1: Ja.
0: En handig ook wel. Ja. Nee, dus dat is niks voor jou?
2: Nee, absoluut niet.
0: Maar luisteren vind je wel leuk?
2: Jazeker.
0: Nou, dat vinden we dan ook wel weer fijn. Hey, je hebt gekeken naar onze foto van Kiek.
2: Ja.
0: Ja. Ik vond hem lastig, want ik zag hem niet.
2: Niet?
1: Nee. Zelfs toen ik het antwoord zag, zag ik het nog niet.
0: Ook niet, nee. Heb jij er niet zo lang over gedaan, Nadie?
2: Nee, ik zag de foto en ik zag het gelijk.
1: Wat zagen we dan?
0: Wat zag je?
2: Ik zag hem gelijk wat het was. Wat ik miste.
0: En wat mist er?
2: Oh, het bloemetje, blauwe bloemetje op de schaal op tafel.
0: Dus even kijken. Blauwe bloemetje op de schaal.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, daar kijk je dus gewoon overheen. Zo vaak heb ik die schaal gezegd. En dat ik zeg, nou, links en rechts is dat hetzelfde. En het is dus gewoon niet hetzelfde.
2: Nee, sorry.
0: Het is dat ik het... Nou, nee, hoef je niet sorry voor te zeggen. Het is meer mijn eigen onoverzichtelijkheid. Ik kijk meer naar de andere dingen dan, weet je.
1: Kiek maar er valt ook veel te zien.
0: Op de achtergrond wil Kiek ook nog wel eens wat dingetjes net omdraaien of zo.
1: Ja.
0: Ja. Nou, is niet... We gaan een spelletje verder met jou spelen.
2: Wat leuk.
1: Dat betekent, we gaan aan het prijsrad draaien. Wil jij een sweeper naar rechts of naar links? En hard of zacht? Of ertussenin?
2: Doe maar naar rechts en heel hard.
1: Naar rechts en heel hard. Oké, nou, daar gaat-ie.
0: Nou.
1: Hoppakee.
0: Ja, lekker. Zo.
1: Ja, ik heb mijn best gedaan.
0: We hebben vanochtend even gerepareerd. Gisteren liep hij een beetje aan. Hij is nu weer heel goed. Hij loopt wel heel soepel, hè?
1: Hij loopt heel soepel.
0: Hij blijft echt heel lang.
1: Ja, maar ik heb ook echt een harde sweep gegeven, hè? Dat,
0: ja.
1: Ik heb een lamme arm ervan nu.
0: Nou,
1: eens even kijken.
0: Wat anders.
1: Inderdaad. Oh, nou, dat is leuk.
0: Oh.
1: Je hebt een prijs naar keuze.
0: Oh, dan mag je kiezen uit bepaalde dingen. Ik ga het eventjes opnoemen voor je. We hebben het washandje en de sokken.
2: Ja.
0: Ik hoor nog geen overweldigend enthousiasme, maar dat terzijde. We hebben de keukenschort.
2: Ja.
0: En we hebben ook de Kiek speaker. Dat is zo'n klein vierkant speakertje. Die kan je via Bluetooth kan je die aansluiten. En dan kun je muziek luisteren overal waar je wil. Ik weet niet of de hakmuziek of daar echt heel erg tot z'n recht komt, maar wat neuzerig.
2: Wie weet, de radio kan er ook goed op klinken.
0: En we hebben ook nog de rugzak volgens mij. Rugzakje, moet ik wel even zeggen. Iedereen heeft een rugzakje, dus...
1: Dan kun je alles erin.
2: Ja. Ik ga voor de speaker.
0: Ja, het speakertje, dat dacht ik al wel. Volgens mij ligt hij daar ook achter. Dan zouden we hem eventueel kunnen laten zien of zo.
1: Daarachter, ja?
0: Daarachter. Je hebt het toch meer van de achterkant, of niet? Moet je toch weten waar...
1: Oh ja, dat is het niet.
0: Ja, ik heb hem hier. Zit je op televisie te kijken toevallig of niet?
2: Nee.
0: Niet?
1: Oh.
0: Nee, helemaal niet. Nou, daar gaat het niet door. Ja, ik pak dat ding helemaal uit. Ik laat hem eventjes zien.
1: Oh, het is wel echt een hele leuke speaker.
0: Hij is leuk, hè?
1: Ja,
0: hij,
1: ja,
0: en, hij weegt ook behoorlijk wat. En je kan hem, er kan zelfs een klein memory kaartje in. Kan je er gewoon muziek op zetten. Dan kan je dat meenemen op vakantie of zo.
2: Oh, dus, helemaal leuk.
0: Ja, hij is hartstikke leuk. Ik hou hem zelf. en we sturen het nog even naar je op. We nemen ook nog contact met je op voor het adres.
2: Ja, is goed.
0: Oké, fijn weekend, hè?
2: Werk ze nog.
0: Dankjewel.
1: Doei.

0: Ze komt uit Almere, ze deed mee aan het Junior Songfestival. Ik heb eerlijk gezegd het idee dat deze plaat verder doorgaat. Dat we van deze Fayenne nog wel meer gaan horen.
1: Ja, nou ja, ze zingt het ook, hier ben ik. Dus ja. Nou ja, niet meer weg te denken dan.
0: Het is eigenlijk een beetje de opvolger van Fayenne van den Bos.
1: Ja.
0: Daar is ze ook naar vernoemd. Mm-hmm. Ouders zitten ook in musical en muziekvak en zo. Dus ik denk dat het een soort nieuwe Fayenne van den Bos wordt.
1: Ah.
0: Dat heb ik een voorgevoel van.
1: We houden er in de gaten.
0: 10:10 is het geworden. We gaan praten met Bart Ettenkoven van Shownieuws. Goedemiddag, morgen Bart.
2: Goedemorgen nog, hè?
0: Goedemorgen. Ja, het is nog goedemorgen, ja. 10 minuutjes na. Hey, waar heel Nederland van de week in rep en roer over was... was dat Nederland toch naar het Songfestival gaat.
2: Ja, maar met wie? Daar is iedereen nu weer over in rep en roer.
0: Ja, iedereen zegt van, als je gaat, dan moet je gewoon natuurlijk Davina sturen.
2: Ja, maar wil Davina dat? En gaat zij luisteren naar alle mensen? Ik zag van de week Ilse de Lange zitten bij Eva Jinek. En die zei ook, ja, ik zou het op dit moment niet durven. Vanwege al die politieke dingen die erboven hangen. En alle vragen die je dan natuurlijk als artiest ook krijgt. Aan de andere kant is, als er iemand is die natuurlijk goed gebekt is. En die heel goed weet hoe ze met pers om moet gaan. Is het Davina wel? Want als je een onbekend talent gaat sturen. En dan die krijgt dan ook die hele lawine met vragen over zich heen.
0: Ja.
2: Dat kan je iemand bijna niet aandoen. Davina is natuurlijk wat meer door de wol geverfd. Daar accepteren we wat meer van. Het wordt spannend. Ik hoop Davina. Natuurlijk hoop ik dat. Want wat een artiest is dat. En een geweldige stem. En dan komt het wel goed met die performance en zanggedeelte. Maar tegelijkertijd, gaat ze dat aandurven? Want je krijgt natuurlijk linksom of rechtsom... je doet het niet goed op dit moment.
0: Nee.
2: In dit hele politieke conflict. Dat hebben we vorige week nog gezien met Ed Sheeran.
0: Ja, maar iedereen heeft het er altijd over. Ook de EBU zelf, weet je wel. Het hele Songfestival, dat moet losstaan van politiek. Hoe kan het dan nog dat er dan toch zo'n politieke druk op ligt?
2: Ja, maar ik hoorde van de week ook iemand zeggen... dat is leuk dat ze dat zeggen, maar dat is het natuurlijk nooit geweest. Het is altijd politiek geweest.
0: Ja.
2: Ik bedoel, dat hebben we gezien in andere oorlogen ook. Ik bedoel, het is niet voor niks dat Oekraïne natuurlijk een paar jaar geleden nog won. Dat was niet omdat het nou per se het allerbeste nummer was. Maar dat was natuurlijk toch een soort sympathy votes die ze toen uit heel Europa kregen. Dus ik vind het een lastig verhaal. En ik vind het nogal wat je bij een artiest op zijn nek, op zijn schouders legt.
0: Ja.
2: We gaan het zien. Ik bedoel, het feit dat we weer meedoen, ik vind het stiekem toch wel leuk.
1: Ja, dat is sowieso leuk.
0: Toch ook?
1: Ja.
0: Het moet allemaal nog een beetje uitgekristalliseerd worden. Hè? Wie, wat, waar, hoe.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld het commentaar. Ja, we willen
1: natuurlijk allemaal... Ja, wie moet dat gaan doen?
0: Henry en Jeroen.
1: Ah.
0: Toch? Ja. Zou ik zeggen.
2: Heel graag. Ja. Maar Jeroen is natuurlijk naar Radio 10. Dus die is weg bij de publieke omroep.
1: Ja.
2: Dus kan dat nog, is dan de grote vraag. Aan de andere kant, Chantal Jansen, die zat ook bij RTL. En die mocht toch het Songfestival presenteren toen het in Nederland gehouden was.
1: En Jeroen doet natuurlijk een hele hoop voor verschillende omroepen. Dus wat dat betreft...
0: Dat is een beetje landsbelang dit, vind ik eigenlijk.
1: Ja, sowieso.
2: Vind ik een hele goede. Laten we het daar gewoon op gooien. Het is landsbelang dat Jeroen kijkende vechten het commentaar doet.
1: Belangrijker nog dan dat Davina meedoet als zangeres. Ja.
0: En Davina die gaat gewoon meedoen, maar die gaat gewoon niks zeggen, weet je wel. Die hoeft nergens zich te verantwoorden. Wat dan ook, mogen geen vragen aangesteld worden. Ze gaat alleen maar het liedje zingen. Nou, zijn we daarover uit. André Hazes.
2: Iets anders van landsbelang. Ja, dat is ook een landsbelang. Hè? André Hazes.
0: Ja.
2: Dus laten we het daar eens over hebben.
0: Ja.
2: En dan hebben we het natuurlijk over Junior. Die geeft vandaag een hele grote persdag om zijn nieuwe real life serie André Hazes / en nu te promoten. Die gaat in oktober te zien zijn op Videoland. En het is trouwens wonderbaarlijk dat het niet gewoon ook op een reguliere zender wordt uitgezonden. Dat RTL dit niet gewoon ook op televisie uitzendt.
0: Ja.
2: Volgens mij is het alleen voor Videoland. En dan gaan we dan zien hoe het met hem gaat. En dat is natuurlijk wel een opmerkelijk moment in zijn leven dat die real life serie begint. Want toen ze eraan begonnen wisten ze nog niet hoe het zou eindigen. Namelijk ziek thuis op de bank. Met de grote vraag... Wanneer kan ik weer gaan optreden? Want dat is natuurlijk nu wel heel actueel. En daar zijn we allemaal natuurlijk toch wel nieuwsgierig naar. Want hij heeft, zoals we allemaal weten... Ik denk nu een dikke maand geleden...
0: alles afgezegd.
2: Alles af moeten zeggen. De knuppel in het hoender gegooid. En gezegd, jongens, ik kan dit nu even niet meer. En moet weer, als we zijn KNO-arts moeten geloven... weer helemaal opnieuw leren zingen. En dat is... jij bent een zanger, Arnoud. Jij kan dat beter verwoorden dan ik.
0: Ja, ik zeg altijd, dit had hij van tevoren moeten doen gewoon ook. Opnieuw leren zingen. Sowieso leren zingen. Nou nee, niet qua toonhoogte, maar gewoon als je merkt dat op een gegeven moment dat de druk hoger gaat worden en dat je meer en meer moet gaan zingen. Ja. En hij zingt niet lager, hij zingt best hoog ook. Dan had hij daar gelijk al actie op moeten, althans zijn management had moeten zeggen, jij gaat gelijk met Dennis Cox, dat is zijn KNO-arts, en je gaat met een van de betere zangpedagogen in Nederland, ga jij leren hoe je op een verantwoorde manier elke avond lekker je huig kan kneuzen, zeg maar.
2: Want dit is eigenlijk al een jaar aan de gang. Want ik kan me nog herinneren dat er een jaar geleden al filmpjes rondgingen van zijn theatertour, waarin hij ook met die afgeknepen stem aan het zingen was. Dat mensen zeiden, ja, wat is dit? Wat is hij hier aan het doen?
0: Ja, je ziet het aan de nek. Zo gauw die spieren en alles op gaan zetten en zo. Dat betekent dat je het eigenlijk ergens vandaan had waar je het niet vandaan moet halen.
2: Nee.
0: Het is vrij duidelijk eigenlijk allemaal. Ik hoop dat hij ervan leert en dat hij niet zijn stem helemaal naar de galamiezen heeft geholpen ermee.
2: En ik ben heel benieuwd wat we gaan zien in die serie. Want ik bedoel, zijn hele relatie, zijn ontluikende liefde eigenlijk met Noah zal daarin te zien zijn.
0: Ja.
2: Ook zijn zoontje zal daarin te zien zijn. Weliswaar met een geblurd gezicht.
0: Ja.
2: Het schijnt trouwens heel lelijk gedaan te zijn, hoorde ik van sommige recensenten die al wat hebben mogen zien.
0: Ja, dat is jammer.
2: Ik vind het ook altijd een beetje discutabel hoor. Hoe je zeg maar, ik denk dan altijd of je laat een kind wel helemaal zien.
0: Ja.
2: Of niet. Maar die mensen met die gebleurde gezichtjes, ik heb daar toch altijd een soort van een beetje moeite mee. Hou dan die kleine helemaal uit de serie als je hem niet in beeld wilt.
0: Ja,
2: dat is een beetje lastig. Want ze willen dan. Dus je wil eigenlijk en het een en het ander. Want je wil en met dat kind op vakantie en dat filmen. Want dat gaan ze dan doen. Hè. Ze gaan samen met die twee gezinnen, samen met zijn zus. Gaat hij naar Italië een weekje. En vervolgens gaan ze ook nog naar Amerika met z'n tweeën. Ja. Hij en Noah. Maar ja, daar lopen die kinderen dan natuurlijk rond te rennen. Ja, dat is een beetje. Dus dat ik weet, nou goed, we gaan zien hoe dat.
0: Ze kunnen het uitsmeren over de lengte van de soap natuurlijk. Hè? Er komt nog wel komen een aantal afleveringen komen er wel.
2: Ja,
0: dus oké. Okay.
2: Ik ben er nieuwsgierig naar.
0: Nou ja, en voor de mensen die dan graag zijn ex nog willen zien, Monique Westerberg, dan moeten ze gewoon naar de Sinterklaasfilm gaan. Daar heeft zij een rol in.
2: Ja, zij zit in de Sinterklaasfilm, hè?
0: Ja.
2: Dat zijn gewoon die Sinterklaasfilms. Dat is ieder jaar zijn er een paar van die films waar dan al die BN'ers een soort pop-up doen.
0: Ja.
2: Dat heeft niks met acteren te maken, maar gewoon met een soort marketingstrategie volgens mij. Ik heb er ook nog ooit een keer in gezeten, of in twee of drie van die films.
0: Ja, je zegt het zelf al, je hoeft er niet voor te kunnen acteren.
2: Nee, precies. Dus. Yes. Ja, dat vinden ze dan leuk om bekende gezichten in plaatsfilmen te gooien.
0: Ja.
2: Nou, heb jij er wel eens in gezeten?
0: Nee, nee. Oh,
2: nee, bekende gezichten, zeggen ze.
0: Ja, dat komt dat ook. Ja. Dus misschien in de aftiteling, hooguit. Hey, dankjewel. Zullen we volgende week weer doen?
2: Ja, lijkt me leuk.
0: Gezellig, tot dan.
3: Je luistert naar Flevoland.

0: creatieve hobbyist.
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Dit is Flevoland.
5: Vaak moet er altijd wel even rekening worden gehouden met wat verrassingen.
4: Ook dit is Flevoland.
6: Ik heb alle vertrouwen in dat we geen misstap gaan maken.
4: En dit is ook Flevoland.
5: Ja, is een primeurtje voor dit jaar.
4: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
7: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
10: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Gemeente Almere en Provincie Flevoland.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Het huis aan de Breehoorn in Lelystad, dat woensdagnacht gedeeltelijk uitbrandde na een explosie, is met onmiddellijke ingang gesloten. Een jongen op een fatbike is vanochtend gewond geraakt bij een aanrijding met een trekker. En de gemeente Urk is positief over de resultaten van het project Veilig Uitgaan 2 jaar na de start.
0: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 12 uur.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De verdachte van de moord op 2 Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf, maar tbs. De rechtbank is niet te spreken over de gebrekkige medewerking van de 25-jarige man. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Volgens het Openbaar Ministerie had hij ruzie met iemand en loste hij daarom meerdere schoten. De 2 slachtoffers van 16 en 18 jaar hadden niets met die ruzie te maken. In Portugal bij Rotterdam komt een proef met een nieuwe woonvorm voor 40 dak- en thuislozen die verward zijn of overlast geven op straat. Het zijn mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn. Ze vormen vaak een gevaar voor zichzelf en anderen. De 40 mensen worden ondergebracht in 1 gebouw. Daar gaan ze onder toezicht samenleven. Ze kunnen daar 8 jaar blijven. In Nederland is een groot tekort aan geschikte plekken voor mensen met zulke problemen. De rechtbank Noord-Nederland zegt dat een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt voor het instituut Mijnbouwschade Groningen niet onafhankelijk is. De man is ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf en zou daarom een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen.

0: Oud-wielrenner en drievoudig toer-etappenwinnaar Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Wachtmans, die ook de Witte Bles werd genoemd vanwege zijn herkenbare kuif, won in 1970, 1971 en 1972 een etappe in de Tour de France. Hij werd ook een keer vijfde en een keer zesde in het eindklassement van de Tour. Op 25-jarige leeftijd moest Wachtmans stoppen als profwielrenner vanwege hartklachten. Hij was daarna nog ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer. Vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan het verkeer van de ANWB. Er zijn twee vertragingen op dit moment. De N50 en Meloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Noord 5 minuten. En de andere kant op tussen Kampen-Zuid en Ens 7 minuten vertraging. Er wordt geflitst op de N331 in beide richtingen. In de richting van Emmeloord bij 35,8. De Neringpassage in Lelystad in beide richtingen. En de Pampusdreef in Almere in beide richtingen. Heb je nou nog een andere gezien? Kun je melden in de app van Flitsmeister.
2: Biljarten kennen we natuurlijk wel, maar biljarten vanuit een rolstoel blijkt een groot succes te zijn. We gaan zo meteen eens kijken. Onze verslaggever Mark Bakker is bij een woonzorgcentrum in Dronten.
3: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
8: Interessant. Wat verdien jij dan?
7: Zo open bedoelen ze vast niet.
9: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
10: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder af. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
11: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
10: En bedankt, hè?
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
9: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
13: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
14: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Veel mensen dachten ook Douwe Bob naar het Songfestival, maar hij is er al een keer geweest.
1: Ja.
0: No way. Nee. Ik hoorde hem gisteren ook. Hij zegt absoluut niet.
1: Nee?
0: Ga ik helemaal aan voorbij laten gaan ook.
1: Wie zou jij willen sturen eigenlijk?
0: Ja, Davina. Voor het liedje en voor de act en voor de zangeres. Ja. Davina.
1: Ja.
0: Gelijk. Of Anouk.
1: Ja, maar die is ook
0: zoals
1: al geweest.
0: Zoals zij destijds stond met Birds. Was fantastisch natuurlijk.
1: Dat is wel heel mooi, ja.
0: Ja, Duncan Lawrence zou ik ook gewoon nog een keertje weer sturen.
1: Ja?
0: Weet je wel? Maar misschien Duncan niet, want dat kan nooit meer overtroffen worden natuurlijk. Ook. Maar...
1: Nou ja, het kan wel. Loreen bijvoorbeeld uit Zweden heeft 2 keer gewonnen. Volgens mij zelfs
0: Johnny Logan 3 keer. Hè? 1 keer als tekstschrijver, 2 keer als zanger ook. Dus het kan wel. Maar nee, ik zou Davina sturen. Maar ja, dan worden de meeste mensen ook weer bang. Want dan winnen we bijna zeker wel. Als het gaat om zangkunsten natuurlijk dan. Hè?
1: Nou ja, dat zou toch mooi zijn.
0: Ik heb nog nooit iemand zo zuiver horen zingen dan Davina live.
1: Zo, ergens. Dat kun je wel zeggen.
0: Ja. Ja. Goed, nou ja, we gaan het afwachten. We gaan het meemaken, hè.
1: Rolstoelbiljart. Ja, het blijkt een groot succes te zijn. Tenminste, in Dronten. In maart start de biljartvereniging De Regenboog met een proef met biljarten vanuit een rolstoel. En die proef die sloeg aan. Verslaggever Mark Bakker is bij een woonzorgcentrum in Dronten.
2: De vaste vrijdag dat hier gebiljart wordt, dat is een groot succes gebleken. En hier mogen dus ook in Dronten mensen meedoen in een rolstoel. Even praten met de voorzitter van biljartvereniging De Regenboog hier in Dronten. Meneer Bert Prinsen, hoe kan het nu dat biljarten vanuit een rolstoel nou hier zo'n succes is?
3: Nou ja, dat begon met dat André en de andere bewoners, als wij hier aan het biljarten zijn, regelmatig daar in de deur stonden en stonden te kijken. En dan zeiden we, kom maar binnen, doe maar mee. Ja, nou nee. Toen hebben we gezegd, ja, dat moet toch kunnen. Dus we hebben wat hulpmiddelen aangeschaft en we hebben de deuren opengegooid. We hebben steun van de gemeente gekregen en van Sportservice Flevoland. En toen zijn we dit jaar maart begonnen. En dat hebben we nog 2 keer gedaan. En elke keer waren er, ja, soms waren er 3 en dan weer 9. Nou goed, aantal deelnemers, prima. Iedereen die komt biljarten is vinden we fijn. En vanaf nu gaan we dat dus elke vrijdag doen. 1 keer in de maand, laatste vrijdag.
2: 1 keer in de maand, laatste vrijdag, ja. U heeft het over André. Nou, die zit hier in een rolstoel. Ik begrijp, daar heeft u dus wel iets mee te maken gehad, hè? Dat biljarten vanuit de rolstoel toch wel een succes is.
4: Onbewust.
2: Vertelt u eens.
4: Ja, ik heb vanaf mijn jeugd heb ik al met biljarten te maken. Mijn vader was een liefhebber. Bij de thuis hadden we een tafelbiljart. Dus ik weet niet beter of het spel is. En dan zie je het gebeuren. En dan ga je automatisch meedoen.
2: Ja.
4: Ja, en ik kreeg de kans van de mensen hier om binnen te komen, te kijken. Moet je ook eens proberen. Nou, dan begint het balletje te rollen.
2: Gewoon, doe maar. Ga maar zitten in de rolstoel. Blijf zitten in de rolstoel. Pak maar een keu en probeer het.
4: Hé, je kan het. Ja. Oh, maar ken je dat ook? Ja. Dan ken je deze stoot en dan ben je verkocht.
2: Ja, maar kunt u wel heel dichtbij komen? Want ja, je ziet wel mensen die dan normaal aan het biljarten staan. Die leunen tegen de biljarttafel. Kunt u dat ook vanuit een rolstoel? Ja,
4: dat is vanuit... Met elke stoel is dat anders. Dat kan ik niet zomaar even voordoen of laten zien. Maar met mijn stoel is het weer iets anders dan de stoel van bijvoorbeeld mijn overbuurman. Ja?
2: Maar goed, u heeft er wel heel veel plezier aan, begrijp ik.
4: Ja, ja, zeker weten. Elke dag kom ik wel eventjes langs. Even kijken.
2: Goed, deze biljartvereniging heeft hier 3 biljarttafels. We zien ook dat er een spelletje gespeeld wordt. En dan ga ik eens even naar een meneer die hier ook in een rolstoel zit. Die heeft ook al een keu in de handen. Dag meneer, hoe gaat het?
5: Uitstekend, zegt die meneer. Ja. Nee, maar gaat wel goed.
2: Maar goed, u zit nog niet zo heel erg lang in een rolstoel, begrijp ik, hè?
5: 7 maanden.
2: Ja, en daarvoor kon u lopen? En heeft u altijd gebiljart?
5: Nou, niet altijd hoor. Ik heb gebiljart totdat onze biljartmeester overleed. En dat was in de Meerpaal.
2: Ja. Maar hoe vindt u dit biljarten? Is het te doen vanuit de rolstoel?
5: Ja, nou ja, ik dacht het wel.
2: Ja, maar laat eens even kijken. Want u doet het vanaf de zijkant, laat ik het even zo zeggen.
5: Ja, je moet je af en toe in een rare houding zetten even.
2: Ja, precies. Maar u heeft nog wel de biljartkeu in beide handen vast. En dan gaat u nu stoten. Een hele zachte stoot, maar u heeft 2 balletjes geraakt. Dat ging goed.
5: Dat is de bedoeling ook weer, biljarten. Ja.
2: Nou ja, u lacht erbij. Is dat misschien ook wel de kracht dat er heel veel plezier uit te halen valt?
5: Nou ja, maar joh, anders zit je alleen maar op je kont, hè.
2: Ja.
5: Dat moet je niet doen. Je moet een beetje in beweging blijven. Ja, ik ben 91 jaar, dus ik heb nog maar een klein stukje. Daar moet ik van profiteren.
2: Nou, heel mooi. Ja, deze meneer, 91 jaar. Lopen gaat niet meer, had hij me eerder al verteld. Nou, biljarten dus vanuit de rolstoel. Dat kan hij nog wel. En dat gebeurt hij dus 1 keer in de maand op vrijdag in Dronten bij de Regenboog.
6: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Binnenkort zijn er weer van die awards in Amerika. Dan wordt er ook een tribute gehouden voor George Michael. Onder andere Teddy Swims.
1: Oh, wat
0: gaat
1: goed.
0: Daar aan meedoen. Daar ben ik wel heel benieuwd naar dan.
1: Ja.
0: Als hij een nummer van good old George gaat
1: ze hebben wel coveren. Een beetje een soort van zelfde timbre of zo.
0: Ja, dat wel. Ja, Teddy is natuurlijk wat ruiger. Ja. Goffer in zijn stem. Maar ik ben heel benieuwd hoe dat uit gaat pakken.
1: Leuk.
0: Binnenkort, ik hou je op de hoogte.
1: Even kijken naar het weer. Floris Lefebvre, goedemorgen, middag is het inmiddels.
2: Een hele goede middag inderdaad. Ja, de tijd gaat snel met het lekkere weer.
1: Ik wil zeggen ja, want het ziet er lekker uit buiten. De zon schijnt, of niet?
2: Ja, het is prachtig weer momenteel in heel Flevoland. Eigenlijk in heel Nederland is dat het geval. Een zonovergoten plaatje zie ik momenteel voor me. En de temperatuur die gaat momenteel nog verder omhoog. Op dit moment waarde tussen de 17 en lokaal 19 graden in het zuiden van het land. En daar komt nog een aantal graden bij. Want onder invloed van een matige wind uit het zuiden wordt er ook wat warmere lucht aangevoerd. En met veel zonneschijn hebben we vanmiddag dan een vrij warme middag te pakken. Met waarde tussen de 20 en 22 graden maar liefst. Dus dat is best aardig.
1: Ja, lekker.
0: Maar als je nou denkt van ik ga lekker in de korte broek barbecuen en vanavond, dan zou ik wel even een truitje en een lange broek meenemen.
2: Ja, dat kan ik wel aanraden, want na zonsondergang koelt het natuurlijk wel snel af. Om een uurtje of 8 is het ongeveer zo'n 15 à 16 graden. Er staat wel weinig wind vanavond en vannacht, dus best wel aangenaam weer om lekker naar buiten te gaan. Maar dat jasje komt inderdaad wel goed van pas, want komende nacht is het ook weer behoorlijk fris met minima tussen de 10 en 11 graden. Niet meer zo koud als afgelopen nacht, maar nog steeds wel een jasje nodig natuurlijk. En in de loop van de nacht krijgen we ook te maken met wat meer bewolking vanuit het westen. Zou ook eventueel een spatje lichte regen of motregen uit kunnen vallen. En het weerbeeld van morgen ziet er dan wat bewolkter uit dan vandaag. De zon heeft het wat lastiger en af en toe valt er ook een licht buitje uit. De wind draait naar het noorden en voert iets minder warme lucht naar onze provincie toe. Morgenmiddag dan zo'n 18 of 19 graden hooguit slechts.
0: Ja. Maar dagen daarna.
2: Dan krijgen we echt een prachtig mooie nazomer eigenlijk. Dat begint vanaf zondag, dan schijnt de zon geregeld. Is het al behoorlijk warm als de wind weer naar het zuiden gaat draaien. 22 of 23 graden is dan de maximum temperatuur. 'S Ochtends vroeg kan er wel wat nevel of mist aanwezig zijn. Dat heeft te maken met het hoge drukgebied wat rustig weer brengt met zich mee. Maar maandag en dinsdag, dan stijgt de temperatuur nog wat verder. Naar 25 tot lokaal misschien wel 28 graden in het zuiden van het land. En ook in onze provincie wordt het gewoon zomers warm met 25 graden of meer. Maandag misschien een enkel buitje, maar het zonnige weerbeeld heeft vaak de overhand. En dinsdag en woensdag verlopen eigenlijk zonovergoten in heel Nederland. Dus wat dat betreft kunnen we ons opmaken voor een prachtige en vooral warme nazomerperiode na het weekend.
1: Goed vooruitzicht hoor.
0: Ja, gelukkig heb ik de zwembroek nog niet opgeborgen.
2: Maar ja, inderdaad, ook het zeewater is momenteel nog behoorlijk warm. Dus alle ingrediënten vallen volgende week eigenlijk samen.
0: Volgende week gaan we vast een nieuwjaarsduik doen. Dat is dan in ieder geval ook wel weer afgevinkt. Hey, en de dagen daarna, na woensdag, blijft het een beetje aangenaam of kakt het al helemaal in?
2: Ja, het blijft wel aangenaam qua temperaturen betreft. Want ook na woensdag zien we temperaturen vaak tussen de 17 en 21 graden. Hoe warm het precies wordt in onze provincie is nog een beetje afhankelijk van de windrichting. Maar onvervalst herfstweer zie ik voorlopig echt niet terug in de weerkaarten. Ik denk dat we op een aangenaam niveau van zo'n 18 of 19 graden blijven. Maar de kans op een aantal buien, vooral in de warmere sector, kunnen dat ook stevige buien zijn. Die nemen vanaf donderdag wel toe. Dus dat is wel iets om rekening mee te houden.
0: Oké, gaan we dat doen. Dankjewel voor de waarschuwing, Floris. En een fijn weekend.
2: Fijn weekend, hè. Doei.
3: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: Heerlijk toch, die Engelse taal, of die Italiaanse taal om in te zingen. Beter dan het Engels vind ik altijd waar. Mattia Bazzara en Tisentoro.
1: De berichten van buiten onze provincie. Voor de rechtbank in Amsterdam was vanochtend de derde pro forma zitting over de dood van twee Syrische jongens. De 25-jarige Eve Ey staat terecht. De Syrische tieners werden op 1 januari doodgeschoten in een park in Amsterdam. De slachtoffers waren gevlucht uit Syrië naar Nederland. Hun nabestaanden zijn nog steeds in Syrië en zij volgen het proces op afstand, vertelt deze verslaggever.
2: Zij volgen het nu via de advocaten, maar de vraag van de advocaten was ook van ja, als we dan echt aan die rechtszaak beginnen, kan er dan een videoverbinding komen? Ja, dat kan waarschijnlijk wel, maar gaat die dan ook twee kanten op? Want de vraag van de rechtbank was natuurlijk, wil de familie nog het woord voeren? Dus nu wordt onderzocht of er ook een videoverbinding terug kan zijn, zodat de familie niet alleen mee kan kijken, maar ook kan praten.
1: Eve Ey was niet aanwezig in de rechtbank en beroept zich op zijn zwijgrecht. Hij blijft voorlopig vastzitten. Het onderzoek van het Pieter Baan Centrum naar de verdachte is nog niet afgerond.
0: In Den Haag is vlak voor de ministerraad nog weinig bekendgemaakt over eventuele verdere gesprekken tussen de coalitie en de oppositie. Bij de algemene politieke beschouwingen vorige week zei premier Jette dat hij zo snel mogelijk verder wil praten met alle partijen. Minister Heijnen zei vanmorgen dat achter de schermen hard wordt gewerkt, maar dat was het dan ook.
3: Er is continu contact, maar ik ga er helemaal niks over zeggen, want dan kom ik echt het verst.
4: Ik dacht dat er één tafel zou komen, u en premier Jette. Wanneer gebeuren die gesprekken? Ja, maar dit weekend al?
3: We hebben heel veel contact, dus er zit nu even wat tijdsverschil in, maar hij is...
4: U weet het niet.
3: Nee, dat is onzin. We hebben heel veel contact, maar ik ga het u gewoon niet vertellen.
0: Premier Jette, die komt vandaag terug uit New York bij de Verenigde Naties, bekritiseerde hij de woorden van de Amerikaanse president Trump over het internationale strafhof. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Hij zei ook hands off. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert.
1: De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is tot na het weekend in beide richtingen dicht. De brug wordt voorzien van een lichtere en dunnere asfaltlaag, zodat die minder zwaar belast wordt. En dat is nodig, omdat naast de Merwedebrug wordt gebouwd aan een nieuwe brug, legt Rijkswaterstaat uit.
5: Bij de bouw van de brug zet je zwaar materieel in, ga je heien, daardoor ontstaan trillingen. Trillingen kunnen leiden tot zettingen bij de oude brug. En zettingen zijn kleine verzakkingen bij de pijlers. En hoe lichter de brug is, hoe geringer die zettingen zullen zijn. Dus dat betekent dat het reduceren van het gewicht helpt bij de bouw van de nieuwe brug. En om de brug in stand te houden voor de komende tijd.
1: De Merwedebrug ging in juli dicht voor al het vrachtverkeer, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. En dat verbod blijft voorlopig nog van kracht.
0: Gasleveranciers moeten worden verplicht om gasvoorraden aan te houden voor de winter. Nu is de overheid nog verantwoordelijk voor deze gasvoorraden, maar minister Van Veldhoven wil die verantwoordelijkheid bij de markt neerleggen, zegt deze verslaggever.
6: De minister zegt, eigenlijk kunnen die energiemaatschappijen best wel zelf kijken hoe ze dit kunnen regelen. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan een manier waarop zij dan die bestaande gasvoorraden een deel daarvan gaan huren. Ja, als een soort van hotel waarbij ze een stukje van die gasvoorraden huren.
0: Vergeleken met andere Europese landen heeft Nederland relatief veel ruimte om gas op te slaan. Daarbij is Nederland verplicht om bepaalde Europese vuldoelen te halen. Andere landen die mogen een beroep op die voorraden doen, maar Nederland mag hen daar niet voor laten bijbetalen.
7: Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via Omroep Flevoland en mis niets van jouw regio.
8: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
9: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
8: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
9: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
8: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
9: Oké, ga ik op letten.
8: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
9: Doe ik.
8: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
10: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk, zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
11: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
12: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
13: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
14: Hey Raymond!
15: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
16: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
14: Hey,
15: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: 12:30 is het geworden, goedemiddag. Het huis aan de Breehoorn in Lelystad, waar woensdagnacht gedeeltelijk brand uitbrak na een explosie, is met onmiddellijke ingang gesloten. Volgens burgemeester Mieke Baltus is de sluiting tijdelijk. Later vandaag wordt bekend voor hoeveel weken. De explosie is in de nacht van woensdag op donderdag veroorzaakt en veroorzaakte een flinke brand, waarbij de achterkant van de woning zwaar beschadigd raakte. De politie gaat uit van een misdrijf. Volgens ooggetuigen reden jongeren vlak voor de explosie op een scooter weg bij het huis. Niemand raakte gewond en de politie zoekt nog naar de daders. Een jongen op een fatbike is vanochtend gewond geraakt bij een aanrijding met een trekker. Volgens een 112-fotograaf reed de jongen achter een vrachtauto de weg op en botste hij op een passerende trekker. Door een veiligheidsconstructie kwam hij er niet onder terecht, maar werd hij wel van zijn fiets geslingerd. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht en de fatbike is flink beschadigd. De gemeente Urk is positief over de resultaten van het project Veilig Uitgaan. Dat is 2 jaar na de start. Dat bleek gisteravond tijdens een evaluatie met de gemeenteraad. Het veiligheidsgevoel onder jongeren is toegenomen en overlast in het horecagebied en op bedrijventerreinen is afgenomen. Jongeren komen nu vooral thuis samen in plaats van in jeugdhonken. En voor die honken gelden inmiddels strengere regels en vergunningen. In 2 jaar tijd deelde de gemeente 84 waarschuwingen uit en 1 keer een dwangsom.
18: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt van ruim €2,72 per liter. Ruim 1,5 cent meer dan het oude record. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. In plaats daarvan moet het verbruik van een land bepalend zijn. Commerciële partijen zijn niet te porren voor het vullen van die opslagen vanwege de hoge gasprijs. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was...
19: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De rest van de namiddag verloopt zonovergoten met nauwelijks bewolking aan de horizon. Onder invloed van een meest matige wind uit een zuidelijke richting wordt er hele warme lucht aangevoerd, met een forse stijging van temperatuur als gevolg. Het wordt ook een warme middag met temperaturen tussen de 20 en 22 graden. Ook vanavond is het nog lange tijd helder en aangenaam weer met weinig wind. Pas in de loop van de nacht neemt de bewolking toe vanuit het westen en stijgt de kans op een enkele bui. Ook in het weekend moeten we na zonnige periode rekening houden met bewolking. De temperaturen variëren tussen de 20 en 22 graden.
1: Dankjewel, Floris. Verkeer van de ANWB. Er is 1 vertraging, de N309 Dronten-Epe tussen de N305 en Elburg. 5 minuten vertraging daar. Er wordt geflitst op de N331 in Emmeloord in beide richtingen bij 35,8. En de Neringpassage in Lelystad in beide richtingen. Heb je nog een andere gezien, kun je melden in de app van Flitsmeister.
0: We gaan ons voorbereiden op een nieuwe aflevering van Gastvrij Flevoland. Straks even na 1 uur. 40 jaar Sinatra, daarover. Over komt Peter Douglas vertellen en zingen natuurlijk. En we hebben ook de New Diamonds bij ons in de studio. Gisteravond trapten ze hun nieuwe theatertour af.
20: Dit is Herberg Flevoland.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Verklaar nou het succes van de Bauza.
1: Vertel het mis.
0: Nee, ik weet het niet.
1: Nee, ik weet het ook niet. Maar het is wel een heel lekker liedje.
0: Klein aanstekelijk melodietje op zo'n pianootje in het begin. Maar ze zijn mateloos populair.
1: Ja, ik zie mezelf altijd gewoon op het strand liggen. Ja. Onder een palmboom met een cocktailtje en dan dit op de achtergrond.
0: Nou, als je nu naar buiten toe gaat, dan kan het maar zo waarheid worden natuurlijk ook. Want de temperaturen zijn er wel naar. En vooral volgende week maandag en dinsdag.
1: Oh, 27 graden, hè?
0: Echt ook. In één keer gewoon zomer weer in Flevoland. Zometeen na 1 uur hebben we weer een leuke gastvrij Flevoland, hè?
1: Zeker. We hebben een hele hoop gasten. Ja. Namelijk Peter Douglas en de New Diamonds.
0: Ja. Nou, die naam, de New Diamonds, dat zegt genoeg. Peter Douglas, dat moet ik misschien nog even uitleggen.
1: Ja, inderdaad.
0: 40 jaar al.
1: 40 jaar Frank Sinatra.
0: Ja.
1: En nou, het is
0: zou
1: alsof
0: niet
1: hij
0: zeggen
1: hier
0: aan die man,
1: is.
0: Hè, dat hij 40 is.
1: Nee, nee. Inderdaad. Zometeen gaan we het allemaal voorbij horen.
0: Zeker. Tussen 1 en 2 uur ook. Want de New Diamonds die zijn gisteren begonnen aan een nieuwe theatertour.

0: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.

0: Dit is Flevoland.
1: Vaak moeten we altijd wel even rekening worden gehouden met wat verrassingen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik heb alle vertrouwen in dat we geen misstap gaan maken.
0: En dit is ook Flevoland.
1: Ja, is een primeurtje voor dit jaar.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
3: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Kijk voor details op flevopenningen.nl.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: De stadspas wordt binnenkort beschikbaar voor alle Almerers. De gemeenteraad heeft gisteravond ingestemd met het voorstel. Het huis aan de Breehoorn in Lelystad, dat woensdagnacht gedeeltelijk uitbrandde na een explosie, is met onmiddellijke ingang gesloten door de burgemeester. En een jongen op een fatbike is vanochtend gewond geraakt bij een aanrijding met een trekker.
8: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 1 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar oud. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld onder meer wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. En ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. Hij werd in 1968 profrenner en won begin jaren 70 3 keer een etappe in de Tour de France. Ook won hij 2 etappes in de Ronde van Spanje. Toen hij 25 was, stopte hij vanwege hartklachten. Rini Wachtmans was 79 jaar. 40 dak- en thuislozen gaan in Portugal bij Rotterdam samenwonen in één pand. Het is een experiment waarbij ze de komende jaren worden begeleid en beveiligd. Het gaat om mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn of voor overlast zorgen. En dan het weer. Het is zonnig met 19 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
10: Het verkeer dan van de ANWB. Er zijn geen vertragingen.

0: meer. Er wordt wel geflitst op de N331 in Emmeloord. In beide richtingen bij 35,8. En de Neringpassage in Lelystad ook in beide richtingen.
1: Zometeen gaan we beginnen met een nieuwe aflevering van Gastvrij Flevoland met The Blue Diamonds, Shine On Forever and 40 Years of Sinatra.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
11: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Vaak geïmiteerd, nooit geëvenaard.
1: Nee, zo Freddie Mercury.
0: Queen was dat, een It's a Kind of Magic.
2: Gastvrij Flevoland. Met vandaag...
0: Peter Douglas en The New Diamonds. Mannen, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Fijn dat jullie er weer zijn.
4: Dankjewel.
0: Niet voor de eerste keer.
4: Nee.
0: Maar goede gasten komen vaker in een herberg, hè?
4: Met plezier.
0: Zo is het. Ja. Peter, hoe is het met jou?
4: Ja.
0: Mogen we JP zeggen?
4: Ja, natuurlijk.
0: Ja,
4: hartstikke goed, voorbereidend op de tour. En,
0: ja. Wat heb jij de afgelopen tijden allemaal wel niet gedaan, joh?
4: Ja, het is te veel op te noemen eigenlijk. Het is...
0: Noem eens even twee hoogtepunten.
4: De afgelopen tijden of de afgelopen jaren?
0: Ja. Qua muziek dan, hè?
4: Qua muziek, ja. Nou, natuurlijk Tribute Battle of the Bands, hè?
0: Ja.
4: Dat was eigenlijk, ik wilde eigenlijk een beetje rustiger aan gaan doen. Dat is niet gelukt.
0: Ja, wat heeft dat jou wel allemaal niet gebracht, joh?
4: Jongen. Nou, vier keer Ziggo Dome natuurlijk.
0: Ja.
4: En daarna het Concertgebouw in één keer, in een paar dagen helemaal vol. En één tour, twee tour, drie tour. Ik ga nu voor het vierde jaar toeren.
0: Ja.
4: Ik ben een beetje over mijn toeren.
0: Nou, je draait op volle toeren.
4: Ja. Hartstikke leuk.
0: Met een heerlijke band ook nog steeds.
4: Ja.
0: Nog steeds die Bosco Band?
4: Nee, ik doe nog één concert in Antwerpen met ze. Ja. En daarna ga ik...
0: Dan zijn ze hier zat.
4: Zeg je?
0: Dan zijn ze hier zat.
4: Ja. En daarna ga ik toeren door het land met een kleine orkest. Een kleine bandje, een kwartet. Intiem. Een beetje de nachtclub. New York nachtclubstijl. Heel mooi. Klein.
0: Dat is nog dichter eigenlijk bij Sinatra dan?
4: Nou, Sinatra heeft eigenlijk ooit één keer... Hij heeft één keer met een quintet in Parijs opgetreden. En de rest nooit met een kleine bezetting. Altijd grote strijkers, ja.
0: Ja. Maar het kleine nachtclub idee, het New Yorkse, dat spreekt wel aan.
4: Ik weet niet of hij dat ooit gedaan heeft. Zal wel.
0: Nee, ook niet. New York, nee. Lijkt me wel zo'n beetje.
4: Ja. Maar ik ga het wel doen.
0: Hebben die Blue Diamonds ooit in een New Yorkse nachtclub gestaan?
5: Nou, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Ze hebben wel in de Billboard gestaan als een van de weinige Nederlandse artiesten.
0: Met Ramona?
5: Met Ramona, ja, zeker. Ja. Dus, en dat zijn niet veel Nederlandse acts die Billboard gehaald hebben. Maar ik denk niet dat ze in een New Yorkse nachtclub hebben gestaan.
0: Nee.
5: Ze zullen ongetwijfeld wel over de hele wereld in nachtclubs geweest zijn. Ja, maar
6: niet op te spelen. Nee.
0: Hoe oud is de Ramona?
5: Dat is 1960, 61,
0: oh.
5: Ja.
0: Oh. Dus, even snel rekenen.
6: Maar het liedje is nog 60, ouder, ja? Liedjes van 1931 of zo, geloof ik.
0: Dat is ook weer een korte historie erachter, achter dat liedje.
5: Ja, dat weet Patrick.
0: Ja.
6: Nou, ik weet dat het een soort, in die zin, dat het een soort American Songbook-achtige achtergrond heeft.
0: Ja.
6: En dat het ook voor de Blue Diamonds veelal gecoverd is door allerlei jazz-vocalisten eigenlijk in die tijd.
5: En ook in een film was het een thema en... Dat was een walsje, is het. En de Blue Diamonds waren ook, want Jack Bulteman, de producer destijds... want ze mochten geen liedjes meer van de Everly Brothers opnemen. Die kwam daarmee.
0: Ja.
5: En ze zeiden allebei in koor, nou, dat gaan we echt niet opnemen. Wat een oudbollig liedje dat.
0: Ja.
5: Maar goed, de rest is geschiedenis, want ze hebben het wel gedaan.
0: Ja. Ze hebben eigenlijk over de hele wereld een hit mee gescoord.
5: Zeker, ja. Echt wereldwijd. Echt miljoenen en miljoenen van verkocht.
0: Ja.
7: En jullie gaan theater in. Komen dit soort herinneringen dan ook allemaal naar voren?
5: Zeker. Ja, de voorstelling heet ook niet geheel toevallig The Story of the Blue Diamonds.
0: Mm-hmm.
5: Dus wij vertellen het verhaal van het begin tot het eind. En dat doen we natuurlijk door het zingen en spelen van de liedjes. Maar we vertellen tussendoor ook de verhalen. En ook, we hebben mooie beelden uit onze familiefotoalbum erbij. Dus
0: leuk. Ja, ik wou net zeggen, dichterbij het origineel kun je het bijna niet krijgen natuurlijk.
5: Nee.
0: Als je De Wolf heet.
5: Ja, en daarom is het voor ons dat wij, nou Patrick wel iets meer dan ik. Ik had nog nooit in theater gestaan.
0: Nee.
5: Maar het is niet zo ver van huis, want we vertellen gewoon ons verhaal. En Patrick, wij kennen elkaar vanaf ons 12e. En wij zijn ook dan geen bloedverwanten, maar ook familie. Dus wij zijn ook in een stukje van dat verhaal.
6: We zijn wel familie geworden inmiddels. Onze kinderen zijn familie.
0: Ja.
6: Dat is ons wel gelukt.
0: Ja.
5: Dat leggen we later nog een keer. Ja.
0: Dus dit gaat de komende 60 jaar ook nog wel door.
6: Jawel.
0: Zit er ook muziek in de kinderen? Ja, dat kan bijna niet anders.
5: Ja, nou, ik denk meer bij Patrick.
6: Mij wel, ja.
5: En bij mij een beetje. Dat is nog niet helemaal...
6: Maar die doen hele andere dingen, hoor, dan wij.
0: Ja. Nou, dat wil je niet weten natuurlijk, hè, als ouder.
6: Nee.
5: Nou, maar dat is ook wel grappig. Want in ieder geval, bij Patrick was... Zijn vader heeft hem wel meer gestimuleerd, volgens mij. Maar mijn vader zei, doe me niet.
4: Gaan geslagen. Je hebt er niet geslagen.
6: Jouw vader heeft mij wel gestimuleerd.
5: Ja, dat wel. Maar wel.
0: Ja, maar dat is vaders eigen. Die stimuleren hun eigen kinderen niet om het vak in te gaan.
5: Nee. Nee, ze gaan maar lekker je school afmaken. En,
0: heb je ooit gevraagd van waarom zij dat eigenlijk? Ja, om school af te maken.
5: Ik denk dat mijn vader, die is natuurlijk, die had nooit de intentie om artiest te worden. Of tegenwoordig heb je mensen die willen echt beroemd worden, of weet ik wat.
0: Ja, nou, tegenwoordig kan je ook heel snel beroemd worden.
5: Ja, dat is ook zo. Nou, maar toen ook, hè? Ja. Want het is, dat vertellen we ook in de voorstelling. Zij zaten gewoon achter in de tuin gitaar te spelen. Toen kwam er een buurman langs. Die hoorde dat. Die zei: ik kom op een feestje spelen. Op het feestje was een platenbaas. Die zei: wil je een plaatje opnemen? Paf. En eind 59 hadden ze een eerste singeltje. Ja, dus zo kan het ook gaan.
7: Ging het allemaal maar zo makkelijk. Ja.
0: Nou, hè?
7: Ja. Heerlijk.
0: Nou, soms hoor je wel eens producties dat je denkt van... er is nog minder aandacht aan besteed.
5: Nou, daar doen wij geen uitspraken over.
0: Nee, nou ja, het moet jou toch op zich soms wel eens opmerkelijk de wenkbrauw doen, vond ik. Je hebt zelf een studio.
6: Dat is ook wel zo. Ja, kijk... ik vind in de eerste plaats moet natuurlijk iedereen gewoon lekker zijn ding doen. Weet je. Maar je hebt natuurlijk wel zo je voorkeuren. En wat ik wel zie is dat... de muziek van nu, dat is veelal geassembleerd. Dat klinkt een beetje als Lego, zeg ik altijd. Mm. En dat kan dus net als bij een snackbar. Kan je ook heerlijk wat uit de muur trekken, om het zo maar te zeggen. Maar het is maar waar je van houdt.
0: Ja, en het is snel.
6: En wij zijn nog een beetje van de oude stempel. Hè. Ik ook als studioman ben echt wel opgegroeid nog in het tape-tijdperk. Met als je wat wilde knippen, moest je dus echt letterlijk knippen.
0: Ja.
6: En,
0: die hele kleine plakkertjes, zo'n dingetje aan elkaar knutselen.
6: En dat is wat mij betreft ook ooit begonnen met de Blue Diamonds. Ja. Dat was eigenlijk mijn allereerste echte producersklus.
0: Ja.
6: Dus ik wist niks en ik moest met hun mee. En, nou,
5: met Johnny Hoes in Weert.
0: Maar dan weet je ook wel de klappen van de zweep, weet je dan ook. Met name van zo'n Blue Diamond, maar ook hoe die tapex en hoe de act in elkaar moet zitten.
4: Maar jouw vader zei van Patrick gaat het doen.
6: Ja, wist ik veel. En ik moest gewoon mee. En, maar geweldig dat zij op dat moment zo'n vertrouwen eigenlijk hadden. Hè? Dus dat we waren nog broekjes in die tijd. En, maar ze zagen het toch wel voor zich. Dus we hebben het gewoon gedaan.
0: Ja, bij jou is het eigenlijk niet anders. Ook meer dan 40 jaar in het vak, 15 jaar bijna. En de boel helemaal zien veranderen natuurlijk.
4: Ja.
0: Maar de muziek aan zich is hetzelfde gebleven bij jou.
4: Wel, ja. Alleen de boekingen, het creëren.
6: En de boekingen zijn wat minder geworden.
5: Voor de mensen thuis. Pieter Douglas is ook onze manager.
4: Toen ik de samenwerking won, was er geen internet. Dus dat is nu natuurlijk heel anders. En mijn tour heet ook My Way. Heel apart, hè? Ja.
0: Bijzonder.
4: Ja.
0: Maar toch ook iets nieuws uitgebracht?
4: Ja. Ja.
0: Vertel.
4: Forty Sinatra geschreven en hij heeft erbij geholpen.
0: Ja.
5: Beetje.
4: En hij heeft het geproduceerd. Dus ik dacht eerst zal ik het met het kleine beentje doen. Toch uitgepakt. Dus ik heb nu de Peter Douglas Swing Orchestra. Dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de band van de Tribute.
0: Mm-hmm.
4: En die heb ik laten komen. Hebben we laten komen. En het is niet onverdienstelijk goed gelukt.
0: Maar het punt is toch, als ze jou op zien komen of als mensen jou boeken, dan willen ze die hits van Sinatra.
4: Ja.
0: Willen ze dan ook nog eigen muziek van jou hebben? Nou, dat moet ik eigenlijk niet doen. Of?
4: Nee, Thank You Frank gaat er dan nog wel in. Maar op de commerciële gigs, 30 minuten, daar kom je niet eens toe aan eigen nummers.
0: Kun je 6 keer My Way doen.
4: Ja.
0: New York, New York.
4: Nee, natuurlijk. Maar precies. En de grote hits. En dus mijn singles van de laatste jaren zing ik ook niet veel in de commerciële gigs. Mm-hmm. Nee. Theater ga ik het wel doen.
0: Ja.
4: Helemaal deze.
0: Maar als je dan ook zo'n Ziggo Dome doet, er staat van allerlei publiek. Er staat jong en oud.
4: Ja.
0: Die muziek, wat is dan het geheim daar toch nog achter, dat jong en oud dat nog steeds leuk en mooi en interessant vindt?
4: Ik was er heel erg voor verbaasd. Want ik kwam in een van die opnamedagen terug naar de kleedkamer. Stond er een moeder met een jongetje van 8. Hij zegt: meneer, mag ik van uw hand tekenen? Ik zeg: natuurlijk, jongen. Ik zeg tegen zijn moeder: Sinatra. Ja, zegt hij. Ik kende het niet. Maar van de Tribute, daardoor vind ik het fantastisch. Zo'n jochie.
6: Misschien was je benen als je vader.
4: Nee.
0: De kans is redelijk aanwezig. Wat is dan het geheim van zo'n Sinatra?
4: Ja, van Sinatra het geheim. Ja, dat als ik als 7-jarig jongetje al helemaal gebiologiseerd was door die stem. Het geheim is het vertellen wat hij doet. Het is...
0: Het oude entertainen.
4: Ja.
7: En ontdekte je hem zelf of is het met een paplepel ingegoten?
4: Mijn vader die luisterde altijd naar Willem Duis, muziekmoziek, zondag. En toen zei de jongen, let op, deze man die heeft nu een nummer 1 in het wereldwijd. Het was april 1966, ik was nog net geen 7. En hij zei, let maar eens op. En toen kwam Strange in the Night. En dat stond wereldwijd nummer 1 toen.
7: Ja.
4: Nou, vanaf dat moment ben ik nooit meer ergens anders naar geluisterd.
7: Ja, je vond het meteen mooi.
4: Ja.
7: Ja.
0: En doe je die nummers ook live dan ook? Strangers in the Night?
4: Jazeker.
0: Alles komt voorbij.
4: Ja.
0: Ja. Hoe is dat bij jullie tour dan? Want als je denkt aan de Blue Diamonds, dan denk je vaak alleen maar aan Ramona.
4: Ja.
0: Maar je moet toch een hele avond moet je vullen.
6: Ze hebben zo ontzettend veel muziek uitgebracht in die tijd. En de grap is toch wel dat als mensen het horen, dat ze het toch wel weten.
0: Ja. Ja.
6: Maar als je het zo aan ze vraagt, dan zegt ze ja, nee, ja, ik weet alleen Ramona.
0: Ja.
6: Want als je Little Ship gaat spelen, oh ja, die kennen we ook. Weet je? Dus, zo
0: dat
6: gaat
0: is het leuke eraan dan ook,
6: ja.
0: Hè?
6: Ja.
0: En de verhalen erbij ook. Nou goed, daar gaan we straks nog wel over hebben. Zullen we eerst die enorme hit er nog eens een keer doen?
5: Ja, weet je het zeker? Ja,
0: ik weet het, blijft leuk. Want het leuke eraan is, toen we net de soundcheck deden daarvoor... Je gaat automatisch meezingen.
7: Ja, ik hoorde jou alleen maar meezingen, ja.
0: Ja, ja, gelukkig buiten...
5: Ja, dan verraad je ook een klein beetje van welke generatie je bent.
0: Zoiets. Nou, nee, maar ik ben al mijn liefhebber van alle muziek.
5: Nee. Maar wij zien het in de zaal en het is inderdaad jong en oud.
0: Ja.
5: Dus wij verbazen ons er ook over. Die zingen gewoon mee.
0: Het is een universeel liedje geworden.
5: Ja, zeker. Ja.
0: Nou, jongens, gaan naar ons mooie podium toe. JP, Pieter.
7: Ja.
0: Dat 40 Years of Sinatra, dat impliceert bijna ook dat er een album aan moet komen.
4: Het zou moeten, maar daar zijn de financiële middelen zijn op het moment even niet toereikend om een heel album op te nemen. Zo groot.
0: Dat soort muziek kan je alleen maar maken met een groot orkest.
4: Ja, vind ik wel.
0: Daar mogen geen computers aan te pas komen.
4: Nee. Violen moeten violen zijn.
7: Ja. Ik hoor een crowdfunding aankomen.
4: Ja.
0: Werkt ook goed tegenwoordig.
4: Ja, het zou fantastisch zijn. Kijk, ga wel straks met de tour... ga ik wel multitrack mee laten lopen... dat ik misschien een album daarvan uit kan laten maken. En dan kom ik weer bij Patrick terecht. Hè. Die gaat het dan helemaal mooi netjes maken.
0: Ja, die kan dat.
4: En, maar goed, nee, dat zit er op het moment even niet
0: in. Nou, andere plannen horen we straks in ieder geval wel. Wij gaan nu weer genieten van die enorme hit. En ik weet zeker dat je thuis mee gaat luisteren. Dit is Ramona, The New Diamonds. Mm.

0: Fantastisch, leuk. Ja.
1: Ja, lijkt het, veel op het, origineel. Het lijkt veel op het origineel, hè?
2: Ja, ik wist alleen dat er een stemmetje wat ergens in het tweede coupletje dan erbij komt.
1: Oh, dan moet je even aan...
2: Dat vind ik leuk. Nee, vind ik leuk. Ook een nieuwe versie ook. En het leuke eraan is dat iedereen die zit ietsjes mee te doen. Mensen hier in de studio, buiten de studio, op een gegeven moment...
3: Het swingt lekker mee.
2: Wiegend meedoen. Wat deed jou beslissen dat je dacht van, daar wil ik het management van doen? Of kwam dat
1: nou, ik ken die jongens, ik ken ze al vanaf hun 18e jaar. Dus het is eigenlijk ABC'tje, hè?
2: Ja.
1: Ja, het was eigenlijk zo gewoon... Ja,
3: wij kwamen JP
4: had
3: tegen.
4: Had nog een rugcontractje liggen, kon er niet onderuit. Ja.
2: Nee, wij, heeft u er meer van leren hoor.
3: Wij kwamen JP tegen bij André van Keulen. Dat was de manager van de Blue Diamonds.
2: Ja,
3: En op de een of andere ontstond een klik. Ja. En wij vonden JP leuk. En in mijn jonge jaren ben ik ook nog wel eens meegereden. Om hem te rijden, om hem te rijden naar de huishoudbeurs.
2: Ja, dat ook beter ook hoor. Ja. Voor iedereen beter. Ja. Dat hij niet rijdt.
3: Dus zo kennen we elkaar.
2: Als je nou zo'n concert doet... Dan na afloop, wat zijn dan de reacties?
3: Nou, dat
2: gisteravond was de eerste, geloof ik.
3: Ja, hè? Ja, zeker. Ja. En het is eigenlijk overal hetzelfde. En wij waren daar aan het begin echt wel verbaasd over. We hadden natuurlijk wel een idee dat er nog steeds mensen zijn die hierop af zouden komen. Dat ze muziek brengt ze terug naar hun jeugd. Of naar heel nostalgische gevoelens ontstaan daarbij. Maar als je ziet wat die mensen die komen met verhalen, met plakboeken, met. Het is echt ongelooflijk.
1: Oude singeltjes van je
3: ja,
1: van je
3: ik heb denk ik al een kast vol plakboeken alleen al gekregen. Ja. Van mensen van dit is van mijn moeder geweest. Of wil je dit? Het is echt ongelooflijk. En allemaal herinneringen. En dan merk je weer, en dat was ik eigenlijk al een beetje vergeten wat ze uiteindelijk toch betekend hebben voor heel veel mensen, maar eigenlijk ook voor de Nederlandse muziekgeschiedenis. Want ze zijn gewoon toch echt wel iconen uit het begin van de Nederlandse populaire muziek. Dus echt een beetje die popmuziek.
2: Was het eigenlijk alleen maar Hosanna en hoera hoera voor ze?
3: Nee, natuurlijk niet. Nee. Ja, het is wat zij waren. Op zich hebben ze een hele compacte tijd gehad waarin ze echt wereldberoemd waren.
2: Ja.
3: Ja, en daarna hebben ze een hele tijd het moeilijk gehad. Want toen kwamen de Beatles, de Rolling Stones en dan weet ik wat. Dus dan waren zij oudbollig. Dus toen hebben ze bijvoorbeeld bij, en dat vertellen we ook allemaal in de voorstelling, Seth Gaiken, maar hebben ze in het theater gestaan. Kwistig met muziek, zo'n programma met Eddie Becker hebben ze jarenlang gedaan.
2: Ja.
3: Met milde tegenzin. Want ze moesten dan bijvoorbeeld danspasjes doen en weet ik wat allemaal. Maar goed, er moest brood op de plank. Dus, en kijk, als je nu zo'n hit zou hebben als zij hadden gehad. Dan had ik hier ook niet gestaan, want dan had ik ergens op Ibiza gezeten waarschijnlijk, of weet ik veel wat.
2: Ja.
3: Maar zij zijn er natuurlijk niet rijk van geworden. Tenminste, niet miljonair zoals
1: nu. Jammer, hè?
3: Ik weet niet of dat jammer is.
2: Nee, dat weet ik ook niet.
3: Ik heb het aan mijn vader gevraagd voordat hij heen ging. Van, is er nou, als je daarover hebt bijvoorbeeld, want je had bij wijze van spreken, als je een iets betere platendeal had gehad, dan zijn er gewoon ingenaaid zoals veel artiesten in die tijd, dan had je er anders bij gezet. En mijn vader zei, waar heb je het over? Als je kijkt naar wat voor leven wij hebben gehad en ik heb gehad, dat alleen dat al is meer dan de moeite waard. Dus dat vond ik heel mooi.
2: Was dat voor hun beiden allebei zo?
3: Ik denk het wel. Ja.
2: Ja?
3: Ja, Ruud is natuurlijk niet zo oud geworden. Die is maar 59 geworden.
2: Nee, dus
3: maar ik denk dat hij er net zo in zat.
4: Denk ik ook wel, ja.
2: Ja, toch?
3: Ja.
2: Heb je aan kunnen vragen wat een van de mooiste punten uit zijn carrière was?
3: Nou.
2: Of hun carrière.
3: Ja. Maar dat heb ik eigenlijk niet gevraagd.
4: Nou, ik denk niet dat per se één punt was. Maar we hebben wel in de tijd dat, zeker toen Ruud net overleden was, hebben we aan een album gewerkt. En daar zijn we wel dik een jaar mee bezig geweest toen. En toen kwamen natuurlijk de verhalen los. Maar de algemene strekking daarvan is toch wel dat hij eigenlijk altijd wel heel dankbaar is geweest. Ja. Dat hij heeft kunnen doen wat hij kon doen. En dat ook dat het hem ook gegund is geweest.
2: Ja.
4: Dat is eigenlijk wel wat hij altijd zei.
3: Want wij stonden samen met hem in een bomvolle Doelen in Rotterdam. Maar hij stond net zo lief op een tochtige braderiekar ergens. Zichzelf in de wind vasthoudend aan een paal. Ramona.
2: Als die maar
3: dat deed hij ook. Ja. En de interactie. Met de mensen.
2: Met
3: dus
2: de
3: dat. Hij was ook niet anders gewend. Hij heeft het
2: zijn de echte artiesten. Waren zij altijd close? Want die Everly Brothers, die konden elkaar niet luchten of zien.
3: Nee, bij hun was het. Het was. Ze konden niet zonder elkaar. Ook soms niet met elkaar.
2: Ja.
3: Maar dat, ik denk ook de toen mijn oom wegviel, dat was denk ik het ergste wat er ooit in mijn vaders leven gebeurd is.
1: Jullie kunnen wel heel goed met elkaar, hè?
4: Ja, hier wel.
2: Nu nog wel.
4: Ja. De auto zo meteen.
2: Mannen, we zijn op de helft. Dus we gaan ook straks deel 2 van Gastvrij Flevoland.
5: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Hans, waar liggen de regenjassen?
3: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
4: Allsafe geeft ruimte.
5: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
7: Hey Remol!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: Lees Verkeerde afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
9: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
11: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
12: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
13: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquardt Kuutje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuutje. Altijd dicht bij de bron.
14: Dit is Flevoland met het regionieuws.
15: Het is 2:03. Goedemiddag. Een medewerker van de politieeenheid Midden-Nederland, waar Flevoland onder valt, is aangehouden. Dat gebeurde maandag al, maar is pas vandaag bekendgemaakt. De politie zegt niets over de verdenking, herkomst of functie van de man. Hij is geschorst en zit vast. Gisteren is hij voorgeleid bij de rechtercommissaris van de rechtbank Midden-Nederland. En die besloot dat hij langer vast blijft zitten. De man kwam in beeld tijdens een strafrechtelijk onderzoek van de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten in opdracht van het Openbaar Ministerie. Een 19-jarige man uit Almere is aangehouden na een beroving op station Alkmaar Noord. Het slachtoffer is gisteravond van zijn horloge beroofd nadat hij de verdachte in de trein had leren kennen. De Almeerder vluchtte, maar werd zo'n 3 kwartier later na een achtervolging aangehouden. Het gestolen horloge is bij hem gevonden. De politie doet verder onderzoek. En de stadspas wordt binnenkort beschikbaar voor alle Almeerders. De gemeenteraad heeft gisteravond ingestemd met het voorstel. Met die pas kunnen inwoners onder meer korting krijgen bij de bioscoop, het theater en de bibliotheek. De pas is nu al beschikbaar voor mensen met een bijstandsuitkering. Voor andere inwoners kan in de toekomst een bijdrage worden aangevraagd. De hoogte daarvan wordt jaarlijks vastgesteld. En het aanbod van de stadspas wordt de komende tijd verder uitgewerkt. Tot zover een overzicht van het nieuws. Het andere nieuws lees je bij ons op de website omroepflevoland.nl.
16: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De rest van de namiddag verloopt zonovergoten met nauwelijks wolking aan de horizon. Onder invloed van een meest matige wind uit een zuidelijke richting wordt er hele warme lucht aangevoerd, met een forse stijging van temperatuur als gevolg. Het wordt ook een warme middag met temperaturen tussen de 20 en 22 graden. Ook vanavond is het nog lange tijd helder en aangenaam weer met weinig wind. Pas in de loop van de nacht neemt de bewolking toe vanuit het westen en stijgt de kans op een enkele bui. Ook in het weekend moeten we na zonnige periode rekening houden met bewolking. De temperaturen variëren tussen de 20 en 22 graden.
17: Het verkeer dan van de ANWB. Er zijn een aantal vertragingen op dit moment. A6 Emmeloord Lelystad. Tussen afrit Urk en afrit Zwifterband 5 minuten. En voor de afrit Urk 4 minuten. De andere kant is op. De N302 Kootwijk Lelystad. Tussen de A28 en de N306. 6 minuten vertraging. En de N331 Zwolle Emmeloord. Tussen de Werkerlaan en Meppel 5 minuten vertraging. Dan wordt er nog geflitst op de Hollandse Dreef in Almere in beide richtingen. De N302. De Marken Waarddijk in Harderwijk in beide richtingen bij 105,6. De N307 in Dronten in beide richtingen bij 105,5. De N331 in Emmeloord in beide richtingen bij 35,8. En de N702, de Hoge Ring in Almere in beide richtingen bij hectometerpaal 3,1. Heb je nou nog een andere gezien, kun je melden in de app van Flitsmeister.
15: Zometeen deel 2 van Gastvrij Flevoland met The New Diamonds. Ze zingen hun nieuwe single Blue Diamonds Shine On Forever. En Peter Douglas zingt 40 Years Sinatra.
14: Dit is Herberg Flevoland.

0: Uit de Mad Max serie. Tina Turner en We Don't Need Another Hero. 2:50.
1: Gastvrij Flevoland. Met vandaag
0: Peter Douglas en The New Diamonds. New Diamonds, gisteravond theatertour afgetrapt.
2: Ja.
0: De hoeveelste tour is dit inmiddels?
2: Tweede.
0: De tweede tour.
2: Ja.
0: Na overweldigend succes dus.
2: Na overweldigend succes zijn we weer terug.
0: Ja.
2: We noemen het ook, het is deel 2, part 2.
0: Oh, dus er zijn vervolg op één ook? Echt? Of
2: ja, nou,
0: dacht je van er is nog zoveel, we moeten...
2: Nou, er is sowieso heel veel muziek die nog niet voorbij is gekomen. En we vertellen ook wel wat andere verhalen. Ze nemen wat andere paden. Ja, je zit natuurlijk als je een tribute of een muzikaal eerbetoon aan de Blue Diamonds brengt, zit je natuurlijk wel vast aan een aantal nummers. Daar kom je gewoon niet onderuit. Ja. Dus die komen gewoon weer voorbij. Maar het is een beetje een mix van wat we al hebben gedaan en nieuwe dingen. Ook om het voor onszelf weer fris te houden. En nou, gisteren was in Venray, was hartstikke leuk.
0: Ja.
2: En mensen, ja, die vonden het volgens mij weer leuk. Dus,
0: met het hele land door?
2: Ja, wij gaan van Winschoten, Uden. Nou, waar zitten we meneer Pet? Ik weet het allemaal niet. Ja.
3: Amersfoort.
2: Ja. Hier in de
3: Flevoland.
2: In de polder niet zo. Nee, dus ik weet niet precies wat dat dan is. Ja.
0: Nou, dan moet nog even aangemerkt.
2: Ja,
0: Is er dan nog zo'n soort platenkast waar dingetjes in liggen, banden van vroeger die nooit eigenlijk uitgebracht zijn?
2: Nou, sowieso de discografie van de Blue Diamonds. Daar word je duizelig van, moet je maar eens intypen. Want wij wisten wel dat ze wat hadden opgenomen. Maar die hebben echt singeltjes, EP'tjes, noem het allemaal. Ja, het is echt ontelbaar. Ook, daar zitten hele bijzondere dingen. Wisten wij bijvoorbeeld ook niet. In de jaren 70 hebben ze nog een plaat gemaakt, geproduceerd door Boudewijn de Groot. Oh. Daar staan nummers op van Henny Vrienden, die dat geschreven heeft.
0: Toen nog onbekende Henny Vrienden.
2: Ja, echt. Dus dat is echt hartstikke leuk. Ze kom je echt van alles tegen. Ja.
0: Zit dat ook in de theatershow? Of is dat voor deel 3?
2: Daar vertellen we wel over. maar we spelen dan weer iets heel anders. Dus dat is,
0: is het dan niet leuk om dat soort dingen nog weer eens een keer toch op te pakken en uit te brengen?
4: Misschien wel.
2: Ja, dat zou kunnen. Ja. Ja, dat wij zijn.
4: Maar toevallig dat liedje van Henny Vrienden, dat Angela's, dat zag ik bij Beeld en Geluid voorbij komen.
0: Ja.
4: Dan heb ik het ze zien optreden. Ja. Ik ken het eigenlijk niet zo goed, maar dan heb ik wel zoiets van, het is misschien toch wel de moeite waard om dat eens even wat dieper te gaan onderzoeken. Ja.
0: Ja, het zou leuk zijn als ze nog waren dan in zo'n soort programma als Beste Zangers.
4: Ja, precies.
0: En dat je daar dan dat soort dingen naar boven toe haalt. En dat je daar een nieuwe versie van kan maken. Het leuke eraan ook. Ik vind dat soort programma's heerlijk ook.
2: Ja,
0: langzamerhand ook niet eens tijd voor jou.
3: Beste Zangers?
0: Oh ja, nee, het heet Beste Zangers.
3: Ja, nee, daarom.
0: Maar toch,
3: hartstikke leuk samen.
0: We kennen elkaar wat langer.
3: Ja, ik zou het graag doen, lijkt me leuk.
0: Maar toch?
3: Geel zit erin, hè?
0: Ja.
4: Die zit erin,
0: hoe gaat het met haar?
4: Goed, ja. Ze heeft, wat is het vandaag, vrijdag? Vanavond is van haar Two Brothers documentaire komt. En morgen is het haar aflevering in De Beste Zangers.
0: Ja, want het Two Brothers van Forthor, dat is eigenlijk de originele samenstelling is gestopt, toch?
4: Is gestopt,
0: vanwege gezondheidsproblemen.
4: Ja, die moest echt mee stoppen. En dat ging gewoon niet meer. En die twee, dat is echt broer en zus, om het zo maar te zeggen.
0: Ja. Toen hij stopte, zei ze, dan doe ik het ook niet meer.
4: Ja, klopt.
0: Maar is het dan toch een beetje waar het bloed kruipt?
4: Zij moet natuurlijk gewoon zingen. Weet je, zij is er echt voor geboren. Echt een geboren artiest. We hadden het er net nog over.
0: Ja.
4: Dus, zij is nu helemaal in haar habitat. En ze maakt een goede doorstart. He, ze kan zichzelf helemaal opnieuw uitvinden.
0: En het is populairder dan ooit weer, muziek. De ethische en zo, laat het maar weer herleven.
4: Ja, maar dat merken we natuurlijk altijd wel als we ergens spelen of als we ergens zijn. Die mensen die zijn ermee opgegroeid, weet je. Dat is eigenlijk wat wij natuurlijk ook wel zien, alleen het is alleen een andere generatie.
0: Ja. Het zat er nog een beetje voor, hè?
4: Ja. En maar het is echt wel een icoon uit haar tijd, hoor. Dat kun je echt wel stellen. Dus,
0: laat de liedjes horen en iedereen kent het. Maar ik zie toevallig ook Estelle dan van Teaspoon. Dat zit daar ook mee.
4: Klopt.
0: Nance met Nance, 24/7.
4: Ja.
5: Allemaal een beetje dezelfde tijd. Ja.
0: Allemaal dezelfde
4: tijd. En we zijn wel met nieuwe dingen bezig ook, hoor. Maar dat is nog een beetje prematuur op dit moment. Maar we gaan daar nog wel het een en ander mee doen. Dus... Maar dat komt later.
0: Oké. Ja. Nou, dan gaan we haar uitnodigen. Ze is ook al vaak hier geweest. Altijd hartstikke gezellig. Hartstikke leuk om daar mee te doen. Jij zit aan beide kanten eigenlijk van het vak, toch?
4: Ja.
0: Zowel performant, bij diverse andere bands ook.
4: Zeker,
0: vaak voorbij komen. Maar ook in het studiowerk.
4: Ja.
0: Wat is nou het leukste om te doen?
4: Dat weet ik niet. Ik vind het eigenlijk allemaal leuk.
0: Ja, maar je hoort heel vaak van mensen...
2: Eerlijk zeggen.
0: Ja, maar je hoort vaak van mensen die producer zijn. Die zeggen, oh nee, dat podium, helemaal niks voor mij. Ja. Ik hoef niet zo in dat licht te staan. Laat mij lekker hier lekker.
4: Nee, ik zou altijd blijven spelen. Hè. Er zijn natuurlijk genoeg producers die zeggen, dan gaan we niet meer live spelen. Maar ik kan niet zonder het live spelen. Dus dat vind ik gewoon te leuk om te doen. En, maar ik zou ook niet alleen maar in de studio willen zitten. Hè? Dus ik vind het ook wel fijn om echt die interactie te kunnen voelen als we aan het spelen zijn. En ik vind het ook leuk om mensen te begeleiden daarin, artiesten te begeleiden. Het is ook vaak een stuk coaching wat je geeft. Hè? Mm-hmm. En meedenken conceptueel voor de langere termijn. Ja, dus ja, ik geloof niet dat ik daarin zou moeten kiezen. En ik ben natuurlijk nu, met de nieuwe dames, relatief kort dat ik echt vooraan sta als artiest.
0: Ja.
4: Maar vind ik ook hartstikke leuk. Dus ja. Waarom niet?
2: Ja, maar, ja, moet je er sowieso nog aan wennen, aan dat hele artiesten ja.
0: Het is ook een raar vak, ja. Toch, JP?
6: Ja, het is heel apart.
0: Ja, want jij staat ook aan beide kanten. Ja. Je bent manager ook van diverse artiesten, maar je treedt ook zelf op.
3: Ik heb 6 petten of zo, ja. Ja. Soms wel lastig, hoor.
0: Ja?
3: Ja.
0: Wat maakt het lastig dan?
3: Nou, ja, omdat je toch als artiest weet je natuurlijk wel hoe je het wil hebben. En als manager wil je het ook graag met je mensen zoals ik weet precies wat een artiest nodig heeft.
0: Ja.
3: En het is soms best wel moeilijk. En ook als producent zijnde van mijn eigen tour is het ook best wel lastig. En,
0: moet je ook jezelf verkopen, maar eigenlijk ook zelf performen.
3: Ja, dat doe ik dus van de sluis. Hè. Dat, door de telefoon is dat best wel makkelijk.
0: Ja, ja. Nou, dat is hartstikke fijn. Over die nieuwe singles, ja. 40 Years Sinatra.
3: Ja.
0: Waar komt dat vandaan? Waar is de inspiratie natuurlijk, Frank?
3: Ja.
0: Maar de tekst helemaal nieuw en zo? Bandje
3: helemaal
0: ook?
3: Nieuw. Helemaal nieuw. Ja, helemaal nieuw, alles nieuw.
0: Zelf geschreven?
3: Ja, zelf geschreven.
0: Nou, laat maar horen.
3: Hij heeft een stukje meegeholpen.
2: Stukje, klein stukje.
0: Ja?
3: Zou je het gaan doen?
0: Wat was het stukje?
2: Klein stukje tekst, zal ik straks wel even zeggen.
0: Gewoon 40. Ja, dat is
4: Sinatra. Het
0: moet iets met years, Sinatra. 40. Dat is het inderdaad ook. Nou, laten we dat doen. Peter Douglas, sinds wanneer is die plaat eigenlijk uit? Nu? Vorige maand is die uitgekomen. Oké, nou gaan wij ervan genieten in ieder geval. 40 Years Sinatra, dit is Peter Douglas.

0: Handtekening.
1: Ja, mooi.
0: Mag ik een handtekening?
1: Mag ik een handtekening? Was jij dat jongetje van achter ooit? Ja. Mooi. Maar dit vraagt toch om meer eigenlijk, hè?
0: Ja, hè?
1: In de microfoon, hè?
0: Moment.
1: Altijd een artiest, altijd
2: ja.
1: Als het gaat ook.
2: Maar, ja,
1: ja, dit
2: natuurlijk.
1: Vraagt meer eigenlijk,
2: ja.
1: Toch?
2: Ja, je moet een album komen, ja. Maar ja, Pet moet een album komen.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Live recording van een van de grote concerten ook.
2: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Als dat tribute of the band er nou niet was geweest, was dit dan net zo succesvol geworden en groots?
2: Ik ben bang van niet, want ik was eigenlijk al een beetje aan het... Ik denk, nou, nog een paar jaar en dan stop ik ermee.
1: Ja.
2: Maar dat gaat voorlopig niet gebeuren.
1: Nee. Heerlijk, toch?
2: Ja, heerlijk.
1: Nog steeds zoveel
2: zolang je het blijft doen. Zolang je het blijft doen. Ik merk zelf wel, als ik opnames terug hoor, dat het gaat een beetje kraken. Maar ja, oké.
0: Okay. Daar software voor, hè?
2: Zeg je? Software. Ja. Nee, maar het mag ook een beetje kraken, toch? Als je bijna 70 bent. Toch?
1: Daarom, ja. Vind ik ook. Ja.
3: Kijk maar naar Tom Jones.
2: Nou, dus, 85, hè?
1: Ruim 80 en nog steeds. En een charisma.
2: Ja. Ja.
1: Je kan ook een hoop goed maken met charisma.
3: Nou, maar dat is uiteindelijk, denk ik, toch belangrijk. Ja, het is natuurlijk fijn dat je ook een beetje kunt zingen.
1: En een beetje kunt entertainen. Dat moet
3: nou,
1: ook om naar te kijken, natuurlijk.
3: Ja. Ja. Ja, en dat is, kijk, als je daarover hebt, want jij zei net, echte ouderwetse artiesten, of ja, die konden dat in die tijd... Dat hoorde bij het pakket.
1: Ja.
3: Nu wil ik niet dat de huidige generatie... Dat is, ja, ik vind dat het toch een beetje iets anders is. Er wordt ook wat anders gevraagd.
1: Ja.
3: Maar dat is, dat is toch een soort andere discipline. Ja,
1: het komt ook omdat de nieuwe, vaak ook wat jonge artiesten... worden zo snel populair en zo groot. Gaasjes gaan in één keer erg omhoog.
0: Ja. Ja.
1: Maar ze staan ook alleen maar in volle zalen.
3: Ja.
1: Dat is natuurlijk hartstikke leuk, hartstikke goed.
3: Ja.
1: Maar het vak aan zich, niet iedereen, maar een hoop leren het vak niet.
3: Nee.
1: Doordat je vroeger gewoon de hele avond in, ik noem maar wat, een Wolle Jan stond te
3: zingen. Ja, nee, precies.
1: Je keel kapot stond te schreeuwen.
3: Ja.
1: Dat je leerde temporiseren.
3: Ja.
1: Dat je ook wist wanneer er een zaal voor je staat die niet voor jou komt. Wel leuk de liedjes vindt, maar met de rug naar je toe staat.
3: Ja. Patrick en ik hebben jarenlang met zijn oom, die ook nog bij de Blue Diamonds heeft gespeeld, overigens, Frans Drabe, bruiloft en partij gespeeld. Nou, ik durf wel te zeggen dat daar, wat wij nu, als we ergens moeten zijn en we moeten onszelf presenteren, hebben we daar het meeste geleerd.
0: Ja.
3: Dat je gewoon...
1: En kijken naar het publiek, hè?
3: Ja, precies.
1: Je bent eigenlijk net de DJ van zo'n avond.
3: Maar dan wel iemand die muziek maakt.
1: Leuk dat je kunt heel snel op inspelen.
3: Ja.
1: Over spelen gesproken. Jullie nieuwe single, want we zitten alweer richting de 2 uur. Hoe heette die ook alweer?
0: Shine On Forever.
3: Blue Diamond, Shine On Forever.
1: Nou ja, toepasselijke kan het bijna.
3: Nee, het is ook echt een muzikaal eerbetoon. We dachten, want we gingen natuurlijk part 2 doen.
1: Ja.
3: Ik denk, nou, dan willen we ook... Ja. Want in de show zaten al wat nummers die we toen voor de Out of the Blue in 2001 geschreven hadden. Maar we dachten, dan maken we iets nieuws.
1: Ja.
3: En toen kwam dit eruit.
2: Ja, fantastisch. Ja. Toen ik het hoorde, leuk. Helemaal te gek. Ja. Echt.
1: Echt leuk ook. Echt goed eerbetoon gaan gemaakt. Ja. Nou, ga ook weer staan bij ons. Okay. Pak de gitaar.
3: Yes.
1: Zo symboliserend en kenmerkend natuurlijk er ook voor die Blue Diamonds. Shine On Forever. Het is uit. Het is te streamen via alle streamingsdiensten. Dus wil je dat gewoon thuis ook nog een keertje op je gemak weer terugluisteren, kan dat natuurlijk ook. Dingen staan allemaal gereed voor je ze. Denk het wel ook, hè. Dit zijn de New Diamonds. Ja.

0: app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Dit is Flevoland.
2: Vaak moet er altijd wel even rekening worden gehouden met wat verrassingen.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ik heb alle vertrouwen in dat we geen misstap gaan maken.
1: En dit is ook Flevoland.
2: Ja, is een primeurtje voor dit jaar.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 5

0: Het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Flevoland Werkt en de coöperatieve Rabobank.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
2: De 43-jarige Ineke Châtelet is voorgedragen als nieuwe wethouder van Zeewolde. Ze wordt de vierde wethouder. Een medewerker van de politieeenheid Midden-Nederland, waar Flevoland onder valt, is aangehouden. Een 19-jarige man uit Almere is aangehouden na een beroving op station Alkmaar Noord. En de stadspas wordt binnenkort beschikbaar voor alle Almerers.
3: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 2 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits autoblad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Vooralsnog zijn er geen ongelukken bekend door het probleem. Bij de rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van de AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Voetballer Joshua Zirkzee wordt de vervanger van Brian Brobbey, die gisteren geblesseerd raakte in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Zirkzee meldt zich vanavond bij de selectie van het Nederlands elftal in Zeist. Morgen reist hij mee naar Belgrado. Daar speelt Oranje zondag tegen Servië. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dan krijg je van mij de verkeersinformatie. Er is wat oponthoud op de A6 Lelystad-Emmeloord. Tussen Lelystad-Noord en de afrit Urk 6 minuten. De N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo 5 minuten. En op de N331 Zwolle-Emmeloord tussen Meppel en Zwartsluis 6 minuten vertraging. Dan de snelheidscontroles op de A27 richting Hilversum bij Almere bij 112,2. Dan een controle op diezelfde A27 Almere-Hilversum bij Blaricum bij 107,9. De marker Waarddijk in beide richtingen bij 105,6. De N307 wordt ook in de gaten gehouden bij Dronten bij 105,5. Een flitser aan de Pampersdreef in Almere en ook in Noordoostpolder bij Emmeloord op de Marknesserweg. Dat is de N331 bij hectometerpaal 35,8. En welkom weer een uurtje Flevoland Muziekland met zometeen Elton John en Kiki D en Don't Go Breaking My Heart.
6: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
8: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. dewarmte.nl.
9: Hey Raymond! Je geniet van stralend sanitair met een

0: Remon-waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
2: Hey,
0: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
4: Goedemiddag.
5: Flevoland Muziekland.
4: Jordi Bouw.

Ze is bekend van de band Crazip, maar ook in haar eentje heeft ze leuke plaatjes uitgebracht. Dit was er eentje van Big World, gezongen door Jacqueline Govaert. En Elton John en Kiki Dee daarvoor en Don't Go Breaking My Heart. Het is 12 minuten over 2 geworden. Goedemiddag. Welkom bij een uurtje Flevoland Muziekland. Misschien ben je nog een beetje aan het bijkomen van Gasvrij Flevoland. Van die mooie muziek van vorig uur. Rutger bijvoorbeeld, die is nog een beetje aan het uitpuffen hier in de studio. En voorbij komen van die goede live muziek. Als je het gemist hebt, dan kun je het natuurlijk ook even terugkijken, hè, op onze gemistpagina. omroepflevoland.nl/gemist. Het is vandaag 25 september en het is een bijzondere dag. Want het is Werelddroomdag op deze 25e september. Dan staan we stil bij hoe dromen de wereld veranderen en proberen we elkaar te inspireren om zelf groter te dromen. Dat is de slogan van Werelddroomdag. En ik zou het leuk vinden om een aantal liedjes te draaien die gaan over dromen of die het woord droom in de titel hebben. Mag in iedere taal van de wereld zijn. Bijvoorbeeld in het Engels, in het Frans, in het Duits of in het Nederlands. Jouw suggestie is van harte welkom. Je kunt me een berichtje sturen via WhatsApp. Dat kan op 0320 28 50 50. Of bellen, dat kan ook naar datzelfde telefoonnummer. 0320 28 50 50. Een nummer dat gaat over dromen. Volgens mij zijn er heel wat liedjes bij te bedenken. Ik dacht meteen aan deze. Billy Joel en The River of Dreams.

0: Mr. Robbie Williams en Rock DJ en daarvoor Billy Joel en The River of Dreams. En die draaide ik omdat het vandaag Werelddroomdag is. Welk liedje past daar nog meer bij? Je kunt jouw suggestie even doorsturen naar me. Dat kan via WhatsApp 0320 28 50 50. Ik heb ook al wat binnengekregen. De meest opmerkelijke tot nu toe vind ik die van Joris. Hij komt met Frans Bauer en ik droom van een kerstfeest. Ja, die is te vroeg bij. Maar ja, het heeft wel met dromen te maken, want hij droomt ervan, die Frans Bauer. Nou, jouw suggestie is ook nog van harte welkom. Stuur het even via WhatsApp als je wil. Dan ga ik nu door naar het spelletje, want wat is toch weer het verschil tussen de linker- en de rechterfoto vandaag? Nou, het zou zomaar kunnen dat meneer Havenaar uit Hoofddorp het juiste antwoord heeft. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ik spreek met Erik.
0: Erik Havenaar. Erik Havenaar. Ja. Erik, dat klinkt iets fijner, hè, dan meneer Havenaar. Dat is meteen zo serieus ook natuurlijk.
1: Dat maakt niet uit. Ik ben wel 363, maar
0: nou, dan wil je nog gewoon aangesproken worden met Erik, met je voornaam. Is het met een K of met een C eigenlijk?
1: Met een K.
0: Met een K. Moet je dat dan ook nog vaak uitleggen als je ergens je moet voorstellen?
1: Nee, dat is wel... Mijn meeste schrijven sowieso een K op. Mm-hmm. Maar ik had zelfs een vriend bij de CK zelfs.
0: Oh, nou dat is helemaal de dure tak met CK.
1: Ja. Zeker.
0: Zeg, Erik, het is 3:50 op de vrijdagmiddag. Heb je nu al lekker weekend eigenlijk?
1: Ja, ik ga wel vanaf wel genieten hoor. Want we gaan het weekend gaan we naar Preston Palace toe.
0: Oh, doe
1: dus,
0: maar.
1: Dan gaan we ook daar weer genieten. Dus.
0: Nou, dat is wel even een stukje rijden van Hoofddorp naar... waar ligt het? Enschede in de buurt, toch?
1: Ja, Almelo.
0: Almelo, daar was het inderdaad. Ja. Nou, en dan lekker daar in de watten gelegd gaan worden.
1: Ja, daarom. Nou. Dat is wel wat mooi daar.
0: Zou het helemaal mooi zijn als ik je nog een leuke prijs mag meegeven? Dan kan je weekend helemaal niet meer stuk. Maar daarvoor moet je wel even het juiste antwoord vertellen. Wat is het verschil vandaag tussen de linker- en de rechterfoto?
1: Dat is dat bekertje dat op die tafel staat. Mm-hmm. Daar heb je dus die blauwe bloempjes. En die ene kant zit het blauwe bloempje er niet op.
0: Nou, waarimpel. Nu je het zo zegt, ik zie je meteen. Dat is inderdaad het juiste antwoord. Gefeliciteerd.
1: Ja, leuk. Te gek.
0: Dan gaan we nu door naar de leukste ronde van dit hele spel. Je mag namelijk een slinger gaan geven aan het Rad van Fortuin. Dat staat hier naast me. En jij mag bepalen of het een harde of een zachte zwieper moet worden.
1: Nou, doe maar dan lekker een flinke wieper beginnen.
0: Een flinke wieper, oké. Rechtsom of linksom?
1: Dat maakt niet uit. Ja, doe maar linksom, rechtsom mag niet uit.
0: Oké, dan doe ik hem rechtsom, want ik sta aan de rechterkant. Huppakee. Ja. Dat scheelt mij weer een paar stappen. Ik ben ook toen wel weekend, dan moet ik me niet zo... Zo, ik weet niet wat er met dit rad is gebeurd, maar hij blijft maar draaien. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Volgens mij heeft hij een beetje olie gekregen, hoor. Je moet nog even wachten, Erik.
1: Is goed.
0: Ja, hij is eindelijk klaar. En ik kan je nu vertellen wat je hebt gewonnen. Ja, dit weekend hoef je niet in de keuken te staan. Maar als je weer terug bent in Hoofddorp, dan moet er toch wat eten gemaakt worden. En dat kun je vanaf nu gaan doen met een Omroep Flevoland Kiek Keukenschort.
1: Kiek Keukenschort, nou leuk.
0: Als een geinig dingetje, hè?
1: Oh, leuk joh. Ja, dan ga ik meteen gebruiken ook in de keuken.
0: Nou, afgesproken. Van harte gefeliciteerd en heel erg tot de volgende keer. En geniet van het weekend ook.
1: Ja, is goed.
0: Doei.

0: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
2: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
3: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
4: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
5: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
8: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
9: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
11: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: Het is 2:30. Goedemiddag. De 43-jarige Ineke Chadelet is voorgedragen als nieuwe wethouder van Zeewolde en ze wordt daarmee de vierde wethouder. In tegenstelling tot haar collega's wordt ze partijloos. Chadelet was eerder dit jaar tijdelijk wethouder in Gouda en is daar sinds 2022 raadslid voor de ChristenUnie. Bij hun benoeming krijgt ze onder meer duurzaamheid, verkeer en erfgoed in haar portefeuille. Een medewerker van de politie-eenheid Midden-Nederland, waar Flevoland onder valt, is aangehouden. Dat gebeurde maandag al, maar is vandaag bekendgemaakt. De politie zegt niets over de verdenking, herkomst of functie van de man. Wel is duidelijk dat hij geschorst is en vastzit. Gisteren is hij voorgeleid bij de rechtercommissaris van de rechtbank Midden-Nederland. Die besloot dat hij langer vast blijft zitten. De man kwam in beeld tijdens een strafrechtelijk onderzoek van de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten in opdracht van het Openbaar Ministerie. Een 19-jarige man uit Almere is aangehouden na een beroving op station Alkmaar Noord. Het slachtoffer werd gisteravond van zijn horloge beroofd nadat hij de verdachte in de trein had leren kennen. De Almeerde vluchtte, maar werd zo'n 45 minuten later na een achtervolging aangehouden. Het gestolen horloge werd bij hem gevonden. De politie doet verder onderzoek. En de Stadspas wordt binnenkort beschikbaar voor alle Almeerders. De gemeenteraad heeft gisteravond ingestemd met het voorstel. Met de pas kunnen inwoners onder meer korting krijgen bij de bioscoop, het theater en de bieb. De pas is nu al beschikbaar voor mensen met een bijstandsuitkering. Voor andere inwoners kan in de toekomst een bijdrage worden gevraagd. De hoogte daarvan wordt jaarlijks vastgesteld. Het aanbod van de Stadspas wordt de komende tijd verder uitgewerkt. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat lees je op de websites of in de Omroep Flevoland app.
14: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De rest van de namiddag verloopt zonovergoten met nauwelijks wolking aan de horizon. Onder invloed van een meest matige wind uit een zuidelijke richting wordt er hele warme lucht aangevoerd, met een forse stijging van temperatuur als gevolg. Het wordt ook een warme middag met temperaturen tussen de 20 en 22 graden. Ook vanavond is het nog lange tijd helder en aangenaam weer met weinig wind. Pas in de loop van de nacht neemt de bewolking toe vanuit het westen en stijgt de kans op een enkele bui. Ook in het weekend moeten we na zonnige periode rekening houden met bewolking. De temperaturen variëren tussen de 20 en 22 graden.
13: Dan kijk ik naar de situatie op de weg. En de ANWB meldt dat het langzaam rijdt op de A6. Lelystad-Jouren tussen knooppunt Emmeloord en Band 5 minuten. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid 7 minuten. En op de N303 Barneveld-Harderwijk tussen Putten-Oost en Ermelo zo'n 5 minuten vertraging. Dan de snelheidscontroles op de A27 richting Hilversum bij Almere bij 112,2. Dan de N302, dat is de Knardijk bij Harderwijk bij 105,6. De N307, de Hanzeweg in Dronten, wordt in de gaten gehouden bij 105,5. En dat geldt ook voor de N331. Dat is de Marknesserweg bij Emmeloord bij 35,8. Het is 25 september vandaag, oftewel Werelddroomdag. En daar zoek ik een toepasselijke plaat bij. Ik heb al wat leuke suggesties binnengekregen, maar als jij nog van je wil laten horen, dat kan nog steeds. Jouw suggestie voor een nummer over dromen, die is nog van harte welkom via WhatsApp 0320 28 50 50.
15: Goedemiddag.
16: Flevoland Muziekland.
15: Jordi Bouw.

0: Taylor Swift was dat en Open Lights. En daarvoor de klassieker van Toto met Pamela. Het is kort voor drie geworden. Ik ga eens eventjes inventariseren welke berichtjes er allemaal zijn binnengekomen. Het is namelijk vandaag Werelddroomdag. En daarom vroeg ik jou om wat nummers door te sturen die te maken hebben met dromen. Nou, daar is gehoor aan gegeven door eens even kijken. Onder meer Ellie, die heeft iets ingesproken. Eens even luisteren.
1: Suzanne en Freek, dromen in kleuren. Dat lijkt me wel een leuk liedje. Werk ze, Ellie uit Almere.
0: Nou ja, en dat voldoet aan de voorwaarden. Dankjewel, Ellie. Eens even kijken wat Bertus stuurt. Hoi Jordi en Rutger. Ja, Rutger zit nog steeds in de studio. Hij vindt het zo gezellig hier. De meeste dromen zijn bedrog van Marco Borsato. Of Dromendans van Vincent. Ron die stuurt Dreams van Fleetwood Mac. Jenny die laat eventjes een linkje achter. Ga ik nu dat linkje even openen, wat dat dan voor nummer is. Normaal gesproken mag je natuurlijk niet zomaar op een linkje klikken als je dat toegestuurd krijgt, maar Jenny vertrouw ik wel. Susan Boyle, I Dream the Dream, dubbelop. Dankjewel Jenny. Wil die stuurt, eens even kijken, hallo Jordi, de meeste dromen zijn bedrog. Als ik wakker word naar jou, dan droom ik nog. Nou, dat is de heel uitgebreide versie van de titel van Marco Borsato, Dromen zijn bedrog. En als ik dit zo even bij elkaar optel, gaan de meeste mensen toch voor Marco Borsato. Dromen zijn bedrog. En wie ben ik dan om hem niet te draaien? Dus hier is hij.

Het is een favoriete plaat als het gaat om nummers over dromen. Is het meeste aangevraagd. Marco Borsato en Dromen zijn bedrog. Zometeen Studio Flevoland. Ruben is zich al aan het voorbereiden op een bomvol programma straks. En onze verslaggever Raoul Kuipers die gaat ook nog eens op pad naar een nieuw spookhuis. Flevoland. Natuurlijk heb ik ook nog wat muziek voor je. Dit zijn de Four Tops.

0: Dit is Flevoland.
1: Vaak moet er altijd wel even rekening worden gehouden met wat verrassingen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik heb alle vertrouwen in dat we geen misstap gaan maken.
0: En dit is ook Flevoland.
1: Ja, is een primeurtje voor dit jaar.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
7: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werk.

0: Flevoland.nl. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Hackers claimen dat ze hebben ingebroken bij boodschappenbezorger Flink. Op dit moment worden medewerkers en klanten benaderd met een ultimatum. Als ze niet betalen, worden hun gegevens gepubliceerd. De hackers eisen een bedrag van 10 tot 15 euro aan cryptovaluta. Blijkt uit de communicatie van de hackersgroep die de NOS heeft ingezien. De hackers zeggen dat ze de gegevens van 1 miljoen klanten en 13.000 medewerkers van Flink in handen hebben. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel verder over maatregelen om te verduurzamen. Het besluit over de toekomst van het staalbedrijf wordt daarom met een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Tata Steel is de grootste uitstoter van broeikasgassen in Nederland. Met een verduurzamingsplan moet de uitstoot met ongeveer 40% verminderen. Het plan is onder meer om de helft van de hoogovens te sluiten en te vervangen door een proces dat draait op gas en waterstof. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits blad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Op het strand van Ameland is een vinvis aangespoeld. Het dier is 11 meter lang en het ligt op het strand bij Hollum. Volgens medewerkers van de dierenambulance is het dier al langere tijd dood. Waaraan het dier is doodgegaan is niet duidelijk. In overleg met de gemeente Ameland is besloten om het kadaver te laten liggen. Het weer is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is vrijdagmiddag en dat betekent dat het vroeg druk is op de weg. Bijvoorbeeld op de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. Daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is afgesloten. Kost je iets meer dan 10 minuten extra. Ook drukte op de A6 Lelystad-Jauren tussen knooppunt Emmeloord en Lemmer. 7 minuten vertraging. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ems en Kampen-Zuid. Bijna 10 minuten vertraging. De N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo. Ook bijna 10 minuten vertraging. En de N307 Hoornkampen tussen Enkhuizen en Lelystad-Batavia-Stad. 5 minuutjes vertraging. En er wordt er ook nog geflitst op de N307 in Dronten in beide richtingen bij hectometerpaal 105,5. En de N331 in Emmeloord ook in beide richtingen hectometerpaal 35,8.
3: En ik zou zeker blijven luisteren en kijken, want zometeen gaat onze verslaggever Raoul Kuipers op pad. Hij neemt een kijkje bij een nieuw spookhuis in Almere. En ook is er goede muziek. Simon Webb staat voor je klaar met No Worries.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
6: Is een summer holiday. Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
9: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
10: Opgelost, Autotaalglas.
8: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
11: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
12: Vergeet je niet in te smeren.
11: Want jij

0: Je hoeft je geen zorgen te maken, sowieso niet in het weekend natuurlijk. Want dat zit er weer aan te komen. Simon Webb was dat met No Worries. 8:08 geworden. Studio Flevoland is weer begonnen. Ik zeg goedemiddag tegen Ruben.
1: Ik zeg goedemiddag tegen Jordi Bouw.
0: Hoe is het met Ruben Den Harder?
1: Gaat hartstikke goed. Ik werd vanmorgen wakker en mijn telefoon ging af. Keek ik erop en toen stond er Arie Meijer. Die heeft hier natuurlijk 4 dagen op rij gezeten. Hij zegt, Ruben, ik ben helemaal dood op. 4 dagen in de studio met Jordi Bouw. Ik kan het niet meer. Je moet het voor me doen vanmiddag. Dus ja, nu zit ik hier.
0: Toch wel knap dat je het aandurft om dan naar de studio te
1: Natuurlijk.
0: Komen. Als je zo'n klaagzang hebt gehoord van Arie.
1: Maar ik vind het altijd gezellig met je en ik heb toch weekend hierna. Dus dat komt helemaal goed volgens mij.
0: En vanavond dan gaan we in de lampen hangen. Want
1: ja,
0: dan hebben
1: zeker.
0: We een personeelsfeest. Hè?
1: Het enige echte Omroep Flevoland personeelsuitje. Hartstikke leuk. Met een barbecue. Ik ben vegetarisch, dus ik ben benieuwd of er voor mij ook wat tussen zit.
0: Nou, waarschijnlijk een paprika of zo. Genoeg
1: zeker.
0: Toch?
1: Ja. Ik heb thuis wat in de koelkast liggen.
0: En het is niet alleen een personeelsfeest aan de tafel. Nee, we hebben ook de opdracht meegekregen. Om schone kleding mee te nemen.
1: Ja.
0: Dus ik hou mijn hart een beetje vast.
1: Je kan nat worden.
0: Ja, dan ga je een beetje vies het weekend in. Maar wel een hoop lol waarschijnlijk met elkaar.

0: De County Crows waren dat samen met de mannen van Bluff en Holiday in Spain.
1: In Almerehaven is de afgelopen tijd hard gewerkt aan nieuwe spookhuizen. Bezoekers krijgen niet alleen personages en verhaallijnen te zien, maar worden onderdeel van de mysteries die zich op het terrein afspelen.
0: En onze verslaggever Raoul Kuipers is helemaal nergens bang voor, dus hij durft wel een kijkje te nemen volgens mij. Raoul, je zei heel dapper vanochtend, nou dat durf ik wel om daar naartoe te gaan, maar ben je nu toch wel een beetje gespannen?
2: Nou, op dit moment giert de spanning door mijn lijf. En dat heeft er met name mee te maken dat ik door een ontzettend donkere gang loop. Over een soort gymmat, dat voel ik aan mijn voeten. Ja, en ik zie eigenlijk helemaal niks. Ik loop iets naar voren. Ik heb een klein lampje in mijn hand. Komt een gigantische teddybeer om me af. Ja, en alles in deze kamer is buiten proportie groot. Zo voelt dat eigenlijk. Ik zie namelijk een kast. Dat is een soort kinderkast, maar die is hoger dan dat ik ben, dus die is wel een metertje of twee. En er staan hier ook van die blokken waar je als kind mee speelt. Ook die zijn gewoon heel groot en er hangt een mobiel voor kinderen. Alles is gigantisch. Perry, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Roel.
2: Ja, ik voel me hier een soort lilliputter in deze ruimte.
3: Is de bedoeling. Wij bevinden zich momenteel in een poppenhuis. Alleen ben jij te grootte van inderdaad een speelgoedpoppetje in een poppenhuis.
2: Hoe ben je hier opgekomen?
3: Oei, goede vraag. We hadden wel al wat poppen in huis. We hadden twee spookhuizen geleden hadden wij Scream Hotel. Screamen als anagram van Scare Me. En daar hadden wij al een poppenkamer in. En dat was wel een van de engere kamers daar. En toen dacht ik, oh, dat zou wel tof zijn als je dan toch een poppenhuis maakt. Maar ik wilde het ook realisatie. Van ja, waarom word je een pop of waarom word je verkleind in die ruimte? En toen kwamen we eigenlijk met dit idee van ja, je gaat echt verkleind worden. Omdat je eigenlijk speelgoed wordt als testpersoon.
2: Ja, want het is ook wel een beetje het decor van Toy Story, maar dan een stukje enger als ik dat op die manier kan omschrijven. Ik zie hier ook een heel groot kleed, eigenlijk een soort dekbedovertrek. Hoe ontstaat zoiets?
3: Nou, dit is niks anders dan een eerbetoon aan mijn oma. Mijn oma die maakte vroeger, ze is helaas al overleden, maar ze maakte vroeger van die kleedjes voor de uitzending volgens mij zoiets, of de uitzending, ik weet het niet. En dat werd dan aan elkaar gemaakt voor mensen in arme landen, zodat ze daar dekens hadden. Dat was een soort tijdverdrijf voor haar. En toen zette ik een post online van, joh, wie kan mij helpen met dat soort kleedjes maken? Maar ik wil ze in plaats van 20 bij 20 centimeter, 60 bij 60 centimeter, dan aan elkaar maken. En daar is volgens mij een mannetje of 10, 15 op afgekomen van ja, dat wil ik wel doen. En die zijn dus 3 weken lang, 3, 4 uur per dag bezig geweest achter hun tv, lekker als in. En toen hebben we het hier op een zondag in elkaar gezet. En toen zeiden ze tegen mij, Perry, wat moet ik morgen nou? Ik zeg, wat bedoel je? Ik zeg, ja, ik heb 3 weken lang heb ik lekker dit kunnen maken. Nou weet ik niet meer wat ik met mijn tijd moet doen. Ik zeg, ja, dat weet ik ook niet. Maar ik ben er inderdaad heel blij mee. Ook een eerbetoon aan mijn oma.
2: Nou, we gaan even naar de voorkant van het spookhuis. Want ja, we staan nu midden in een van de kamers. En we gaan even door allerlei gangen. Het is hier vrij donker. Ik ben blij dat ik een lantaarn heb. Ja. En de cameraman heeft ook een goede zaklamp. Dus in dat opzicht kunnen we redelijk eenvoudig naar de voorkant toe. Het is ook binnendoor. Dit is niet de gang waarmee mensen normaal door het spookhuis lopen. Maar dit is even lekker binnendoor via alle personeelswegen. En dan staan we aan de voorkant van een gigantisch huis. Wat zien we hier?
3: We zien hier inderdaad een voorkant van een poppenhuis. Ik wilde heel graag in optische illusie, geïnspireerd op Disney, zal ik maar zeggen. Die gebruikt ook heel veel illusies om iets groter te laten maken. 3 kamers boven een ingang, zodat je echt het gevoel krijgt, oh, ik ga echt wel een opengeslagen poppenhuis in. Dus vroeger kon je inderdaad zo'n voorkant open en dan kun je daarin spelen. En die hebben wij dus aan de bovenkant hebben wij die al openstaan, zodat je kan inderdaad lekker met een teddybeer in bed leggen, zal maar zeggen. Dat is allemaal zichtbaar. Een lekker knipperend lampje met een snijderlampje, even nog een middending uitgericht. En met dat soort dingen denken we altijd, less is more. Een poppenhuis heb je natuurlijk heel weinig. Dus je hebt een bed, een kast, niet eens een kleedje en dat soort dingen. Dus echt de nihil qua deco, anders dan in mijn andere spookhuizen, heb ik die voorkant gemaakt, zou maar zeggen. Natuurlijk met een heel groot team, lof aan allen. En de voorkant wilde ik echt een beetje, ja, met met ja, hoe omschrijf je dit?
2: Dit zijn allerlei kleine details, ornamenten inderdaad. Het is heel sierlijk.
3: Sierlijke opdruk, ik weet het even. Ik weet even de benaming niet, sorry voor de luisteraars. Met een balustrade en gewoon dat het even af is. En ook de wachtrij gewoon lekker roze, lekker... meisje van 5-6 kleuren, pastelkleuren, ook lekker lichtgroen, lichtroze. En dan ga je naar binnen.
2: Nu is naar binnen gaan voor veel mensen misschien wel een hele grote stap. Wat is er leuk aan om hier naar binnen te gaan?
3: Wat is er leuk aan? Bij Skermie word je meegenomen in een verhaal. Immersive theater met een mooi verhaal. Denk aan Amsterdam Dungeon. Elk huis heeft een pre-show. En die vertelt dan inderdaad een verhaal. Dus bij Ship of Souls, dat is mijn piratenhuis. Je gaat mee een piratenschip in, zal ik maar zeggen. En hier hebben we dus een moeder. En die zegt, joh, mijn dochter is overleden 4 jaar geleden. En die bleef, haar geest bleef maar om ons heen zweven. En uit liefde voor die dochter hebben ze dus inderdaad hun huis omgetoverd naar favoriete speelgoed van haar, poppenhuis. En op haar 4e overlijdingsjaar liet ze toch wel duidelijk merken dat ze een nieuw cadeautje wil. Namelijk een nieuw lichaam. Vandaar dat ze op zoek zijn naar een gastheer, oftewel in het Engels de host. En wat nog leuker met dat woord is, als je daar een G voor zet, krijg je dus ghost. Nou ja, dat soort dingen. Dus je krijgt echt een verhaal mee. En natuurlijk ga je dan een spookhuis in met de klassieke scares. Dit is een klassiek huis, zoals we dat noemen. Dus met de klassieke jumpscares. Poppen die tot leven komen uit elke hoek die maar mogelijk is. Tot beren die tot leven komen. En Jan Klaassen met een kettingzaag. Nou ja, noem het op. Dus echt alle klassieke elementen van de afgelopen 11 jaar van Skermie heb ik eigenlijk in dit huis erin gezet, zal ik maar zeggen.
2: Wat gaat er dan op in jouw hoofd dat dit tot stand komt?
3: Oei, wat een goede vraag. Ja, ik ben zelf een pretparkgekkie. En mijn creatieve werkplek is echt gewoon lekker in een pretpark. Lekker mijn hoofd laten gaan. En we hadden natuurlijk al wat poppen. We hadden ook al het idee van een nieuw echt spookhuis hier bouwen. Vroeger stond hier Kill It. Dat was een clownsmeester. Ga je op jacht naar clowns. En nu dacht ik, nee, ik wil echt een solide spookhuis erbij, want de mansion, een oude, dat was ook een solide spookhuis, die is weg. Ik denk, ja, dan wil ik zoiets maken. Nou, dan ga je met thema's werken, wat willen we? En poppenhuis kwam er toen uit, maar we wilden het wel realistisch maken, wat ik zei. Dus het verhaal moet kloppen waarom jij een spookhuis ingaat, waarom jij ook een poppenhuis ingaat en waarom jij dus ook verkleind wordt, want jij wordt eigenlijk speelgoed van die dochter, haar ziel, zal maar zeggen. En die laat door middel van poppen ook merken of zij interesse heeft in jou of niet. Dus word jij gescared, dan wil ze eigenlijk dat je gewoon weggaat. Maar laat ze met rust. Ja, dan gaan de ouders even een bakje koffie met je drinken, zou maar zeggen. Een soort omgekeerde Villa Volta, zou maar zeggen.
2: Ja, dat klinkt ontzettend griezelig. Wanneer kunnen mensen hier terecht?
3: Oeh, 17 oktober, zaterdag 17 oktober gaan wij weer open. Voor een week of 5, elke zaterdag en vrijdag en zaterdag. Dan zijn we een paar weken dicht. En dan draait ook de kersteditie. En dan zijn we weer 2 maanden dicht. En dan draait onze paaseditie. En als je dus denkt van ja, ik vind het toch wel wat te spannend, dan raad ik altijd onze paaseditie aan. Dan hebben we terrorkippen en Alice in Wonderland en allemaal dat soort dingen.
2: Nou, dat klinkt veel minder eng.
3: Minder eng, wel met dezelfde scares, maar wel minder eng qua storyline.
2: Nou, ik zou zeggen, kijk, ik heb die lantaarn nu toch in mijn hand. Het is vrij donker binnen, dus laten we even via de hoofdingang gewoon nog even een rondje maken.
1: Nou, ik wens ze heel veel succes daar. Ik vind het doodeng, dat soort spookhuizen. Als ik er binnen zou gaan, heb ik Raoul bij me nodig, denk ik.

Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
3: Autotaalglas zit echt overal.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
7: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
5: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
7: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Het is 4:01. Goedemiddag. De 43-jarige Ineke Chaldelet is voorgedragen als nieuwe wethouder van Zeewolde en ze wordt daarmee de 4e wethouder. In tegenstelling tot haar collega's wordt ze partijloos. Chaldelet was eerder dit jaar tijdelijk wethouder in Gouda en is daar sinds 2022 raadslid voor de ChristenUnie. Bij een benoeming krijgt ze onder meer duurzaamheid, verkeer en erfgoed in haar portefeuille. Een medewerker van de politie-eenheid Midden-Nederland, waar Flevoland onder valt, is aangehouden. Dat gebeurde maandag al, maar is vandaag pas bekendgemaakt. De politie zegt niets over de verdenking, herkomst of functie van de man. Wel is duidelijk dat hij geschorst is en dat hij vastzit. Gisteren is hij voorgeleid bij de rechtercommissaris. Die besloot dat hij langer vast blijft zitten. De man kwam in beeld tijdens een strafrechtelijk onderzoek van de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten in opdracht van het Openbaar Ministerie. Een 19-jarige man uit Almere is aangehouden na een beroving op station Alkmaar Noord. Het slachtoffer werd gisteravond van zijn horloge beroofd nadat hij de verdachte in de trein had leren kennen. De Almeerde vluchtte, maar werd zo'n 3 kwartier later na een achtervolging aangehouden. Het gestolen horloge werd bij hem gevonden. De politie doet verder onderzoek. En de Stadspas wordt binnenkort beschikbaar voor alle Almeerders. De gemeenteraad heeft gisteravond ingestemd met het voorstel. Met de pas kunnen inwoners onder meer korting krijgen bij de bioscoop, het theater en de bieb. De pas is nu al beschikbaar voor mensen met een bijstandsuitkering. En voor andere inwoners kan in de toekomst een bijdrage worden gevraagd. Die hoogte daarvan wordt jaarlijks vastgesteld. Het aanbod van de Stadspas wordt de komende tijd verder uitgewerkt. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit onze regio. Dat lees je natuurlijk bij ons op de website en in de Omroep Flevoland app.
10: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De rest van de namiddag verloopt zonovergoten met nauwelijks bewolking aan de horizon. Onder invloed van een meest matige wind uit een zuidelijke richting wordt er hele warme lucht aangevoerd, met een forse stijging van temperatuur als gevolg. Het wordt ook een warme middag met temperaturen tussen de 20 en 22 graden. Ook vanavond is het nog lange tijd helder en aangenaam weer met weinig wind. Pas in de loop van de nacht neemt de bewolking toe vanuit het westen en stijgt de kans op een enkele bui. Ook in het weekend moeten we na zonnige periode rekening houden met bewolking. De temperaturen variëren tussen de 20 en 22 graden.
11: Op een paar plekken in de provincie ben je iets langer onderweg. Bijvoorbeeld bij de Ketelbrug, die staat open. In beide richtingen levert dat je een paar minuten vertraging op. De N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo. Bijna 10 minuten stilstaand verkeer, of 10 minuten vertraging moet ik eigenlijk zeggen. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten. Daar was een ongeluk gebeurd en er was maar 1 rijstrook open. Maar daar kan je weer redelijk goed doorrijden. Nog 4 minuten vertraging. En de N50, Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampenoord, 7 minuten vertraging. En er wordt er op best wel veel plekken geflitst, dus let even goed op je snelheid. Ik licht er even een paar plekken uit. De N302, de marker Waarddijk, in beide richtingen bij hectometerpaal 105,6. De N306 in Zeewolde in beide richtingen bij hectometerpaal 28. En de N307 in Dronten in beide richtingen bij hectometerpaal 105,5.
9: En ik heb goed nieuws voor je, want zometeen hoor je bij ons de weekendtips.
8: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Ja, soms is het beter om maar helemaal niets te zeggen. Buzzcocks en What Can I Say?
1: Heb je zin om er dit weekend op uit te gaan, maar weet je nog niet waarheen? Nou, dan hebben wij een aantal tips voor je op een rijtje gezet bij ons in de provincie. Morgenavond is bij de Schoterplas in Band een bijzonder spektakel. Daar wordt namelijk voor het eerst wenslichtjes bij de plas gehouden. Waarbij je jouw wenslichtje op de plas kan laten drijven en kan genieten van een avond vol muziek.
0: En filmliefhebbers kunnen morgen terecht in Zeewolde. Want op het strand van Zeewolde draait tijdens de Beach Bios 's middags de kinderfilm Zootropolis 2. En 's avonds is er nog een film, dan wordt Yesterday vertoond. En het is wel handig om je eigen strandstoel mee te nemen.
1: In Almere wordt zondag hard gelopen voor het goede doel. Kinderen kunnen meedoen aan de Run voor Kika en volwassenen kunnen meedoen aan de 30 van Almere. Beide vinden plaats op een nieuwe locatie, namelijk in Almere Buiten.
0: En het is september, dat betekent oogsttijd. En ook weer tijd voor een feestje op burgerboerderij Oosterwolde in Zeewolde. Daar ben je morgen van harte welkom om het jaarlijkse oogstfeest mee te vieren. Nou, wat daar allemaal gaat gebeuren, dat weten Jultje Joosten en Annelies Vuist van de burgerboerderij. We hebben ze uitgenodigd en ze zijn gewoon gekomen hier in de studio. Goedemiddag allebei.
2: Hoi.
3: Hallo.
0: Hoe mooi is deze tijd eigenlijk op de boerderij, Annelies?
3: Het is heel erg genieten van alles wat je ziet aan mooie herfstkleuren, pompoenen denk ik aan, het weer, de mooie mensen die er rondlopen. Dus dat is even het eerste waar ik aan denk bij oogst, herfst.
0: Ja, ja, en dat gebeurt vaak in september, hè? Eind september, dat de meeste dingen geoogst worden. Nou, dat gebeurt dan morgen ook weer tijdens het oogstfeest. Maar eerst even voor degene die de burgerboerderij nog niet helemaal kennen. Wat is dat voor plek, Annelies?
3: Het is een plek waar we georganiseerd zijn rond lokaal betaalbaar gezond voedsel. Met allemaal mooie mensen, een community van mensen. Dieren, melk, groenten, wat nog meer?
2: Hergebruikte spullen.
3: Oh, ja, ja. Natuurlijk.
1: Ja, ja. Een leuke plek om een feestje te vieren. En dat gaan jullie doen morgen om 10:00. Van vorig jaar weten we nog dat er een appelpers stond. En dan konden mensen zelf hun eigen appels persen. Staat die er nu weer, Jultje?
2: Ja, die staat er dit jaar weer. En daar hebben zich al heel veel mensen aangemeld. En Annelies heeft zich daar ook nauw mee bezig gehouden. Want er zijn op allerlei plekken in Almere appels geplukt. Jij kan er vast nog wat meer over vertellen.
3: Ja. In de regenboogbuurt is een boomgaard en wij hebben met de omwonenden 320 kilo peren geplukt. Zo. En afgelopen week hebben we in Almere zelf, in Almere Buiten, met nog een aantal burgerboeren van de boerderij ongeveer 100 kilo appels geplukt. En die gaan we morgen persen.
0: Oké, en de peren, wat gebeurt daar dan mee?
3: Ook persen.
0: Ook persen.
3: Appelpeersap.
0: Appel, die combinatie is natuurlijk ook lekker. Kan dat gewoon in diezelfde pers, die peren en die appels?
3: Ja, ja. En er wordt geschwitst dat het appelpeer is. Dan loopt die stroom. En als het dan alleen appelsap is, dan moet die even schoongemaakt worden. En dan gaan we over naar alleen appelsap.
1: Ja. Lekker. En wat valt er dan nog meer te beleven allemaal?
2: Nou, er is van alles te doen, van 10 tot 5. Er is een hele leuke vrijmarkt van mensen die allemaal uit de buurt komen en leuke dingen hebben gemaakt. Zoals jam, honing, de wolunie is er met allemaal leuke dingen van wol. Je kan een boompje kopen uit de buurt. Ik ben van zelf oogsttuin Groene Pluk. En wij geven bijvoorbeeld rondleidingen. En je kan ook een keer het oogsten komen proberen bij ons.
1: De zelf oogsttuin, dat moet je even uitleggen dan misschien.
2: Ja, nou, wij werken met een zelf oogsysteem. En mensen zijn lid bij ons een seizoen lang. En dan komen ze iedere week bij ons groente oogsten die op dat moment klaar zijn. Of bloemen, want we hebben ook een bloementuin. En eigenlijk zijn we dus alleen maar open voor leden. Maar morgen ook voor niet-leden. Om gewoon eens een keer te ervaren, hoe is dat? Je eigen groente plukken van het land. Hartstikke vers bij jou in de buurt. Hoe smaakt dat? Hoe werkt dat?
1: Ja, dat is veel leuker eigenlijk dan naar het groenteschap van de supermarkt gaan.
2: Vinden wij wel. Ja. Dus daar nemen we mensen in mee. En Jim van de Stadsjutters bijvoorbeeld, daar kan je wat laten graveren. Hij heeft kant-en-klare stukjes hout met leuke spreuken. Maar je kan ook je eigen stukje hout laten graveren. Met een tekst die jij leuk vindt. De winkel is natuurlijk open met allerlei extra producten ook. En de horeca. Dus er is ontzettend veel lekkers ook te eten. Lekkere kipburger, taartjes, groentecurry.
0: En kun je ook nog hulp gebruiken bij het oogsten van bepaalde groenten eigenlijk?
2: Nou, nee. Bij ons in ieder geval kan je het gewoon uitkomen proberen. Mm-hmm. Bij de appelpers is het helaas ook al vol. Daar hadden we slottijden en daar kun je helaas niet meer voor opgeven. Ja, het is natuurlijk ook superleuk om te doen. Dus ik snap wel dat dat dan populair is. Ja, en op het land is er natuurlijk al veel geoogst bij de akkers om ons heen. Dus het is vooral genieten van wat er al is geoogst en ook de oogst die nog komen gaat. Mm-hmm. Ja, wij merken ook heel erg dat er in sociaal opzicht ook al heel veel is geoogst bij ons op de boerderij.
3: Ja, is dat leuk om ook nog sociale oogst te noemen?
1: Ja, ja. Ik weet niet wat het is.
3: Nee. Nou, ik ga het je uitleggen. Wij zaten een heel concreet voorbeeld van een kwartier geleden. Wij reden hier naartoe met een stagiaire. Die stage loopt bij Hester en Jultje op de Groene Pluk. En hij vertelde dat het zijn op de boerderij, dus zowel op de Groene Pluk als op de boerderij, het mee eten in de kantine met alle andere burgerboeren, het buiten zijn, dat dat plek geeft aan hem, waardoor hij tot bloei komt. Waardoor hij kan zijn wie hij is en zich recht gedaan voelt door specifieke Hester en Jultje op de tuinderij, maar mm-hmm. ook de andere mensen op de boerderij. En dat is iets wat we heel vaak zien en horen. Dat mensen zich gezien voelen op de boerderij. En iedereen is natuurlijk verschillend. En iedereen mag er zijn met hoe hij of zij is. En willen we samenleven, community zijn, leven we mee als er mensen heel ernstig ziek zijn, binnenkort gaan overlijden. Als er iemand jarig is.
0: Ja. Het is gewoon een gezellige club bij elkaar. Heel betrokken ook.
3: Het is
0: ook
3: ontzettend leuk bij ons.
0: En enige voorwaarde is denk ik dat je wel een beetje groene vingers moet hebben, toch?
2: Nee.
0: Okay.
3: Je krijgt ze vanzelf.
0: Oké, dat leer je dan natuurlijk.
3: Zeker.
0: Nou, morgen is dus dat oogstfeest. Hoeveel mensen verwacht je een beetje, Jultje?
2: Nou, we hebben in april de koeiendans gehad. Toen was het heel erg druk. We hebben dit keer ook de media wat minder opgezocht, heel bewust. Omdat we het ook ietsje kleiner willen houden nu. Een aantal honderden mensen verwacht ik zo tussen 10 en 5. Dus het is ook de hele dag. En het erf is heel groot. Dus ik denk dat het heel gezellig en gemoedelijk zal gaan.
1: Nou, ja. Leuk dat jullie wel bij ons wilden komen vertellen erover dan. Als jullie het toch liever klein wilden houden.
2: Hey.
1: Als je meer informatie wil over dit evenement of over de andere evenementen die we net hebben genoemd, ga dan naar de site van Visit Flevoland. Dat is visitflevoland.nl. En Jultje Joost en Annelies Vuist, leuk dat jullie even wilden komen om erover te vertellen.
2: Dankjewel.
3: Alsjeblieft.

0: Avicii was dat met Hey Brother.
1: Zondag, dan is het weer zover. Vanaf 12 uur dan begint het allerleukste radioprogramma van Omroep Flevoland. In het weekend, dat is Adres Onbekend. Gepresenteerd door Ron Kas natuurlijk. Ron, goedemiddag.
2: Goedemiddag. De concurrentie in het weekend is heel veel muziek, geloof ik, hè?
1: Ja, klopt. Maar ja, mensen genieten ook van muziek natuurlijk, hè?
2: Ja hoor, ben ik helemaal met je eens. Maar ik wilde gewoon wat tijdenhands.
1: Nou ja, in het radioprogramma is ook genoeg muziek, hè?
2: Zeker. Ja. En ook genoeg regio. Zo beginnen wij zondag bij Christina. Zij woont al heel lang in Lelystad. En zij zegt, ja, ik ga mijn oude verkering, als het mag, van je aanroeren. Ze zegt, ik had iets met een Ruud van der Lely. Ruud van der Lely was iets ouder dan zij. Zij was al heel erg jong. Hij was al 18. En het bijzondere was dat haar zus had een relatie weer met de broer van Bert. Dus er waren twee setjes uit twee familie. Bert van der Lely en Ruud van der Lely had je. En met Bert en haar zusje ging het uit. En ja, misschien omdat ze zo jong was, maar haar ouders zeiden, dan mogen jullie ook niet meer samen. Nou, dat was heel pijnlijk en ook heel ineens. En ze zegt, ja, ik wil toch in ieder geval mijn oude vlam Ruud van der Lely nog eens spreken. Broer dus van Bert van der Lely, die woonde in de jaren 80 in de Ruisdaalstraat in Amsterdam. Ze hadden een boot op de IJsselkade. Ze werkte bij een groot bedrijf, dat oudere luisteraars nog wel weten. Dat was een firma in machine. Heet Geveke. En we denken wel, het klinkt natuurlijk als een jeugdig verhaal, maar we denken wel dat Ruud van der Lely inmiddels een tachtiger is. Dan hebben we Lau de Munk, die is al een keer bij ons geweest. Hij is bekend, tenminste zeker bij mij, als de helft van het Ajax Watchers duo Kale en Kokkie. Die maken podcast en zijn heel veel op NA Radio en op AT5 geweest. Maar ik kom hem hier wel eens tegen dan in de wandelgangen. En in 23 zei hij tegen mij, ja, ik heb een gek verhaal. Hij zegt, mijn oma is een Poolse geweest. Die is in de Eerste Wereldoorlog als meisje van 16 vanuit Polen naar Nederland gelopen. Heeft zich hier gevestigd, hier getrouwd in Dordrecht, kinderen gekregen. En nooit, is 96 geworden. Ze heeft nooit gesproken over iets in Polen. Maar kunnen jij mij helpen? Kunnen jullie ons helpen aan iets van mijn Poolse bloed? Want dat heeft hij natuurlijk wel.
1: Wat moet dat ook voor tocht geweest zijn? Want ze deed dat dus lopend.
2: Lopend, meisje van 16, geboren 1898, het was 1914. Zij is helemaal naar hier gelopen en kennelijk was dat zoveel dat ze er nooit meer over kon praten. Wij zijn al 3 jaar aan het zoeken. We kregen echt verrassend veel tips over mensen met Poolse achtergrond. Ik wilde ons helpen in stamboomen. En oma liep met haar zus de grens over. En ik ga niet te veel zeggen, maar wij hebben wel familie van die zus, van oma. En dat lijkt heel ver weg, want er zijn generaties op weg. Aan de andere kant, het is wel volle familie van Kale, van Kokkie, zou ik maar zeggen.
1: Wat een spannend verhaal. Ja. Maar dat moet je heel vaak gebeuren, dat mensen in de wandelgangen zeggen, hey, ik ken wel iemand en daar wil ik wat meer informatie van. Word je er niet moe van soms?
2: Ja, hebben we heel vaak. Maar dan zeggen we wel natuurlijk heel vaak, jongens, je moet een mailtje sturen.
1: Ja.
2: Of je moet naar Adres Onbekend. Nou ja, sluit maar aan in de rij, zeggen we dan. Hanna Wensing hebben we heel erg meegeleefd. Dat is iemand die vond het heel moeilijk, want ze kwam net uit therapie. Dat hebben we natuurlijk ook heel vaak. Dat mensen ons ook wel inzetten voor therapie. Ze is haar oom Frits Wensing kwijtgeraakt. En oom Frits is de broer van haar moeder. En moeder heeft het heel moeilijk gehad. Jong bevallen, een verkeerde man tegengekomen. Seksueel misbruik met Hanna. En Hanna zegt, alleen die ene oom kan mij helpen. En wij zijn gaan zoeken. In Almere hebben we gezocht. Daar heeft hij gewoond. In Amsterdam, daar heeft hij gewoond. En zij belde ons van de zomer. En daar gaan we zondag alles over vertellen. Zij is benaderd door de politie Amsterdam. En dan weet je meestal wel wat er aan de hand is.
1: Ja.
2: En daar gaat ze toch een heel mooi, dankbaar verhaal over vertellen. En ik zeg dan tegen jou, nu weer toch zijn oom Frits wordt uitgerekend aanstaande maandag begraven. Maar zij wil daar zondag een prachtig verhaal over vertellen in Adres Onbekend.
1: Nou, we gaan er weer naar luisteren. Aankomende zondag vanaf 12 uur hier op de radio. En als mensen nog een goed verhaal hebben of iets uitgezocht willen hebben, Ron, is er dan toevallig nog een gratis telefoonnummer?
2: Ja, 0800 30 30 300 voor de laatste 3 maanden van Adres Onbekend. Zo is het ook wel weer. 0800 30 30 300. En als je het van je af wil schrijven, ga je naar adresonbekend.nl, onze website.
0: Dankjewel, Ron.
2: Alsjeblieft. Gaan we genieten van Cock Robin, hè?
1: Met?
2: The Promise You Made.
1: Goed.
2: Dag.
1: Ik durf geen hitsen te doen, hoor, met Ron. Die heeft alles goed.
2: Ja, lastig, want hitsen is jaren.

0: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Dit is Flevoland.
3: Vaak moet er altijd wel even rekening worden gehouden met wat verrassingen.
2: Ook dit is Flevoland.
4: Ik heb alle vertrouwen in dat we geen misstap gaan maken.
2: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, is een primeurtje voor dit jaar.
2: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Oonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
8: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
9: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De 43-jarige Ineke Chadelet is voorgedragen als nieuwe wethouder van Zeewolde en ze wordt daarmee de vierde wethouder. En een medewerker van de politie-eenheid Midden-Nederland, waar Flevoland onder valt, is aangehouden. De politie zegt niets over de verdenking, herkomst of functie van de man, maar wel is duidelijk dat hij is geschorst en nog altijd vastzit. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je zo dadelijk om 16:30.
0: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 4 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. In zijn wekelijkse persconferentie zei Jette dat er na de algemene beschouwingen een aantal voorstellen is bedacht

0: Iedereen die bij een bank werkt, een eed afleggen dat hij zich integer zal gedragen. Bij een klacht kan een straf volgen, zoals een beroepsverbod. De stichting wil dat er een onafhankelijk toezichthouder komt. De politie heeft twee mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De criminelen zijn daar op zoek naar zwaar gereedschap dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. De twee mannen komen uit Gouda en Breukelen. Of ze met meer inbraken te maken hebben, wordt nog onderzocht. De grootste luchthaven van Milaan, Malpensa, heet vanaf vandaag naar de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi. De wijziging van de naam werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is nu officieel. De regering Meloni heeft de verandering doorgevoerd. Berlusconi's partij Forza Italia is daar onderdeel van. Op het besluit kwam kritiek vanwege de vele schandalen rond Berlusconi in zijn tijd als premier. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Vannacht meer bewolking. Het wordt minder koud dan de afgelopen nacht. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Veel files in de provincie, of nou ja, filetjes, want ze leveren allemaal maximaal 7 minuten vertraging op. De Ketelbrug lijkt open te staan, want in beide richtingen rond de Ketelbrug heb je iets meer dan 5 minuten vertraging. De A6 Lelystad-Jouren tussen knooppunt Emmeloord en Lemmer doe je er 6 minuten langer over. De A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Lunette 7 minuten vertraging. Op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Amersfoort en Amersfoort-Vathorst iets meer dan 5 minuten vertraging. En op de N50 Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen 4 minuutjes vertraging. En er wordt op heel veel plekken geflitst in de provincie, dus let even op je snelheid. Bijvoorbeeld op de N331 in Emmeloord in beide richtingen bij hectometerpaal 35,8. En op de N307 in de ronde in beide richtingen hectometerpaal 105,5.
2: Je hebt het ongetwijfeld meegekregen. Deze week is de Batavia, dat grote schip dat eerst bij Museum Batavialand lag, is uit het water gehaald. Maar in 1995 gebeurde het juist andersom. Toen werd de Batavia te water gelaten. We blikken zo meteen terug op die tijd in onze geschiedenisrubriek.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
8: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
9: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
8: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
10: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
11: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
12: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: open gaat.
1: Suzanne en Freek met Blauwe Dag. Het is trouwens vandaag Werelddroomdag. Ik heb het er al over in Flevoland Muziekland. Een plaatje dat te maken heeft met dromen. Maar ben jij iemand die de dromen onthoudt? Die dat de volgende ochtend nog kan navertellen?
2: Nou, heel soms word ik wakker en dan weet ik dat ik gedroomd heb. Maar niet meer waarover. Maar dan word ik vaak een beetje vermoeid wakker. Omdat ik dan allemaal avonturen heb beleefd in mijn slaap. En daar is de slaap nou net niet voor bedoeld. Dus ik ben dan altijd heel gefrustreerd de hele dag. En jij, onthoud jij veel?
1: Nou, ik word wel eens wakker en denk ik, oh, dit was een leuke droom, die ga ik onthouden. En dan wil je dat aan iemand anders vertellen een uur later en dan ben je het alweer kwijt.
2: Ja, je voelt hem zo wegvagen dan, hè?
1: Gek hoe dat werkt.
2: Irritant.
1: Er zijn ook heel wat mensen die een dagboekje bijhouden. Met alle dromen die ze hebben beleefd. En dan is het best wel leuk om een keer terug te lezen.
2: Ja, meteen opschrijven als je wakker wordt helpt inderdaad. En het schijnt ook te helpen om heel veel water te drinken voordat je gaat slapen.
1: Nee joh, dan moet je de hele nacht naar de wc.
2: Dat is juist dus het idee. Dan word je dus steeds wakker s'nachts omdat je naar de wc moet. En dan onthoud je die droom omdat je dan midden in de nacht ineens wakker bent geworden. Dan is het nog heel vers.
1: Nou, als ik ergens een hekel aan heb, dan is het s'nachts dat warme bed uit moet om naar de wc te gaan.
2: Ik ook, maar dan kan je wel je droom onthouden.

0: Je kunt er maar beter duidelijk over zijn. Hall & Oates waren dat zeker. I can go for that.
1: Het was een bijzonder gezicht gisteren. Jullie hebben het vast ook gezien. De Batavia die uit het water is gehaald. Ja, of eigenlijk het water is onder de Batavia vandaan gehaald. Hij is op een metalen constructie gezet in een groot bad. En dat bad is toen leeggelopen. Ja, nu drijft de boot dus niet meer, maar hij staat.
0: En het leuke is, in 1995 gebeurde dat ook. Maar toen andersom, toen werd het schip te water gelaten. Nou, Robert Waagmeester van Museum Batavialand, die weet hier alles over, terwijl hij toen genees geboren was. Welkom Robert, goed dat je er bent.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, je hebt je helemaal ingelezen hoe dat toen der tijd ging, hè, in 1995. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst nog even terug naar gisteren. Heb je met spanning zitten kijken de hele dag?
2: Nou, het duurde heel lang, want het water zakte heel langzaam. Dus uiteindelijk heeft het ongeveer 7 uur geduurd. Maar elke keer als je even wegkeek en terugkwam, dan was je van, hey, het water is gezakt. En op een gegeven moment onthult die hele stoel zich, de metalen draagconstructie. En de onderkant van het schip die we al 31 jaar lang niet gezien hebben. Dus dat was wel heel bijzonder om te zien.
1: En heb je dan verrassende dingen gezien aan de onderkant van het schip?
2: Ja, er zitten heel veel van die beestjes op. Ik weet niet hoe je dat noemt. Wat zich vastklemt na jarenlang in water. Dus die zitten er vol op. Die moeten we er wel een keer afhalen.
1: Ja.
2: Dat wisten we ook niet dat dat eronder zat. Het is gewoon raar om te zien ook hoeveel onder water zat. Dat was dus echt vele meters lagen onder water.
1: Het schip lijkt ineens veel groter eigenlijk. Want dat zag je natuurlijk allemaal niet.
2: Ja, dus zeker nu in het droogdok, als je daar beneden staat. Ja, dan moet je echt helemaal naar boven kijken om het goed te kunnen zien. En dat zal straks op land ook zo zijn.
1: Ja,
0: want dat schip wordt nu opgeknapt in Amsterdam. Maar het museum in Lelystad is nu ook gewoon geopend. Krijg je nu ook veel reacties van bezoekers van, hey, waar is die Batavia in één keer gebleven?
2: Nee, dat valt wel mee. Wat we wel hadden afgelopen zaterdag zou 9 uur 's ochtends het schip naar Amsterdam varen. Dat is toen 2 uur vervroegd vanwege de wind. En toen waren er wel wat mensen die om 9 uur 's ochtends klaar stonden. En ja, die hadden het bericht nog niet meegekregen.
1: En hoe is het voor jullie dan? Want ik bedoel, jullie werken daar ook naast de hele dag. En ineens je geliefde schip weg.
2: God, ja, God. Het is heel raar. Want je komt op kantoor, je denkt altijd van, nou, daar is het schip, kijk je altijd naar. En nu ligt daar niks meer. Dus dat is heel, heel raar. Maar we weten dat het schip weer terugkomt. Dus dat geeft dan wel een goed gevoel weer.
1: Ja, het is in goede handen daar.
2: Ja, zeker.
0: Nou, de Batavia is inmiddels uit het water gehaald. Wordt nu opgeknapt. Wordt op een gegeven moment weer naar Lelystad gebracht. Om daar op land tentoongesteld te worden. Maar als we nu dan even teruggaan naar 1995. Toen gebeurde eigenlijk het tegenovergestelde van wat nu gebeurt. Toen werd dat schip te water gelaten. Is daar nog veel over te vinden eigenlijk? Hoe dat toen de tijd ging?
2: Nou, er is online best wel veel te vinden. Wij hebben zelf heel veel foto's ook van hoe dat toen ging. Maar het is wel een andere tijd. Dus je hebt niet meer social media video's van mensen die langs de kant stonden. En het is heel bijzonder. Toen we dit proces ingingen, dacht ik steeds meer van, hey, wacht eens even. Eigenlijk wat we toen deden in 1995, doen we nu exact weer. Maar dan andersom. Het bijzondere is natuurlijk dat we nu een schip op land zetten. En dat gebeurt meestal nooit. En daarom gaan we het proces ook andersom herhalen.
1: Ja, wat zo leuk is, we zijn even de kranten ingedoken van destijds. Want het videobeeld heb ik niet terug kunnen vinden. De omroep stond toen al wel. Maar het AD schrijft bijvoorbeeld op 10 april 1995. De replica van de Batavia is op een werf in Amsterdam aangekomen. De boot verliet Lelystad aan het begin van de middag. Trok zoveel belangstelling dat de weg van Lelystad naar Almere een puinhoop werd. Ook in Amsterdam waren honderden mensen samengedromd. En de Volkskrant op dezelfde dag op de dijk tussen Lelystad en Almere heeft zich een lange file gevormd van belangstellenden. We zien zelfs fietsen in de berm liggen op die foto daar in de krant. Ging het dit jaar ook onder zo'n grote belangstelling?
2: Nou, er was zeker belangstelling. Ik ben zelf over de dijk gereden terwijl het schip er langs voer. Er waren heel veel plukjes mensen. Niet zoveel als toen. Gelukkig maar, want dat zou ook weer chaos veroorzaken. Ik heb zelfs gehoord dat het destijds 1 verkeersrichting is gemaakt. Puur vanwege de chaos. Maar dit keer is het gelukkig iets minder chaos geworden.
1: Is het schip dan minder populair nu? Of waar ligt dat dan aan?
2: Nou, ik denk niet minder populair. Ik denk dat het schip toen was gloednieuw. Nog nooit op die manier gezien. Inmiddels kennen we het schip al 31 jaar lang. Dus het nieuwigheid is er vanaf. Maar wat nu heel leuk is dat het schip op land gezet wordt. En destijds was het een schip dat te water gelaten werd. En ja, dat gebeurt natuurlijk elke dag.
1: Ja, precies.
0: Ging dat toen eigenlijk ook met een fles champagne? Dat gebeurt toch altijd bij schepen die het water ingaan?
2: Ja, het ging toen niet met een fles champagne, maar met een fles water uit de Indische Oceaan. Omdat het origineel in de 17e eeuw vergaan is bij Australië. hadden ze de gedachte om in plaats van champagne daar dus water uit de geboorteplaats van of de vergaanplaats van de Batavia in te doen. En Beatrix heeft dat tegen de Batavia stuk gegooid.
0: Oké. En hoe gaat dat straks als de Batavia weer terug is in Lelystad? Wordt dat dan ook weer gedoopt, net als in 95?
2: Nee, het wordt niet gedoopt, want dat is niet volgens de maritieme tradities. Schip op land zetten is eigenlijk niet iets waar gebruiken voor zijn. Dat gebeurt eigenlijk nooit. Je hebt wel eens dit soort droogdokken waar het schip nu in staat, worden gebruikt voor onderhoud van schepen. Maar niet om permanent een schip droog te zetten. Dus ja, daar zijn eigenlijk helemaal geen tradities voor. Dus,
1: misschien kunnen jullie een mooie nieuwe traditie verzinnen.
2: Ja,
1: ervoor.
2: Misschien moeten we er een verzinnen. Misschien als iemand een idee heeft, laat het weten. En dan kunnen we kijken of we het kunnen doen.
1: Ja, en dan nu nog veel onderhoud als hij dan terugkomt naar Lelystad?
2: Wat eigenlijk het enige wat in Amsterdam gebeurt, is het op de stoel plaatsen. Ja. En het leeghalen van het schip met de ballast. Want die is niet meer nodig. En het onderhoud gaan we de komende jaren in Lelystad doen. Net zoals het schip gebouwd is in de jaren 80 en 90... gaan we het nu onderhouden terwijl het publiek kan meekijken. En kan het schip weer helemaal opgebouwd worden zoals het origineel was.
1: Ja, maar dat is leuk. Als je straks naar het museum gaat, hoef je het schip niet te missen. Hij krijgt meteen een prominente plek, terwijl jullie nog bezig zijn met het onderhoud eraan.
2: Ja, en ik denk waar het komt te staan zal je het sowieso niet meer missen. Voorheen lag het wel een beetje achteraf. Maar nu komt het zo hoog te staan. Ik denk dat je net vanaf de parkeerplaats van Batavia stad al kan zien.
0: Ja. Nu kon je altijd het schip in. Kan dat eigenlijk ook als er onderhoud gepleegd wordt?
2: Ja, dat kan zeker. Wanneer het op land gezet wordt, wordt het een gebouw eigenlijk officieel. Dus we moeten eerst allerlei vergunningen regelen en dat in orde maken. Dus het gaat even duren voordat hij weer bezoekbaar is. Maar dat gaan we zeker weer zo snel mogelijk doen. En dan kan iedereen er weer op en zien hoe we dat doen.
1: En wanneer is dat dan, dat we erop kunnen? Of weet je dat?
2: Ja, dat is lastig, omdat je met allerlei vergunningstrajecten zit. Ja. Maar we hopen misschien einde dit jaar, begin volgend jaar, dat hij weer te bezoeken is. Maar daar kunnen we geen harde garantie voor geven.
1: Nou, dat vind ik al best snel in ieder geval. Leuk dat je er even over wilde vertellen. Robert Waagmeester, dankjewel.
2: Ja, dankjewel.
3: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X. Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.
1: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
2: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
3: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Hans, waar liggen de regenjassen?
6: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Het is exact 16:30. Goedemiddag. De 43-jarige Ineke Chadelet is voorgedragen als nieuwe wethouder van Zeewolde. Ze wordt daarmee de vierde wethouder. In tegenstelling tot haar collega's wordt ze partijloos. Chadelet was eerder dit jaar tijdelijk wethouder in Gouda en is daar sinds 2022 raadslid voor de ChristenUnie. Bij een benoeming in Zeewolde krijgt ze onder meer duurzaamheid, verkeer en erfgoed in haar portefeuille. Een medewerker van de politie-eenheid Midden-Nederland, waar Flevoland onder valt, is aangehouden. Dat gebeurde maandag al, maar is vandaag bekendgemaakt. De politie zegt niets over de verdenking, herkomst of functie van de man. Hij is wel geschorst en zit nog altijd vast. Gisteren is hij voorgeleid bij de rechtercommissaris van de rechtbank. De man kwam in beeld tijdens een strafrechtelijk onderzoek van de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten in opdracht van het Openbaar Ministerie. Een 19-jarige man uit Almere is aangehouden na een beroving op station Alkmaar Noord. Het slachtoffer werd gisteravond van zijn horloge beroofd nadat hij de verdachte in de trein had leren kennen. De Almeerde vluchtte, maar werd zo'n 3 kwartier later na een achtervolging aangehouden. En het gestolen horloge werd bij hem gevonden. De politie doet verder onderzoek. En de Stadspas wordt binnenkort beschikbaar voor alle Almeerders. De gemeenteraad heeft gisteravond ingestemd met het voorstel. En met die pas kunnen inwoners onder meer korting krijgen bij de bioscoop, het theater en de bieb. De pas is nu al beschikbaar voor mensen met een bijstandsuitkering. En voor andere inwoners kan in de toekomst een bijdrage worden gevraagd. En die hoogte daarvan wordt jaarlijks vastgesteld. Het aanbod van de Stadspas wordt de komende tijd verder uitgewerkt. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws bij ons op de website en in de app.
13: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jetten gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. Jetten zegt dat er een aantal voorstellen is bedacht, bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die controleert of medewerkers van banken zich houden aan hun bankiers-eed is ermee gestopt. Volgens die stichting loopt de samenwerking met banken niet goed. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland.
14: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De rest van de namiddag verloopt zonovergoten met nauwelijks wolking aan de horizon. Onder invloed van een meest matige wind uit een zuidelijke richting wordt er hele warme lucht aangevoerd met een forse stijging van temperatuur als gevolg. Het wordt ook een warme middag met temperaturen tussen de 20 en 22 graden. Ook vanavond is het nog lange tijd helder en aangenaam weer met weinig wind. Pas in de loop van de nacht neemt de bewolking toe vanuit het westen en stijgt de kans op een enkele bui. Ook in het weekend moeten we na zonnige periode rekening houden met bewolking. De temperaturen variëren tussen de 20 en 22 graden.
15: De verkeersinformatie op de N50 Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen heb je 8 minuten vertraging. Op de N301 Almere-Barneveld tussen afrit Nijkerkerveen en Slichtenhorst bijna 10 minuten vertraging. En de N302 Lelystad-Kootwijk tussen de N306 en Ermelo 7 minuten vertraging. En er wordt er ook nog op heel veel plekken geflitst. Bijvoorbeeld op de N302 de Markerwaarddijk in Zeewolde in beide richtingen bij hectometerpaal ja ergens rond 100, 205. Dat wordt op heel veel plekken gemeld in ieder geval. En de N307 in Dronten in beide richtingen, hectometerpaal 105,5.
12: Twee Almeerders die al jaren over de wereld reizen met hun piano en viool, die staan volgend weekend gewoon in Almere. Daar hebben we zometeen een gesprek over in Studio Flevoland.
11: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Leuk liedje wordt al gezegd hier in de studio. Ben ik het wel mee eens? The Pretenders and Don't Get Me Wrong.
1: Maar nu gaan we de klassieke muziek induiken. Want twee muzikanten uit het toonaangevende Erasmus Trio vieren dat ze al 35 jaar lang samen muziek maken.
0: En dan doen ze het met de piano en viool. We hebben het over muzikanten Thomas Herman en Vera Lopareva. En een van die twee is bij ons in de studio. Dat is Thomas Herman. Welkom.
2: Dankjewel, Jordi.
0: Ja, jullie vieren dat jubileum in de Goede Reden in Almere Haven. En dat gebeurt allemaal met een speciaal concert op 3 oktober. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Maar eerst toch nog eens eventjes 35 jaar lang samen op het podium staan. Hoe hou je dat vol zo lang?
2: Nou, 35 jaar is het trio inderdaad. Hè? En Vera en ik, wij staan er nu 31 jaar zeg maar, samen op het podium. We hebben ons leren kennen in Zwitserland bij een masterclass. Zij kwam met haar leraar, ik met mijn leraar. En the rest is history. Sindsdien spelen we samen. We moesten ook meteen bij die masterclass een stukje samenspelen van onze leraren. Gedwongen maat, want die hadden er wel door dat het meer was dan alleen maar muziek. En ja, zo is het gekomen. Vera die had al een baan in Amsterdam. Ik woonde nog in Duitsland. En nu hebben we allebei ons muzikaal middelpunt hier in Nederland. Vera bij het Metropoolorkest al 20 jaar als concertmeester. En ik bij het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.
1: En als je dan voor het eerst samen muziek gaat maken, voel je dan meteen van, hey, er gebeurt iets tussen ons?
2: Nou, ik moet je heel eerlijk vertellen. Op de eerste avond dat we elkaar hebben leren kennen, heb ik me ook echt muzikaal voorgesteld bij haar. Ik heb haar gewoon wat voorgespeeld van Schumann. Om een beetje te laten horen wie ik nou ben. Behalve als ik praat, maar dan als ik speel. En ja, blijkbaar viel dat wel een goede aarde. Maar als we samen speelden, was het meteen raak. En dat is nog steeds zo.
1: Maar hoe je muziek maakt, zegt eigenlijk veel over wie je bent dus.
2: Dat denk ik wel, ja. Het is toch iets van jezelf.
1: Mensen die niet naar klassieke muziek luisteren, die kennen jullie misschien niet. Zelfs na die 31 jaar dat jullie al samen spelen. Dus om even aan te tonen wat jullie allemaal doen. Jullie hebben in gerenommeerde zalen gespeeld. In onder andere Nederland, België, Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Zuid-Afrika. Zelfs op tournee in China. Is er iets wat jou van de afgelopen jaren het meeste is bijgebleven?
2: Nou, ik moet zeggen, eigenlijk elke keer dat we op het podium staan, is het weer speciaal. En die locatie, vind ik dan, maakt niet zo heel veel uit. Het is wel heel mooi als je op andere plekken komt. Nou, bijvoorbeeld in Zuid-Afrika kom je dan ergens in een zaal en denk je, oké, je bent in Zuid-Afrika. En dan zegt die meneer, oké, welke vleugel wil je dan? En er stonden er 3. Toen dacht ik van, oké,
0: ja.
2: Dat is leuk. En als je dan in China staat, in die universiteit, en je ziet bijna alleen maar niks, want het is allemaal publiek en het is heel groot. En ja, het is wel bijzonder, maar dat foto van de spiegelzaal van het concertgebouw, dat is ook een speciale plek, moet ik zeggen. Waar we ook als duo al hebben opgetreden, maar natuurlijk ook als trio. Heel bijzondere akoestiek.
0: Ja, je bent dus in nou, onder meer Zuid-Afrika en in China geweest. Merk je daar eigenlijk nog verschil tussen de landen? Dat er anders op je gereageerd wordt, bijvoorbeeld in het publiek?
2: Ja, wel. Het hangt natuurlijk ook een beetje aan de cultuur in het desbetreffende land. Dat zeker. Ja. En dat is ook in Nederland en Duitsland bijvoorbeeld heel anders. In Nederland zijn de mensen heel erg enthousiast, vind ik. En gaan ook heel vrij snel staan als ze applaudisseren.
0: Oh, ja. Ja.
2: En in Duitsland doen ze dat echt alleen maar als het echt heel bijzonder is.
1: Moet je het echt verdienen?
2: Ja, dat is toch echt een speciaal moment.
0: Ja, maar dat is ongetwijfeld al een keer gebeurd, toch? Als jullie op het podium staan.
2: Ja,
0: dan werd er ook gestaan.
2: Ja. Wel mooi.
0: Moeten jullie dan ook nog repeteren iedere keer als je het podium opgaat? Of weet je precies hoe het werkt na 31 jaar?
2: Ja en nee. Repeteren moeten we zeker. Omdat we nu natuurlijk ook 2 nieuwe premières spelen. 3 oktober. En daar heb je gewoon nieuwe muziek op de lessenaar. En het is steeds weer opnieuw. Je kan niet zeggen, we hebben het al zo vaak gedaan. Nee, want die muziek is weer anders. Er komt andere expressie bij kijken. En ik moet zeggen, ik kijk er heel erg naar uit. Omdat het stukken zijn die onder andere ook speciaal voor Vera zijn geschreven. Door Georges Sosnowski uit Parijs. Die haar ook in zijn gedachten had toen hij die stukken ging componeren. En als je dan voor het eerst aan begint, dan heb je kippenvel. Dat is wel heel mooi.
1: Misschien is het leuk om even een stukje te luisteren van de muziek die jullie als het goed is gaan spelen op 3 oktober.
2: Ja.

0: heel oneerbiedig natuurlijk om zo'n kort stukje te laten horen van een nummer wat eigenlijk heel zorgvuldig is gecomponeerd. Voor ongeveer 6 minuten was dit volgens mij. Maar wat hoorden we hier?
1: Dat is uit de vioolsonate van Francis Poulenc, het tweede deel. En dat komt met ons concertprogramma in het tweede deel van het concert, waar het over Charlie Thorop gaat, zeg maar de dochter van Jan Thorop, een heel beroemde schilderes in Nederland. En zij had heel veel banden met Nederlandse kunstenaars, maar ook componisten. En daar gaan wij dus een aantal composities van spelen. Ze was zelf ook in Parijs in de 1920 jaren, waar natuurlijk alles booming was, waar iedere componist elkaar daar ontmoette. En zij zat daartussenin. Zij was bevriend met Mondrian. Die had even een appartementje voor haar geregeld in Parijs. En die verhalen komen dus langs in de tweede helft van het programma, waar het over Charlie Thorop gaat. Zij was onder andere ook bekend met Henriette Bosmans, een Nederlandse componiste. En daar gaan we ook stukken voor viool en piano van uitvoeren. En in de eerste helft van het programma gaat het over Gustav Klimt. Ja, en daar heeft dus Georges Sosnowski uit Parijs stukken gecomponeerd op de schilderijen van Gustav Klimt. Hier zien we Den Kuss. Dat is dus heel bijzonder, want wij zijn zelf grote fans van Klimt. We hebben er zelf ook, niet een echte, maar een reproductie thuis.
2: Dan moet je wel dieper erbij tot als natuurlijk. Als
1: en,
2: je
1: en dat is heel bijzonder om daar muziek nu te mogen spelen.
2: Ja, muziek op basis van de schilderij. Een stuk Parijs eigenlijk in Almere Haven op 3 oktober.
1: Ja.
2: Als ik jou zo hoor vertellen vertellen ook over de plekken waar jullie zijn geweest, kan ik me zo voorstellen dat het stijf is uitverkocht al.
1: Nog niet.
2: Nog niet, oké. Okay.
1: Dus er kan nog wat bij.
2: Nou, er zijn dus nog kaartjes te koop. Meer informatie daarover kun je denk ik vinden op de website, hè, van Goede Reden.
1: Zeker, ja.
2: Thomas Herman, dank je wel voor je komst naar de studio. En heel veel plezier op die 3 oktober.
1: Jullie ook bedankt.
3: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Lenny Monsoon bij Flevoland en Wrecking Ball. Het is 12:12 geworden. Zometeen na 5:00 dan hoor je natuurlijk op de radio het nieuws van vandaag. Je kunt ook naar de televisie blijven kijken, maar radio is
1: leuk. Ik zou het wel weten.
0: Ja, bij ons krijg je ook nog een beetje lekkere muziek en weerberichten en zo. En wat hebben we dan in het nieuws, Ruben?
2: Nou, bijvoorbeeld theatermakers die door Almere zijn getrokken om geluiden van de stad te verzamelen. En die maakten daar een muzikale voorstelling van. Nou, daar ben ik heel benieuwd naar natuurlijk. En biljarten, dat kan je ook gewoon doen vanuit de rolstoel. Daar gaan we ook naar kijken en luisteren.

0: Dit is Flevoland.
1: Vaak moet er altijd wel even rekening worden gehouden met wat verrassingen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik heb alle vertrouwen in dat we geen misstap gaan maken.
0: En dit is ook Flevoland.
1: Ja, het is een primeurtje voor dit jaar.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
3: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
4: Wondkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
5: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
6: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Horizon Flevoland en VNO-NCW Midden.
7: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Gerardo van Gom heeft een 3-jarig contract getekend bij Almere City FC. En de 43-jarige Ineke Chadelet is voorgedragen als nieuwe wethouder van Zeewolde. Meer nieuws uit de regio, dat hoor je zo na het NOS Journaal.
9: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 5 uur.
10: Ewout de Jong met het NOS Journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Het blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. De directe kosten van de blokkade waren volgens de NS zo'n 100.000 euro, onder meer voor dranghekken en extra beveiliging. Het is nog onduidelijk of die kosten op de actievoerders verhaald kunnen worden. Oud-vicevoorzitter Kit de Jong van de FNV is de nieuwe voorzitter van de linkse fusiepartij Progressief Nederland, voorheen GroenLinks-PvdA. Ze kreeg ruim 50% van de stemmen in een ledenreferendum dat Pro deze week heeft gehouden. In hetzelfde referendum besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten, dus niet bij de Groenen. 65% van de Pro-leden maakte die keuze. De uitslag is een meevaller voor de partijtop die zich ook had uitgesproken voor aansluiting bij de Sociaaldemocraten. De uitslag van het referendum is bindend.

0: Hij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. Bij de aanlegsteiger in Amsterdam-Noord zit veel horeca met terrassen. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. De dagen daarna meer zon en geleidelijk nog wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
1: De verkeersinformatie. Op de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer heb je 7 minuten vertraging. Op de A9 Diemen-Amstelveen tussen Amsterdam-Zuidoost en Amstelveen ook 7 minuten vertraging. Op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Amersfoort en Nijkerk 6 minuten vertraging. En de N301 Almere-Barneveld tussen afrit Nijkerkerveen en afrit Zwartebroek 7 minuutjes vertraging. En er wordt er ook nog op best wel een aantal wat plekken geflitst in de provincie. Let bijvoorbeeld op je snelheid op de marker Waarddijk, dat is de N302 in Harderwijk. Beide richtingen ongeveer bij hectometerpaal 105 en de N306 in Dronten.
2: Biljarten vanuit een rolstoel. Nou, in Dronten blijkt het prima te kunnen. Een proef bij woonzorgcentrum De Regenboog is zo succesvol dat rolstoelbiljarten nu een vaste plek op de agenda krijgt. Meer daarover zometeen in Studio Flevoland.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
9: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
10: Opgelost, autotaalglas.
8: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
11: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Bryan Adams was dat natuurlijk met Summer of 69.
1: Biljarten, dat kun je ook heel goed doen vanuit een rolstoel. Tot die conclusie komt de biljartvereniging van woonzorgcentrum De Regenboog in Dronten. Het afgelopen half jaar is daarmee een proef gedaan. En dat was volgens de biljartvereniging een succes. Het rolstoelbiljarten krijgt daarom nu een vaste plek op de agenda. En onze verslaggever Mark Bakker die zag vandaag hoe er vanuit zo'n rolstoel wordt gebiljart.
2: Een van de biljarters die hier het spel speelt vanuit de rolstoel is Jan Kurk, 91 jaar. Ik begrijp, u bent best wel een ervaren biljarter, hè?
3: Nou, dat valt een beetje tegen, hoor. Maar ik heb het wel gedaan, veel.
2: Ja. Hoe gaat het vanuit de rolstoel, het biljarten?
3: Een beetje moeilijker als dat je er omheen kan lopen, natuurlijk. Maar het is wel leuk. Ik probeer het wel proberen uit te bouwen.
2: Ja, want u heeft jaren gebiljart, begrijp ik. En toen kon u nog lopen. Ja, nu kunt u dat vanuit de rolstoel doen, maar is dat anders?
3: Ja, dat is heel anders. Want moet je, kijk, dit kan je wel zien als ik me zo beweeg. Ja. Je moet 100 keer draaien met die stoel voordat ik in de goede positie zit. En als je loopt is dat veel makkelijker. Ik kan hier niet op staan, dus dat is niks. Ik kan niet eens mijn benen optillen.
2: Ja, want u heeft de heup gebroken, begrijp ik, hè?
3: Ja, en ze willen me niet meer opereren.
2: Staan, dat zal niet meer gaan. Maar zitten, dat lukt dus nog wel als ik het dus begrijp.
3: Staan op de tenen en benen. Ja. Het is voor het plezier, hè? Dus zo zie ik dat.
2: Dat is het belangrijkste.
3: Als ik verlies, vind ik het niet erg. En als ik win, vind ik het mooi.
2: Bert Prinsen is de voorzitter van biljartvereniging De Regenboog. De mensen in een rolstoel kunnen nou ook meespelen met het biljart. Hoe is dit idee ontstaan?
4: Nou, het kwam eigenlijk vooral omdat als wij hier spelen in de biljartzaal, en dat is altijd woensdagmiddag, donderdagmiddag, competitie, dan staan de bewoners van De Regenboog soms daar bij die deur in hun rolstoel te kijken. En dan, nou, je raakt er wel eens mee aan de klets. En je ziet ze soms verlangend naar binnen kijken, want dan blijkt het bijvoorbeeld ex-biljarters te zijn. Nou, als je dan aan de praat komt en het is de een naar de ander, dan op een gegeven moment, en Lex van Zeventer was degene die dat als eerste echt op tafel heeft gelegd. Zeg van ja, we kunnen die mensen er ook naar binnen halen en dan gaan we kijken hoe ver we kunnen komen met of ze kunnen biljarten. Nou ja.
2: En dat bleek, dat kunnen ze.
4: En dat kunnen ze. Er is genoeg belangstelling voor. We gaan dat voortaan elke laatste vrijdag van de maand aanbieden. Op vrijdag van 10 tot 12. En wie er komt, die komt. En we gaan wel kijken hoe zich dat verder ontwikkelt.
1: Ja, elke laatste vrijdag van de maand zijn mensen in een rolstoel dus welkom om te biljarten bij De Regenboog in Dronten. Het bestuur van de biljartvereniging zegt dat er nog genoeg plaats is voor nieuwe leden en vooral vrouwen zijn welkom, want de vereniging heeft nog maar één vrouwelijk lid en dat vinden ze wel heel erg weinig.

0: Love Affair bij Flevoland en Everlasting Love maakt het 14 over 5.
1: Weerman Berend van Straten, wat hadden we een heerlijk zonnige dag vandaag.
2: Zeker, ja. Het was vandaag echt wel weer een aangename nazomerdag, kunnen we wel stellen. Met temperaturen die ook flink zijn opgelopen. Gewoon een warme dag genoteerd in de hele provincie. Ruim 21 graden op de meeste plaatsen. Dus ja, we mochten vandaag niet klagen. Ook vanavond is het nog een lange tijd helder. Bij aangename temperaturen staat er maar weinig wind. Dus prima avond voor een terrasje, zou ik zeggen. Komende nacht zien we dat de bewolking vanuit het westen geleidelijk toe gaat nemen. Maar neerslag gaat er uit die bewolking niet vallen. En dat wordt een graadje of 11 of 12. Dus ook wel echt een stuk minder koud dan gisteren. Of afgelopen nacht.
0: Ik wou net zeggen, toen was het een graad of 5, 6, toch?
2: Ja, het was echt wel frisjes, ja. Zeker. Ja. In het oosten van het land is het zelfs, heeft het aan de grond zelfs gevroren. Dus het was een frisse nacht, ja, zeker.
0: En morgen dan is de start van het weekend. Dan gaan veel mensen natuurlijk op zaterdagochtend bij de voetbalvereniging kijken. Hebben ze daar nog redelijk weer bij?
2: Op zich wel, zeker. Ja, zo koud is het dus niet als deze ochtend. En we hebben te maken met wel wat meer bewolking. We zien zeker in de ochtend flink wat bewolking boven Flevoland. Ik sluit het niet uit dat uit de dikke bewolking misschien zelfs een spatje motregen kan vallen. Maar dat stelt nauwelijks iets voor. In de middag kan af en toe de zon even doorbreken, maar echt zon overgroot. Zoals vandaag wordt het zeker niet. En de temperatuur valt ook iets minder hoog uit met een graadje of 18. Maar desondanks prima dag om lekker op uit te trekken in de middag. De dagen daarna gaat er wel wat veranderen, want dan streven we af op een periode met toch wel uitzonderlijk nazomerweer. Het is eind september, graadje of 16, 17 is dan gebruikelijk in Flevoland. Maar dat zijn temperaturen die we voorlopig niet gaan zien. Sterker nog, we gaan vanaf zondag te maken krijgen met volop zon. Temperaturen die op zondag uitkomen rond de graad of 22, met de temperaturen in het begin van de nieuwe week, ja, die zijn toch wel echt uitzonderlijk hoog. Met gewoon waarschijnlijk 3 dagen achter elkaar zomerse temperaturen van 25 graden. En op dinsdag 27, lokaal misschien wel 28 graden. Dus we kunnen de zwembroek uit de kast, zou je bijna zeggen.
1: Ja, we horen de hele maand eigenlijk al dat de temperaturen niet normaal zijn voor deze maand. Maar is dat normaal in september dat het zo erg schommelt dan?
2: Ja, september is wel een maand waarin het alle kanten op kan. Natuurlijk begin september heb je echt nog wel te maken met... zijn zomerse temperaturen nog wel gebruikelijk. Maar je hebt soms ook, zeker vroeger natuurlijk, dat je eind september al echt wel lagere temperaturen kan krijgen. En echt van dat herfstweer. Soms al gemiddeld gezien halen we de eerste grondvorst ook eind september. Dus dat we nu richting tropische waarden gaan eind september, ja, dat is toch wel uitzonderlijk.
1: Ja, onvoorspelbaar, maar gelukkig hebben we jou om ons door het onstuimige weer heen te loodsen. Dankjewel, Berend van Straten.
2: Doei, doei.

0: De samenwerking tussen Martin Garrix en Ed Sheeran. Het resultaat is Repeat It.
1: We gaan het theater in, of eigenlijk de peuters gaan het theater in. Want theatermakers Linnert van der Wal en Jolde Roelofs trokken met een caravan door Almere om geluiden en verhalen uit de stad te verzamelen. Ze maken er een muzikale voorstelling van, speciaal voor peuters dus, met de naam Dwalen. Het is een muzikale reis door de stad, vertelt Jolde Roelofs aan verslaggever Ilja de Zeeuw.
2: 1, 2, 3...
3: We zijn in alle buitenwijken van Almere geweest en hebben daar eigenlijk opgehaald wat mensen vinden van geluid en van muziek. Je hoort ergens een soefie-achtige stem, je hoort een kinderstem die praat over een recept van tortilla. Dus je krijgt van alle werelden krijg je iets mee. Alle kleuren in Almere zijn ook aanwezig, dus dat is het mooie ervan.
4: Theater voor peuters en dan ook nog een uur lang. Dat is een uitdaging, zou je denken. Maar niet als de kinderen lekker mee mogen doen.
5: De interactie vinden we heel fijn. En ik denk juist voor jonge kinderen ook dat de interactie heel mooi is. Dat je ze betrokken houdt. En voor ons ook heel mooi, hè? Dat het een uitwisseling, dat je een soort wederkerigheid krijgt.
6: Het was ontzettend leuk. En Donna vond het ook heel leuk.
7: Superleuk. Ze heeft ademloos zitten kijken. Op het bankje naast me helemaal ademloos.
8: Volgens mij hou jij wel heel erg van dansen, hè? Klopt dat?
6: Vind je dansen leuk?
1: Ja, de peuters lopen gewoon het podium op tijdens Dwalen. Een productie van 2 turven hoog. Deze Almeerse organisatie helpt makers bij het ontwikkelen van kunst en theater voor jonge kinderen. En organiseert het jaarlijkse 2 turven hoog festival.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
5: Interessant. Wat verdien jij dan?
4: Zo open bedoelen ze vast niet.
6: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
7: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
6: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Een 40-jarige man uit Emmeloord is vandaag veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn nichtje jarenlang seksueel heeft misbruikt. Het misbruik begon toen ze 7 was en ging door tot ze bijna 14 was, telkens als ze logeerde bij haar oma. Voor misbruik van een tweede, jongere nichtje was volgens de rechtbank te weinig bewijs. De man moet zijn nichtje een schadevergoeding van 12.500 euro betalen en een behandeling ondergaan tijdens zijn proeftijd. De Renault van Gom heeft een 3-jarig contract getekend bij Almere City FC. De 21-jarige speler maakt sinds het begin van dit seizoen onderdeel uit van de A-selectie. Van Gom komt uit Zaandam en speelde in zijn jeugd bij AZ. Sinds 2024 speelt hij voor Jong Almere City, waar hij 54 wedstrijden speelde. Hij speelde ook voor het Surinaamse nationale elftal. Volgens manager spelerszaken Giel Dekker heeft Van Gom zich zo ontwikkeld dat een stap naar de A-selectie logisch is. Almere City speelt vanavond om 9 uur uit tegen FC Dordrecht. En de 43-jarige Ineke Chadelet is voorgedragen als nieuwe wethouder van Zeewolde. Ze wordt daarmee de 4e wethouder. In tegenstelling tot haar collega's wordt ze partijloos. Chadelet was eerder dit jaar tijdelijk wethouder in Gouda en is daar sinds 2022 raadslid voor de ChristenUnie. Bij een benoeming in Zeewolde krijgt ze onder meer duurzaamheid, verkeer en erfgoed in haar portefeuille.
10: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. XR wilde met de blokkade aandacht vragen voor de situatie in Gaza. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is oud-FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. Het is de uitkomst van een ledenreferendum. Daarbij besloten de leden verder dat Pro zich in Brussel aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag iemand doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. Het gebeurde vlakbij de aanmeerplek van een pont over het IJ.
11: Goedenavond. Vanavond volgt een aangename nazomeravond in Flevoland met temperaturen die tot 7 uur nog rond de graad of 20 liggen. Nadat de zon is ondergaan koelt het wel flink af en aan het einde van de avond gaat de bewolking toenemen. Komende nacht raakt het dan op de meeste plekken bewolkt, maar het blijft wel overal droog. En de minima die komen zo uit rond de graad of 12. Morgen begint dan ook overwegend bewolkt. Zeer lokaal kan misschien zelfs wel een spatje regen vallen. Maar in de middag kan de zon af en toe doorbreken. Graadje of 18 wordt het morgenmiddag. Het is iets minder warm dan vandaag. Komt allemaal door een meest matige wind uit noordelijke richtingen. Maar de dagen na, vanaf zondag, gaat de temperatuur weer flink in de klim. En zeker begin volgende week wordt het echt uitzonderlijk warm. Dan kan het zelfs op dinsdag en woensdag zomers warm worden met ruim 25 graden.
12: Als ik naar de verkeersinformatie kijk, dan zie ik dat de meeste mensen al thuis zijn, want de files zijn echt maar heel kort. Op de A1 Amersfoort Amsterdam, daar staat de langste tussen knooppunt Muiden en knooppunt Watergraafsmeer. Daar heb je 8 minuten vertraging. En op de A9 Diemen Amstelveen tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen 5 minuutjes vertraging. En er wordt er op een aantal plekken geflitst in de provincie. Bijvoorbeeld op de N302 in Harderwijk in beide richtingen. Ook bij hectometerpaal ongeveer 105. De N307 in Dronten in beide richtingen 105 ook hectometerpaal. En radarcontrole op de N331 in Emmeloord. Bij hectometerpaal 35,8.
9: Morgen dan is het zover, dan is het Nationale Burendag. De dag waarop je weer eens een keer kunt borrelen of koffie drinken met je buren. Wij namen alvast een kijkje bij een plek waar dat morgen gevierd gaat worden. Zometeen hoor je er meer over in Studio Flevoland.
13: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Starship zong het heel wat jaren geleden voor het eerst. En heel veel mensen kunnen hem ook nog steeds meezingen. Nothing's gonna stop us now. Nou, dat gaan wij zeker ook niet doen, want we hebben nog wat nieuws voor je.
1: Morgen is het Nationale Burendag. Voor veel mensen een goede reden om naar buiten te gaan en iets met de buurt te ondernemen.
0: Oh, er zit geen geluid bij deze reportage.
1: Dat is jammer. We zien wel heel leuk buren naast elkaar zitten en door een boekje bladeren. Maar ja, we horen niet wat ze erbij te vertellen hebben, inderdaad.
0: Nee, ze hebben, ja, wij zien hier dan de video.
2: Ja.
0: Oh, er is wel half geluid ergens.
2: We hebben er maar eentje.
0: Dit is wel de meest spannende reportage die ik ooit heb meegemaakt. Maar ik denk niet dat we dit verder kunnen gaan uitzenden. Wat me wel opvalt is dat deze dames nog helemaal geen koffie in hun handen hebben.
1: Daar begint het toch mee, een kopje koffie 's morgens.
0: Nou, deze hou je nog even van ons te goed. We plaatsen dat natuurlijk ook op onze website later, deze reportage over de Nationale Burendag.

0: Dit is echt mijn favoriete plaatje van Prince. En nou, gelukkig bepalen we de muziek zelf. Dus deze kwam weer een keer voorbij. Purple Rain en daarvoor de nieuwste van Carol G samen met Bruno Mars en Still.
1: Tijd voor wat berichten van buiten de provincie. Mensen ervaren iets meer overlast in hun buurt dan 5 jaar geleden. Dat meldt het CBS. Hangjongeren veroorzaken de meeste overlast. Maar er zijn ook andere ergernissen, zegt het CBS.
2: Nou, behalve van rondhangende jongeren hebben Nederlanders ook regelmatig last van overlast door hun buurtbewoners, verwarde personen, dronken mensen op straat of drugsgebruik of drugshandel.
1: Of er daadwerkelijk meer overlast is of dat overlast als ernstiger wordt ervaren, dat is moeilijk te zeggen. De veiligheidsmonitor, zoals het onderzoek heet, wordt iedere 2 jaar uitgevoerd door het CBS.
0: Voor de rechtbank in Amsterdam was vanochtend de 3e pro forma zitting over de dood van 2 Syrische jongens. Een 25-jarige staat terecht. De Syrische tieners werden op 1 januari doodgeschoten in een park in Amsterdam. De slachtoffers waren gevlucht uit Syrië naar Nederland. Hun nabestaanden zijn nog in Syrië. En zij volgen daarom het proces op afstand, vertelt deze verslaggever.
3: Wij volgen het nu via de advocaten, maar de vraag van de advocaten was ook van ja, als we dan echt aan die rechtszaak beginnen, kan er dan een videoverbinding komen? Ja, dat kan waarschijnlijk wel, maar gaat die dan ook 2 kanten op? Want de vraag van de rechtbank was natuurlijk, wil de familie nog het woord voeren? Dus nu wordt onderzocht of er ook een videoverbinding terug kan zijn, zodat de familie niet alleen mee kan kijken, maar ook kan praten.
0: De verdachte was niet aanwezig in de rechtbank en beroept zich op zijn zwijgerecht. Hij blijft voorlopig vastzitten en het onderzoek van het Pieter Baan Centrum naar de verdachte is nog steeds niet afgerond.
1: In Den Haag was vanmorgen, vlak voor de ministerraad, nog weinig bekend over eventuele verdere gesprekken tussen de coalitie en oppositie. Bij de algemene politieke beschouwingen vorige week zei premier Jette dat hij zo snel mogelijk verder wilde praten met alle partijen. Minister Heijnen zei vanmorgen dat achter de schermen hard wordt gewerkt. Maar dat was het dan ook.
4: Er is continu contact, maar ik ga er helemaal niks over zeggen. Want dan kom ik echt het verst.
5: Ik dacht dat er 1 tafel zou komen. U en premier Jette. Wanneer gebeuren die gesprekken? Ja, dit weekend al?
4: We hebben heel veel contact. Dus er zit nu even wat tijdsverschil in. Maar hij is
5: u weet het niet.
4: Nee, dat is onzin. We hebben heel veel contact, maar ik ga het u gewoon niet vertellen.
1: Premier Jette komt vandaag terug uit New York. Bij de Verenigde Naties bekritiseerde hij de woorden van de Amerikaanse president Trump over het internationaal strafhof. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen uitvoert.
0: En de Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is tot na het weekend in beide richtingen afgesloten. De brug wordt voorzien van een lichtere en dunnere asfaltlaag, zodat deze minder zwaar belast wordt. En dat is nodig omdat naast de Merwedebrug wordt gebouwd aan een nieuwe brug. Dat legt Rijkswaterstaat uit.
6: Bij de bouw van de brug zet je zwaar materieel in, ga je heien. Daardoor ontstaan trillingen. Trillingen kunnen leiden tot zettingen bij de oude brug. En zettingen zijn kleine verzakkingen bij de pijlers. En hoe lichter de brug is, hoe geringer die zettingen zullen zijn. Dus dat betekent dat het reduceren van het gewicht helpt bij de bouw van de nieuwe brug. En om de brug in stand te houden voor de komende tijd.
0: De Merwedebrug ging in juli dicht voor al het vrachtverkeer omdat de constructie minder sterk is dan gedacht en dat verbod blijft voorlopig nog van kracht. En tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Vaak moeten we altijd wel even rekening worden gehouden met wat verrassingen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik heb alle vertrouwen in dat we geen misstap gaan maken.
0: En dit is ook Flevoland.
1: Ja, is een primeurtje voor dit jaar.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
3: Kroonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
4: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
7: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Willem de Boer en Omroep Flevoland.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een 40-jarige man uit Emmeloord is vandaag veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn nichtje jarenlang seksueel heeft misbruikt. En Gereno van Gom heeft een 3-jarig contract getekend bij Almere City FC. Meer nieuws uit de regio, dat hoor je zo na het NOS-journaal.
9: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 6 uur.
10: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een medewerker van een gevangenis, maar de toedracht is nog niet bekend. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. En er zit veel horeca met terrassen. Een getuige zegt tegen het Parool dat een man die met een hond langs een terras liep ruzie kreeg met iemand op het terras. En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. Premier Jette noemt de waarschuwing van de AIVD voor rechtsextremisme een hele serieuze waarschuwing. De inlichtingendienst en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Hij zei ook dat bij demonstraties tegenwoordig spandoeken, vlaggen en uitspraken voorbij komen die een paar jaar geleden ondenkbaar waren. Vorig weekend liep een protest van een extreemrechtse organisatie in Den Haag nog uit de hand. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van de FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement...

0: Amersfoort en Voorthuizen een kwartier oponthoud. A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en Knoppet Waterberg 10 minuten. De A12 Utrecht richting Duitse grens voor Zevenaar 10 minuten. A50 Arnhem richting Oss tussen Heteren en Ravenstein 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Biljarten vanuit een rolstoel. Nou, in Dronten blijkt het prima te kunnen. Een proef bij woonzorgcentrum De Regenboog is zo succesvol dat rolstoelbiljarten nu een vaste plek op de agenda krijgt. Meer daarover zometeen in Studio Flevoland.
2: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
6: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
7: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
10: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland

0: je. Biljarten, dat kun je ook heel goed doen vanuit een rolstoel. Tot die conclusie komt de biljartvereniging van woonzorgcentrum De Regenboog in Dronten. Het afgelopen half jaar is daarmee een proef gedaan. En dat was volgens de biljartvereniging een succes. Het rolstoelbiljarten krijgt daarom nu een vaste plek op de agenda. En onze verslaggever Mark Bakker die zag vandaag hoe er vanuit zo'n rolstoel wordt gebiljart.
1: Een van de biljarters die hier het spel speelt vanuit de rolstoel is Jan Kurk, 91 jaar. Ik begrijp, u bent best wel een ervaren biljarter, hè?
2: Nou, dat valt een beetje tegen, hoor. Maar ik heb het wel gedaan, veel. Ja.
1: Ja. Hoe gaat het vanuit de rolstoel, het biljarten?
2: Een beetje moeilijker als dat je er omheen kan lopen, natuurlijk. Ja. Maar het is wel leuk. Ik probeer het wel proberen uit te bouwen.
1: Ja, want u heeft jaren gebiljart, begrijp ik. En toen kon u nog lopen. Ja, nu kunt u dat vanuit de rolstoel doen, maar is dat anders?
2: Ja, dat is heel anders. Want moet je, kijk, dit kan je wel zien als ik me zo beweeg. Ja. Je moet 100 keer draaien met die stoel voordat ik in de goede positie zit. En als je loopt is dat veel makkelijker. Ik kan hier niet op staan, dus dat is niks. Ik kan niet eens mijn benen optillen.
1: Ja, want u heeft de heup gebroken, begrijp ik, hè?
2: Ja, en ze willen me niet meer opereren.
1: Staan, dat zal niet meer gaan. Maar zitten, dat lukt dus nog wel als ik het dus, begrijp.
2: Staan op de tenen en benen. Ja. Het is voor het plezier, hè? Dus zo zie ik dat.
1: Dat is het belangrijkste.
2: Als ik verlies, vind ik het niet erg. En als ik win, vind ik het mooi.
1: Bert Prinsen is de voorzitter van biljartvereniging De Regenboog. Mensen in een rolstoel kunnen nou ook meespelen met het biljart. Hoe is dit idee ontstaan?
3: Nou, het kwam eigenlijk vooral omdat als wij hier spelen in de biljartzaal, en dat is altijd woensdagmiddag, donderdagmiddag, competitie, dan staan de bewoners van De Regenboog soms daar bij die deur in hun rolstoel te kijken. En dan, nou, je raakt er wel eens mee aan de klets. En je ziet ze soms verlangend naar binnen kijken, want dan blijkt het bijvoorbeeld ex-biljarters te zijn. Nou, als je dan aan de praat komt en het is de een naar de ander, dan op een gegeven moment, en Lex van 70 was degene die dat als eerste echt op tafel heeft gelegd. Zeg van ja, we kunnen die mensen er ook naar binnen halen en dan gaan we kijken hoe ver we kunnen komen met of ze kunnen biljarten.
1: Nou ja. En dat bleek, dat kunnen ze.
3: En dat kunnen ze. Er is genoeg belangstelling voor. We gaan dat voortaan elke laatste vrijdag van de maand aanbieden van op vrijdag van 10 tot 12. En wie er komt, die komt. En we gaan wel kijken hoe zich dat verder ontwikkelt.
0: Ja, elke laatste vrijdag van de maand zijn mensen in een rolstoel dus welkom om te biljarten bij De Regenboog in Dronten. Het bestuur van de biljartvereniging zegt dat er nog genoeg plaats is voor nieuwe leden en vooral vrouwen zijn welkom, want de vereniging heeft nog maar 1 vrouwelijk lid en dat vinden ze wel heel erg weinig.

0: Weerman Berend van Straten, wat hadden we een heerlijk zonnige dag vandaag.
1: Zeker, ja. Het was vandaag echt wel weer een aangename nazomerdag, kunnen we wel stellen. Met temperaturen die ook flink zijn opgelopen. Gewoon een warme dag genoteerd in heel de provincie. Ruim 21 graden op de meeste plaatsen. Dus ja, we mochten vandaag niet klagen. Ook vanavond is het nog een lange tijd helder. Bij aangename temperaturen staat er maar weinig wind. Dus prima avond voor een terrasje, zou ik zeggen. Komende nacht zien we dat de bewolking vanuit het westen geleidelijk toe gaat nemen. Maar neerslag gaat er uit die bewolking niet vallen. En dat wordt een graadje of 11 of 12. Dus ook wel echt een stuk minder koud dan gisteren. Of de afgelopen nacht.
0: Ik wou net zeggen, toen was het een graad of 5, 6, toch?
1: Ja, het was echt wel frisjes, zeker. Ja. In het oosten van het land is het zelfs, heeft het aan de grond zelfs gevroren. Dus het was een frisse nacht, ja, zeker.
0: En morgen dan is de start van het weekend. Dan gaan veel mensen natuurlijk op zaterdagochtend bij de voetbalvereniging kijken. Hebben ze daar nog redelijk weer bij?
1: Op zich wel, zeker. Ja, zo koud is het dus niet als deze ochtend. En we hebben te maken met wel wat meer bewolking. We zien zeker in de ochtend flink wat bewolking boven Flevoland. Ik sluit het niet uit dat uit de dikke bewolking misschien zelfs een spatje motregen kan vallen. Maar dat stelt nauwelijks iets voor. In de middag kan af en toe de zon even doorbreken, maar echt zon overgroot. Zoals vandaag wordt het zeker niet. En de temperatuur valt ook iets minder hoog uit met een gaatje of 18. Maar desondanks prima dag om lekker op uit te trekken in de middag. De dagen daarna gaat er wel wat veranderen, want dan streven we af op een periode met toch wel uitzonderlijk nazomerweer. Het is eind september, graadje of 16, 17 is dan gebruikelijk in Flevoland. Maar dat zijn temperaturen die we voorlopig niet gaan zien. Sterker nog, we gaan vanaf zondag te maken krijgen met volop zon. Temperaturen die op zondag uitkomen rond de graad of 22, met de temperaturen in het begin van de nieuwe week, ja, die zijn toch wel echt uitzonderlijk hoog. Met gewoon waarschijnlijk 3 dagen achter elkaar zomerse temperatuur van 25 graden. En op dinsdag 27, lokaal misschien wel 28 graden. Dus we kunnen de zwembroek uit de kast, zou ik bijna zeggen.
0: Ja, we horen de hele maand eigenlijk al dat de temperaturen niet normaal zijn voor deze maand. Maar is dat normaal in september dat het zo erg schommelt dan?
1: Ja, september is wel een maand waarin het alle kanten op kan. Natuurlijk begin september heb je echt nog wat te maken met zijn zomerse temperaturen nog wel gebruikelijk. Maar je hebt soms ook, zeker vroeger natuurlijk, dat je eind september al echt wel lagere temperaturen kan krijgen. En echt van dat herfstweer. Soms al gemiddeld gezien halen we de eerste grondvorst ook eind september. Dus dat we nu richting tropische waarden gaan eind september, ja, dat is toch wel uitzonderlijk.
0: Ja, onvoorspelbaar, maar gelukkig hebben we jou om ons door het onstuimige weer heen te loodsen. Dankjewel, Berend van Straten.
1: Doei, doei.

0: gaan het theater in, of eigenlijk de peuters gaan het theater in. Want theatermakers Linnert van der Val en Jolde Roelofs trokken met een caravan door Almere om geluiden en verhalen uit de stad te verzamelen. Ze maken er een muzikale voorstelling van, speciaal voor peuters dus, met de naam Dwalen. Het is een muzikale reis door de stad, vertelt Jolde Roelofs aan verslaggever Ilja de Zeeuw.
1: 1, 2, 3...
2: We zijn in alle buitenwijken van Almere geweest en hebben daar eigenlijk opgehaald wat mensen vinden van geluid en van muziek. Je hoort ergens een soefie-achtige stem, je hoort een kinderstem die praat over een recept van tortilla. Dus je krijgt van alle werelden krijg je iets mee. Alle kleuren in Almere zijn ook aanwezig, dus dat is het mooie ervan.
3: Theater voor peuters en dan ook nog een uur lang. Dat is een uitdaging, zou je denken. Maar niet als de kinderen lekker mee mogen doen.
4: De interactie vinden we heel fijn. En ik denk juist voor jonge kinderen ook dat de interactie heel mooi is. Dat je ze betrokken houdt. En voor ons ook heel mooi, hè? Dat het een uitwisseling, dat je een soort wederkerigheid krijgt.
5: Het was ontzettend leuk. En Donna vond het ook heel leuk.
6: Superleuk. Ze heeft ademloos zitten kijken. Op het bankje naast me helemaal ademloos.
7: Volgens mij hou jij wel heel erg van dansen, hè? Klopt dat?
8: Vind je dansen leuk?
0: Ja, de peuters lopen gewoon het podium op tijdens Dwalen. Een productie van 2 turven hoog. Deze Almeerse organisatie helpt makers bij het ontwikkelen van kunst en theater voor jonge kinderen. En organiseert het jaarlijkse 2 turven hoog festival.

0: weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Dit is Flevoland met het regionieuws.
3: Een 40-jarige man uit Emmeloord is vandaag veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn nichtje jarenlang seksueel heeft misbruikt. Het misbruik begon toen ze 7 was en ging door tot ze bijna 14 was, telkens als ze logeerde bij haar oma. Voor misbruik van een tweede, jongere nichtje was volgens de rechtbank te weinig bewijs. De man moet zijn nichtje een schadevergoeding van 12.500 euro betalen en een behandeling ondergaan tijdens zijn proeftijd. Gerenau van Gom heeft een 3-jarig contract getekend bij Almere City FC. De 21-jarige speler maakt sinds het begin van dit seizoen onderdeel uit van de A-selectie. Van Gom komt uit Zaandam en speelde in zijn jeugd bij AZ. Sinds 2024 speelt hij voor Jong Almere City, waar hij 54 wedstrijden speelde. Hij speelde ook voor het Surinaamse nationale elftal. Volgens manager spelerszaken Giel Dekker heeft Van Gom zich zo ontwikkeld dat een stap naar de A-selectie logisch is. Almere City speelt vanavond om 9 uur uit tegen FC Dordrecht. En de 43-jarige Ineke Chadelet is voorgedragen als nieuwe wethouder van Zeewolde. Ze wordt daarmee de 4e wethouder. In tegenstelling tot haar collega's wordt ze partijloos. Chadelet was eerder dit jaar tijdelijk wethouder in Gouda en is daar sinds 2022 raadslid voor de ChristenUnie. Bij een benoeming in Zeewolde krijgt ze onder meer duurzaamheid, verkeer en erfgoed in haar portefeuille.
4: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. Het gebeurde vlak bij de ponten over het IJ. Daar zit veel horeca met drukke terrassen. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. XR wilde met de blokkade aandacht vragen voor de situatie in Gaza. De ChristenUnie en JA21 zijn kwaad over het besluit van het kabinet om de gasvoorraden over te laten aan de energiebedrijven. Ze noemen dat roekeloos en zeggen dat de Tweede Kamer er niet mee akkoord gaat. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen en minima tussen 9 en 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon, misschien wat regen bij 19 tot 22 graden.
5: Goedenavond. Vanavond volgt een aangename nazomeravond in Flevoland met temperaturen die tot 7 uur nog rond de graad of 20 liggen. Nadat de zon is ondergaan koelt het wel flink af en aan het einde van de avond gaat de bewolking toenemen. Komende nacht raakt het dan op de meeste plekken bewolkt, maar blijft wel overal droog. En de minima die komen zo uit rond de graad of 12. Morgen begint dan ook overwegend bewolkt. Zeer lokaal kan misschien zelfs wel een spatje regen vallen, maar in de middag kan de zon af en toe doorbreken. Gaatje of 18 wordt het morgenmiddag. Het is iets minder warm dan vandaag. Komt allemaal door een meest matige wind uit noordelijke richtingen. Maar de dagen na, vanaf zondag, gaat de temperatuur weer flink in de klim. En zeker begin volgende week wordt het echt uitzonderlijk warm. Dan kan het zelfs op dinsdag en woensdag zomers warm worden met ruim 25 graden.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A12 Utrecht richting Duitse grens voor 7 naar 10 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Os voor Heteren 10 minuten. En tussen Valburg en Ravenstein een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Morgen dan is het zover, dan is het Nationale Burendag. De dag waarop je weer eens een keer kunt borrelen of koffie drinken met je buren. Wij namen alvast een kijkje bij een plek waar dat morgen gevierd gaat worden. Zometeen hoor je er meer over in Studio Flevoland.
2: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Morgen is het Nationale Burendag. Voor veel mensen een goede reden om naar buiten te gaan en iets met de buurt te ondernemen.
1: Oh, er zit geen geluid bij deze reportage.
0: Dat is jammer. We zien wel heel leuk buren naast elkaar zitten en door een boekje bladeren. Maar ja, we horen niet wat ze erbij te vertellen hebben, inderdaad.
1: Nee, ze hebben, ja, wij zien hier dan de video.
2: Ja.
1: Oh, er is wel half geluid ergens.
2: We hebben er maar eentje.
1: Dit is wel de meest spannende reportage die ik ooit heb meegemaakt. Maar ik denk niet dat we dit verder kunnen gaan uitzenden. Wat me wel opvalt is dat deze dames nog helemaal geen koffie in hun handen hebben.
0: Daar begint het toch mee, het kopje koffie 's morgens.
1: Nou, deze hou je nog even van ons te goed. We plaatsen dat natuurlijk ook op onze website later. Deze reportage over de Nationale Burendag.

in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Tijd voor wat berichten van buiten de provincie. Mensen ervaren iets meer overlast in hun buurt dan 5 jaar geleden. Dat meldt het CBS. Hangjongeren veroorzaken de meeste overlast. Maar er zijn ook andere ergernissen, zegt het CBS.
1: Nou, behalve van rondhangende jongeren hebben Nederlanders ook regelmatig last van overlast door hun buurtbewoners. Verwarde personen, dronken mensen op straat of drugsgebruik of drugshandel.
0: Of er daadwerkelijk meer overlast is of dat overlast als ernstiger wordt ervaren, dat is moeilijk te zeggen. De veiligheidsmonitor, zoals het onderzoek heet, wordt iedere 2 jaar uitgevoerd door het CBS.
2: Voor de rechtbank in Amsterdam was vanochtend de 3e pro forma zitting over de dood van 2 Syrische jongens. Een 25-jarige staat terecht. De Syrische tieners werden op 1 januari doodgeschoten in een park in Amsterdam. De slachtoffers waren gevlucht uit Syrië naar Nederland. Hun nabestaanden zijn nog in Syrië. En zij volgen daarom het proces op afstand, vertelt deze verslaggever.
3: Zij volgen het nu via de advocaten, maar de vraag van de advocaten was ook van ja, als we dan echt aan die rechtszaak beginnen, kan er dan een videoverbinding komen? Ja, dat kan waarschijnlijk wel, maar gaat die dan ook 2 kanten op? Want de vraag van de rechtbank was natuurlijk, wil de familie nog het woord voeren? Dus nu wordt onderzocht of er ook een videoverbinding terug kan zijn, zodat de familie niet alleen mee kan kijken, maar ook kan praten.
2: De verdachte was niet aanwezig in de rechtbank en beroept zich op zijn zwijgerecht. Hij blijft voorlopig vastzitten en het onderzoek van het Pieter Baan Centrum naar de verdachte is nog steeds niet afgerond.
0: In Den Haag was vanmorgen, vlak voor de ministerraad, nog weinig bekend over eventuele verdere gesprekken tussen de coalitie en oppositie. Bij de algemene politieke beschouwingen vorige week zei premier Jette dat hij zo snel mogelijk verder wilde praten met alle partijen. Minister Heijne zei vanmorgen dat achter de schermen hard wordt gewerkt. Maar dat was het dan ook.
4: Er is continu contact, maar ik ga er helemaal niks over zeggen. Want dan kom ik echt het verst.
5: Ik dacht dat er 1 tafel zou komen. U en premier Jette. Wanneer gebeuren die gesprekken? Ja, maar dit weekend al?
4: We hebben heel veel contact. Dus er zit nu even wat tijdsverschil in. Maar hij is
5: u weet het niet.
4: Nee, dat is onzin. We hebben heel veel contact, maar ik ga het u gewoon niet vertellen.
0: Premier Jette komt vandaag terug uit New York. Bij de Verenigde Naties bekritiseerde hij de woorden van de Amerikaanse president Trump over het internationaal strafhof. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen uitvoert.
2: En de Merwedebrug in de A27 bij Gorkum is tot na het weekend in beide richtingen afgesloten. De brug wordt voorzien van een lichtere en dunnere asfaltlaag, zodat deze minder zwaar belast wordt. En dat is nodig omdat naast de Merwedebrug wordt gebouwd aan een nieuwe brug. Dat legt Rijkswaterstaat uit.
6: Bij de bouw van de brug zet je zwaar materieel in, ga je heien. Daardoor ontstaan trillingen. Trillingen kunnen leiden tot zettingen bij de oude brug. En zettingen zijn kleine verzakkingen bij de pijlers. En hoe lichter de brug is, hoe geringer die zettingen zullen zijn. Dus dat betekent dat het reduceren van het gewicht helpt bij de bouw van de nieuwe brug. En om de brug in stand te houden voor de komende tijd.
2: De Merwedebrug ging in juli dicht voor al het vrachtverkeer omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. En dat verbod blijft voorlopig nog van kracht. En tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Vaak moet er altijd wel even rekening worden gehouden met wat verrassingen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik heb alle vertrouwen in dat we geen misstap gaan maken.
0: En dit is ook Flevoland.
1: Ja, is een primeurtje voor dit jaar.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Goedemorgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
8: Hans, waar liggen de regenjassen?
9: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
10: Geeft ruimte.
11: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
13: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak's celloconcert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op Concertgebouw.nl.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
14: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 7 uur.
15: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Voor de schietpartij was er een ruzie, vertelt verslaggever Edwin van den Berg.
16: Wat met name getuigen ons vertellen, is dat de man die de schoten heeft gelost daar passeerde met een hond en dat er ruzie ontstond. Of dat een ruzie was vanwege de hond is ook nog onduidelijk, maar er ontstond een conflict.
15: En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. De verdachte is opgepakt. Het wapen is door duikers in het water gevonden. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Premier Jette en minister Heijnen van Financiën gaan dit weekend in gesprek met de oppositie over de begroting voor volgend jaar. Volgens Jette komt het kabinet met een aantrekkelijk voorstel voor zowel links als rechts. Het gaat in ieder geval over 3 onderwerpen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
17: De koopkracht, de sociale zekerheid, dus die bezuiniging op sociale zekerheid en de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3 dus. Dat zijn eigenlijk de 3 heikele onderwerpen waarop het kabinet een akkoord wil met de oppositie.
15: En de coalitie gaat praten met Pro, JA21, SGP, ChristenUnie 50+ en Volt. En de nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dag daarna meer zon, ook kans op een bui. En warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
18: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan er file op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Valburg en Ravenstein is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Gastvrij Flevoland. Met vandaag...
1: Peter Douglas en The New Diamonds. Mannen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Fijn dat jullie er weer zijn.
3: Dankjewel.
1: Niet voor de eerste keer.
3: Nee.
1: Maar goede gasten komen vaker in een herberg, hè?
3: Met plezier.
1: Zo is het. Ja, dat... ja. Peter, hoe is het met jou?
4: Ja.
1: Mogen we JP zeggen?
4: Ja, natuurlijk. Ja, hartstikke goed, voorbereidend op de tour. En,
1: ja, wat heb jij de afgelopen tijden allemaal wel niet gedaan, joh?
4: Ja, het is te veel op te noemen eigenlijk. Het is...
1: Noem eens even twee hoogtepunten.
4: De afgelopen tijden of de afgelopen jaren?
1: Ja. Qua muziek dan, hè?
4: Qua muziek, ja. Nou, natuurlijk Tribute Battle of the Bands, hè?
1: Ja.
4: Dat was eigenlijk, ik wilde eigenlijk een beetje rustiger aan gaan doen. Dat is niet gelukt.
1: Ja, wat heeft dat jou allemaal niet gebracht, joh?
4: Jongen. Nou, 4 keer Ziggo Dome natuurlijk.
1: Ja.
4: En daarna het Concertgebouw in 1 keer, in een paar dagen helemaal vol. En 1 tour, 2 tour, 3 tour. Ik ga nu voor het 4e jaar toeren.
1: Ja.
4: Ik ben een beetje over mijn toeren.
1: Nou, je draait op volle toeren.
4: Ja. Hartstikke leuk.
1: Met een heerlijke band ook nog steeds.
4: Ja. Ja.
1: Nog steeds die Bosco Band?
4: Nee. Ik doe nog 1 concert in Antwerpen met ze. Ja. En daarna ga ik...
1: Dan zijn ze hier zat.
4: Zeg je?
1: Dan zijn ze hier zat.
4: Ja. En daarna ga ik toeren door het land met een kleine orkest. Een kleine bandje, een kwartet. Intiem. Een beetje de nachtclub. New York nachtclubstijl. Heel mooi. Klein.
1: Dat is nog dichter eigenlijk bij Sinatra dan?
4: Nou, Sinatra heeft eigenlijk ooit 1 keer... Nou ja, hij heeft 1 keer. 1 keer heeft hij met een quintet in Parijs opgetreden. En de rest nooit met een kleine bezetting. Altijd grote strijkers. Ja.
1: Ja. Maar het kleine nachtclub-idee, het New Yorkse, dat spreekt wel aan.
4: Ik weet niet of hij dat ooit gedaan heeft. Zal wel.
1: Ook niet. Nee. Lijkt me wel zo'n beetje.
4: Ja. Maar ik ga het wel doen.
1: Hebben die Blue Diamonds ooit in een New Yorkse nachtclub gestaan?
3: Nou, dat denk ik.

0: ik eerlijk gezegd niet. Ze hebben wel in de Billboard gestaan als een van de weinige Nederlandse artiesten.
1: Met Ramona?
0: Met Ramona, ja, zeker. Ja. Dus, en dat zijn niet veel Nederlandse acts die die Billboard gehaald hebben. Maar ik denk niet dat ze in een New Yorkse nachtclub hebben gestaan. Nee. Ze zullen ongetwijfeld wel over de hele wereld in nachtclubs geweest zijn. Ja,
2: maar niet om te spelen. Nee.
1: Hoe oud is de Ramona?
0: Dat is 1960, 61, oh, ja.
1: Oh. Dus, even snel rekenen.
2: Maar het liedje is nog 60, ouder, hè? Liedjes van 1931 of zo, geloof ik.
1: Dat is ook weer een korte historie erachter, achter dat liedje.
0: Ja, dat weet Patrick.
1: Ja.
2: Nou, ik weet dat het soort, in die zin dat het een soort American Songbook-achtige achtergrond heeft.
1: Ja.
2: En dat het ook voor de Blue Diamonds veelal gecoverd is door allerlei jazz-vocalisten eigenlijk in die tijd.
0: En ook in een film was het een thema. En dat was een walsje. Is het. En de Blue Diamonds waren ook, want Jack Bulteman, de producer destijds, want ze mochten geen liedjes meer van de Everly Brothers opnemen, die kwam daarmee.
1: Ja.
0: En ze zeiden allebei in koor, nou dat gaan we echt niet opnemen. Wat een oudbollig liedje dat.
1: Ja.
0: Maar goed, de rest is geschiedenis, want ze hebben het wel gedaan.
1: Ja. Ja. Ze hebben eigenlijk over de hele wereld een hit mee gescoord.
0: Zeker, ja. Echt wereldwijd. Echt miljoenen en miljoenen van verkocht.
1: Ja.
3: En jullie gaan theater in. Komen dit soort herinneringen dan ook allemaal naar voren?
0: Zeker. Ja, de voorstelling heet ook niet geheel toevallig The Story of the Blue Diamonds.
1: Mm-hmm.
0: Dus wij vertellen het verhaal van het begin tot het eind. En dat doen we natuurlijk door het zingen en spelen van de liedjes. Maar we vertellen tussendoor ook de verhalen. En ook we hebben mooie beelden uit onze familiefotoalbum erbij. Dus
1: leuk. Ja, ik wou net zeggen, dichterbij het origineel kun je het bijna niet krijgen natuurlijk.
0: Nee.
1: Als je De Wolf heet.
0: Ja, en daarom is het voor ons dat wij, nou Patrick wel iets meer dan ik. Ik had nog nooit in theater gestaan.
1: Nee.
0: Maar het is niet zo ver van huis, want we vertellen gewoon ons verhaal. En Patrick, wij kennen elkaar vanaf ons 12e. En wij zijn ook dan geen bloedverwanten, maar ook familie. Dus wij zijn ook in een stukje van dat verhaal.
2: We zijn wel familie geworden inmiddels. Onze kinderen zijn familie.
1: Ja.
2: Dat is ons wel gelukt.
1: Ja,
0: dat leggen we later nog een keer. Ja.
1: Dus dit gaat de komende 60 jaar ook nog wel door.
2: Jawel.
1: Zit er ook muziek in de kinderen? Ja, dat kan bijna niet.
0: Ja. Ja, nou, ik denk meer bij Patrick.
2: Mij wel, ja.
0: En bij mij een beetje. Dat is nog niet helemaal.
2: Maar die doen hele andere dingen hoor dan wij.
1: Ja. Nou, dat hoorden we niet. Wil je niet weten natuurlijk, hè, als ouder.
0: Nee. Nou, maar dat is ook wel grappig. Want in ieder geval bij Patrick was zijn vader heeft hem wel meer gestimuleerd volgens mij. Maar mijn vader zei, doe me niet.
4: Gewoon. Je hebt geslagen.
2: Jouw vader heeft mij wel gestimuleerd.
0: Ja, dat wel.
1: Dat
0: wel.
1: Ja, maar dat is vaders eigen. Die stimuleren hun eigen kinderen niet om het vak in te gaan.
0: Nee, ze gaan maar lekker je school afmaken. En,
1: heb je ooit gevraagd van waarom zei dat eigenlijk? Ja, om school af te maken.
0: Ik denk dat mijn vader, die is natuurlijk, die had nooit de intentie om artiest te worden. Of tegenwoordig heb je mensen die willen echt beroemd worden, of weet ik wat. Ja,
1: nou, tegenwoordig kan je ook heel snel beroemd worden.
0: Ja, dat is ook zo. Nou, maar toen ook, hè?
1: Ja.
0: Want dat vertellen we ook in de voorstelling. Zij zaten gewoon achter in de tuin gitaar te spelen. Toen kwam er een buurman langs. Die hoorde dat. Die zei, ik kom op een feestje spelen. Op het feestje was een platenbaas. Die zei, wil je een plaatje opnemen? Paf. En eind 59 hadden ze een eerste singeltje. Ja, dus zo kan het ook gaan.
3: Ging het allemaal maar zo makkelijk.
2: Ja. Nou, hè?
1: Ja. Heerlijk. Nou, soms hoor je wel eens producties dat je denkt van, er is nog minder aandacht aan besteed.
0: Nou, dat doen wij geen uitspraken over.
1: Nee, het moet jou toch op soms wel eens opmerkelijk de wenkbrauwen doen, vond ik. Je hebt zelf ook een studio.
2: Dat is ook wel zo. Ja, kijk. Ik vind in de eerste plaats moet natuurlijk iedereen gewoon lekker zijn ding doen. Weet je. Maar je hebt natuurlijk wel zo je voorkeuren. En wat ik wel zie is dat de muziek van nu, dat is veelal geassembleerd. Dat klinkt een beetje als Lego, zeg ik altijd.
1: Mm.
2: En dat kan, dus net als bij een snackbar, kan je ook heerlijk wat uit de muur trekken, om het zo maar te zeggen. Maar het is maar waar je van houdt.
1: Ja, en het is snel.
2: En wij zijn nog een beetje van de oude stempel. Hè. Ik ook als studioman ben echt wel opgegroeid nog in het tape-tijdperk. Met als je wat wilde knippen, moest je dus echt letterlijk knippen.
1: Ja.
2: En,
1: die hele kleine plakkertjes, zo'n dingetje aan elkaar knutselen.
2: En dat is wat mij betreft ook ooit begonnen met de Blue Diamonds. Ja. Dat was eigenlijk mijn allereerste echte producersklus.
1: Ja.
2: Dus ik wist niks en ik moest met hun mee. En,
0: met Johnny Hoes in Weert.
1: Maar dan weet je ook wel de klappen van de zweep, weet je dan ook. Met name van zo'n Blue Diamond, maar ook hoe die tape-acts en hoe de act in elkaar moet
4: zitten. Nou, jouw vader zei van, Patrick gaat het doen.
2: Wist ik veel. En ik moest gewoon mee. En, geweldig dat zij op dat moment zo'n vertrouwen eigenlijk hadden. Hè? Dus dat we waren nog broekjes in die tijd. En, maar ze zagen het toch wel voor zich. Dus we hebben het gewoon gedaan.
1: Ja, bij jou is het eigenlijk niet anders. Ook meer dan 40 jaar in het vak, 15 jaar bijna. En de boel helemaal zien veranderen natuurlijk.
4: Ja.
1: Maar de muziek aan zich is hetzelfde gebleven
4: bij
1: jou.
4: Wel, ja. Alleen de boekingen, het creëren.
2: En de boekingen zijn wat minder geworden.
0: Voor de mensen thuis. Pieter Douglas is ook onze manager.
4: Toen ik de Samenx show won, was er helemaal geen internet. Dus ja, dat is nu natuurlijk heel anders. En bij mijn tour heet ook My Way. Heel apart, hè? Ja.
1: Bijzonder.
4: Ja.
1: Maar toch ook iets nieuws uitgebracht?
4: Ja. Ja.
1: Vertel.
4: Forty Sinatra. Mm-hmm. Geschreven en hij heeft erbij geholpen.
1: Ja.
0: Beetje.
4: En hij heeft het geproduceerd. Dus ik dacht eerst zal ik het met het kleine bandje doen. Ja, nee, ja. Toch uitgepakt. Dus ik heb nu de Peter Douglas Swing Orchestra. Dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de band van de Tribute.
1: Mm-hmm.
4: En die heb ik laten komen. Hebben we laten komen. En het is niet onverdienstelijk goed gelukt.
1: Maar het punt is toch, als ze jou op zien komen, of als mensen jou boeken, dan willen ze die hits van Sinatra.
4: Ja.
1: Willen ze dan ook nog eigen muziek van jou hebben? Nou, dat moet ik eigenlijk niet doen. Of?
4: Nee, Thank You Frank gaat er dan nog wel in. Maar op de commerciële gigs, 30 minuten. Ja, daar kom je niet eens toe aan eigen nummers.
1: Kun je 6 keer My Way doen?
4: Ja.
1: New York, New York.
4: Nee, maar precies. En de grote hits. En dus mijn singles van de laatste jaren zing ik ook niet veel in de commerciële gigs. Mm-hmm. Nee. Theater ga ik het wel doen.
1: Ja.
4: Helemaal deze.
1: Maar als je dan ook zo'n Ziggo Dome doet, er staat van allerlei publiek. Er staat jong en oud.
4: Ja.
1: Die muziek, wat is dan het geheim daar toch nog achter, dat jong en oud dat nog steeds leuk en mooi en interessant vindt?
4: Ik was er heel erg voor verbaasd. Want ik kwam een van die opnamedagen terug naar de kleedkamer. Stond er een moeder met een jongetje van 8. Hij zegt, meneer, mag ik voor uw hand tekenen? Ik zeg, natuurlijk jongen. Ik zeg tegen zijn moeder, Sinatra. Ja, zegt hij, ik kende het niet. Maar van de Tribute, daardoor vind ik het fantastisch. Zo'n jochie.
2: Misschien was je benen als je vader.
1: Nee. De kans is redelijk aanwezig.
4: Ja.
1: Wat is dan het geheim van zo'n Sinatra?
4: Ja, van Sinatra het geheim. Ja, dat als ik als 7-jarig jongetje al helemaal gebiologiseerd was door die stem. Het geheim is het vertellen wat hij doet. Het is,
1: Het oude entertainen.
4: Ja.
3: En ontdekte je hem zelf of is het met een paplepel ingegoten?
4: Mijn vader die luisterde altijd naar Willem Duis, muziekmoziek, zondag. En toen zei de jongen, let op, deze man die heeft nu een nummer 1 in het wereldwijd. Het was april 1966. Ik was nog net geen 7. En hij zei, let maar eens op. En toen kwam Strange in the Night. En dat stond wereldwijd nummer 1 toen.
3: Ja.
4: Nou, vanaf dat moment ben ik nooit meer ergens anders naar geluisterd.
3: Ja, je vond het meteen mooi.
4: Ja.
3: Ja.
1: En doe je die nummers ook live dan ook? Strangers in the Night?
4: Jazeker.
1: Alles komt voorbij.
4: Ja.
1: Ja. Hoe is dat bij jullie tour dan? Want als je nou ja, denkt aan de Blue Diamonds, dan denk je vaak alleen maar aan Ramona.
0: Ja.
1: Maar je moet toch een hele avond moet je vullen.
2: Ze hebben zo ontzettend veel muziek uitgebracht in die tijd. En de grap is toch wel dat als mensen het horen, dat ze het toch wel weten.
1: Ja. Ja.
2: Maar als je het zo aan ze vraagt, dan zegt ze ik weet alleen Ramona.
1: Ja.
2: Want als je Little Ship gaat spelen, die kennen we ook. Weet je? Dus, zo
1: dat
2: gaat
1: is het leuke eraan dan ook,
2: ja.
1: Hè?
2: Ja.
1: En de verhalen erbij ook. Nou goed, daar gaan we straks nog wel over hebben. Zullen we eerst die enorme hit er nog eens een keer doen?
0: Ja, weet je het zeker? Ja,
1: weet het zeker. Ja, blijft leuk. Want het leuke eraan is, toen we net de soundcheck deden daarvoor, je gaat automatisch meezingen.
3: Ja, ik hoorde jou alleen maar meezingen, ja.
1: Ja, ja, gelukkig buiten.
0: Nou, dan verraad je ook een klein beetje van welke generatie je bent.
1: Zoiets. Ja, ik ben algemeen liefhebber van alle muziek.
0: Nee. Maar wij zien het in de zaal en het is inderdaad jong en oud.
1: Ja.
0: Dus wij verbazen ons daar ook over. We zingen gewoon mee.
1: Het is een universeel liedje geworden.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Nou, jongens, gaan naar ons mooie podium toe. JP, Pieter.
4: Ja.
1: Dat 40 Years of Sinatra, dat impliceert bijna ook dat er een album aan moet komen.
4: Het zou moeten, maar daar zijn de financiële middelen zijn op het moment even niet toereikend om een heel album op te nemen. Zo groot.
1: Dat soort muziek kan je alleen maar maken met een groot orkest.
4: Ja, vind ik wel.
1: Daar mogen geen computers aan te pas komen.
4: Nee. Violen moeten violen zijn.
3: Ja. Ik hoor een crowdfunding aankomen.
4: Ja.
1: Werkt ook goed tegenwoordig.
4: Ja. Ja. Het zou fantastisch zijn. Kijk, ik ga wel straks met de tour. Ga ik wel multitrack mee laten lopen. Dat ik misschien een album daarvan uit kan laten maken. En dan kom ik weer bij Patrick terecht. Hè. Die gaat het dan helemaal mooi netjes maken.
1: Ja, die kan dat.
4: En, maar goed, nee, dat zit er op het moment even niet in.
1: Nou, andere plannen horen we straks in ieder geval wel. Wij gaan nu weer genieten van die enorme hit. En ik weet zeker dat je thuis mee gaat luisteren. Dit is Ramona, The New Diamonds. Mm.

0: Fantastisch, leuk. Ja.
1: Ja, lijkt het, veel op het, origineel. Het lijkt veel op het origineel, hè?
2: Ja, ik wist alleen dat er een stemmetje wat ergens in het tweede coupletje dan erbij komt.
1: Oh, dan moet je even aan...
2: Dat vind ik leuk. Nee, vind ik leuk. Ook een nieuwe versie ook. En het leuke eraan is dat iedereen die zit ietsjes mee te doen.
3: Ja.
2: Mensen hier in de studio, buiten de studio, op een gegeven moment...
3: Het swingt lekker mee.
2: Wiegend meedoen. Wat deed jou beslissen dat je dacht van, daar wil ik het management van doen? Of kwam dat...
1: Nou, ik ken die jongens, ik ken ze al vanaf hun 18e jaar. Dus het is eigenlijk ABC'tje, hè?
2: Ja.
1: Ja. Het was eigenlijk zo gewoon... Ja.
3: Wij kwamen JP
4: had
3: tegen...
4: Had nog een rugcontractje liggen, kon er niet onderuit. Ja.
2: Nee, wij heeft u er meer van leren horen.
3: Wij kwamen JP tegen bij André van Keulen. Dat was de manager van de Blue Diamonds.
2: Ja, ja.
3: En op de een of andere ontstond een klik.
2: Ja.
3: En wij vonden JP leuk. En in mijn jonge jaren ben ik ook nog wel eens meegereden. Om hem te rijden, om te rijden naar de huishoudbeurs.
2: Ja, dat ook beter ook. Ja. Ja. Voor iedereen beter dat hij niet rijdt.
3: Ja. Zo kennen we elkaar.
2: Als je nou zo'n concert doet... En dan na afloop, wat zijn dan de reacties?
3: Nou, dat
2: gisteravond was de eerste, geloof ik.
3: Ja, hè? Ja, zeker. Ja. En het is eigenlijk overal hetzelfde. En wij waren daar in het begin echt wel verbaasd over. We hadden natuurlijk wel een idee... Dat er nog steeds mensen zijn die hierop af zouden komen. Dat ze muziek brengt ze terug naar hun jeugd. Of naar heel nostalgische gevoelens ontstaan daarbij. Maar als je ziet wat die mensen die komen met verhalen, met plakboeken, met. Nou, het is echt ongelooflijk.
1: Oude singeltjes van je.
3: Ja,
1: van je
3: ik heb denk ik al een kast vol plakboeken alleen al gekregen. Ja. Van mensen van ja, dit is van mijn moeder geweest. Of wil je dit? Het is echt ongelooflijk. En allemaal herinneringen. En ja, dan merk je weer, en dat was ik eigenlijk al een beetje vergeten wat ze uiteindelijk toch betekend hebben voor heel veel mensen, maar eigenlijk ook voor de Nederlandse muziekgeschiedenis. Want zij zijn gewoon toch echt wel iconen uit het begin van de Nederlandse populaire muziek. Dus echt een beetje die popmuziek.
2: Was het eigenlijk alleen maar Hosanna en hoera hoera voor ze?
3: Nee, natuurlijk niet. Nee. Ja, het is wat zij waren. Op zich hebben ze een hele compacte tijd gehad waarin ze echt wereldberoemd waren.
2: Ja.
3: Ja, en daarna hebben ze een hele tijd moeilijk gehad. Want toen kwamen de Beatles, de Rolling Stones en dan weet ik wat. Dus dan waren zij oudbollig. Dus toen hebben ze bijvoorbeeld bij, en dat vertellen we ook allemaal in de voorstelling, Seth Gaiken, maar hebben ze in het theater gestaan. Kwistig met muziek, zo'n programma met Eddie Becker hebben ze jarenlang gedaan.
2: Ja.
3: Met milde tegenzin. Want ze moesten dan bijvoorbeeld danspasjes doen en weet ik wat allemaal. Maar goed, er moest brood op de plank. Dus, en kijk, als je nu zo'n hit zou hebben als zij hadden gehad. Dan had ik hier ook niet gestaan, want dan had ik ergens op Ibiza gezeten waarschijnlijk, of weet ik veel wat.
2: Ja.
3: Maar zij zijn er natuurlijk niet rijk van geworden. Tenminste, niet miljonair zoals
1: nu. Jammer, hè?
3: Nou, ik weet niet of dat jammer is.
2: Nee, dat weet ik ook niet.
3: Ik heb het aan mijn vader gevraagd voordat hij heen ging. Van, is er nou, als je het daarover hebt bijvoorbeeld, want je had... Bij wijze van spreken, als je een iets betere platendeal had gehad, ze zijn er gewoon ingenaaid, zoals veel artiesten in die tijd. Dan had je er anders bij gezet. En mijn vader zei: waar heb je het over? Als je kijkt naar wat voor leven wij hebben gehad en ik heb gehad, dat ja, alleen dat al is meer dan de moeite waard. Dus dat vond ik heel mooi.
2: Was dat voor hun beide allebei zo?
3: Ik denk het wel. Ja.
2: Ja?
3: Ja, Ruud is natuurlijk niet zo oud geworden, die is maar 59 geworden.
2: Nee, dus
3: maar ik denk dat hij er net zo in zat.
4: Denk ik ook wel. Ja. Ja.
2: Ja, toch?
3: Ja. Ja.
2: Heb je aan hem kunnen vragen wat een van de mooiste punten uit zijn carrière was?
3: Nou.
2: Of hun carrière.
3: Ja, maar dat heb ik eigenlijk niet, dat heb ik niet gevraagd.
4: Nou, ik denk niet dat dat per se één punt was. Maar we hebben wel in de tijd dat, zeker toen Ruud net overleden was, hebben we aan een album gewerkt. En daar zijn we wel dik een jaar mee bezig geweest toen. En toen kwamen natuurlijk de verhalen los. Maar de algemene strekking daarvan is toch wel dat hij eigenlijk altijd wel heel dankbaar is geweest. Ja. Dat hij heeft kunnen doen wat hij kon doen. En dat ook dat het hem ook gegund is geweest.
2: Ja,
4: dat is eigenlijk wel wat hij altijd zei.
3: Want wij stonden samen met hem in een bomvolle doelen in Rotterdam. Maar hij stond net zo lief op een tochtige braderiekar ergens. Zichzelf in de wind vasthoudend aan een paal. Ramona.
2: Als die maar
3: dat deed hij ook. Ja. Ja, en de interactie. Met de mensen.
2: Met
3: dus
2: de
3: dat. Hij was ook niet anders gewend. Hij heeft het
2: zijn de echte artiesten. Waren zij altijd close? Want die Everly Brothers, die konden elkaar niet luchten of zien.
3: Nee, bij hun was het. Het was, ze konden niet zonder elkaar. Ook soms niet met elkaar.
2: Ja.
3: Maar dat, ik denk ook de toen mijn oom wegviel, dat was denk ik het ergste wat er ooit in mijn vaders leven gebeurd is.
1: Jullie kunnen wel heel goed met elkaar, hè?
4: Nou, hier wel.
2: Nu nog wel.
4: Ja. De auto zo meteen.
2: Nou, mannen, we zijn op de helft. Dus we gaan straks deel 2 van Gastvrij Flevoland.
5: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Goedenavond. Vanavond volgt een aangename nazomeravond in Flevoland met temperaturen die tot 7 uur nog rond de graad of 20 liggen. Nadat de zon is ondergaan koelt het wel flink af en aan het einde van de avond gaat de bewolking toenemen. Komende nacht raakt het dan op de meeste plekken bewolkt, maar het blijft wel overal droog. En de minima die komen zo uit rond de graad of 12. Morgen begint dan ook overwegend bewolkt. Zeer lokaal kan misschien zelfs wel een spatje regen vallen. Maar in de middag kan de zon af en toe doorbreken. Graadje of 18 wordt het morgenmiddag. Het is iets minder warm dan vandaag. Komt dan maar door een meest matige wind uit noordelijke richtingen. Maar de dagen na, vanaf zondag, gaat de temperatuur weer flink in de klim. En zeker begin volgende week wordt het echt uitzonderlijk warm. Dan kan het zelfs op dinsdag en woensdag zomers warm worden met ruim 25 graden.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Gastvrij Flevoland. Met vandaag...
2: Peter Douglas en The New Diamonds. New Diamonds, gisteravond theatertour afgetrapt.
3: Ja.
2: De hoeveelste tour is dit inmiddels?
3: Tweede.
2: De tweede tour.
3: Ja.
2: Na overweldigend succes dus.
3: Na overweldigend succes zijn we weer terug.
2: Ja.
3: We noemen het ook, het is deel 2, part 2.
2: Oh, dus het is eigenlijk vervolg op 1 ook? Echt? Of
3: ja, nou,
2: dacht het is, je van, er is nog zoveel, we moeten...
3: Nou, er is sowieso heel veel muziek die nog niet voorbij is gekomen. En we vertellen ook wel wat andere verhalen. Dus we nemen wat andere paden. Ja, je zit natuurlijk als je een tribute of een muzikaal eerbetoon aan de Blue Diamonds brengt, zit je natuurlijk wel vast aan een aantal nummers. Daar kom je gewoon niet onderuit. Ja. Dus die komen gewoon weer voorbij. Maar het is een beetje een mix van wat we al hebben gedaan en nieuwe dingen. Ook om het voor onszelf weer fris te houden. En gisteren was in Venray, was hartstikke leuk.
2: Ja.
3: En mensen, die vonden het volgens mij weer leuk.
2: Dus, het hele land door?
3: Ja, wij gaan van Winschoten, Uden, nou, we zitten nog meer pet, ik weet het allemaal niet. Ja.
4: Amersfoort.
3: Ja. Hier in de polder niet zo. Nee, dus ik weet niet precies wat dat dan is. Ja.
2: Nou, dan moet nog even aangewerkt. Is er dan nog zo'n soort platenkast waar dingetjes in liggen, banden van vroeger die nooit eigenlijk uitgebracht zijn?
3: Nou, sowieso de discografie van de Blue Diamonds, daar word je duizelig van, moet je maar eens intypen. Want wij wisten wel dat ze wat hadden opgenomen. Maar die hebben echt singeltjes, EP'tjes, noem het allemaal. Ja, het is echt ontelbaar. Ook, daar zitten hele bijzondere dingen. Wisten wij bijvoorbeeld ook niet. In de jaren 70 hebben ze nog een plaat gemaakt, geproduceerd door Boudewijn de Groot. Oh. Daar staan nummers op van Henny Vrienden, die dat geschreven heeft.
2: De toen nog onbekende Henny Vrienden.
3: Ja, echt. Dus dat is echt hartstikke leuk. Ze kom je echt van alles tegen.
2: Ja. Zit dat ook in de theatershow? Of is dat voor deel 3?
3: Daar vertellen we wel over. maar we spelen dan weer iets heel anders. Dus dat is,
2: is het dan niet leuk om dat soort dingen nog weer eens een keer op te pakken en uit te brengen.
5: Misschien wel.
3: Ja, dat zou kunnen. Ja. Ja, dat wij zijn.
5: Maar toevallig dat liedje van Henny Vrienden, dat Angela's, dat zag ik bij Beeld en Geluid voorbij komen.
2: Ja.
5: Daar heb ik het ze zien optreden. Ja. Ik ken het eigenlijk niet zo goed, maar dan heb ik wel zoiets van, is misschien toch wel de moeite waard om dat eens even wat dieper te gaan onderzoeken. Ja.
2: Ja, het zou leuk zijn als ze nog waren dan in zo'n soort programma als Beste Zangers.
5: Ja, precies.
2: Ja. Dat je daar dan dat soort dingen naar boven toe haalt en dat je daar een nieuwe versie van kan maken.
3: Ja.
2: Het leuke eraan ook. Ik vind dat soort programma's heerlijk ook.
3: Ja,
2: langzamerhand ook niet eens tijd voor jou.
4: Beste Zangers?
2: Oh ja, nee, het heet Beste Zangers.
4: Ja,
2: nee,
4: daarom.
2: Maar toch, nee.
4: Hartstikke leuk zou
2: We kennen elkaar wat langer.
4: Ik zou het graag doen, lijkt me leuk.
2: Maar toch?
4: Vrouw zit erin, hè?
2: Ja.
5: Die zit er nu in.
2: Hoe gaat het met haar?
5: Goed, ja. Ze heeft, wat is het vandaag, vrijdag? Vanavond is van haar Two Brothers documentaire komt. En morgen is het haar aflevering in Beste Zangers.
2: Ja, want het Two Brothers van Forth, dat is eigenlijk de originele samenstelling is gestopt, toch?
5: Is gestopt,
2: vanwege gezondheidsproblemen.
5: Ja, die moest echt mee stoppen. En dat ging gewoon niet meer. En die twee, dat is echt broer en zus, om het zo maar te zeggen.
2: Ja. Toen hij stopte, zei ze, dan doe ik het ook niet meer.
5: Ja, klopt.
2: Maar is het dan toch een beetje waar het bloed kruipt?
5: Zij moet natuurlijk gewoon zingen. Weet je, zij is er echt voor geboren, echt een geboren artiest. We hadden het er net nog over.
2: Ja.
5: Dus, zij is nu helemaal in haar habitat. En ze maakt een goede doorstart. Hè. Ze kan zichzelf helemaal opnieuw uitvinden.
2: En het is populairder dan ooit weer, hè, muziek. De ethische zo, laat het maar weer herleven.
5: Ja, maar dat merken we natuurlijk altijd wel als we ergens spelen of als we ergens zijn. Die mensen die zijn ermee opgegroeid, weet je. Dat is eigenlijk wat wij natuurlijk ook wel zien, alleen het is alleen een andere generatie.
2: Ja, het zat er nog een beetje voor, hè?
5: Ja.
2: Ja.
5: Ja. En zij maar het is echt wel een icoon uit haar tijd, hoor. Dat kun je echt wel stellen. Dus,
2: laat de liedjes horen. En iedereen kent het. Maar ik zie toevallig ook Estelle dan van Teaspoon. Dat zit daar ook mee.
5: Klopt.
2: Nance met Nance, 24/7.
6: Ja. Allemaal een beetje dezelfde tijd. Ja.
5: Allemaal dezelfde tijd. We zijn wel met nieuwe dingen bezig ook, hoor. Maar dat is nog een beetje prematuur op dit moment. Maar we gaan daar nog wat een en ander mee doen. Nog. Dus... Maar dat komt later.
2: Oké. Ja. Nou, dan gaan we haar uitnodigen. Ze is ook al vaak hier geweest. Altijd hartstikke gezellig. Hartstikke leuk om daar mee te doen. Jij zit aan beide kanten eigenlijk van het vak, toch?
5: Ja.
2: Zowel performant, bij diverse andere bands
5: zeker,
2: ook.
5: Zeker,
2: vaak voorbij komen. Maar ook in het studio werk.
5: Ja.
2: Wat is nou het leukste om te doen?
5: Nou ja, dat weet ik niet. Ik vind het eigenlijk allemaal leuk.
2: Dus, je hoort heel vaak
3: zeggen,
2: van mensen...
3: Eerlijk zeggen.
2: Ja, maar je hoort vaak van mensen die producer zijn. Die zeggen, oh nee, het podium, helemaal niks voor mij. Ja. Hoor. Ik hoef niet zo in dat licht te staan. Laat mij lekker hier lekker...
5: Nee, ik zou altijd blijven spelen. Hè. Er zijn natuurlijk genoeg producers die zeggen... dat gaan we niet meer live spelen. Maar ik kan niet zonder het live spelen. Dus dat vind ik gewoon te leuk om te doen. En, maar ik zou ook niet alleen maar in de studio willen zitten. Hè. Dus ik vind het ook wel fijn om echt die interactie te kunnen voelen... als we aan het spelen zijn. En ik vind het ook leuk om mensen te begeleiden daarin. Artiesten te begeleiden. Het is ook vaak een stuk coaching wat je geeft. Hè? Mm-hmm. En meedenken conceptueel voor de langere termijn. Ja, dus ja, ik geloof niet dat ik daarin zou moeten kiezen. En ik ben natuurlijk nu met de nieuwe dames relatief kort... dat ik echt vooraan sta als artiest.
2: Ja.
5: Maar vind ik ook hartstikke leuk. Dus waarom niet?
3: Ja, maar we moeten er sowieso nog aan wennen, aan dat hele artiesten
2: Het is ook een raar vak, toch, JP?
4: Ja, het is heel apart.
2: Ja, want jij staat ook aan beide kanten.
4: Ja.
2: Je bent manager ook van diverse artiesten. Ja. Maar je treedt ook zelf op.
4: Ik heb 6 petten of zo, soms wel lastig, hoor.
2: Ja?
4: Ja.
2: Wat maakt het lastig dan?
4: Nou, omdat je toch als artiest weet je natuurlijk wel hoe je het wil hebben. En als manager wil je het ook graag met je mensen zoals... Ik weet precies wat een artiest nodig heeft.
2: Ja.
4: En het is soms best wel moeilijk. En ook als producent zijnde van mijn eigen tour is het ook best wel lastig. En,
2: moet je ook jezelf verkopen, maar eigenlijk ook zelf performen.
4: Ja, dat doe ik het als van de sluis. Hè. Dat, door de telefoon is dat best wel makkelijk.
2: Ja, dat is hartstikke fijn. Over die nieuwe singles, For The Years, Sinatra.
4: Ja.
2: Waar komt dat vandaan? Waar is de inspiratie natuurlijk, Frank?
4: Ja.
2: Maar de tekst, helemaal nieuw en zo? Bandje
4: helemaal
2: ook?
4: Nieuw. Helemaal nieuw? Ja, helemaal nieuw, alles nieuw.
2: Zelf geschreven?
4: Ja, zelf geschreven.
2: Nou, laat
4: hij heeft een stukje meegeholpen.
3: Stukje, klein stukje.
2: Ja? Ja?
4: Zou je het gaan doen?
2: Wat was het stukje?
3: Klein stukje tekst, zal ik straks wel even zeggen.
2: Gewoon 40. Ja, dat is
5: Sinatra.
2: Het moet iets met years, Sinatra. Ja. 40. Dat is het inderdaad ook. Nou, laten we dat doen. Peter Douglas, sinds wanneer is die plaat eigenlijk uit nu? Vorige maand is die uitgekomen. Oké, nou, gaan wij ervan genieten in ieder geval. For The Years, Sinatra. Dit is Peter Douglas.

0: Handtekening.
1: Ja, mooi.
0: Mag ik een handtekening?
1: Mag ik een handtekening? Was jij dat jongetje van achter ooit? Ja. Mooi. Maar dit vraagt toch om meer eigenlijk, hè?
0: Ja,
1: hè? In de microfoon, hè?
2: Moment.
1: Altijd een artiest, altijd
3: ja.
1: Al de straat ook.
3: Maar, ja, ja,
1: dit vraagt meer eigenlijk,
3: ja.
1: Toch?
3: Ja, je moet een album komen, ja. Maar ja, Pet moet een album komen.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Live recording van een van de grote concerten ook.
3: Ja. Ja.
1: Ja. Als dat Tribute of the Band er nou niet was geweest, was dit dan net zo succesvol geworden en groots?
3: Ik ben bang van niet, want ik was eigenlijk al een beetje aan het... Ik denk, nou, nog een paar jaar en dan stop ik ermee.
1: Ja.
3: Maar dat gaat voorlopig niet gebeuren.
1: Nee. Heerlijk, toch?
3: Ja, heerlijk.
1: Nog steeds zoveel
3: zolang je het blijft doen. Zolang je het blijft doen. Ik merk zelf wel, als ik opnames terug hoor, dat het gaat een beetje kraken. Maar ja, oké.
0: Okay. Daar software voor, hè?
3: Zeg je? Software. Ja. Nee, maar het mag ook een beetje kraken, toch? Als je bijna 70 bent. Toch?
1: Daarom, vind ik ook.
4: Ja. Kijk maar naar Tom Jones.
3: Nou, dus, 85, hè?
1: Ruim 80 en nog steeds. En een charisma.
3: Ja. Ja.
1: Je kan ook een hoop goed maken met charisma.
4: Nou, maar dat is uiteindelijk, denk ik, toch belangrijk. Ja, het is natuurlijk fijn dat je ook een beetje kunt zingen.
1: En een beetje kunt entertainen. Dat moet ook om naar te kijken, natuurlijk.
4: Ja. Ja. Ja, en dat is, kijk, als je daarover hebt, want jij zei net, echte ouderwetse artiesten, of ja, die konden dat in die tijd... Dat hoorde bij het pakket.
1: Ja.
4: Nu wil ik niet dat de huidige generatie... Dat is, ja, ik vind dat het toch een beetje iets anders is. Er wordt ook wat anders gevraagd.
1: Ja.
4: Maar dat is toch een soort andere discipline. Ja,
1: het komt ook omdat de nieuwe, vaak ook wat jonge artiesten... worden zo snel populair en zo groot. Gaasjes gaan in één keer erg omhoog.
0: Ja. Ja.
1: Maar ze staan ook alleen maar in volle zalen.
4: Ja.
1: Dat is natuurlijk hartstikke leuk, hartstikke goed.
4: Ja.
1: Maar het vak aan zich, niet iedereen, maar een hoop leren het vak niet.
4: Nee.
1: Doordat je vroeger gewoon de hele avond in, ik noem maar wat, een Wolle Jan stond te
4: schreeuwen. Ja, nee, precies.
1: Je keel kapot stond te schreeuwen.
4: Ja.
1: Dat je leerde temporiseren.
4: Ja.
1: Dat je ook wist wanneer er een zaal voor je staat die niet voor jou komt. Wel leuk de liedjes vindt, maar met de rug naar je toe staat.
4: Ja. Patrick en ik hebben jarenlang met zijn oom, die ook nog bij de Blue Diamonds heeft gespeeld, overigens, Frans Draben, bruiloft en partij gespeeld. Nou, ik durf wel te zeggen dat daar, wat wij nu, als we ergens moeten zijn en we moeten onszelf presenteren, hebben we daar het meeste geleerd.
0: Ja.
4: Dat je gewoon...
1: En kijken naar het publiek, hè?
4: Ja, precies.
1: Je bent eigenlijk net de DJ van zo'n avond.
4: Ja, maar dan wel iemand die muziek maakt.
1: Ja, dat is leuk. Je kunt heel snel op inspelen.
4: Ja.
1: Over spelen gesproken. Jullie nieuwe single, want we zitten alweer richting de 2 uur. Hoe heette die ook alweer?
0: Shine On Forever.
4: Shine On Forever.
1: Nou ja, toepasselijker kan het bijna.
4: Nee, het is ook echt een muzikaal eerbetoon. We dachten, want we gingen natuurlijk part 2 doen.
1: Ja.
4: Ik denk, nou, dan willen we ook. Ja. Want in de show zaten al wat nummers die we toen voor de Out of the Blue in 2001 geschreven hadden. Maar we dachten, dan maken we iets nieuws.
1: Ja.
4: En toen kwam dit eruit.
3: Ja, fantastisch. Ja. Toen ik het hoorde,
1: leuk.
3: Helemaal te gek. Ja. Echt.
1: Echt leuk ook. Echt goed eerbetoon gaan gemaakt. Ja. Nou, ga ook weer staan bij ons. Okay. Pak de gitaar.
3: Yes.
1: Zo symboliserend en kenmerkend er natuurlijk ook voor die Blue Diamonds. Shine On Forever. Het is uit. Het is te streamen via alle streamingsdiensten. Dus wil je dat gewoon thuis ook nog een keertje op je gemak weer terugluisteren, kan dat natuurlijk ook. Dingen staan allemaal gereed voor ze. Denk het wel ook, hè. Dit zijn de New Diamonds. Ja.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: We gaan praten met Bart Ettekhoven van Shownieuws. Goedemiddag, Bart. Morgen, Bart.
2: Goedemorgen nog, hè?
1: Goedemorgen. Ja, het is nog goedemorgen, 10 minuutjes na. Hey, waar heel Nederland van de week in rep en roer over was, was dat Nederland toch naar het Songfestival gaat.
2: Ja, maar met wie? Daar is iedereen nu weer over in rep en roer.
1: Ja, iedereen want zegt van, als je gaat, dan moet je gewoon natuurlijk Davina sturen.
2: Ja, maar wil Davina dat? En gaat zij luisteren naar alle mensen? Ik zag van de week Ilse de Lange zitten bij Eva Jinek. En die zei ook, ik zou het op dit moment niet durven. Vanwege al die politieke dingen die erboven hangen. En alle vragen die je dan natuurlijk als artiest ook krijgt. Aan de andere kant is, als er iemand is die natuurlijk goed gebekt is. En die heel goed weet hoe ze met pers om moet gaan. Is het Davina wel? Hè? Want als je een onbekend talent gaat sturen. En dan die krijgt dan ook die hele lawine van, met vragen over zich heen. Ja. Dat kan je iemand bijna niet aandoen. Davina is natuurlijk wat meer door de wol geverfd. Daar accepteren we wat meer van. Het wordt spannend. Ik hoop Davina. Natuurlijk hoop ik dat. Want wat een artiest is dat. En een geweldige stem. En dan komt het wel goed met die performance en zanggedeelte. Maar tegelijkertijd, gaat ze dat aandurven? Want je krijgt natuurlijk linksom of rechtsom. Je doet het niet goed op dit moment.
1: Nee.
2: In dit hele politieke conflict. Dat hebben we vorige week nog gezien met Ed Sheeran.
1: Ja, maar iedereen heeft het er altijd over. Ook de EBU zelf, weet je wel. Het hele Songfestival, dat moet losstaan van politiek. Hoe kan het dan nog dat er dan toch zo'n politieke druk op ligt?
2: Ja, maar ik hoorde van de week ook iemand zeggen, dat is leuk dat ze dat zeggen, maar dat is het natuurlijk nooit geweest. Het is altijd politiek geweest. Ja. Ik bedoel, dat hebben we gezien in andere oorlogen ook. Ik bedoel, het is niet voor niks dat Oekraïne natuurlijk een paar jaar geleden nog won. Dat was niet omdat het nou per se het allerbeste nummer was. Maar dat was natuurlijk toch een soort sympathy votes die ze toen uit heel Europa kregen. Dus ik vind het een lastig verhaal. En ik vind het nogal wat je bij een artiest op zijn nek, op zijn schouders legt. Ja. Maar we gaan het zien. Ik bedoel, het feit dat we weer meedoen. Ja, ik vind het stiekem toch wel leuk.
3: Ja, dat is sowieso leuk.
1: Toch ook?
3: Ja.
1: Het moet allemaal nog een beetje uitgekristalliseerd worden. Hè? Wie, wat, waar, hoe. Ja. Bijvoorbeeld het commentaar. Ja, we willen
3: wie moet
1: allemaal
3: dat gaan doen?
1: Henry en Jeroen.
3: Ah.
1: Toch? Ja. Zou ik zeggen.
2: Heel graag. Ja. Maar Jeroen is natuurlijk naar Radio 10. Dus die is weg bij de publieke omroep. Ja. Dus kan dat nog? Is dan de grote vraag. Aan de andere kant. Chantal Jansen, die zat ook bij RTL. En die mocht toch het Songfestival presenteren toen het in Nederland gehouden was.
3: En Jeroen doet natuurlijk een hele hoop voor verschillende omroepen. Dus wat dat betreft.
1: Dat is een beetje landsbelang dit, vind ik eigenlijk.
3: Ja, sowieso.
2: Ja. Vind ik een hele goede. Laten we het daar gewoon op gooien. Het is landsbelang dat Jeroen kijkende vechten het commentaar doet.
3: Belangrijker nog dan dat Davina meedoet als zangeres. Ja.
1: En Davina die gaat gewoon meedoen. Ja. Maar die gaat gewoon niks zeggen, weet je wel. Die hoeft nergens zich te verantwoorden. Wat dan ook, mogen geen vragen aangesteld worden. Ze gaat alleen maar het liedje zingen. Nou, zijn we daarover uit. André Hazes.
2: Iets anders van landsbelang. Ja, dat is ook een landsbelang. Hè? André Hazes. Ja. Dus laten we het daar eens over hebben. Ja. En dan hebben we het natuurlijk over Junior. Die geeft vandaag een hele grote persdag om zijn nieuwe real life serie André Hazes / en nu te promoten. Die gaat in oktober te zien zijn op Videoland. En het is trouwens een wonderbaarlijk dat het niet gewoon ook op een reguliere zender wordt uitgezonden. Dat RTL dit niet gewoon ook op televisie uitzendt. Ja. Volgens mij is het alleen voor Videoland. En dan gaan we dan zien hoe het met hem gaat. En dat is natuurlijk wel een opmerkelijk moment in zijn leven dat die real life serie begint. Want toen ze eraan begonnen wisten ze nog niet hoe het zou eindigen. Namelijk ziek thuis op de bank. Met de grote vraag: wanneer kan ik weer gaan optreden? Want dat is natuurlijk nu wel heel actueel. En daar zijn we allemaal natuurlijk toch wel nieuwsgierig naar. Want hij heeft, zoals we allemaal weten, ik denk nu een dikke maand geleden,
1: alles afgezegd.
2: Alles af moeten zeggen. De knuppel in het hoender ook gegooid. En gezegd, jongens, ik kan dit nu even niet meer. En moet weer, als we zijn KNO-arts moeten geloven, weer helemaal opnieuw leren zingen. En dat is, jij bent een zanger, Arnoud. Jij kan dat beter verwoorden dan ik.
1: Ja, ik zeg altijd, dit had hij van tevoren moeten doen gewoon ook. Opnieuw leren zingen. Sowieso leren zingen. Nou nee, niet qua toonhoogte, maar gewoon als je merkt dat op een gegeven moment dat de druk hoger gaat worden en dat je meer en meer moet gaan zingen. En hij zingt niet lager, hij zingt best hoog ook. Dan had hij daar gelijk al actie op moeten, althans zijn management had moeten zeggen: jij gaat gelijk met Dennis Cox, dat is zijn KNO-arts, en je gaat met een van de betere zangpedagogen in Nederland, ga jij leren hoe je op een verantwoorde manier elke avond lekker je huig kan kneuzen, zeg maar.
2: Want dit is eigenlijk al een jaar aan de gang. Want ik kan me nog herinneren dat er een jaar geleden al filmpjes rondgingen van zijn theatertour, waarin hij ook met die afgeknepen stem aan het zingen was. Dat mensen zeiden, ja, wat is dit? Wat is hij hier aan het doen?
1: Ja, je ziet het aan de nek. Zo gauw die spieren en alles op gaan zetten en zo. Dat betekent dat je het eigenlijk ergens vandaan haalt waar je het niet vandaan moet halen.
2: Nou,
1: het is vrij duidelijk eigenlijk allemaal. Ik hoop dat hij ervan van leert en dat hij niet zijn stem helemaal naar de galamiezen heeft geholpen ermee.
2: En ik ben heel benieuwd wat we gaan zien in die serie. Want ik bedoel, zijn hele relatie, zijn ontluikende liefde eigenlijk met Noah zal daarin te zien zijn.
1: Ja.
2: Ook zijn zoontje zal daarin te zien zijn. Weliswaar met een geblurd gezicht.
1: Ja.
2: Het schijnt trouwens heel lelijk gedaan te zijn, hoorde ik van sommige recensenten die al wat hebben mogen zien.
1: Ja, dat is jammer.
2: Ik vind het ook altijd een beetje discutabel hoor. Hoe je zeg maar ik denk dan altijd of je laat een kind wel helemaal zien.
1: Ja.
2: Of niet. Maar die mensen met die gebleurde gezichtjes, ik heb daar toch wel een soort van een beetje moeite mee. Hou dan die kleine helemaal uit de serie als je hem niet in beeld wilt.
1: Ja.
2: Ja, dat is een beetje lastig. Want ze willen dan. Dus je wil eigenlijk en het een en het ander. Want je wil en met dat kind op vakantie en dat filmen. Want dat gaan ze dan doen. Hè. Ze gaan samen met die twee gezinnen, samen met zijn zus. Gaat hij naar Italië een weekje. En vervolgens gaan ze ook nog naar Amerika met z'n tweeën. Hij en Noah. Maar ja, daar lopen die kinderen dan natuurlijk rond te rennen. Ja, dat is een beetje. Dus dat we gaan zien hoe dat.
1: Ze kunnen het uitsmeren over de lengte van de soap natuurlijk. Hè? Er komt nog wel komen een aantal afleveringen komen er wel.
2: Ja,
1: oké.
2: Ik ben er nieuwsgierig naar.
1: Nou ja, en voor de mensen die dan graag zijn ex nog willen zien, Monique Westerberg, dan moeten ze gewoon naar de Sinterklaasfilm gaan. Daar heeft zij een rol in.
2: Ja, zij zit in de Sinterklaasfilm, hè?
1: Ja.
2: Dat zijn gewoon die Sinterklaasfilms. Dat is ieder jaar zijn er een paar van die films waar dan al die BN'ers een soort pop-up doen.
1: Ja.
2: Dat heeft niks met acteren te maken, maar gewoon met een soort marketingstrategie volgens mij. Stel, ik heb er ook nog ooit een keer in gezeten, of in twee of drie van die films.
1: Ja, je zegt het zelf al, je hoeft er niet voor te kunnen acteren.
2: Nee, precies. Dus. Ja, dat vinden ze dan leuk om bekende gezichten in
1: een
2: plaatsfilm te gooien.
1: Ja.
2: Heb jij er wel eens in gezeten?
1: Nee. Nee.
2: Allee, bekende gezichten, hè, zeggen ze.
1: Ja, dat komt dat ook. Ja. Dus misschien in de aftiteling, hooguit. Hè? Hey, dankjewel. Zullen we volgende week weer doen?
2: Lijkt me leuk.
1: Gezellig, tot dan.

0: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.

0: Dit is Flevoland.
1: Vaak moet er altijd wel even rekening worden gehouden met wat verrassingen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik heb alle vertrouwen in dat we geen misstap gaan maken.
0: En dit is ook Flevoland.
1: Ja, is een primeurtje voor dit jaar.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
3: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 8 uur.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Amsterdam-Noord hebben duikers een wapen gevonden dat vermoedelijk is gebruikt bij een dodelijke schietpartij vanmiddag. Er werd een man doodgeschoten na een ruzie op straat. Het slachtoffer zat op het terras en veel mensen waren daardoor getuigen van de schietpartij, zegt verslaggever Edwin van den Berg, onder wie ook kinderen.
5: Ik begrijp ook dat iedereen die op het terras zat van het bewuste café door de politie naar het bureau zijn gebracht, al was het maar om daar hun verhaal kwijt te kunnen.
4: Volgens een getuige ging de ruzie over een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten. Dat zegt de inspectie. Twee jonge kinderen verbleven lange tijd in het gezinshuis in Niekerk en werden mishandeld en verwaarloosd. Ondanks dat er wel meldingen waren gedaan, kwamen de misstanden pas jaren later aan het licht. De politie in Gent onderzoekt een incident waarbij een influencer werd lastiggevallen op straat. De man kreeg te maken met homohaat. De beelden maken veel los in België. Dit zegt de influencer er zelf over.
6: Ik voelde mij zo gevangen en zo mijn ongemak, want ik had eigenlijk nooit meegemaakt dat zo fel was in real life. Ik zei tegen Seppe, als die nu nog blijven, bel de politie. Want ik liep gewoon over straat. Ik deed niet.
4: Op basis van het politieonderzoek moet de Belgische justitie besluiten of er verdachten vervolgd gaan worden. En op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland mogen binnenkort weer schapen grazen. Alleen op Texel blijft mogelijk voorlopig nog geen schapen op de dijk komen. Het graas- en beweidingsverbod werd begin augustus ingesteld omdat het gras door de droogte flink was beschadigd, waardoor de dijken konden verzwakken. Inmiddels is het gras voldoende hersteld. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: In Almere Haven is de afgelopen tijd hard gewerkt aan nieuwe spookhuizen. Bezoekers krijgen niet alleen personages en verhaallijnen te zien, maar worden onderdeel van de mysteries die zich op het terrein afspelen.
2: En onze verslaggever Raoul Kuipers is helemaal nergens bang voor, dus hij durft wel een kijkje te nemen volgens mij. Raoul, je zei heel dapper vanochtend, nou dat durf ik wel om daar naartoe te gaan, maar ben je nu toch wel een beetje gespannen?
3: Nou, op dit moment giert de spanning door mijn lijf. En dat heeft er met name mee te maken dat ik door een ontzettend donkere gang loop. Over een soort gymmat, dat voel ik aan mijn voeten. Ja, en ik zie eigenlijk helemaal niks. Ik loop iets naar voren. Ik heb een klein lampje in mijn hand. Oh, met een gigantische teddybeer om me af. Ja, en alles in deze kamer is buiten proportie groot. Zo voelt dat eigenlijk. Ik zie hier namelijk een kast. Dat is een soort kinderkast, maar die is hoger dan dat ik ben, dus die is wel een metertje of twee. En er staan hier ook van die blokken waar je als kind mee speelt. Ook die zijn gewoon heel groot en er hangt een mobiel voor kinderen. Alles is gigantisch. Perry, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Roel.
3: Ja, ik voel me hier een soort lilliputter in deze ruimte.
4: Is de bedoeling. Wij bevinden zich momenteel in een poppenhuis. Alleen ben jij te grootte van inderdaad een speelgoedpoppetje in een poppenhuis.
3: Hoe ben je hier opgekomen?
4: Oei, goede vraag. We hadden wel al wat poppen in huis. We hadden twee spookhuizen geleden hadden wij Scream Hotel. Screamen als anagram van Scarmy. En daar hadden wij al een poppenkamer in. En dat was wel een van de engere kamers daar. En toen dacht ik, oh, dat zou wel tof zijn als je dan toch een poppenhuis maakt. Maar ik wilde het ook realisatie van ja, waarom word je een pop of waarom word je verkleind in die ruimte. En toen kwamen we eigenlijk met dit idee van ja, je gaat echt verkleind worden omdat je eigenlijk speelgoed wordt als testpersoon.
3: Ja, want het is ook wel een beetje het decor van Toy Story, maar dan een stukje enger als ik dat op die manier kan omschrijven. Ik zie hier ook een heel groot kleed, eigenlijk een soort dekbedovertrek. Hoe ontstaat zoiets?
4: Nou, dit is niks anders dan een eerbetoon aan mijn oma. Mijn oma die maakte vroeger, ze is helaas al overleden, maar ze maakte vroeger van die kleedjes voor de uitzending volgens mij, zoiets, of de uitzending, ik weet het niet. En dat werd dan aan elkaar gemaakt voor mensen in arme landen, zodat ze daar dekens hadden. Dat was een soort tijdverdrijf voor haar. En toen zette ik een post online van, joh, wie kan mij helpen met dat soort kleedjes maken? Maar ik wil ze in plaats van 20 bij 20 centimeter, 60 bij 60 centimeter, en dan aan elkaar maken. En daar is volgens mij een mannetje of 10, 15 op afgekomen van ja, dat wil ik wel doen. En die zijn dus 3 weken lang, 3, 4 uur per dag bezig geweest achter hun tv, lekker als in. En toen hebben we het hier op een zondag in elkaar gezet. En toen zeiden ze tegen mij, Perry, wat moet ik morgen nou? Ik zeg, wat bedoel je? Ik zeg, ja, ik heb 3 weken lang heb ik lekker dit kunnen maken. Nou weet ik niet meer wat ik met mijn tijd moet doen. Ik zeg, ja, dat weet ik ook niet. Maar ik ben er inderdaad heel blij mee. Ook een eerbetoon aan mijn oma.
3: Nou, we gaan even naar de voorkant van het spook.

0: Okay, dus ja. We staan nu midden in een van de kamers. En we gaan even door allerlei gangen. Het is hier vrij donker. Ik ben blij dat ik een lantaarn heb. Ja. En de cameraman heeft ook een goede zaklamp. Dus in dat opzicht kunnen we redelijk eenvoudig naar de voorkant toe. Het is ook binnendoor. Dit is niet de gang waarmee mensen normaal door het spookhuis lopen. Maar dit is even lekker binnendoor via alle personeelswegen. En dan staan we aan de voorkant van een gigantisch huis. Wat zien we hier?
1: We zien hier inderdaad een voorkant van een poppenhuis. Ik wilde heel graag in optische illusie, geïnspireerd op Disney, zal ik maar zeggen. Die gebruikt ook heel veel illusies om iets groter te laten maken. Drie kamers boven een ingang, zodat je echt het gevoel krijgt, oh, ik ga echt wel een opengeslagen poppenhuis in. Dus vroeger kon je inderdaad zo'n voorkant open en dan kon je daarin spelen. En die hebben wij dus aan de bovenkant hebben wij die al openstaan, zodat je kan inderdaad lekker met een teddybeer in bed leggen, zal maar zeggen. Dat is allemaal zichtbaar. Een lekker knipperend lampje. Met een snijderlampje even nog een middending uitgericht. En met dat soort dingen denken we altijd less is more. Een poppenhuis heb je natuurlijk heel weinig. Dus je hebt een bed, een kast, niet eens een kleedje en dat soort dingen. Dus echt de nihil qua deco, anders dan in mijn andere spookhuizen, heb ik die voorkant gemaakt, zou ik maar zeggen. Natuurlijk met een heel groot team, lof aan allen. En de voorkant wilde ik echt een beetje hoe omschrijf je dit?
0: Dit zijn allerlei kleine details, ornamenten inderdaad. Het is heel sierlijk.
1: Ik weet even de benaming niet, sorry voor de luisteraars. Met een balustrade en gewoon dat het even af is. En ook de wachtrij gewoon lekker roze, lekker meisje van 5-6 kleuren, pastelkleuren, ook lekker lichtgroen, lichtroze. En dan ga je naar binnen.
0: Nu is naar binnen gaan voor veel mensen misschien wel een hele grote stap. Wat is er leuk aan om hier naar binnen te gaan?
1: Wat is er leuk aan? Bij Skermie word je meegenomen in een verhaal. Immersive theater met een mooi verhaal. Denk aan Amsterdam Dungeon. Elk huis heeft een pre-show. En die vertelt dan inderdaad een verhaal. Dus bij Ship of Souls, dat is mijn piratenhuis. Je gaat mee een piratenschip in, zal maar zeggen. En hier hebben we dus een moeder. En die zegt, joh, mijn dochter is overleden 4 jaar geleden en die bleef, haar geest bleef maar om ons heen zweven. En uit liefde voor die dochter hebben ze dus inderdaad hun huis omgetoverd naar favoriete speelgoed van haar, poppenhuis. En op haar 4e overlijdingsjaar liet ze toch wel duidelijk merken dat ze een nieuw cadeautje wil, namelijk een nieuw lichaam. Vandaar dat ze op zoek zijn naar een gastheer, oftewel in het Engels de host. En wat nog leuker met dat woord is, als je daar een G voor zet, krijg je dus ghost. Nou ja, dat soort dingen. Dus je krijgt echt een verhaal mee. En natuurlijk ga je dan een spookhuis in met de klassieke scares. Dit is een klassiek huis, zoals we dat noemen. Dus met de klassieke jumpscares. Poppen die tot leven komen uit elke hoek die maar mogelijk is. Tot beren die tot leven komen. En Jan Klaassen met een kettingzaag. Nou ja, noem het op. Dus echt alle klassieke elementen van de afgelopen 11 jaar van Skermie heb ik eigenlijk in dit huis erin gezet, zou maar zeggen.
0: Wat gaat er dan op in jouw hoofd dat dit tot stand komt?
1: Oei, wat een goede vraag. Ja, ik ben zelf een pretparkgekkie. En mijn creatieve werkplek is echt gewoon lekker in een pretpark. Lekker mijn hoofd laten gaan. En we hadden natuurlijk al wat poppen. We hadden ook al het idee van een nieuw echt spookhuis hier bouwen. Vroeger stond hier Kill It. Dat was een clowns. Meestal ga je op jacht naar clowns. En nu dacht ik, nee, ik wil echt een solide spookhuis erbij, want de mansion, een oude, dat was ook een solide spookhuis, die is weg. Ik denk, ja, dan wil ik zoiets maken. Nou, dan ga je met thema's werken, wat willen we? En poppenhuis kwam er toen uit, maar we wilden het wel realistisch maken, wat ik zei. Dus het verhaal moet kloppen waarom jij een spookhuis ingaat, waarom jij ook een poppenhuis ingaat en waarom jij dus ook verkleind wordt, want jij wordt eigenlijk speelgoed van die dochter, haar ziel, zal maar zeggen. En die laat door middel van poppen ook merken of zij interesse heeft in jou of niet. Dus word jij gescared, dan wil ze eigenlijk dat je gewoon weggaat. Maar laat ze met rust. Ja, dan gaan de ouders even een bakje koffie met je drinken, zou maar zeggen. Een soort omgekeerde Villa Volta, zou maar zeggen.
0: Ja, dat klinkt ontzettend griezelig. Wanneer kunnen mensen hier terecht?
1: Oeh, zaterdag 17 oktober gaan wij weer open. Voor een week of 5. Elke zaterdag en vrijdag en zaterdag. Dan zijn we een paar weken dicht. En dan draait ook de kersteditie. En dan zijn we weer 2 maanden dicht. En dan draait onze paaseditie. En als je dus denkt van ja, ik vind het toch wel wat te spannend, dan raad ik altijd onze paaseditie aan. Dan hebben we terrorkippen en Alice in Wonderland en allemaal dat soort dingen.
0: Nou, dat klinkt veel minder eng.
1: Minder eng, wel met dezelfde scares, maar wel minder eng qua storyline.
0: Nou, ik zou zeggen, kijk, ik heb die lantaarn nu toch in mijn hand. Het is vrij donker binnen. Dus laten we even via de hoofdingang gewoon nog even een rondje maken.
2: Nou, ik wens ze heel veel succes daar. Ik vind het doodeng, dat soort spookhuizen. Als ik er binnen zou gaan, heb ik Raoul bij me nodig, denk ik.
3: Je luistert naar het beste van Flevoland. Met de mooiste fragmenten van de

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Heb je zin om er dit weekend op uit te gaan, maar weet je nog niet waarheen? Nou, dan hebben wij een aantal tips voor je op een rijtje gezet bij ons in de provincie. Morgenavond is bij de Schoterplas in Band een bijzonder spektakel. Daar wordt namelijk voor het eerst wenslichtjes bij de plas gehouden. Waarbij je jouw wenslichtje op de plas kan laten drijven en kan genieten van een avond vol muziek.
2: En filmliefhebbers kunnen morgen terecht in Zeewolde. Want op het strand van Zeewolde draait tijdens de Beach Wheels 's middags de kinderfilm Zootropolis 2. En 's avonds is er nog een film, dan wordt Yesterday vertoond. En het is wel handig om je eigen strandstoel mee te nemen.
1: In Almere wordt zondag hard gelopen voor het goede doel. Kinderen kunnen meedoen aan de Run voor Kika en volwassenen kunnen meedoen aan de 30 van Almere. Beide vinden plaats op een nieuwe locatie, namelijk in Almere Buiten.
2: En het is september, dat betekent oogsttijd. En ook weer tijd voor een feestje op burgerboerderij Oosterwolde in Zeewolde. Daar ben je morgen van harte welkom om het jaarlijkse oogstfeest mee te vieren. Nou, wat er allemaal gaat gebeuren, dat weten Jultje Joosten en Annelies Vuist van de burgerboerderij. We hebben ze uitgenodigd en ze zijn gewoon gekomen hier in de studio. Goedemiddag allebei.
3: Hoi.
4: Hallo.
2: Hoe mooi is deze tijd eigenlijk op de boerderij, Annelies?
4: Het is heel erg genieten van alles wat je ziet aan mooie herfstkleuren. Pompoenen, denk ik aan. Het weer. De mooie mensen die er rondlopen. Dus dat is even het eerste waar ik aan denk bij oogst, herfst.
2: Ja, ja, en dat gebeurt vaak in september, hè? Eind september, dat de meeste dingen geoogst worden. Nou, dat gebeurt dan morgen ook weer tijdens het oogstfeest. Maar eerst even voor degene die de burgerboerderij nog niet helemaal kennen. Wat is dat voor plek, Annelies?
4: Het is een plek waar we georganiseerd zijn rond lokaal betaalbaar gezond voedsel. Met allemaal mooie mensen, een community van mensen. Dieren, melk, groenten, wat nog meer?
3: Hergebruikte spullen.
4: Oh, ja, ja, natuurlijk.
1: Ja, ja. Een leuke plek om een feestje te vieren. En dat gaan jullie doen morgen om 10:00. Van vorig jaar weten we nog dat er een appelpers stond. En dan konden mensen zelf hun eigen appels persen. Staat die er nu weer, Jultje?
3: Ja, die staat er dit jaar weer. En er hebben zich al heel veel mensen aangemeld. En Annelies heeft zich daar ook nauw mee bezig gehouden. Want er zijn op allerlei plekken in Almere appels geplukt. Jij kan er vast nog wat meer over vertellen.
4: Ja. In de regenboogbuurt is een boomgaard en wij hebben met de omwonenden 320 kilo peren geplukt. Zo. En afgelopen week hebben we in Almere zelf, in Almere Buiten, met nog een aantal burgerboeren van de boerderij ongeveer 100 kilo appels geplukt. En die gaan we morgen persen.
2: Oké, en de peren, wat gebeurt daar dan mee?
4: Ook persen.
2: Ook persen.
4: Appelpeersap.
2: Die combinatie is natuurlijk ook lekker. Kan het gewoon in diezelfde pers, die peren en die appels?
4: Ja, ja. En er wordt geschwitst als het appelpeer is. Dan loopt die stroom. En als het dan alleen appelsap is, dan moet die even schoongemaakt worden. En dan gaan we over naar alleen appelsap.
1: Ja. Lekker. En wat valt er dan nog meer te beleven allemaal?
3: Nou, er is van alles te doen, van 10 tot 5. Er is een hele leuke vrijmarkt van mensen die allemaal uit de buurt komen en leuke dingen hebben gemaakt. Zoals jam, honing, de Wolunie is er met allemaal leuke dingen van wol. Je kan een boompje kopen uit de buurt. Ik ben van zelf oogsttuin Groene Pluk. En wij geven bijvoorbeeld rondleidingen. En je kan ook een keer het oogsten komen proberen bij ons.
1: De zelf oogsttuin, dat moet je even uitleggen dan misschien.
3: Ja, nou, wij werken met een zelf oogsysteem. En mensen zijn lid bij ons een seizoen lang. En dan komen ze iedere week bij ons groenten oogsten die op dat moment klaar zijn. Of bloemen, want we hebben ook een bloementuin. En eigenlijk zijn we dus alleen maar open voor leden. Maar morgen ook voor niet-leden. Om gewoon eens een keer te ervaren, hoe is dat? Je eigen groenten plukken van het land. Hartstikke vers bij jou in de buurt. Hoe smaakt dat? Hoe werkt dat?
1: Ja, dat is veel leuker eigenlijk dan naar het groenteschap van de supermarkt gaan.
3: Vinden wij wel. Ja. Dus daar nemen we mensen in mee. En Jim van de Stadsjutters bijvoorbeeld, daar kan je wat laten graveren. Hij heeft kant-en-klare stukjes hout met leuke spreuken. Maar je kan ook je eigen stukje hout laten graveren. Met een tekst die jij leuk vindt. De winkel is natuurlijk open met allerlei extra producten ook. En de horeca. Dus er is ontzettend veel lekkers ook te eten. Lekkere kipburger, taartjes, groentecurry.
2: En kun je ook nog hulp gebruiken bij het oogsten van bepaalde groenten eigenlijk?
3: Nou, nee. Bij ons in ieder geval kan je het gewoon uitkomen proberen. Mm-hmm. Bij de appelpers is het helaas ook al vol. Daar hadden we slottijden en daar kun je helaas niet meer voor opgeven. Ja, het is natuurlijk ook superleuk om te doen. Dus ik snap wel dat dat dan populair is. Ja, en op het land is er natuurlijk al veel geoogst bij de akkers om ons heen. Dus het is vooral genieten van wat er al is geoogst. En ook de oogst die nog komen gaat. Mm-hmm. Ja, wij merken ook heel erg dat er in sociaal opzicht ook al heel veel is geoogst bij ons op de boerderij.
4: Ja, is dat leuk om ook nog sociale oogst te noemen?
1: Ja, ja. Ik weet niet wat het is.
4: Nou, ik ga het je uitleggen. Wij zaten een heel concreet voorbeeld van een kwartier geleden. Wij reden hier naartoe met een stagiaire. Die stage loopt bij Hester en Jultje op de Groene Pluk. En hij vertelde dat het zijn op de boerderij, dus zowel op de Groene Pluk als op de boerderij, het mee eten in de kantine met alle andere burgerboeren, het buiten zijn, dat plek geeft aan hem, waardoor hij tot bloei komt. Waardoor hij kan zijn wie hij is en zich recht gedaan voelt door Hester en Jultje op de tuinderij, maar mm-hmm. ook de andere mensen op de boerderij. En dat is iets wat we heel vaak zien en horen. Dat mensen zich gezien voelen op de boerderij. En iedereen is natuurlijk verschillend. En iedereen mag er zijn met hoe hij of zij is. En willen we samenleven, community zijn, leven we mee als er mensen heel ernstig ziek zijn, binnenkort gaan overlijden. Als er iemand jarig is.
2: Ja. Het is gewoon een gezellige club bij elkaar. Heel betrokken ook.
4: Het is
2: ook
4: ontzettend leuk bij ons.
2: Ja, en de enige voorwaarde is denk ik dat je wel een beetje groene vingers moet hebben, toch?
4: Nee.
2: Okay.
4: Je krijgt ze vanzelf.
2: Oké, dat leer je natuurlijk.
4: Ja, zeker.
2: Nou, morgen is dus dat oogstfeest. Hoeveel mensen verwacht je een beetje, Jultje?
3: Nou, we hebben in april de koeiendans gehad. Toen was het heel erg druk. We hebben dit keer ook de media wat minder opgezocht, heel bewust. Omdat we het ook ietsje kleiner willen houden nu. Ja, een aantal honderden mensen verwacht ik zo tussen 10 en 5. Dus het is ook de hele dag. En het erf is heel groot. Dus ik denk dat het heel gezellig en gemoedelijk zal gaan.
1: Nou, ja. Leuk dat jullie wel bij ons wilden komen vertellen erover dan. Als jullie het toch liever klein wilden houden.
3: Hey.
1: Als je meer informatie wil over dit evenement of over de andere evenementen die we net hebben genoemd, ga dan naar de site van Visit Flevoland. Dat is visitflevoland.nl. En Jutje Joost en Annelies Vuist, leuk dat jullie even wilden komen om erover te vertellen.
3: Dankjewel.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Goedenavond. Vanavond volgt een aangename nazomeravond in Flevoland met temperaturen die tot 7 uur nog rond de graad of 20 liggen. Nadat de zon is ondergaan koelt het wel flink af en aan het einde van de avond gaat de bewolking toenemen. Komende nacht raakt het dan op de meeste plekken bewolkt, maar het blijft wel overal droog. En de minima die komen zo uit rond de graad of 12. Morgen begint dan ook overwegend bewolkt. Zeer lokaal kan misschien zelfs wel een spatje regen vallen, maar in de middag kan de zon af en toe doorbreken. Gaatje of 18 wordt het morgenmiddag, dus iets minder warm dan vandaag. Komt allemaal door een meest matige wind uit noordelijke richtingen. Maar de dagen na, vanaf zondag, gaat de temperatuur weer flink in de klim. En zeker begin volgende week wordt het echt uitzonderlijk warm. Dan kan het zelfs op dinsdag en woensdag zomers warm worden met ruim 25 graden.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Het was een bijzonder gezicht gisteren. Jullie hebben het vast ook gezien. De Batavia die uit het water is gehaald. Ja, of eigenlijk het water is onder de Batavia vandaan gehaald. Hij is op een metalen constructie gezet in een groot bad. En dat bad is toen leeggelopen. Ja, nu drijft de boot dus niet meer, maar hij staat.
2: En het leuke is, in 1995 gebeurde dat ook. Maar toen andersom, toen werd het schip te water gelaten. Nou, Robert Waagmeester van Museum Batavialand, die weet hier alles over, terwijl hij toen genees geboren was. Welkom Robert, goed dat je er bent.
3: Ja, dankjewel. Ja,
2: je hebt je helemaal ingelezen hoe dat toen der tijd ging, hè, in 1995. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst nog even terug naar gisteren. Heb je met spanning zitten kijken de hele dag?
3: Nou, het duurde heel lang, want het water zakte heel langzaam. Dus uiteindelijk heeft het ongeveer 7 uur geduurd. Maar elke keer als je even wegkeek en terugkwam, dan was je van, hey, het water is gezakt. En op een gegeven moment onthult die hele stoel zich, de metalen draagconstructie. En de onderkant van het schip die we al 31 jaar lang niet gezien hebben. Dus dat was wel heel bijzonder om te zien.
1: En heb je dan verrassende dingen gezien aan de onderkant van het schip?
3: Ja, er zitten heel veel van die beestjes op. Ik weet niet hoe je dat noemt. Van die... Wat zich vastklemt na jarenlang in water. Dus die zitten er vol op. Die moeten we er wel een keer afhalen.
1: Ja.
3: Maar dat wisten we ook niet dat dat eronder zat. Het is gewoon raar om te zien ook hoeveel onder water zat. Dat was dus echt vele meters lagen onder water.
1: Het schip lijkt ineens veel groter eigenlijk. Want dat zag je natuurlijk allemaal niet.
3: Ja, dus zeker nu in het droogdok, als je daar beneden staat... Ja, dan moet je echt helemaal naar boven kijken om het goed te kunnen zien. En dat zal straks op land ook zo zijn.
1: Ja,
2: want dat schip wordt nu opgeknapt in Amsterdam. Maar het museum in Lelystad is nu ook gewoon geopend. Krijg je nu ook veel reacties van bezoekers van... Hey, waar is die Batavia in één keer gebleven?
3: Nee, dat valt wel mee. Wat we wel hadden afgelopen zaterdag zou 9:00 's ochtends het schip naar Amsterdam varen. Dat is toen 2 uur vervroegd vanwege de wind. En toen waren er wel wat mensen die om 9:00 's ochtends klaar stonden... Die hadden het bericht nog niet meegekregen.
1: En hoe is het voor jullie dan? Want ik bedoel, jullie werken daar ook naast de hele dag... en ineens je geliefde schip weg.
3: Het is heel raar, want je komt op kantoor... je denkt altijd van, nou, daar is het schip, kijk je altijd naar... en nu ligt daar niks meer. Dus dat is heel, heel raar. Maar we weten dat het schip weer terugkomt. Dus dat geeft dan wel een goed gevoel weer.
1: Ja, het is in goede handen daar.
3: Ja, zeker.
2: Nou, de Batavia is inmiddels uit het water gehaald, wordt nu opgeknapt, wordt op een gegeven moment weer naar Lelystad gebracht om daar op land tentoongesteld te worden. Maar als we nu dan even teruggaan naar 1995, toen gebeurde eigenlijk het tegenovergestelde van wat nu gebeurt. Toen werd dat schip te water gelaten. Is daar nog veel over te vinden eigenlijk, hoe dat toen de tijd ging?
3: Nou, er is online best wel veel te vinden. We hebben zelf heel veel foto's ook van hoe dat toen ging. Maar het is wel een andere tijd. Dus je hebt niet meer social media video's van mensen die langs de kant stonden. En het is heel bijzonder. Toen we dit proces ingingen, dacht ik steeds meer van... hey, wacht eens even, eigenlijk wat we toen deden in 1995... doen we nu exact weer, maar dan andersom. Het bijzondere is natuurlijk dat we nu een schip op land zetten. En dat gebeurt meestal nooit. En daarom gaan we het proces ook andersom herhalen.
1: Ja, wat zo leuk is, we zijn even de kranten ingedoken van destijds. Want videobeeld heb ik niet terug kunnen vinden. De omroep stond toen al wel. Maar het AD schrijft bijvoorbeeld op 10 april 1995... de replica van de Batavia is op een werf in Amsterdam aangekomen. De boot verliet Lelystad aan het begin van de middag. Trok zoveel belangstelling dat de weg van Lelystad naar Almere een puinhoop werd. Ook in Amsterdam waren honderden mensen samengedromd. En de Volkskrant op dezelfde dag op de dijk tussen Lelystad en Almere... heeft zich een lange file gevormd van belangstellenden. We zien zelfs fietsen in de berm liggen op die foto daar in de krant. Ging het dit jaar ook onder zo'n grote belangstelling?
3: Nou, er was zeker belangstelling. Ik ben zelf over de dijk gereden terwijl het schip er langs voer. Er waren heel veel plukjes mensen, niet zoveel als toen. Gelukkig maar, want dat zou ook weer chaos veroorzaken. Ik heb zelfs gehoord dat het destijds 1 verkeersrichting is gemaakt. Puur vanwege de chaos. Dit keer is het gelukkig iets minder chaos geworden.
1: Is het schip dan minder populair nu? Of waar ligt dat dan aan?
3: Nou, ik denk niet minder populair. Ik denk dat het schip toen was gloednieuw. Nog nooit op die manier gezien. Inmiddels kennen we het schip al 31 jaar lang. Dus het nieuwigheid is er vanaf. Maar wat nu heel leuk is dat schip op land gezet wordt. En destijds was het een schip dat te water gelaten werd. En ja, dat gebeurt natuurlijk elke dag.
1: Ja, precies.
2: Ging dat toen eigenlijk ook met een fles champagne? Dat gebeurt toch altijd bij schepen die het water ingaan?
3: Ja, het ging toen niet met een fles champagne, maar met een fles water uit de Indische Oceaan. Omdat het origineel in de 17e eeuw vergaan is bij Australië, hadden ze de gedachte om in plaats van champagne daar dus water uit de geboorteplaats van of de vergaanplaats van de Batavia in te doen. En Beatrix heeft dat tegen de Batavia stuk gegooid.
2: Oké. En hoe gaat dat straks als de Batavia weer terug is in Lelystad? Wordt dat dan ook weer gedoopt, net als in 95?
3: Nee, het wordt niet gedoopt, want dat is niet volgens de maritieme tradities. Schip op land zetten is eigenlijk niet iets waar gebruiken voor zijn. Dat gebeurt eigenlijk nooit. Je hebt wel eens dit soort droogdokken waar het schip nu in staat, worden gebruikt voor onderhoud van schepen. Maar niet om permanent een schip droog te zetten. Dus ja, daar zijn eigenlijk helemaal geen tradities voor. Dus,
1: nou, misschien kunnen jullie een mooie nieuwe traditie verzinnen.
3: Ja,
1: ervoor.
3: Misschien moeten we er een verzinnen. Misschien als iemand een idee heeft, laat het weten. En dan kunnen we kijken of we het kunnen doen.
1: Ja, en dan nu nog veel onderhoud als hij dan terugkomt naar Lelystad?
3: Wat eigenlijk het enige wat in Amsterdam gebeurt, is het op de stoel plaatsen. Ja. En het leeghalen van het schip met de ballast. Want die is niet meer nodig. En het onderhoud gaan we de komende jaren in Lelystad doen. Net zoals het schip gebouwd is in de jaren 80 en 90... gaan we het nu onderhouden, terwijl het publiek kan meekijken. En kan het schip weer helemaal opgebouwd worden zoals het origineel was.
1: Ja, maar dat is leuk. Als je straks naar het museum gaat, hoef je het schip niet te missen. Hij krijgt meteen een prominente plek, terwijl jullie nog bezig zijn met het onderhoud eraan.
3: Ja, en ik denk waar het komt te staan, zal je het sowieso niet meer missen. Voorheen lag het wel een beetje achteraf. Maar nu komt het zo hoog te staan. Ik denk dat je het vanaf de parkeerplaats van Batavia stad al kan zien.
2: Ja, nu kon je altijd het schip in. Kan dat eigenlijk ook als er onderhoud gepleegd wordt?
3: Ja, dat kan zeker. Wanneer het op land gezet wordt, wordt het een gebouw eigenlijk officieel. Dus we moeten eerst allerlei vergunningen regelen en dat in orde maken. Dus het gaat even duren voordat hij weer bezoekbaar is. Maar dat gaan we zeker weer zo snel mogelijk doen. En dan kan iedereen er weer op en zien hoe we dat doen.
1: En wanneer is dat dan, dat we erop kunnen? Of weet je dat?
3: Ja, dat is lastig, omdat je met allerlei vergunningstrajecten zit. Ja. Maar we hopen misschien einde dit jaar, begin volgend jaar, dat hij weer te bezoeken is. Maar daar kunnen we geen harde garantie voor geven.
1: Nou, dat vind ik al best snel in ieder geval. Leuk dat je er even over wilde vertellen. Robert Waagmeester, dankjewel.
3: Ja, dankjewel.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Maar nu gaan we de klassieke muziek induiken, want twee muzikanten uit het toonaangevende Erasmus Trio vieren dat ze al 35 jaar lang samen muziek maken.
2: En dan doen ze het met de piano en viool. We hebben het over muzikanten Thomas Herman en Vera Lopareva. En een van die twee is bij ons in de studio. Dat is Thomas Herman. Welkom.
3: Dankjewel, Jordi.
2: Jullie vieren dat jubileum in de Goede Reden in Almere Haven. En dat gebeurt allemaal met een speciaal concert op 3 oktober. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Maar eerst toch nog eens eventjes 35 jaar lang samen op het podium staan. Hoe hou je dat vol zo lang?
3: Nou, 35 jaar is het trio inderdaad. Hè? En Vera en ik, wij staan er nu 31 jaar zeg maar, samen op het podium. We hebben ons leren kennen in Zwitserland bij een masterclass. Zij kwam met haar leraar, ik met mijn leraar. En the rest is history. Sindsdien spelen we samen. We moesten ook meteen bij die masterclass een stukje samenspelen van onze leraren. Gedwongen maat, want die hadden we wel door dat het meer was dan alleen maar muziek. En ja, zo is het gekomen. Vera die had al een baan in Amsterdam. Ik woonde nog in Duitsland. En nu hebben we allebei ons muzikaal middelpunt hier in Nederland. Vera bij het Metropoolorkest al 20 jaar als concertmeester. En ik bij het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.
1: En als je dan voor het eerst samen muziek gaat maken, voel je dan meteen van, hé, er gebeurt iets tussen ons?
3: Nou, ik moet je heel eerlijk vertellen, op de eerste avond dat we elkaar hebben leren kennen, heb ik me ook echt muzikaal voorgesteld bij haar. Ik heb haar gewoon wat voorgespeeld van Schumann. Om een beetje te laten horen wie ik nou ben. Behalve als ik praat, maar dan als ik speel. En ja, blijkbaar viel dat wel een goede aarde. Maar als we samen speelden, was het meteen raak. En dat is nog steeds zo.
1: Maar hoe je muziek maakt, zegt eigenlijk veel over wie je bent dus.
3: Dat denk ik wel, ja. Het is toch iets van jezelf.
1: Mensen die niet naar klassieke muziek luisteren, die kennen jullie misschien niet. Zelfs na die 31 jaar dat jullie al samen spelen. Dus om even aan te tonen wat jullie allemaal doen. Jullie hebben in gerenommeerde zalen gespeeld. In onder andere Nederland, België, Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Zuid-Afrika. Zelfs op tournee in China. Is er iets wat jou van de afgelopen jaren het meeste is bijgebleven?
3: Nou, ik moet zeggen, eigenlijk elke keer dat we op het podium staan, is het weer speciaal. En die locatie, vind ik dan, maakt niet zo heel veel uit. Het is wel heel mooi als je op andere plekken komt. Nou, bijvoorbeeld in Zuid-Afrika kom je dan ergens in een zaal en denk je, oké, je bent in Zuid-Afrika. En dan zegt die meneer, oké, welke vleugel wil je dan? En er stonden er 3. Toen dacht ik van, oké,
1: ja.
3: Dat is leuk. En als je dan in China staat, in die universiteit, en je ziet bijna alleen maar niks, want het is allemaal publiek en het is heel groot. En ja, het is wel bijzonder, maar dat foto van de spiegelzaal van het concertgebouw, dat is ook een speciale plek, moet ik zeggen. Waar we ook als duo al hebben opgetreden, maar natuurlijk ook als trio. Heel bijzondere akoestiek.
2: Ja, je bent dus in onder meer Zuid-Afrika en in China geweest. Merk je daar eigenlijk nog verschil tussen de landen? Dat er anders op je gereageerd wordt, bijvoorbeeld in het publiek?
3: Ja, wel. Het hangt natuurlijk ook een beetje aan de cultuur in het desbetreffende land. Dat zeker. Ja. En dat is ook in Nederland en Duitsland bijvoorbeeld heel anders. In Nederland zijn de mensen heel erg enthousiast, vind ik. En gaan ook heel vrij snel staan als ze applaudisseren.
2: Oh, ja. Ja.
3: En in Duitsland doen ze dat echt alleen maar als het echt heel bijzonder is.
1: Moet je het echt verdienen?
3: Ja, dat is toch echt een speciaal moment.
2: Ja, maar dat is ongetwijfeld al een keer gebeurd, toch? Als jullie op het podium staan.
3: Ja,
2: dan werd er ook gestaan. Ja.
3: Wel mooi.
2: Moeten jullie dan ook nog repeteren iedere keer als je het podium opgaat? Of weet je precies hoe het werkt na 31 jaar?
3: Ja en nee. Repeteren moeten we zeker. Omdat we nu natuurlijk ook 2 nieuwe premières spelen. 3 oktober. En daar heb je gewoon nieuwe muziek op de lessenaar. En het is steeds weer opnieuw. Je kan niet zeggen, we hebben het al zo vaak gedaan. Nee, want die muziek is weer anders. Er komt andere expressie bij kijken. En ik moet zeggen, ik kijk er heel erg naar uit. Omdat het stukken zijn die onder andere ook speciaal voor Vera zijn geschreven. Door Georges Sosnowski uit Parijs. Die haar ook in zijn gedachten had toen hij die stukken ging componeren. En als je dan voor het eerst aan begint, dan heb je kippenvel. Dat is wel heel mooi.
1: Misschien is het leuk om even een stukje te luisteren van de muziek die jullie als het goed is gaan spelen op 3 oktober.
3: Ja.

0: heel oneerbiedig natuurlijk om zo'n kort stukje te laten horen van een nummer wat eigenlijk heel zorgvuldig is gecomponeerd. Voor ongeveer 6 minuten was dit volgens mij. Maar wat hoorden we hier?
1: Dat is uit de vioolsonate van Francis Poulenc, het tweede deel. En dat komt in ons concertprogramma in het tweede deel van het concert, waar het over Charlie Thorop gaat, zeg maar de dochter van Jan Thorop, een heel beroemde schilderes in Nederland. En zij had heel veel banden met Nederlandse kunstenaars, maar ook componisten. En daar gaan wij dus een aantal composities van spelen. Ze was zelf ook in Parijs in de 1929 jaren, waar natuurlijk alles booming was, waar iedere componist elkaar daar ontmoette. En zij zat daartussenin. Zij was bevriend met Mondrian. Die had even een appartementje voor haar geregeld in Parijs. En die verhalen komen dus langs in de tweede helft van het programma, waar het over Charlie Thorop gaat. Zij was onder andere ook bekend met Henriette Bosmans, een Nederlandse componiste. En daar gaan we ook stukken voor viool en piano van uitvoeren. En in de eerste helft van het programma gaat het over Gustav Klimt. Ja, en daar heeft dus Georges Sosnowski uit Parijs stukken gecomponeerd op de schilderijen van Gustav Klimt. Hier zien we Den Kuss. Dat is dus heel bijzonder, want wij zijn zelf grote fans van Klimt. We hebben er zelf ook, niet een echte, maar een reproductie thuis.
2: Dan moet je wel diep in de buidel tasten natuurlijk. Als
1: en,
2: je
1: en dat is heel bijzonder om daar muziek nu te mogen spelen.
2: Ja, muziek op basis van de schilderij. Een stuk Parijs eigenlijk in Almere Haven op 3 oktober.
1: Ja.
2: Als ik jou zo hoor vertellen vertellen ook over de plekken waar jullie zijn geweest, kan ik me zo voorstellen dat het stijf is uitverkocht al.
1: Nog niet.
2: Nog niet, oké.
1: Dus er kan nog wat bij.
2: Nou, er zijn dus nog kaartjes te koop. Meer informatie daarover kun je denk ik vinden op de website van Goede Reden.
1: Zeker, ja.
2: Thomas Herman, dank je wel voor je komst naar de studio. En heel veel plezier op die 3 oktober.
1: Jullie ook bedankt.
3: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Vaak moet er altijd wel even rekening worden gehouden met wat verrassingen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik heb alle vertrouwen in dat we geen misstap gaan maken.
0: En dit is ook Flevoland.
1: Ja, is een primeurtje voor dit jaar.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
3: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 9 uur.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vol terras in Amsterdam is vanmiddag een man doodgeschoten. Volgens getuigen ging er een ruzie met een voorbijganger aan vooraf. Het slachtoffer overleed ter plekke. De andere terrasgangers zijn opgevangen door de politie.
5: We hebben al heel veel getuigen met een bus naar het politiebureau gebracht. En ook puur uit zorg in verband met slachtofferhulp. Dat is natuurlijk verschrikkelijk als je dit moet zien. Nou, laten we hopen dat dit gewoon nooit meer gebeurt.
4: De politie heeft een verdachte aangehouden. Ook is het wapen dat werd gebruikt teruggevonden. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten, zegt de inspectie. Twee jonge kinderen werden mishandeld en verwaarloosd, zegt redacteur Milo Hornstra.
6: Ze moesten klusjes doen, het was een soort boerderij en werden daar aan het werk gezet. Als ze dat niet deden, dan kregen ze bijvoorbeeld niet te eten. Er liep een hond rond en die mocht ze dan bijvoorbeeld bijten. En zo is het uiteindelijk ook aan het licht gekomen dat in de klas zag een juf dat een van de kinderen een bijtwond had.
4: Volgens de inspectie hebben de instanties meldingen laten liggen en niet genoeg samengewerkt. De inspectie eist nu verbeteringen. In België hebben radicaal linkse studenten taarten gegooid naar een professor die banden heeft met de wapenindustrie. Het gebeurde gisteren op de Universiteit van Luik. De professor is een bekende kernenergiedeskundige in Wallonië. Hij werkt op de universiteit aan toepassingen van kunstmatige intelligentie voor defensiedoeleinden. De leiding van de universiteit en Belgische politici veroordelen de aanval. Het weer vanavond helder, het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon, het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.

0: Goedenavond. Vanavond volgt een aangename nazomeravond in Flevoland met temperaturen die tot 7 uur nog rond de graad of 20 liggen. Nadat de zon is ondergaan koelt het wel flink af en aan het einde van de avond gaat de bewolking toenemen. Komende nacht raakt het dan op de meeste plekken bewolkt, maar het blijft wel overal droog. En de minima die komen zo uit rond de graad of 12. Morgen begint dan ook overwegend bewolkt. Zeer lokaal kan misschien zelfs wel een spatje regen vallen, maar in de middag kan de zon af en toe doorbreken. Graadje of 18 wordt het morgenmiddag. Het is iets minder warm dan vandaag. Komt allemaal door een meest matige wind uit noordelijke richtingen. Maar de dagen na, vanaf zondag, gaat de temperatuur weer flink in de klim. En zeker begin volgende week wordt het echt uitzonderlijk warm. Dan kan het zelfs op dinsdag en woensdag zomers warm worden met ruim 25 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen knooppunt Muiderberg en knooppunt Diemen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daarom moeizaam onder controle. Er is nog weinig bekend over de aanleiding van een schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. Op een vol terras werd een man doodgeschoten, tot schrik van andere bezoekers.
3: We were sitting in a restaurant eating and we hear two loud noises.
4: He told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
5: Nou, ik vind het tragisch. Ik vind het heel erg natuurlijk dat het zo een gebeurd is.
2: De vermoedelijke schutter is opgepakt. Ook is het wapen teruggevonden. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld zijn afgesloten. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten hun ideeën proberen te normaliseren.
6: Vrijheid van meningsuiting gaat heel ver in dit land, zeker ook voor politici. Maar het is ook belangrijk om dat met enige verantwoordelijkheid te doen en je zelf ook de vraag te stellen, moet ik deze termen gebruiken of heeft dat mogelijk ook een associatie die leidt tot normalisering van een gedachtegoed dat we eigenlijk niet in het publieke debat thuis willen zien.
2: Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Goedenavond. Vanavond volgt een aangename nazomeravond in Flevoland met temperaturen die tot 7 uur nog rond de graad of 20 liggen. Nadat de zon is ondergaan koelt het wel flink af en aan het einde van de avond gaat de bewolking toenemen. Komende nacht raakt het dan op de meeste plekken bewolkt, maar blijft wel overal droog. En de minima die komen zo uit rond de graad of 12. Morgen begint dan ook overwegend bewolkt. Zeer lokaal kan misschien zelfs wel een spatje regen vallen, maar in de middag kan de zon af en toe doorbreken. Graadje of 18 wordt het morgenmiddag, dus iets minder warm dan vandaag. Komt allemaal door een meest matige wind uit noordelijke richtingen. Maar de dagen na, vanaf zondag, gaat de temperatuur weer flink in de klim. En zeker begin volgende week wordt het echt uitzonderlijk warm. Dan kan het zelfs op dinsdag en woensdag zomers warm worden met ruim 25 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

0: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Je blijft luisteren. Dit is de avond van Flevoland met de beste muziekmix.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Er is nog weinig bekend over de aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Op een vol terras aan de NDSM-kade werd een man doodgeschoten. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De verdachte vertrok, maar keerde even later terug en schoot de man op het terras dood. Het slachtoffer werkte in een gevangenis in Zaanstad, maar of het slachtoffer en de schutter elkaar kenden is nog niet bekend. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het kabinet wil niet dat jongeren in een gesloten jeugdinrichting 's nachts kunnen worden opgesloten in hun kamer. Dat was een voorstel van het vorige kabinet. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die door hun gedrag gevaarlijke situaties veroorzaken. Op het opsluitplan kwam kritiek van kinderrechtenorganisaties. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daardoor moeizaam onder controle. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon en ook kans op een bui en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Wake me when you're done. I guess you'll be the only one having fun.
1: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
2: Mudmasters.
1: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
2: Mudmasters.
1: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
3: Je luistert naar Flevoland.

0: Goedenavond. Vanavond volgt een aangename nazomeravond in Flevoland met temperaturen die tot 7 uur nog rond de graad of 20 liggen. Nadat de zon is ondergaan koelt het wel flink af en aan het einde van de avond gaat de bewolking toenemen. Komende nacht raakt het dan op de meeste plekken bewolkt, maar het blijft wel overal droog. En de minima die komen zo uit rond de graad of 12. Morgen begint dan ook overwegend bewolkt. Zeer lokaal kan misschien zelfs wel een spatje regen vallen, maar in de middag kan de zon af en toe doorbreken. Graadje of 18 wordt het morgenmiddag, dus iets minder warm dan vandaag. Komt allemaal door een meest matige wind uit noordelijke richtingen. Maar de dagen na, vanaf zondag, gaat de temperatuur weer flink in de klim. En zeker begin volgende week wordt het echt uitzonderlijk warm. Dan kan het zelfs op dinsdag en woensdag zomers warm worden met ruim 25 graden.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bleek bij de algemene beschouwingen dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, op links of rechts, de Prinsjesdagplannen gaan steunen. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in de gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. Autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in de Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot voedsel, medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon. Ook kans op een bui. En dan wordt het weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn morgen live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Morgen vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen of links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6.000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. De audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan, omdat hij een paar jaar ouder was en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Het weer, het koelt af naar 9 tot 15 graden vannacht. Later vandaag vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Andere plekken ook wat zon. Vanmiddag 18 tot maximaal 21 graden. De dagen daarna meer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevolandkenner bent.
1: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lustin' for her, going crazy, face it.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op de werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn morgen live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Morgen vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemt die gesprekken positief en constructief. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten zaterdag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. De man die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muzikanten zocht voor een band. Audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was. Het weer. Het koelt af naar 1 graad of 10 vannacht. De dag begint straks met wolkenvelden in het zuiden en oosten. Andere plekken komt ook wat zon voor. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.